0: wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: and Teddy, you guys be cool.
1: That's it.
2: Jullie dagen daar voortwaar, maar u bent er nog aan. Goeiedag. Ja.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Welcome back to Bratislava for day two of the inaugural Slovak Darts Open.
1: Welkom in Slowakije, Bratislava, dat is waar we aanbeland zijn in deze Eurotour. Het is alweer de negende. En ja, we gaan even naar de dag van gisteren. Hier is het, Sykes. Speelde een hele goede wedstrijd.
2: Sterker nog,
1: ja, we gaan nog niet klappen. Nu wel.
2: Hij was de verrassing van de avond. Nico Springer, toch het grootste talent van Duitsland. Die eraf ging. En hoe? Met 6-2 tegen Tom Sykes. En vanmiddag, Filip, hebben we ook een ongelooflijk fijn programma. Als je tenminste net zo chauvinistisch bent als jij en ik. Want het is een beetje een Nederlandse middag in Bratislava. Kijk maar mee. Mike de Dekker trapt zo af tegen William O'Connor. Dan is het Damon Hetta tegen Kevin Dutz, die gisteren een enorme indruk maakte. Wessel Nijman, de man die alles wint waar hij aan meedoet dit jaar. Tegen Benjamin Platnemer, die goed wegkwam gisteren. Dan ook Danny Nopper tegen Maros Rasma. Jermaine Wathimena wacht al een poosje tot hij tegen Dave Chisnall mag gaan gooien. Dat is zo meteen het geval. Verder Dobie tegen de verrassing Thorpe. Searle tegen Huibrechts. En om ervoor te zorgen dat de zaal vanzelf een beetje gaat leeglopen, in plaats van dat alle beveiligers iedereen moeten wegsturen, is de wedstrijd tussen Luke Woodhouse en Andrew Gilding als laatste geprogrammeerd. Zo werkt de PDC. Dan gaat de zaal vanzelf wel een beetje leeg worden. Maar laten we het positief insteken, zoals de mensen ons kennen, Fiede. Wij hebben er zin in. Dit is echt een toffe afternoon session van die inaugurele Slovak Darts Open. En gelukkig zitten er veel meer mensen dan gistermiddag. Begrijpelijkerwijs. Ik denk dat het er een stuk of 200 waren die wel heel positief waren en nog een beetje onschuldig. Weet je wel? De eerste keer in Slowakije. Dan zie je nog hoe onschuldig leuk dat publiek dat nog wel bestaat. Nooit fluiten of boer roepen of wat dan ook.
1: Nee, ik moest er ook bij die Dunek vooral om lachen. Want op een gegeven moment wilden ze hem supporten, maar zag je ook je merkte de twijfel. Ja. De twijfel van, mogen we dit doen?
2: Filip mag het doen.
3: Second day of action.
2: Deze Filip dan.
3: The 2026 Nike Slovak Darts Open. Today's round two action is brought to you live by the PDC Europe as we're coming to you from the amazing Intiba Expo here in Bratislava in Slovakia. Nearly 2,000 darts fans under one roof this afternoon. Now, there's only one question left to answer, and that question is, Bratislava, ste pripraveni na šipki? To welcome our first two players of the day. Would you please welcome first from the Republic of Ireland. He is the world number 37, a winner on the Pro Tour, and a World Cup of Darts and European Tour finalist, Tom.

0: now time to welcome on stage our first referee of this Saturday afternoon session. It's Gemini Candy, Franz Engerer.
1: En zo vroeg ik me al af waarom de Nederlandse collega's in de regie en aan de camera's in Bratislava die sjaal van Jamaica in beeld brachten. Maar dat is natuurlijk vanwege de opkomstmuziek van Mike de Dekker, Bob Marley. En ik, Filip, ik ken dus echt mensen, ze zijn voor Feyenoord, die als Mike de Dekker opkomt, de stream even op mute zetten.
2: Die dat totaal niet trekken.
3: Ja, nee, ik kan het me voorstellen. Ja. Laat ik het daar maar uit houden als... ik ben een beetje een nep Rotterdammer.
2: Ben jij nep Rotterdammer?
3: Ja, Schiedam is net geen Rotterdam.
2: Nou, ik ben een echte Rotterdammer, geboren, getogen, Henegouwelaan. Schiedam telt gewoon mee, hoor.
3: Dan snap ik het helemaal. We kijken over rust naar William O'Connor. Won gisteren van Jeffrey de Graaf met 6-3. O'Connor twee keer een finale gehaald op deze Eurotour. Hij mag zich zachtjes aan een klein beetje op gaan maken voor de Eurotour. Want O'Connor heeft het dit jaar best wel goed gedaan. Het is vandaag een beetje een race ook om de World Matchplay. Veel spelers zijn er nog voor in de race.
2: Leuk.
3: William O'Connor.
2: Extra dimensie.
3: Ja, lijkt wel een beetje veilig. Het is de laatste Eurotour. Er komt er nog een Pro Tour aan en dan zijn we klaar.
2: Oké.
3: Voor een Players Championship.
2: Dus we kunnen ongeveer zo'n beetje wel, op de laatste plaatsen na dan.
3: Op de laatste plaatsen na kunnen we inderdaad, want het is nog Damon Herta, Cameron Menzies, Daryl Gurney, Dave Chisnock, Kim Huibrechts.
2: Die hier ook allemaal hebben.
3: Ja, die zijn hier vandaag dus ook allemaal. Zelfs Madars Rasma en Mike Dekker kunnen het nog halen.
2: Zo.
3: Ja, Mike Dekker moet wel even voor het gemak dan het toernooi winnen.
2: Mooi. En Mike Dekker, die natuurlijk als topjaar 2024 had, toen hij onder meer de Players Championship wist te winnen in Milton Keynes, maar ook veel belangrijker, de World Grand Prix op zijn naam schreef. Toen dacht iedereen, dan wordt het in plaats van Huibrechts en Van den Berg wordt het Mike de Dekker die het dan gaat doen voor de Belgen. Maar ook dat kwam niet zo uit. Pakte ook anders uit. Mike de Dekker moet er tegenwoordig weer ouderwets voor knokken. Niks is meer voor de hand liggend of gaat vanzelf. En dat geldt denk ik ook voor deze partij tegen William O'Connor, die de onverstoorbaarheid in het kwadraat vertegenwoordigt.
0: 57.
3: Ja, de laatste twee keren dat hij erbij was op een Eurotour. De laatste twee keren. Was het best wel oké voor O'Connor. Haalde hij de laatste 16. 18. Ging eruit tegen Damon Herta en tegen Andrew Gilding. In de Baltic Sea Darts Open en de German Darts Grand Prix. Dus is O'Connor wel een serieuze tegenstander voor de Dekker om rekening mee te houden.
0: Mike Gaughan 19.
2: 90 voor Mike. Zo. Hij zet het wel gelijk even neer. Staat één partijtje achter in de head-to-head tegen William O'Connor. Drie keer de Dekker, vier keer O'Connor tot nu toe. In totaal, maar de laatste keer dat ze elkaar tegenkwamen, 18 september 2024, dat is lang geleden. Dat was eigenlijk het begin van de neerwaartse spiraal weer voor onze Belgische vriend. Na dat topjaar waarin hij toen dus een major wist te winnen.
3: Ja, de Dekker zal toch wel weer willen zorgen dat hij een keer een rondje verder komt. Het is iedere keer deze ronde, iedere keer de laatste 32. Ja. Dat is voor iemand als Mike de Dekker toch een pijnlijke conclusie. Was er wel een paar keer dichtbij. Bijvoorbeeld in Duitsland tijdens de German Darts Grand Prix. Nipt verloren van Dirk van Duivenbode, 6-5. En ook in de Belgian Darts Open voor eigen publiek heb je toch het gevoel, daar gaat het dan gebeuren.
2: Tuurlijk!
3: Niels Sonneveld is sterk.
2: Oké. Toch is hij nog altijd de nummer 21 van de wereld. Daar kan je even helemaal niks van zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk in een jaar dat voor het laatste prijzengeld uit 24 mee gaat tellen.
0: 140.
3: Hij heeft wat centen te verdedigen.
2: En dan gaat het soms hard als dat niet lukt.
0: 57.
2: O'Connor zal hem lekker willen wegzetten. Maar 60 is toch wel wat aan de weinige kant. uiteraard een goede finish. Daar gaat het niet om. Wat kan de Dekker? Twee trippels nog misschien. Eentje heeft hij te pakken.
4: Nooit.
2: Net iets te weinig.
4: William McCall, 108.
2: 108. William O'Connor voor de 1-1. Eerste deel is gelukt. Dan naar de 16. Dubbel 16. Zo. Redelijk achterloos.
4: William O'Connor. Third leg is William. Go first.
3: Doet dat op een moment dat hij hem ook wel echt nodig heeft.
2: Opnieuw geen Obelix tot nu toe in de zaal, maar wel iemand anders. Die, deze man met die Slovaakse vlag. Die was er gistermiddag ook. En als dan de zaal wat inkakt, dan neemt hij de taken van Obelix waar. Het is natuurlijk nog vroeg. De eerste biertjes worden nu gedronken. Toch nog een trippel voor O'Connor. Kan een belangrijke zijn. Kijk, hij staat op 162. De Dekker nog ver weg in zijn score.
4: 100.
3: Beide heren kwamen natuurlijk ook nog uit op de World Cup of Darts.
4: Zijn
3: je toch ook haast alweer vergeten in het geweld als je dan zo door aan het denderen bent.
2: Echt, hè?
3: Zo kan er ondertussen ruimschoots de kans gaat krijgen. En het via dubbel 16 doet, split hem nog.
4: 37.
3: Kan de Dekker dat dan afstraffen? Dat is de grote vraag.
2: Dat doet hij niet en doet mij denken aan een geweldig 150 van gistermiddag. Adriaan Doedek, de anti-held. Redden het net niet in zijn partij tegen Dave Chisnall. Maar wat heeft Dave Chisnall gistermiddag lopen zweten tegen die, ja, tegen die Doedek. Wat echt een geweldige eindbaas is. Hoe die op het podium stond. Geen sponsors, wel een shirt met zijn naam erop. Geweldig, man.
3: Dat ging allemaal nog net. Mooie vond ik ook nog wel het hoofd van Dave Chisnall. Die echt stond te kijken, wat gebeurt mij nou?
2: Ja, ja, ja.
3: En die kon eigenlijk ook niet heel veel anders dan er maar om lachen. Ik vind het zo opmerkelijk.
2: Het was echt, die heeft echt peentjes lopen zweten, Philip, gisteren. Niet normaal.
4: 140.
2: Score het gemiddelde van beide heren schommelt rond de 90.
4: 41. Mike Call 121. Nooit.
2: Dat lukt niet, maar O'Connor is nog ver weg. Dus de 2-2 lijkt aanstaande.
4: ...126, Michael Carr 25.
2: Daar is de 9, daar gaat de dubbel 8.
4: Game.
2: En het is 2-2.
4: Ontloopt
2: elkaar helemaal niets in percentages. Ook de check-out percentages. Net als de gemiddelde liggen heel dicht bij elkaar. Dit kon wel eens een partij zijn die all the way gaat.
3: Nou, vooral voor de Dekker zal er toch ergens straks in zijn achterhoofd wel een klein beetje rondgaan van... ja, ik moet het wel een keer gaan halen. Al is het maar voor zijn eigen gevoel.
4: 59.
2: Dit zou zo'n kans kunnen zijn met 59 voor O'Connor en... de eerste 180 voor Mike de Dekker, precies op het juiste moment gegooid. Wat een klas. En O'Connor, nee, is het even kwijt. Dat zegt in het geval van de rustige Ier overigens helemaal niets. Dat is natuurlijk een van zijn grote... Pak nog eventjes een lekkere boel mee. Kijk het verschil. 51-322.
4: 58. Mike Ekwall 51.
2: Dubbel 16 weer.
4: Dekker.
2: En hij doet het. Hij neemt een 3-2 voorsprong. En hij mag zelf aan de zesde leg beginnen.
3: Een break op het juiste moment voor Mike de Dekker. Nu nog verzilveren. Dat is het allerbelangrijkste. William O'Connor, die vorige week nog een beetje geheel tegen zijn natuur in kritisch was.
2: Inderdaad, ja.
3: Ja, hij vond het format van het WK niet goed. Nee. Hij zegt, ja, die hooggeplaatste landen is hartstikke leuk, hoor. Maar die moeten ook gewoon meedoen als de Dekker ondertussen de smaak te pakken heeft.
5: Je bedoelt die vier die boven elke twijfel overheen staan, hè?
3: Ja, die niet aan de poolfase mee hoeven te doen. En zeggen, ja, waarom zouden die niet aan de poolfase mee hoeven te doen? Dat is een beetje vreemd voor een WK.
5: Argentinië moet bij het voetbal ook gewoon in de pool direct aan de bak.
3: Ja, het zou een beetje vreemd zijn als de halve finalisten van het afgelopen WK dit jaar allemaal alvast even een beetje vrij mogen nemen. Daar heeft O'Connor wel gelijk in. Had overigens wel een nieuwe partner met Mickey Mansell.
2: Ja.
4: 83.
3: Op het dartbord dan, daarbuiten...
2: Laten weten we het niet.
3: Ja, weten we niet. Houden we ons niet mee bezig. Dat zien we vanzelf al in de Ierse story of de privé. Ondertussen begint het gemiddelde. De laatste legs van de Dekker lekker op te lopen.
2: Zeker zeg.
3: Er kan ook er eigenlijk niet bij blijven. 121.
2: Heeft het al eerder geprobeerd. Het lukt opnieuw niet. Of misschien toch nog wel via de boel.
4: 72.
3: Ja, hij heeft vleugeltjes gekregen, Mike de Dekker.
2: Zeker weten.
3: Kom, blijft even weg.
4: Mike de Kwal 49.
3: Kan ook niet aansluiten, zich niet op een finish zetten.
4: Okay.
3: De Dekker doet dat heel simpel.
4: Mike de Dekker.
3: Zoekt weer naar die dubbel 16 en verzilvert zo zijn break. 4-2 de voorsprong. Dan is vanaf nu de opdracht voor onze Belgische vriend heel simpel. Hou je eigen legs, dan ben je er. Maar alles wat zo makkelijk gezegd is, is met enige regelmaat vrij moeilijk gedaan.
2: Toch weer gewoon beginnen met een triple en doorgaan met een triple.
4: 140.
2: Zodat O'Connor dat ook moet doen.
4: 121.
3: Overigens was misschien het WK voor de Dekker ook wel weer een klein beetje een opsteker. Mochten het opnemen tegen een van die geplaatste landen, Noord-Ierland.
4: 100.
3: Ja. Verloren uiteindelijk wel, maar in die groepsfase wisten ze de boel te winnen, recht te trekken. Speelden ze best wel goed. Ondanks dat er verloren werd van de
4: 131.
3: De Dekker ondertussen mooie 90 weggezet en dus de druk voor O'Connor.
4: 100. Mike Ekwall 19.
3: Wat tot over. Dan zou je zeggen, dit moet voor de Dekker.
2: Nou.
3: Okay. Die doet dat gewoon, zeg.
2: IJskoud. Lange halen snel thuis voor Mike de Dekker. Die op dit moment staat te spelen als in zijn beste dagen. En dat is 2 jaar geleden voor het laatst gebeurd. Wat vliegen er ongelooflijk veel triples in voor de Belg.
3: Volgende 180er is niet bereid om op te geven, Mark de Dekker.
2: Een check-out percentage van meer dan 71% vielen. Dat zie je toch niet vaak, hoor.
3: Dat is heel serieus.
2: O'Connor heeft alle moeite met triples. Kijk, het verschil op het scorebord ook weer in deze leg. Hier een bouncer. Maar dat maakt hem niet uit. Hij gooit gewoon de derde alsnog.
5: in de triple 20. Deze man, als hij dit volhoudt, dan gaat wat Filip aan het begin van de partij een beetje schetste. Dat hij hem zal moeten winnen, Mike de Dekker, deze Eurotour. Dat komt dan, dat kan profetisch uitpakken.
3: Nou, die kans is zomaar aanwezig. 21.
5: Wat een niveau. 107, scorend. Wauw.
4: 58.
5: Zie deze nou met één pijl uitgooit. Mike de Dekker. Ja, dat doet hij. Wat een partij

0: Ja, zo doet Damon Hatta dat vaak. Afhankelijk van waar hij is, Duitsland. Of in dit geval Slowakije. Zijn opkomstmuziek aanpassen en zo de gunst van het publiek proberen te winnen. Lijkt hem ook nu weer gelukt. De Heat trouwens. En dat krijgen wij net door van onze collega's ter plekke. Zal zich thuis voelen in Costa Bratislava. Want het schijnt ontzettend warm te zijn daar.
1: Ja, een hittealarm afgegeven. Ja. 35 graden.
0: Koek, koek.
1: Dat is vrij serieus. En dat voor de altijd zo coole Kevin Doets. Half Nederlander, half Zweed. Eén keer een finalist geweest op de Eurotour. Ja, was dit jaar natuurlijk ook zo blij. Won een keer een Players Championship. Had eindelijk zijn eerste PDC-titel te pakken. Ja, dan heb je die dus afgestreept. En dan is er één logisch vervolg. Dat is je eerste Eurotour.
0: Zo is het. Maar dit is ook niet alleen het jaar van Wessel Nijman, hoor. Ook zoals jij al zegt, Kevin Doets komt eraan. En dat is dan toch weer net een andere generatie, een jongere generatie, die zich weer laat zien. Het is lang geleden dat Kevin Doets nog eens een PDC-toernooi wist te winnen. Hij deed dat voor het laatst in 2021.
2: First leg, it's Damon. Throw first. Game on.
0: In Niedernhausen. Challenge Tour wedstrijd. Maar met PC 13 in Hildesheim dit jaar echt. Ja, je merkt ook aan dat soort mannen zoals Nijman en Doets. Er komt ook een bepaalde rust over die gasten. Hè? Dat is goed voor je prestatie aan de hockey.
1: Ja, nou ja, en je bent niet meer die gast die er iedere keer tegenaan heeft gehit.
0: Nee.
1: Ja, dat is, in je hoofd maakt dat natuurlijk een hoop los.
0: Ja.
1: En een hoop vrij. Want je hebt een keertje één titel te pakken gehad.
0: Ja.
1: Want je zal maar toch die eeuw, die man die 20 jaar meedeed op de Tour, maar nooit wat won.
0: Ja. Maar Toets was gisteren echt
2: 96.
0: Echt goed. In zijn partij tegen Owen Bates. Toch ook een groot talent altijd nog. 6-3 werd het voor onze landgenoot.
2: 81.
1: Ja, Toets sowieso de laatste weken best leuk. In vorm aan het raken.
2: 16.
1: Speelde een paar leuke wedstrijden op Player Championship. Player Championship 21. Dan gaan we terug naar de 16e van deze maand. Daar kwam hij weer die vermaledijde Wessel met Nijman tegen.
0: Nee, ja.
1: Ondertussen, dat is een soort...
0: Ik weet niet. Er voor iedereen.
1: Ja, maar het is ook Wessel Nijman en de Players Championship is een soort doping of zo. Ik weet niet wat dat is. Zoals je een tijdje Luke Littler een dubbel 10 had.
0: Oh ja, dat is ook zo'n ding.
1: Ja, hij heeft zichzelf even net te moeilijk gemaakt. Maar ja, dat doet staat ook niet op een heel makkelijke finish. Dus we moeten nog even narekenen voor de Australiër.
2: 92. Kevin Equal, 164.
1: Eerste pijltje hangt. Oeh. Tweede pijltje hangt ook. En dan mag het voor Doets via de boel. Maar dan valt hij net niet.
2: Kevin Equal, 51.
1: 19 hangt, dubbel 16 en dan zijn we er voor Damon Hatta.
0: Nee. Dit cadeautje moet Kevin natuurlijk uitpakken. En nog een laatste pijl, wel een goede marker. Jazeker pakt hij dat cadeautje uit. Oeh, zuur voor Hatta. Van wie jij al zag, hè, Filip. Hatta de laatste weken is nu ook weer hier. Wekt toch een beetje de indruk dat hij het niet meer zo leuk vindt als pakweg een half jaar geleden.
2: 100.
1: Ja, hij heeft het wat moeilijker of zo. Lijkt ook als je hem aan de okkie ziet. Dubbe.
0: Ja, dubbe.
1: Je ziet hem echt een beetje dat hij soms de weg kwijt is. En dat is dus, ja, we kennen Damon Hatta natuurlijk als de man met de glimlach op zijn gezicht. Ja. Het zou mooi zijn als we die af en toe weer terugzien.
2: 140.
1: Dus nog even wachten op de eerste 180er.
0: Oei. Het is nog wat te loose bij Hatta. Kevin zit er al aardig in, hoor. Kijk eens. Daar is die.
2: 180.
0: Daar is die. zo belangrijk om de teleurstelling
2: bij
0: je tegenstander, als je hem hebt gebroken.
2: 64.
0: Nog erger te kunnen maken door dan ook nu al op 16 te staan. Terwijl het er nog in 193 moet denken.
1: Ja, we proberen het voor zichzelf lekker weg te zetten. Lijkt een beetje van die triple 20 af te gaan stappen. Maar ja, dubbel 8 voor Doets. Die is er dan in één keer.
2: Third-legged statement.
1: Zo heeft die hem gelijk te pakken. Ja, ook de eerste 180 voor Herta. Misschien is dit wel even het houvastje dat hij nodig had.
2: 183.
0: Wij spreken dus geen Slovaaks. We hebben dus echt geen idee.
1: Dat op die borden staan. Normaal komen we er altijd wel uit, maar...
0: ja.
1: Dit is ingewikkeld, zat.
0: Het kan ook zomaar hele schunnige taal zijn, hè? Zal wel niet, hoor.
1: Daar ga ik niet van uit. Er zal een Slovaakse spreker toch ook wel op zitten te letten daar.
0: Lijkt mij.
2: 58.
0: Maar dit is dus het mooie aan Doets, hè? Dit is dus het mooie aan Doets.
1: Stopt even in op het moment dat nodig is.
0: Oi. Gewoon op 90 weggezet. Terwijl het daar nog op 180 staat. Creëert dus weer een hele goede kans voor zichzelf, Kevin Doets.
2: Kevin Equal 19.
0: Daar is de triple. Dubbel 15 is de volgende. Het kan nog. Even opzij stappen en dan de single gooien. Maar het is in de leg van Hetta. Dus sowieso, als er schade is, valt hij mee.
1: Naar de 5, dat is heel erg niet de bedoeling.
2: 55.
0: Poel is ook te veel gevraagd.
2: 15.
1: Ja.
0: Daar is de 3. En daar de enkel is. Oh ja. Braziliaans temperament.
1: Nou, die zal vanochtend wel goed op zijn gestaan. Naar de 3-0 zegen van Brazilië op Haiti. Het WK voetbal.
0: Jongen, Damon, Hetta, jongen.
2: Kevin Equal 6.
1: En daar is de dubbel 3 voor Kevin Doets. Het heeft even geduurd. Kansen gingen over en weer. Maar uiteindelijk staat het 3-0. Sterker nog, krijgt Doets de kans om zijn break ook nog eens te gaan verzilveren.
0: Voor een tweede keer, hè?
1: Ja, dan moet Damon Hetta op gaan passen.
2: 96.
1: Dat hij geen whitewash aan zijn broek krijgt. Ik vond het mooi, net was het Damon Hetta die toegezongen werd. En nu is het Kevin Doets.
0: Dat had het gisteren ook. Het Slovaakse publiek houdt het heel simpel. Dus bij jou zouden ze zeggen, Philip van Es. Philip van Es. Dat is, dat is het liedje, zeg maar. Wow. Zonder dat het een liedje is.
1: Jij hebt te veel lettergrepen, denk ik. Goed, beste man.
0: Nee, ik heb te veel lettergrepen.
1: Goed. Ja, dat is moeilijk.
2: 96.
0: Onze naam
1: dit
0: passen.
1: Kan wel.
0: Ja, maar...
1: Philip
0: van Es. Dat is ook niet lekker.
1: Nee, we gaan nog op zoek. Ja. Je kunt hem overigens ook op X insturen, hoor. Ja. Maak er een filmpje van, stuur hem door.
0: Zal ik hem eens openen, mijn Twitter-account?
1: Voor Koert.
0: Want Viaplay houdt zijn Twitter-account niet meer bij, maar ik ben er gewoon nog actief op. Dus af en toe zal ik checken als je iets wil weten. Zeggen.
2: 98.
0: Als het maar betrekking heeft.
1: Big Fish.
0: Ik zie nu pas dat ik gisteren... Oh ja, even kijken. Nee.
1: Ja, het kan ook inderdaad via Instagram.
0: Dat is wel de koninklijke weg tegenwoordig.
2: 91. Kevin Equal 164.
0: Maar je kunt ook mij persoonlijk nog eventjes... als je toch aan Twitter hecht. Zoals ze...
2: 57.
0: Tropic Johnny dat deed, is het niet een goed moment om het WK-lied Ik richt mijn pijlen op Oranje te promoten van Co, Barney en Vincent. Dat klopt. Dat was een mooi lied. Intussen. Dubbel 20.
2: 59. Kevin Equal 107.
0: 7 is ook niet zomaar gegooid. Laat maar wel wezen. Gaat hem ook niet meer worden.
2: 54.
0: Nou, je wenst Damon Hatter toch een keer een dubbel toe.
1: Ja, iets van een dubbel zou lekker zijn.
0: Langzaam, langzaam, langzaam dichterbij. Ja hoor.
1: Ja hoor, daar hebben we hem.
0: Kijk, het cynische vuistje.
2: Fifth-legged Stamen, go first.
0: Kevin baalt van het feit dat dit opnieuw een kans was. En 4-0. Maak je dat nog goed? Nou, dat gebeurt heel zelden.
2: 81.
1: Nou werden we net natuurlijk ook wel verwend met de dubbelpercentages. Maar vooral die van Hertha is niet al te best.
2: 140.
1: 1 op de 9 pijlen vliegt binnen. Nou, wat ik wel altijd knap vind aan Doets is dat hij dan bij dit soort momentjes nooit het kopje laat hangen.
0: Nee, hè? Hij ook wel gefrustreerd en boos, maar je ziet het niet terug in zijn spel.
1: Nou, sterker nog, hij heeft ook best wel vaak dat hij zichzelf nog op kan richten.
2: 97.
1: Zoals zojuist met die 180er.
0: Kijk eens even. Kijk eens even.
1: Ik zou nu wel even wat anders gaan doen. Maar doet zit op te letten.
0: Wat voor een gemiddelde.
1: Is niet normaal.
2: Kevin Equal 46.
0: Genoeg ruimte boven en onder.
2: Eens aan de fifth leg. Kevin doet.
1: Dat is lekker.
2: Voor Doets
1: houdt zijn eigen lek. Of nee, breekt weer Hertha. Waardoor Hertha net niks aan zijn eigen break had. Die brak dan weer
2: 58.
1: Doets. Ja, vriendin lief zit er fel in.
0: Zo.
2: 100.
1: Doet keurig binnen 4 beurten uit.
2: 100.
0: Potje 100 gooien even. Switchen lukt niet in eerste instantie, maar wel de derde pijl.
1: Zo, gaat er gestaag iedere keer wel wat af. Ja, doet switcht maar even snel.
0: Die staat een beetje los, hè?
1: Ja, dit is natuurlijk de laatste weken zoveel wat geëtter over die borden. Nou, denkt men dat het probleem is dat het met kou te maken heeft? Dan kun je veel zeggen over Bratislava op dit moment, maar koud is het er niet. Eerste triple 19 hangt. Oh, ja, Doets had die tweede wel 19. Nodig om op een finish te komen.
2: Damon Equal 141.
1: Hertha moet ook nog van ver komen.
0: 100. Ja, dat is vervelend voor Hertha. Het gaat niet uit.
2: 125. Damon Equal 16.
0: Mooie score, maar hier is de tops voor Doets. Oh, wat een gemak. Wat een uitstraling. En wat een fanbase. Kevin Doets heeft besloten om deze middag in Bratislava in zijn focus te blijven. Waar hij gisteren nog lachjes had en relaxed gebaartjes richting zijn meisje. Vandaag helemaal niets. Het is Kevin, het bord en verder niks. Hij hoort verder niks, hij ziet verder niks. En dat is erg, erg tof om naar te kijken.
2: 59.
1: Nou, bij Hertha zie je alweer, zeker als hij naar dat bord loopt... en dan gaat hij pijnlijk eruit halen, zie je aan zijn hoofd alweer. Dit is weer een verloren wedstrijd. Dit is weer niet mijn dag.
0: Nee. Als je dat te snel gaat denken, dan is het ook niet jouw dag. Dan wordt het ook nooit meer wat jouw dag. Terwijl die score technisch in deze leg echt niet heel veel achterloopt. Hoor. En een goede 140, dat helpt hem dan.
2: 45.
0: En even een slechte beurt van Doetsen tussendoor.
1: Ondertussen kreeg ik wel net nog even een appje. Maakte de Dekker gooide net wel even zijn hoogste gemiddelde op de Eurotour ooit.
2: Oh.
1: Met die 107,14.
2: 98.
0: Nou, dan was de loftrompet die wij staken op zijn kwaliteit in deze partij meer dan terecht.
1: Zeker, meer dan terecht.
0: Oh!
1: Nou, Hertha.
0: Oh, wat had je het hem gegund. Wat een route. Was dat geweest?
1: Doet
0: daar is
1: ja.
0: De regentien. Oh, oh, oh. Nog een keertje naar de pool. Wat een finish zou dit zijn, Filip.
1: Oh, oh, oh, oh. Je zou het optreden van Kevin Doets vandaag wel gunnen. Om op deze manier het af te maken. Dan mag Hertha nog een keertje opkomen dagen. Maakt er nog even 5-2 van. Niks aan de hand.
0: Doets alweer begonnen. Misschien iets te snel. Even wat minder zorgvuldig. Maar het is matchpoint voor Kevin Doets.
1: Maar dan blijven ze wel mooi in het patroon lopen waarin ze liepen. Dat was namelijk die laatste jaren. Omste beurt van elkaar winnen. Begon met Hertha, toen Doets, toen Hertha, toen Doets, toen Hertha. En dan zouden we dus nu weer op Doets uitkomen.
0: Klonk als een hele goede rap.
1: Ja, nee, ik ga binnenkort ook met een platenlabel zitten.
0: Toen Doets, toen Hertha, toen Doets, toen Hertha, toen Doets, toen Hertha, toen Doets. Mooi man. Biedje eronder en je bent binnen hoor.
1: Ja, we zijn er. Top. Dan hoef je nog 3 keer oranje erbij in deze periode weer neer te pakken.
0: Opnieuw geen triple voor Damon Hetta in de beurt van Kevin Doets. Die de triple wel vindt. Meestal als zijn eerste erin zit, zijn tweede ook. En zijn derde dan niet. Maar 140, dan neem je echt afstand van Hetta. Die zo'n beetje zijn laatste redmiddel aan het vervolmaken is. En dat is een 140 score om aan te haken. En hopen op een foutje bij Doets. Die mist de triple. Dus gaat hij naar
1: de 16. En ja, uiteindelijk via Tops hengelt Kevin Doets hem binnen. Masterclass geeft hij aan Damon Hertha. Die uiteindelijk niks in de melk te brokkelen had. Mocht nog 2 setjes winnen. Maar we kunnen toch met alle eerlijkheid zeggen. Hawkeye was duidelijk de veel en veel en veel betere.

0: zeker zo.
1: Hierro.
2: Gaan we het over hebben?
1: Ja, het is goed zo, het is goed zo.
0: Krijgen we wat te eten? Gasten.
1: En voor klappertjes hebben we altijd.
0: Jezus.
2: Ik heb een klappertje gemaakt.
1: Ben je wakker?
0: Ja?
1: Ben je erbij? Dit kan. Dit kan echt.
0: Oh, goed.

0: And also, please show your appreciation to our next referee on stage. It's Marathon Man Charlie Costafie.
1: Welkom ook Gio Berendsen, die mij via Twitter toch ook een mislukte Philip van S toestuurt. Die zegt, doe het anders op Vincent van der Voorts en Casey en de Sunshine Band. Maar dat gaat dan. Philip van S, van S, Philip van S. Ja, het kan net, maar Gio, dank je wel, jongen. Maar het is... Ik zat zelf ook te denken aan Philip van S. Philip, dat kan wel.
2: Ja, die kan.
1: Philip, dat bekt wel lekker. Maar Gio, leuk dat je kijkt. Blijf dat doen, jongen. En dank voor het meedenken. Op Twitter.
2: Uitstekend. Gaan we eens opmaken voor de man die zo'n beetje iedere Players Championship dit jaar weet te winnen. Wessel Nijman tegen deze Benjamin Pratnemer. En hadden wij het er net even over. Het was niet heel indrukwekkend, hè, deze Pratnemer.
1: Nee, hij had veel geluk dat Justin Hood een zekere winst gewoon weggaf. En dan deze Wessel Nijman. Daar staat hier nu één keer winnaar. Hè? Maar dat is dan op de European Tour. Dat snapt u toch wel thuis. Deze gast, waar die ook komt dit jaar, op de vloer, op de Pro Tour. Hij wint alles wat los en vast zit. Wessel Nijman. En ik chargeer bewust, want er zijn ook heus wel eens andere mensen die wat winnen. Maar man. Wat een jaar voor Wessel.
2: Ja, we natuurlijk de European Darts Trophy. Dat gebeurde in maart. Won met 8-3 van Gerwin Price in de finale.
3: Thank you, ladies and gentlemen. First leg is Wessel to throw first. Game on.
2: Nijman mag als eerste tegen deze Home Nation qualifier. Die het overigens opnam tegen Labanauskas, tegen Wright en Paxton.
1: Lastige route, hoor.
2: Dat is geen heel simpele route, inderdaad. Maar toch wist Pratnemer zich daar tussendoor te fietsen. Het gedeelte van de zaal is heel even, volgens mij, bier gaan halen. Ja, ik zie daar een meneer lopen met de kruiwagen aan bier.
3: 180!
2: Het zijn er even niet. En je zou toch zeggen, bij deze wedstrijd moet je echt even aanhaken.
1: Want wat te denken van de 180 snel in de wedstrijd al van onze landgenoot.
3: 59.
1: Dat wil je zien. Pratnemer neemt, zoals gisteren ook, de tijd. Het gaat dart voor dart.
3: Maar
1: zo kan je ook winnen, bewees die gisteren.
2: Nijman heeft de tijd, heeft ook de ruimte om het rustig weg te zetten. Want Pratnemer staat toch nog niet op een finish. Speelden nog nooit tegen elkaar. Maar in de vorm waarin Wessel Nijman verkeert dit jaar, maakt het eigenlijk helemaal geen moer uit. Of je er een verleden tegen hebt of niet.
1: Vlak voordat je moer zei, hoorde ik een R voor een ander woord. Zonder dat je het in de gaten had. Klasse, man. Hé, dat moet er wel in, hè?
3: 20.
1: Want dan kan Pratnemer met 102 nog gekke dingen gaan doen.
2: Nee, ik weet niet hoe dat mijn juiste koer, maar ik heb dan toch, als mensen een banaan op hun hoofd hebben en come on roepen, dan komt het niet over.
1: Nee. Doe dan helemaal als banaan. Dan heb ik nog wel respect voor je. 64. Nijman moet nu wel korte metten maken met Pratnemer. Anders loopt dit misschien nog wel eens fout af. En dat doet hij ook.
2: Nijman doet wat hij moet doen. Pratnemer nu met de beurt. Het zal wel helemaal lekker zijn als hij gelijk Pratnemer weet te breken. Zagen het aan Doets, hoe fijn dat is, hè? Snel breken.
1: Ook een 180 nu voor Benjamin Pratnemer. Sloveen van geboorte, niet Slowaak.
2: Ga ik hem even door de... Ja, ik ga hem even door de bar gaan.
1: Wat dan?
2: Ik had er volgens mij net een Slowaak van gemaakt.
1: Oh. Ja. Ik heb hem niet gehoord.
3: 140.
1: Ik heb dat toch met verschillende sportsites, ook in het voetbal en andere sporten. Dat je altijd heel alert moet zijn als er SLO achter iemand zijn naam staat. Moet je toch even nog erop klikken of het nou Slowakia is of Slovenië.
2: Ja, ik heb precies hetzelfde. En ik heb het al zo vaak uit mijn hoofd geprobeerd te leren dat met het bergje is Slovenië.
3: Ja.
2: Met het kruisje is Slowakije.
1: Ja, maar ik krijg
2: het er niet in.
1: Nee, ik ook niet. De heren krijgen de zaal nog niet enthousiast.
3: 94. Benjamin Urquhart, 121.
1: Wat zou nu kunnen gaan gebeuren als Pratnemer 121 weet uit te gooien? Te beginnen met de triple 20. Dan naar de 11. Die zit er ook in. Dubbel 14 blijft dan over.
3: 93.
1: Och, dat was een beetje geweest, zeg.
3: Benjamin Urquhart, 170.
2: Ja, nou. Zal Pratnemer natuurlijk al in de geschiedenisboeken... Nijman, de big fish niet uit werd te gooien. Hij was namelijk de eerste die een wedstrijd won op Slowaakse grond. En de eerste Eurotour, klopt.
1: Ja, toch een soort van historie. En oeh, die zit in de 11. Wow. Moet Verstappen. En gooit hem ook hier niet weer. Krijgt Wessel iets in de schoot geworpen. Maar dit keer is het voor een break. Kan nog. Ja,
2: natuurlijk kan het.
1: Pakt hem gewoon.
2: Gooit even op het dooiakkertje 110 uit. Om Pratnemer de volgende tik te geven. Heel klein vuistje, maar toch ook in de blik van Nijman iets van ontevredenheid dat hij niet eerder dichterbij komt. Mogelijkheden waren er namelijk wel voor Nijman om dat te doen.
3: 60.
1: Kan Pratnemer hier wat mee? De eerste zit erboven. Maar hij blijft zich focussen op die 20.
3: 100.
2: Ja, nou is het wel dat deze Pratnemer in zijn vrije tijd nog wel wat te doen heeft overigens. Dat is 60. Naast darten. Ook nog even civiel technisch ingenieur.
1: Oh, kijk.
2: Hij heeft een diploma. Maar dan denk je, dan zijn we er wel. Nee. Hij is ook nog fysiotherapeut en hoofd van een voetbalschool.
1: Oh.
2: We zijn heel blij dat Benjamin Pratnemer in zijn drukke agenda tijd heeft gevonden om dit toernooi te spelen.
1: 59. Ik had hem gezien zijn kleding en uiterlijk gisteren tot eigenaar van een antiquaire boekhandel gemaakt. Maar jij hebt het echt opgezocht.
2: Ik had het even opgezocht. Hij is van beroep een civiel technisch ingenieur.
1: Zo eentje die dan zegt, ik ben vandaag om 3 uur dicht. Waar is mijn shirt? Ik trek het shirt aan en ik ga op de fiets naar deze hal. Maar nee, dus
3: 60.
1: Een man die vele kanten heeft.
2: We zijn dat stiekem ook wel. De darters. Met de mooiste 100. Verhalen. Ondertussen staat Nijman op zijn gemakje op een 75. Pratnemer nog even aanzien te sluiten.
3: 100. Wessel, je requires 75.
1: Terwijl ik me altijd afvraag, wat pak je of wat neem je als je een Pratnemer bent? Nou, Philip,
3: game, Sean, the third leg.
1: Dat is niet de vraag aan jou, hoor. Ik hoef nu voor mij niet op te zoeken.
2: Ja, ik heb dan toch ook het idee, dat je, is dat dan ook een pratgever?
1: Ja, precies.
2: Dat wil ik dan weten.
1: Of eentje die prat klaarzet, zodat anderen het kunnen nemen.
4: Ja, ja.
2: Oh ja, dat zou ook 84. Nog kunnen. Ja, ja, prat is natuurlijk, hè, je gaat er prat op. Je bent er zo trots op, 4. Dat is volgens mij de vertaling.
1: Dat is een lijntje kunnen zijn. Dat ik daar als Nederlandicus niet achterkom. En jij, die dat niet bent. Dat vind ik knap. Dat vind ik echt knap van je. Inderdaad, ergens prat opgaan.
2: Ja, ik was ook aan het denken al heel de tijd aan een woordgrap, maar ik kwam er niet op.
3: dus
2: ja, ik had op dit al wel bedacht, maar verder was ik het nog niet.
1: Nee. Goh. Prat kan heel veel betekenen, hè? Louis Prat is een droge vermoed.
2: Oh.
1: In het Frans. El Prat.
2: Ja, maar dat is,
1: dat ook... is de luchthaven van Barcelona.
2: Oh ja, ja, tuurlijk.
1: En je hebt natuurlijk Prat zoals ergens Prat opgaan.
3: Dat
1: je ergens op voor staat. En Prat is ook de afkorting voor pace, rhythm en timing in de muziek. Maar dat zal het wel niet zijn in het geval van Benjamin.
2: Nee, ik denk dat toch die droge vermoed.
1: Denk ik ook. Ik vermoed het wel.
2: Ondertussen heeft Nijman zichzelf naar een wel moeilijke finish, maar toch richting een finish gespeeld. Is het voor Pratnemerzaak
3: een beetje bij te sluiten. Het
2: zal toch vandaag een lekje willen pakken. Zal niet op zijn gestaan met de gedachte. Ik ga vandaag die Nijman eens even alle hoeken van het bord laten zien.
3: 97. Benjamin, you require 77.
1: Niet tevreden Nijman, maar hij zet hem keurig weg hoor, op 70. 77 voor Pratnemer. Deel 1 is gelukt, nu voor de dubbel 10. Ja hoor.
3: Game on the fourth leg.
1: Benjamin, oh, deze lijkt wel.
3: Fifth leg, it's Wessel's to throw first. Game on.
1: Maar de Wessel van de laatste maanden laat zich daar zeker niet door intimideren. Het mooie aan Wessel Nijman is dat je toch ook aan hem altijd wel kan zien wat er door hem heen gaat. Omdat als het spannend wordt, krijgt hij vaak wat blosjes op zijn wangen.
2: Ja,
1: en gaat
2: ja,
1: hij die
2: ja.
1: ademoefening doen voordat hij gaat gooien om zijn hartslag omlaag te krijgen. Dat hij allemaal dat open vertelt over dat soort zaken. Ga je er toch op letten?
2: Ja, nee, dat is. En wat ik, hij heeft ook wel eens nog even dat hij dan dat trilhandje. Heel ja. even dat trilhandje.
1: Maar dat heb ik al een poosje niet meer gezien.
3: 100.
2: Ja, en het is toch ook mooi dat je zo lak eraan hebt. Dat je denkt, nee, ik ga gewoon even mijn ademhalingsoefening op dat podium staan
1: ja.
2: doen. Gewoon, prima.
1: Grote klasse.
2: Ja, dan kun je je druk maken over wat tegenstanders daarvan vinden. Wat het publiek daarvan vindt. Nijman heeft er niet zo last van. We moeten deze beurt er wel even een tandje bij gaan zetten. Pratnemer is ondertussen... vrolijk aan het scoren. Het gemiddelde van de Sloveen ligt hoger dan dat van Nijman.
3: 77.
1: Dit is een kans. Twee trippels minimaal. Pas nog wat boven. Ai.
3: 91.
1: Dan voor de trippel
3: 144.
2: Dat dan puur 150 over.
3: 58.
1: Dat komt er nu slecht uit.
3: 150.
1: Nijman met zijn finishcapaciteiten. Dat gaat hem niet worden.
3: 58.
1: Ook een slechte beurt. Is dit de basisopstelling van Slowakije?
2: Nee. Ja, ik denk gewoon überhaupt de hele selectie.
1: Ja, dat 26 namen, ja.
2: Dat is de triple voor Pratnemer. Dan gaat het via dubbel 7. Dan moet het via dubbel 7. Dat valt niet.
3: Wessel,
2: nou,
3: Nijman, 92.
2: Hoeveel kansen wil je krijgen?
3: 56.
2: Oh, je blijft er nog net 7. In staan. Maar Pratnemer mag nog steeds terugkomen.
1: 2.
2: Valt ook niet.
1: Eén pijl nog.
3: Five.
1: God, nee man. Wat een ongelooflijk cadeautjes krijg je vandaag. Dan pak je deze ook uit. Nu liggen ze goed. Ah, die had er via die twee mooi in kunnen schieten, maar dat gebeurt niet. En het is zijn lek. De lijn, nou, die is Pratnemer die het doet. Dat heeft even geduurd. Maar Pratnemer heeft wel zijn break te pakken. Nou, kan hij zich direct herstellen van toch die tegenvaller. Trippels vinden lukt al een paar beurten niet meer. 60. Het idee dat hij ook te veel haast maakt uit frustratie. Zo kennen we Wessel niet. Pak je rust. Iets lager tempo. Hoort die ook dicht?
3: 93.
1: De laatste triple die hem dan redt. Ah, daar is hij weer. Daar is hij weer.
2: 180. De 180er waar Nijman even naar op zoek was voordat hij zichzelf echt in de problemen werkte. Is dat dan toch iets aan het platnemen? Dat ervoor zorgt dat tegenstanders met een voorsprong in de war raken.
1: Ja. Ja, dat leek gisteren inderdaad ook zo. Dus
3: 129.
1: Dat is een merkwaardige revival. Van deze veelzijdige man. Ik keek even weg van het bord of die in de triple zat. Die hindert hem verder niet bij de tweede pijl.
3: 139. Wessel,
1: nou, nu met één pijl, dat zou lekker zijn voor Wessel. Voor de 4-2. Twee mag ook. Oei. Redelijk dicht nu. Waar zit nog de ruimte? Helemaal aan de bovenkant.
3: No nee. Score. Benjamin, je bent 54.
2: Platnemer, zomaar opeens de kans in de schoot geworpen. 4-14 en tops. Dat was de eerste poging. De tweede poging is ook niet aan de Pratnemer gegeven. Zo maken deze twee het zichzelf vooral heel moeilijk. Nou, daar is hij van Nijman. Die is er wel een beetje klaar mee met dat missen van dubbels. Heel gedecideerd. Heeft zijn voorsprong weer te pakken. Mag dan zelf beginnen.
3: 134.
2: Dan heb je ergens het gevoel dat dit het moment was dat Pratnemer zijn kans heeft gekregen. Kans niet gepakt.
1: Dubbel en dwars, letterlijk en figuurlijk.
2: Wat ik wel knap vind, ja, er zal airco in deze hal zijn hoor, maar... Het is buiten dus 35 graden. Deze Pratnemer heeft een dartshirt aan. En daaronder dus nog een zwart shirt.
1: Ja, daarom dacht ik, die werkt in een boekshop of zo. Ik weet het niet. Een zwart t-shirt.
2: Ja, het kan natuurlijk zijn dat dit thuis het gelukkige oefenshirt is.
1: Ja.
2: Sommige mensen hebben een geluksonderbroek. Dat deze Pratnemer een geluksshirt heeft.
3: 140. 84. Vessel, you require 102.
1: Iets zat er dichtbij. 177, dus op zich nog niks aan de hand voor Wessel. Maar overtuigend is het nog niet.
3: 134.
1: Alle Dutchers klagen altijd over de eerste keer dat ze op zo'n evenement in actie moeten komen. En daar is de 5-2. Dat zal de nodige rust in dat ranke lijf van deze man geven. Al oogt hij nog heel erg ontevreden. En dat begrijpen we. Dit is nog enigszins onder zijn kunnen dit seizoen. Maar hij staat wel gewoon 5-2 voor.
3: 60.
1: En de zondag lonkt voor Wessel Nijman.
3: Hey, hey, hey. 100.
2: Dan zal Nijman met alle interesse kijken naar de wedstrijd Bunting tegen Zonneveld. Dat wordt de tegenstander in de volgende ronde. Toch zal Nijman bij allebei ook het gevoel in zijn achterhoofd hebben. Wacht, die kan ik pakken. Dat moet lukken.
3: 100.
2: Maar natuurlijk, it ain't over until the fat lady sings. Dus de fat lady in dit geval een Slowaak, denk ik, met een vlag.
1: Ja.
2: Ik kon even niet zien of er een bergje of een kruisje op stond, maar dat checken we zo over even. Kruisje, Slowaak, ja.
1: Ik wou net zeggen, je komt in Slowakije natuurlijk niet weg als sfeermaker met een Sloveense vlag.
2: Nou ja, ja, misschien huren ze in Slowakije altijd Slovenen in, hè, om het feest te maken.
1: Dat zou kunnen.
2: Voorlopig neemt Pratnemer nog even zijn tijd. Ja, die geniet nog even van dit podium. Staat natuurlijk niet zo heel vaak op dit soort podia te spelen.
3: 140.
1: Op Twitter blijft maar de vraag binnenkomen over een eventuele bijnaam van Wessel Nijman. Dat ligt bij Wessel. Daar hebben we wel eens over gehad. Met, net als bij Danny Noppert. Dat mocht het publiek kiezen.
3: Het
1: kwam daar de freeze uit. En dat vond Danny perfect. Bij Wessel moeten we wachten tot Wessel zegt, nou ja, oké. Okay, laten we er een prijsvraag van maken. En anders vindt hij het gewoon prima om zonder bijnaam door het leven te gaan, door het dartleven te gaan. Dat is te respecteren, dat is prima. Op het moment dat Pratnemer, het zou heel sensationeel zijn, hier de 145 kan gaan uitgooien. Dat kan al niet meer. Ik ben benieuwd of
3: 105. Vessel, you require 88.
1: Ja, hij neemt inderdaad de triple 20, dubbel 14 route. En dubbel 14 is niet...
2: Oh, hij gooit hem.
3: En de match, Wessel Nijman.
2: Wessel Nijman doet het alsnog. Leek het even moeilijk te krijgen. Maar daarna pakte hij wat hij pakken kon. En liet Benjamin Pratnemer ver achter zich. En zo kan Wessel Nijman zich na een moeizaam verlopen pot, waarschijnlijk een prima pot voor hem, gaan melden in de volgende ronde.

0: we get together for a European Tour event, I have to change my notes on you because you've won another title. Did you get used already to being like a serial winner in the PDC?
1: So I said it in the interview after I won the last Pro Tour. I said it never gets boring, so I hope you can change your notes every week.
0: I might have to. Wessel, congratulations on the win. Best of luck tomorrow in the third round. Ladies and gentlemen, Wessel Naiman.
2: Heerlijk.
3: Ja, ik zeg te trappelen.
4: Wanneer sta je eigenlijk niet te trappelen?
3: Bijna nooit.
4: Nee, hè? Mannen. Jij eerst, Albert?
3: Komt ja.
2: Je ziet dat het reglement aan alle kanten rammelt.
3: Als Max het niet leuk vindt, gaat hij wat anders doen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
2: Nou, dat is niet waar. Want
3: jawel,
2: want nee.
3: Dan kun je precies
4: ik neem
3: met
4: even
3: alles, wat, alles wat...
2: Ja, doe dat maar. Maar ja, dat is niet waar. Want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies, we gaan er geen aanhouden.
3: En het even over andere dingen hebben.

0: En dan de volgende Nederlander op het rijtje. En dat is Danny Noppert die het op mag gaan nemen tegen Manders Rasma. Voor Noppert zal het een zaak zijn dat hij zich gewoon gaat plaatsen. Het had een Nederlands onderrondje kunnen zijn. Misschien, ja, als je het aan sommigen vraagt, moeten zijn. Manders Rasma won van Dirk van Duivenbode.
1: Die echt vol vertrouwen was dat het goed ging komen. Maar opnieuw niet.
0: Ja, nou, was tegen Manders Rasma spelen ooit voor Danny Noppert een soort... ja, die win ik wel.
1: Ja.
0: De laatste jaren is dat een beetje gaan wisselen. Is het bijvoorbeeld al eens vorig jaar op de Eurotour, de German Darts Grand Prix, niet gelukt voor Danny Noppert. Verloor toen met 6-2 van Rasma. En ook op het Players Championship dit jaar in 2019 werd er niet gewonnen.
2: Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's Danny to throw first.
1: Echter, vorig jaar, Players Championship Finals. 6-1 voor Noppert bij de laatste, laatste 32. Wel grappig dat wij daar 100. Zo mee bezig zijn. Terwijl de darters zelf, bijna niemand is ermee bezig. En als dat wel zou zijn, zouden ze het niet toegeven.
2: 77.
1: 7-4 dus in totaal voor Danny Noppert in de onderlinge wedstrijden.
0: Ja, Noppert wel de man die op de Eurotours... De finales heeft hij wel gespeeld. Maar
2: 60.
0: Dat winnen, dat is nog iets wat op zo'n verlanglijstje staat. Het is hem wel van harte gegund dat hij een keertje eentje binnensleept.
2: 43.
0: Ja, de Players Championship loopt het... Niet helemaal zoals hij zelf zou willen.
2: 95.
0: De overwinning was alweer in 2024. Is Manders Rasma niet de man in de grootste vorm? Moest zich plaatsen voor dit toernooi. Dat via Kai Godhart, Pascal Ruprecht. En verloor uiteindelijk van Tom Sykes.
1: Ah, die gaan we nog zien, hè?
0: Ja, de stip van gisteravond. Ja, zoals wel vaker is het gewoon heel belangrijk dat je de finale ronde haalt. Voor een Eurotour. Er zijn er altijd wel een paar die hem afzetten.
2: 105. Ja. Manager requires 65.
1: Zeker de laatste tijd. De tijd waarin de toppers vaker dingen aan zich voorbij laten gaan. Gewoon omdat het kan.
0: Ja, en toch ook omdat de Premier League soms iets te dicht op zo'n Eurotour zit.
2: 33. Danny, you required 25.
1: Nou, Noppert, in je eigen lek. Rasma laat het lopen op dubbel 16. En jij voor dubbel 8. Laatste kans.
2: Goh. 17.
1: Wat jammer.
2: Manager required 32.
0: Dus krijgt Manders Rasma uitgebreid de kans om het recht te gaan trekken. Hoest er heel ver vanaf voor Manders Rasma. Nee.
1: Jeetje.
2: 16.
0: Ja, die staat toch ook de kans om ze even te helpen. En de baalt daar zelf toch ook als een stekker van.
1: Zo kennen we Razzmatazz niet. Noppert heeft ook moeite met de dubbel, zeg. Potverdorie. Ja,
2: game
1: wat een opluchting.
2: Danny Noppert. Second leg is Manos de throw.
0: Dit was even uit de tenen.
1: Net als Slowakije is Letland een schitterend land om in te vertoeven. Filip, je moet alleen niet aan een tenniswedstrijd beginnen in Letland. Want er komt geen einde aan.
0: Consequent led, zeg je? Ja, daar was ik wel een beetje bang voor, ja.
1: Je blijft bezig.
2: 171.
0: Het scheelt dat ik weinig met tennis heb.
2: 134.
1: Maar gelukkig nooit in Letland. Anders had ik hier nog niet gezeten.
0: Ja, we waren hier vanzelf komen halen. Ja. Dat is,
1: had ik wel de wedstrijd verloren.
0: 64. Ja, ik denk dat je na drie dagen hem prima wil verliezen. Dat het dan wel best is, hoor. Ondertussen moet Noppert te zien bij te schakelen. Om Jansma maar nog even te halen in deze lek.
1: Moet opletten.
0: De hengeltjes konden alweer gepakt worden.
2: 58.
0: Twee keer gepakt worden.
2: Danny Rakhine, 170.
0: Er is nog het shot van de man met de vis aan zijn voet.
1: Hey, deel 1.
0: Deel 2. Om die big fish binnen te halen. Aas was goed, haakje zat vast.
1: Ja.
0: Maar dus Rasma krijgt wel op deze manier weer de kans. Oeh, ja, die oh.
1: Die is pijnlijk, zeg.
0: Ja, die moet nu naar dubbel 6. Daar had hij even niet op gerekend.
1: Dat maak je niet vaak mee, dat iemand per ongeluk de dubbel 20 gooit.
2: 100.
1: En zo misschien wel zijn lek weggeeft. Hoe cool is de freeze? Hoe?
2: Game show on the second leg.
0: Hij is koud.
2: Danny Noppert. Third leg is Danny to throw
0: die
2: first.
0: 2-0 van maakt.
2: Game on.
0: En wel gelijk weer die vurige blik. Beetje uit frustratie ook. Omdat het niet helemaal loopt zoals hij wil. Want ja, het gemiddelde 79.11 is er niet veel. Natuurlijk zit in het begin van de
2: 60.
0: Wedstrijd. Maar hier, dit zegt wel een hoop. En het is lekker dat het publiek gehoor geeft hè, aan wat Danny Noppert wil. Er is een beetje chaos in de zaal. Ja, deze zaal moet natuurlijk ook nog een beetje zijn eigen identiteit gaan vinden. Hè. Wat voor soort zaal zijn wij? Zijn wij een chaoszaal? Zijn wij een
2: 54.
0: Iedereen een pion op zijn hoofd en we gaan ondersteboven aan de tafel zitten zaal?
1: Het is nog een naïeve zaal die het hartstikke mooi vindt
2: 100.
1: Dat al die sterren te bewonderen zijn in hun land voor de eerste keer in hun leven. Dat denk ik voor de meeste mensen in de zaal zien zij een dartwedstrijd in het echt. Of dartwedstrijden in het echt. En ze hebben het op televisie gezien. Ze weten, je verkleden hoort er een beetje bij. Gek doen hoort er een beetje bij. Zingen hoort er een beetje bij. Maar het is allemaal nog heel erg met de handrem op. En als dan de sfeermaker met de Slovaakse vlag zelf even naar het toilet is.
2: 58.
1: De zaal moet het zelf doen. Dan gaat het wat minder van harte. Dat komt vanzelf.
2: 95.
0: Ja, er zijn er een hoop die het verkleden hebben begrepen. Maar toch ook een hoop die, ja, denk ik, toch gedacht hebben dat ze op zo'n tribune, zo'n theatertribune terecht zouden komen.
2: 94.
0: Maar als je
2: Rakhine
0: 160. Zoals hier, trekken we een bananenpak aan. Dus we gaan als Pes en Ernie.
1: Dat vind ik leuk voor de presentator. Filip Brzezinski. Dat die vrouw speciaal voor
2: 41.
1: Hem is gekomen. Althans,
2: Danny
1: dat heeft ze op het bord geschreven.
0: Ja, zo heeft hij natuurlijk fans over heel Europa heen. Ja, jij weet niet, wat is als de mensen staan die een bord over je schrijven?
1: Ja. Ja, als het een gunstig iets is, dan ben je er hartstikke trots op.
0: Op jou was het een liefdesverklaring.
1: Zoiets, hè?
0: Ja, Kurt, we love you, stond er op het bord. Ja.
2: 94.
1: Weer een kans voor Danny, hoor. Oh, hij neemt een andere route. Hij kiest voor 12, dubbel 20 natuurlijk. Dubbel 10 nog over. Ja,
2: game
1: weer.
2: On the third leg.
0: 3-0.
2: Fourth leg, it's Manos to throw first.
0: Danny Noppert is iedere kans die hij krijgt keihard aan het afstraffen. Mardus Rasma had namelijk ook zomaar gewoon met 3-0 voor kunnen staan.
1: Zeker.
0: Ik zie het hier gaan, de kans op de dubbels. Waar Rasma er iedere keer maar eentje krijgt, krijgt Noppert er steeds twee. En één van die twee is raak.
1: Filip, heb jij dat ook wel eens, die weinige keren dat je nog op X kijkt? Zoals vandaag, omdat er mensen kunnen zijn die iets willen vragen aan ons. En dat dan op onze persoonlijke 60. Pagina's moeten doen. Dat je dan rechts onderin een soort van voorstellen krijgt. Of wie te volgen.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens.
1: En dan blijkt gewoon dat Dick Schreuder, de trainer van PEC Zwolle. NEC bedoel ik, NSC. Ja. Die volgt mij. En ik hem niet. Dus ook volgen. Ja, natuurlijk, Dick. Wat een eer, jongen. Ik schrik soms van wie mij volgt. Dan denk ik, hè? Dick Schreuder, vele malen groter
2: 59.
1: Dan Koert Westerman. En die moet ik dan natuurlijk ook volgen, want het kan niet eenrichtingsverkeer zijn.
2: 82.
1: Dat is toch een man waarvan ik vrijwel zeker weet dat de trainer van Feyenoord had kunnen zijn. Maar hij wilde het meemaken met NEC.
2: 95.
1: Maar goed, dat is voetbal. We zitten. Oh, die bingo-kaart gaat snel nu.
0: Ja. Een dubbel-dubbel finish zag ik erbij staan. Een big fish, uiteraard een big fish.
1: Boel finish. 9-darter stond er ook op.
0: Ja, de boel finish wel al een paar keer geprobeerd vandaag. 41. Maar
1: nog niet gelukt.
0: Zeker nog niet gelukt.
1: Kijk, het oude shirt van Price. Geweldig. Ze beginnen het te snappen hoor, die Slowaken. Man, wat een heerlijk publiek.
0: Ik zit wel een beetje te loeren, maar volgens mij staat Danny Noppert met andere pijlen te gooien dan dat hij normaal doet.
2: 60. Danny Rakai, 144.
0: Misschien dat het gepriegel een beetje daarin zit.
1: Maar echt uitsluitsel kunnen wij daar nog niet over geven, ondanks de vraag 44. Op Twitter.
2: Medalje Rakai, 130.
1: Het is toch heel vreemd, maar Rasma pakt er niet veel van.
2: 60.
0: En nou had Noppert natuurlijk dit jaar wel. Want hij speelde in april de finale van de German Dutch Grand Prix.
1: Ja.
0: En toen had hij een paar bouncers. Een paar keer, officieel is geen bouncer, want hij valt uit het bord. Het was niet op draad. Terwijl Rasma er ondertussen 3-1 van maakt.
2: Game on.
0: Maar ze vielen eruit. Daar hebben we meer spelers last van met dit nieuwe bord. En hij was op zoek naar een oorzaak. Ja, kan zijn natuurlijk dat het in je pijlen zit. Oh, hij moet anders doen.
1: Setup toch veranderd heeft.
0: Ja. Je hebt het idee dat Rasma een paar vloeken eruit gooide. Vooral richting zichzelf.
2: 133.
1: Hij heeft in ieder geval andere flights, dat weet ik wel.
0: Ja.
2: 180.
1: Maar goed, over het gewicht. Normaal gooit hij 23 gram. Windmouw signature.
2: 133.
1: Gewicht durf ik niks over te zeggen.
0: Ondertussen krijgt Noppert wel de steun van het publiek.
1: Ja, die gast met die sjaal, met die vlag is weer terug. Van zijn sanitaire stop.
2: 98. Danny Rakai, 121.
0: Nee, je zou zeggen, zonder man met sjaal zijn we niks vandaag.
1: Dat scheelt niks.
2: 88. De boel
1: was te veel gevraagd. Maar 137 van Rasma ook hoor, geloof me.
0: Het wordt ingewikkeld nu.
1: Oef. Verschrikkelijk hè.
0: Het zit hem niet mee.
2: 47.
1: Zou hij echt 1-16 doen? Ik denk het wel. Daar gaat hij. Dubbel 8 nog. Zonder echt heel erg goed te spelen, want beide onder de 80 gemiddeld. Toch 4-1 voor Danny.
0: Ja, goed is het niet, maar het is effectief. Het is een beetje wat Nijman net ook zei in een interview. Die zei, ja, maar echt wel veel kansen voor hem. Ik laat het een beetje liggen, dan moet je de kansen pakken die je krijgt. En dat heeft Danny Noppert blijkbaar in de oren geknoopt. Die zal in de coulissen hebben meegeluisterd. En denk ik, dat zijn wijze woorden van mijn landgenoot. Daar ga ik mee aan de slag. Moet natuurlijk wel een tegenstander hebben die daar dan ook aan meewerkt.
3: Ja. Nou, dat doet Maarten Rasma wel. Kijk, weer even de handtekening van de Nederlandse regie. Shots vanaf de zijkant.
0: In de tussentijd worden de nieuwe borden gemaakt.
3: Was dat een beetje voor Espenhol?
0: Dat sluit het niet uit.
3: Ik heb niet het idee dat hij... Nou ja, het is de eerste partij van de avond. Dan komt Espenhol. Dus dan zal dat meisje de kaartjes hebben voor de middag en de avond.
0: Is het wel enthousiast als je nu al begint?
3: Ja.
0: Aan je bord voor de avond. Je zou zeggen... Je hebt nog een kleine... Nog een beetje 4 uur. Rasma staat even te loeren. Is dit een triple of niet? Ja, dat is hem. Dan zou ik vooral proberen daar nu weg te blijven. Want hij zit er niet heel stevig in. Maar...
3: 74. Weer de 1.
2: Danny Rakai,
0: 164. Rasma gaat vandaag geen vrienden willen met zichzelf.
3: Triple 18 ook. Voor de boel. Nou, dan toch die boel finish.
2: Weer niet. 139. Manoj Rakai, 99.
0: Wat een heerlijke manier geweest om op 5-1 te komen. Dit is hangen. Via de 10 naar dubbel 16. Of via de 6 naar tops natuurlijk. Of dubbel 18.
2: 63.
3: Nou, Noppert, 9 dubbel 8, dat gooi je met je ogen dicht. Dat heb je al zo vaak gedaan.
0: Dit kan weer 4 worden.
2: 21.
0: Ja, Rasma mag nog een keertje terugkomen.
2: Manoj Rakai, 36.
0: Nou, gaan we een blije Rasma zien? We gaan een blije Rasma zien.
2: Manoj Rasma. 7th leg, it's Danny to throw first. Game on.
0: Nou, Van Noppert is het eigenlijk zaken om nu gewoon het hoofd koel te houden.
2: 131. Eigen legs blijven winnen.
0: Dan kom je vanzelf in de haven aan. Overigens had er naast deze hal ooit een hele grote haven gemaakt moeten worden. Bij de Donau. Dat was de bedoeling.
2: Oh, ja. Ja,
0: dit zou het nieuwe stadscentrum worden rondom deze hal. Dit is uiteindelijk niet gelukt. Geld ons op. En dus is alleen deze Incheba-hal gebouwd.
2: 59.
0: En zijn de wegen eromheen wel aangelegd, maar is die haven er niet gekomen, dat hele nieuwe stadscentrum er niet gekomen. En heet dit gebouw een beetje miraculeus International Chemical Bratislava. Daar is het een soort acroniem van. Wat het met chemical te maken heeft, dat zegt niemand. Dus mocht u dat antwoord hebben, we houden ons warm aanbevolen.
3: Maar weet je, Filip, ik ben, omdat vrienden van mij daar gingen werken voor een grote bank, verschillende keren in Bratislava geweest. En daar in die stad een nieuw centrum willen bouwen. Dan ben je echt van lotje getikt als je dat wil. Want dat centrum, dat oude centrum van Bratislava, dat is me toch mooi. Dat is echt mooier dan Praag. En al die mooie, schitterende gebouwen. Winkels geworden. Uiteraard veel horeca. Heel veel mooie terrassen. Heel bruisend centrum. En dat verplaatsen naar een locatie waar een hal centraal staat. Dat zijn cultuurbarbaren die dat hebben willen doen. Ja. Dus het is maar goed dat het geld op was.
0: Ja, daarom. Dat is altijd lekker. Ja, je hebt altijd mensen, hè, die dan heel erg houden van heel praktisch.
3: Ja, of strak.
0: Ja, geef mij ook maar zo'n oud stadscentrum. Hartstikke mooi.
2: 139. Danny Rakai, 32.
0: Nou, Danny Noppert. Dubbel 16.
2: Game ja, Sean, the 7th.
0: hadden net al even daarop klaargelegd. Ging niet voor dubbel 19, maar dacht ik zet hem nog eventjes lekker weg. Ik speel toch tegen Madders Rasma. Die gaat toch zijn eerste drie dubbels even missen en dan heb ik daarna de kans alweer. Het zal niet helemaal de gedachte zijn geweest van Moppert, maar het is wel de uitwerking van deze partij aan het worden. Ja, dan kunnen we erop door blijven hameren dat het misschien niet zo goed is, deze wedstrijd. Maar aan de andere kant, dit soort wedstrijden zitten er altijd tussen.
1: En moet je als wel, je die wint?
0: Ja, dan moet je wel gewoon wakker zijn. Dan moet je aanstaan dat je, ondanks dat het niet loopt, wel blijft doen wat je moet doen. De basics goed blijft doen.
2: 59.
0: En dan komt het uiteindelijk allemaal vanzelf wel goed. En genoeg spelers gezien die de ene dag 80 gemiddeld staan te gooien. En de dag daarna opeens 107.
3: Ja.
0: Ja, ik denk toch jullie zelf. Een hele grote eende dit.
2: 100.
3: Hierna ook interessant om te kijken hoe het met de vorm van Jermaine Wathimena staat. Hij gaat gooien tegen Dave Chisnell, die dus gisteren weer een middag door het oog van de naald kroop tegen ene Adrian Dudek. Chisnell was verschillende fases in zijn wedstrijd volledig de weg kwijt door, ja, het hysterische gooien eigenlijk. Het was een hele rustige jongen, die Dudek, maar die wisselde scores af van onder de 40 met checkouts 150. Dat is geen pijl op die man te trekken om het maar eens in de jargon te houden. En die ontregelde Chisnell volledig. Met de punten over de sloot ging hij aan de haal met de overwinning, Chisnell. En dan nu dus tegen de laatste landgenoot van deze middag. Verder nog op de rol Dobie Thorpe, Searle Huibrechts en Woodhouse Gilding. En Rasma geeft Noppert de gelegenheid om deze partij dicht te gooien. Eerste deel slaagt, gaat naar de tops. Ietsje lager en hij heeft hem.
2: 37.
0: Ietsje lager was gelukt. Te laag. Rasma levert hier ook weer de, ja, het is krankzinnig. Je staat op 100. Je krijgt het voor elkaar om het nog te verprutsen. Hoe gebeurt, vatten eigenlijk de dag van Rasma wel aardig samen. Ja,
3: deze trouwens
0: helemaal,
3: ook.
0: Ja.
2: Danny,
0: het loopt niet. Noppert dubbel 10 onder een einde aan te breien. Uitstekend. Heeft er een einde aan gebreid. Danny Noppert wint een hele lelijke wedstrijd. Maar hele lelijke wedstrijden, die moet je ook winnen. En dat heeft Danny Noppert in zijn oren geknoopt. Rasma liet kans op kans op kans aan Danny Noppert. En die zei op een gegeven moment, nou, als je zoveel cadeautjes met cadeaupapier aan mij geeft, trek ik overal de lint af en neem ik het mee naar huis. Danny Noppert mag zich op gaan maken voor de volgende ronde.

0: ook is het decor voor de World Series of Darts. Dit wordt darts op zijn Amerikaans.
1: Hij gaat er gewoon voor.
0: Beleef de unieke sfeer van de US Darts Masters live. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: bijzonder moment in de historie van Nederland en in het leven van Germaine Wathimena, die, zoals jullie thuis wel weten, een Molukse achtergrond heeft en zijn shirt heeft aangepast met de kleuren van de vlag van Maluku, van de Molukken. Kijk maar, daar zie je die kleuren. In het weekend dat de heel veel Molukkers die in Nederland zijn, nazaten van de knilmilitairen die verplicht naar Nederland terugkwamen nadat ze voor Nederland hadden gevochten en daarna volledig zijn genegeerd door de Nederlandse regering. In het weekend dat minister-president Jette in Rotterdam een monument gaat onthullen voor die mensen, eert deze Germaine Wathimena Maluku met zijn shirt. Ik moet zeggen, dat is ongelooflijk mooi dat Germaine dat doet. En
1: first leg, it's Germaine.
0: Even los van alles, hoop ik echt dat hij dit partijtje gaat winnen. En dat hij er morgen ook nog in mag gooien. Omdat morgen, Filip, in het mooie Rotterdam, dat monument wordt onthuld.
2: Ja, dat zou een dubbel mooie lading geven. Dat op het moment dat dat monument wordt onthuld, Germaine Wathimena zijn partij staat te spelen.
1: 18.
0: Namens de Molukken dan?
2: Namens de Molukken.
0: Germaine Wathimena, toch al een man die
1: de nodige
0: eerbetonen op zijn shirt heeft staan. Toon Grebe nog altijd in zijn kraag. Dat gaat nooit meer uit die kraag. De veel te vroeg overleden darter.
1: 87.
0: Een goede vriend van onder andere Germaine Wathimena. Maar het gaat vandaag om die kleuren wit, rood en groen.
1: De 52.
0: Van Maluku. Die gaan we het vanmiddag nog niet zien. Johnny Clayton.
1: 61.
0: Wathimena met een kleine voorsprong in dus de partij die hij mocht beginnen. Dat kan later natuurlijk nog een groot voordeel blijken te zijn. Dit was een goede beurt. Zet hem weg op 92. Wat doet Chizzy? Die is eronder.
1: 84. Germaine kwam 92.
2: Probeert wel terug te komen, maar het lijkt alsof het nog niet in zit voor Chizzy. Wathimena heel stoor zijn.
1: 76.
2: Krijgt natuurlijk nog een keer de kans, omdat Chisnall gewoon te ver weg is. Vraag nog even wat er over is.
1: 165, Germaine Carl 16.
2: Zet de druk erop.
0: Maar
1: games on the first leg. Germaine Wathimena. Second leg, it's Dave. Control first.
0: Ik zit er toch over na. Ik vind het toch tof van Wathimena, dat hij daar dan toch mee bezig is, weet je wel?
2: Ja, het zou zo makkelijk zijn om jezelf ervan af te sluiten. En zeggen, nou ja, dat doen we morgen wel of zo.
0: Of helemaal niet.
2: Ja, of ik plaats wel een dingetje op Instagram.
0: Nee, maar dit is toch gewoon een speciaal shirt laten ontwerpen. Dat is ook niet €3,50 om dat te doen, hè?
2: Nee, dat is niet heel goedkoop, nee. Nee. Laten vertellen.
0: Dus ik vind dat eerbetoon. Ja. Zo terecht ook, want ik kom uit een plaats waar de Molukse mensen ook werden opgenomen.
1: 140.
0: Dat is Kapelle aan de IJssel. Die hebben, toen ze net hier waren, in barakken moeten wonen. Dat wil jij niet weten. En dat werd dan Paradijssel genoemd in Kapelle aan de IJssel. Maar werkelijk niets was daar een paradijs.
1: 123.
0: Daarna kregen ze een eigen woonwijk. En hebben ze ook nog oorlogen uitgevochten met de ME. Omdat de regering
1: beloofd
0: had dat het wonen daar niet duur / gratis zou zijn. Maar er werd gewoon huur gevraagd. En wie daarvoor op de barricade stond, Bart Latouheru, die nog voor het Nederlands elftal heeft gespeeld.
1: 56.
0: De Vitesse speler,
1: onder andere.
0: Die ik ook nog wel eens tegenkom, Bartje Latouheru. Ja. En ik kan me dat dan herinneren. En ik heb dan zoveel respect voor deze mensen. Niks eisen eigenlijk, maar ik vind wel dat ze iets verdienen.
2: Nee, ik ben het volledig met je eens. De verhalen zijn legio. Maar anders er nog wat beloofd werd, en uiteindelijk niet nagekomen werd.
1: Ja,
2: de zijn de excuses en het monument het minimaal op zijn minst op zijn plaats.
0: Het enige probleem is dat degenen die de excuses zouden moeten krijgen, die zijn er niet meer.
2: Nee, dat is het pijnlijke.
1: 124.
0: En de vraag is of premier Jette die gaat maken ook nog. Hè? Of dat hij alleen het monument
1: ophult,
0: of dat hij daar ook nog excuses namens de Nederlandse regering aan toevoegt. Dat is toch allerminst zeker.
1: 114.
2: Oh, het is probeert Chisnall aan te sluiten. En wat hij meenemt, dat lukt al aardig.
1: 97.
2: Wat hij meenemt, helemaal stijlvol dat shirt heeft laten ontwerpen en helemaal na heeft gedacht over de kleuren en wat trek ik dan aan. Chisnall, een zwart met geel shirt, en wat trek je daarbij aan? Een donkerblauw.
1: 16. Domenico aan 19.
2: De modepolitie is hier niet aanwezig, maar... Als ik zo thuis de deur uit ga, heb ik toch iemand die tegen mij zegt, gaan we niet doen.
0: Oeh, dat was even een weigering. Bij Fatimena, die natuurlijk via de boel wilde gaan, maar de boel niet raakte. Het komt allemaal omdat Chisnall op 176 staat. Dus het is niet fataal.
1: 134, Jermaine Paul 16.
0: Goeie beurt van Chisnall maakt dat deze dubbel goed vallen. En dat doet hij ook.
1: 2 minuten, 4 minuten. 4 minuten, 4 minuten.

0: 96.
1: Voor Chisnell is dit partijtje wel heel erg belangrijk. Valt voorlopig buiten de Pro Tour Order of Merit. Als je ook nog alle mensen, alle de eerste 16 van de Main Order of Merit ervan afhaalt.
0: 125.
1: Staat op de 17e plaats. Moet proberen Cameron Menzies in te halen.
0: 140.
1: Met een overwinning nu is dat nog niet eens gelukt. Heeft dan nog een overwinning nodig. Dan kan die dus Cameron Menzies of Damon Hatta inhalen. Kijk, Damon Hatta is voor anders zeker.
0: David Paul, 140.
1: Die staat waar die staan blijft. Natuurlijk, er is nog een Players Championship waarin je nog geld kunt verdienen voor de Order of Merit.
0: 120.
1: Kun je uitdelen vandaag. En morgen moet je wel vandaag
0: 97.
2: Intussen, Philip, kijk eens naar die gemiddeldes van deze twee.
1: Ja, dat is heel erg goed.
2: 108, 105.
1: Ja?
2: Wauw. De 5, altijd gevaarlijk. Daarom overcompenseren. Kans voor Wattimena gelijk gepakt.
0: Van de volvek. Termijn Wattimena.
2: Breakie, breakie.
0: Fifth leg, het is Tjemena.
1: Je zag aan het vuistje de intensiteit in het juichen. Dit is een belangrijke. En dat weet Wattimena zelf ook.
0: 180.
1: Wattimena gaat voorlopig ook gewoon vrolijk verder. Hè? Die nog maar 180.
0: 96.
1: Waarom ook niet? Ja, als hij het vol weet te houden, dat zou al rete knap zijn. Maar dan is het wel gelijk zijn hoogste gemiddelde op een Eurotour. En voorlopig blijft de knipper in de 9 staan. Maar normaal als ik blauwe knipper in de dingen zie, dan ga ik aan de kant van.
0: Nu
2: ga je naar het puntje van je stoel. Ik zie het.
1: Oeh.
0: 81.
1: Lachje van Wattimena, die daar toch ook op kan lachen. Deze zaal reageert er ook wel goed op. Oeh, en wat ik altijd heel mooi vind, want dit is allemaal op de vierkante millimeter. Wat er gebeurt. Dat geboel.
0: 128, dat is er weer gesloten.
2: Het is ook maar even, daarna volgt het applaus.
1: Ja, ja, ja.
2: Het is gewoon een gewoonte.
0: 14.
1: Bij deze zaal, daar merk je aan. En dit is een nieuw dakpubliek, een nieuw onontgonnen terrein.
2: Precies.
1: Die doen dan even hoor en dan toch gelijk weer J.
2: Niet doen, Chisnall, nee, ik wou net zeggen. Deze is van Wattimena. Mag terugkomen.
0: 82.
2: Voor de dubbel 10.
0: Tjemena kwaal 20.
2: Hé, hey, dit zijn we niet van hem gewend op de dubbel 10.
0: No score.
2: Dit is vervelend.
0: David Croft, 58.
2: Ze laat die Chisnall terugkomen in het duel.
1: Die nam expres nog even zijn tijd. Weet dat hij Wattimena daar een beetje mee kan irriteren. De eerste is mis op tops.
0: Oké, van de plek. Dave Chisnall.
1: 3-2. In een leg waar Wattimena lang uitkeek naar een 9 darter.
0: Sixth leg is Dave, de vote first.
1: Het is een break van Chisnall. Voor Wattimena zaak om nu snel terug te breken.
2: En dan pakt hij ook extra lang tijd om Wattimena daar eens even goed lang over te laten nadenken.
1: Ja.
2: Maar dan moet je wel, als je echt effect wil hebben, meer dan 41 gooien. Want daar is Jermaine.
0: 100.
2: Oeh, wat zal hij deze wedstrijd vandaag willen winnen, zeg. Want vandaag speelt hij niet voor Nederland.
0: 98.
1: 16. Ja, het gemiddelde net te hoog. Heel hoog lag. Misschien nog een beetje in te zakken. Nu ligt nog steeds hoger dan Wattimena. Het is nog steeds een bijna persoonlijk record.
3: 38.
4: Het lag net op 112. Dan was hij echt gewoon helemaal all-time over zichzelf heen gegaan.
3: 134.
2: Ja, want het is 112.20, hè, dat all-time.
4: Ja, volgens mij wel. Ja. En, Chisel weet de trippeltje te vinden.
2: Ja, blijft onbegrijpelijk dat hem dat lukt als je ziet die nazwaai die hij dan heeft.
3: 100.
2: Als wij het zouden proberen, Filip, dan zou die pijlen echt...
4: Hij speelt overigens tegen een man die ooit het hoogste gemiddelde op de Eurotour neerzette. Dat was 118 van Jay Chisel.
2: Ja, dat was Mr. Eurotour.
3: 134, Jermaine Dupal 107.
4: Komt er Mark Webster.
2: Oh, dit was lekker geweest. Nu heeft Chisel de gelegenheid om op gelijke hoogte te komen. Dan gaat pas lopen als Jermaine bij zijn tafeltje is. Dat is tactiek.
4: Tiende tops. Moet terug naar dubbel 10. Die valt ook niet. Dus ook krijgt wat hij mee naar deze. Nee, hij is de schoot geworpen. Moet nog wel doen. Oeh, die is verder af. Oeh, kruipt er dichterbij. Te dichtbij.
3: David Quart 10.
2: Liefde tussen wat hij mee naar en dubbel 10 nu definitief bekoeld. Maar ja, single 5 en je bent al bijna weg voor de beurt. Daarom liever even erboven. En dat is die single 5. Beurt voorbij.
3: No score.
2: No score.
3: Jermaine en dat doet
2: Jermaine.
4: Dus die is erboven. En dan die tweede is hangen. Ja, dit is een belangrijke hoor van wat hij mee. Dit is even een tik op de neus geven bij Dave Chisel. Figuurlijk dan. Of hij moet nu nog met de vuist in beeld komen. Maar daar ga ik niet vanuit. Dit is een hele moeizame. Bij de haren erbij getrokken. Maar het is wel 4-2. En zo, de break die Chisel met plaatsen ongedaan gemaakt.
3: 26.
2: En dat is in dit relatief korte format van eminent belang.
3: 58.
2: Die voorsprong in deze fase.
4: Ze zeggen wel eens, de eerste klap is een dal dan waard. Maar in dit korte format is de eerste klap vaak de enige klap die uit kan delen.
3: 100.
4: Dus zou het spreken wordt in dit format misschien de eerste klap is een meier waard. Goed te zijn.
2: Jermaine had wel zijn focus op. Echt knap. En nu is de tempo weer opgevoerd. Nu gaat ook Chisel weer mee in het snellere... Of te snel. Op een normaal tempo naar de Okkie lopen. 100. En niet zo...
3: Jermaine kwam 106.
4: Het is irritant, maar je kan het hem toch ook weer dan net niet kwalijk nemen.
2: Het mag. Het mag.
4: Ja, het mag. En ja... Niks in het regelboek zegt natuurlijk dat Chisel zich als een max gaat naar de slagbank moet laten leiden.
2: Zo is het.
3: 94, Jermaine Dupal 56.
4: Wij zouden het bij vlagen, zeker in deze wedstrijd, best prettig vinden. We gaan naar dubbel 10 gaan voor 5-2.
3: 36.
4: Dat is niet gegeven aan wat hij mee na.
2: Moet hij weer
3: Jermaine
2: geluk
3: Dupal,
2: hebben.
3: 84.
2: Dat Chisel dit niet uitgooit.
4: Via Boel, dat is de hele dag al niet gebeurd. Chisel probeert het dan wel.
2: Had je mee? Echt serieus. Oh, weer niet.
4: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Jermaine, wat te
3: mee
4: daar.
3: 41.
4: Chisel, gaat hij weer. Heel rustig naar de hockey. Toch kiezen voor tops. Valt niet. Dubbel 10. Valt wel.
3: Nou,
4: Chisel maakt gebruik van de kansen. Die vat hij mee naar hem laat.
3: 8th leg, it's Dave, the throw first.
2: Dit is veel spannender dan noodzakelijk. Chisnell in deze vorm. Daar had Tymena al lang gehakt van moeten maken. Ze gemiddelde inmiddels naar 93 gezakt. En al die kansen op de dubbel 10.
3: 100.
2: Al die kansen op de dubbel 10.
3: Boah. 114.
2: Gelukkig blijft de triple beurten wel staan in zijn
3: 98.
2: Statistieken. Er zit altijd wel een trippeltje bij. Bijna altijd.
3: 100.
2: Zolang dat het geval is, hang je aan het karretje. Maar nu 5-3 breken, dat moet het toch. De winst op kunnen leveren. Kijk, Chisnell gooit eigenlijk voor geen meter.
4: Nee, is cool, want het is het heel zwak wat Chisnell bij Vlaren laat doen. Ging in het begin nog lekker mee met wat hij meena.
3: 16.
4: Maar ondertussen gaat het alle kanten op. Net ook, dan gooit hij per ongeluk triple 7. Ja. Ja, nog even kijken naar de pijlen inderdaad. Ik zou de schoenen nog even poetsen. Je mag er niet op lachen.
2: Nee.
4: Maar dan neem je zoveel tijd.
3: Dat
4: is het eerste wat je doet. En claim. Ja, dan. Sorry, dat kan ik gewoon ook even niet aan.
3: 122.
2: Dit is even lekker voor je meen, zeg. Zet hem weg op 79. Dat is niet echt de makkelijkste. Maar het kan in twee pijlen. En Chisnell. Oh, nee. Die geeft toch de gelegenheid aan Jermaine. Deze moet je pakken, Jermaine. Kom op.
4: Enkele 20 voor tops.
2: Ja, die valt.
3: Hij doet het.
2: Voor zichzelf, voor Nederland en voor Maluku. Op matchpoint. En dan zo doorgaan. Lekker zeg.
4: Wat hij meeneemt, heeft het vuurtje in zichzelf aangewakkerd. Ja, Chisnell denkt, dat moet toch een tik zijn.
3: Want
4: die
3: meeneemt
4: legt hem zeg maar een paar keer voor open doel voor Chisnell. Die echt 20 en dan fout. Chizzy krijgt een kans op 145, die mis je. En dan afgestraft worden.
2: Ja,
4: ja dat doet zeer.
2: Dat doet zeer.
4: Kijk, op die dubbel 20, dan kun je alleen maar jezelf de schuld geven. Nu is het zo van, ja oké. Okay. Ik kan hier dus niet tegenop.
3: Het
4: gaat wat hij mee na zo meteen op zijn gewakje. Als hij wel scoort, een beetje ver moet buiten. De kans krijgen. Nou, Chisnell, een beetje wakker.
3: 114.
4: Hij heeft nog geen 180 gegooid in deze wedstrijd.
3: 114.
4: Ik neem er gelijk een antwoord. Maar Chisnell net al probeerde de boel echt te vertragen en te verslomen. Heeft hij nu al door dat het geen zin heeft.
2: Waar ging die pijl naartoe?
3: 37.
4: Volgens mij, ik denk dat hij via 25
2: gaat proberen. Ja, de enkele.
4: Ja, weet ik dat hij dat dan kan proberen. Want ja, Chisnell is toch opnieuw op finish.
3: Maar
2: nu wel.
4: Dubbel 6 voor de wedstrijd.
2: Is. En dat zie je ook aan zijn reactie. Want hij staat hier vandaag niet alleen voor zichzelf. Hij staat ook voor zijn voorouders op dit podium. Die dit weekend eindelijk erkenning krijgen voor wat ze allemaal hebben moeten missen. De beloftes die zijn gebroken namens de Nederlandse regering. Terwijl ze

0: elke meter telt.
1: Maximum risk.
0: En fouten direct worden afgestraft.
2: Nog 9 rijders in de strijd om de punten.
0: 1 Nederlander.
3: Allemaal.
0: Tussen de beste van Europa.
2: Wie pakt dan de pole position?
0: Kijk live naar de DTM. Via Play. De beste kijk op sport.

0: And time now to complete our refereeing team here in Bratislava. Time to meet the Kirkulator, Kirk Bevins.
1: The Kirkulator himself heeft duidelijk ook even in het zonnetje kunnen zitten in Slowakije. Een van de verrassingen van het toernooi toch, Tyler Thorpe. Weet er niet veel van. Komt nog niet veel voor in de database van wie dan ook. Weet inmiddels wel dat zijn officiële bijnaam TNT is. En dat is goed gevonden. Voor de man van 23 jaar. Die pas tweede keer te zien is. En dus met 6-2 van Sedláček wist te winnen. Tot het ongenoegen van het publiek gistermiddag, dat ondanks het feit dat Sedláček in Tsjech is, wel voor hem aan het springen was. Maar Tyler Thorpe weerstond dat op magistrale wijze. En heeft ook een stijl van gooien die veel mensen zal aanspreken. Let maar op. Het is een lekker tempo. Het heeft power. Dobie, ja, die kennen we natuurlijk al heel erg lang, Chris Dobie.
2: 140.
1: Eén major ooit gewonnen. Zo'n speler die altijd in de periferie wel aanwezig is.
2: 100.
1: De World Masters was voor hem in 2023. En daar blijft het dan voorlopig ook bij.
2: 57.
1: Normaal gesproken, Filip, moet Chris Dobie dit op zijn sloffies gaan winnen. Maar ja, wat is normaal gesproken als je 6-2 wint van Sedláček? Dan zit je op dat, hè?
3: Ja, dan kun je zeker van wat. Het was zijn tweede optreden, dus op een Eurotour. Eerder in België, in Wiezen. Toen met 6-1 eraf tegen William O'Connor. Maar ja, dat is dan voor het eerste, hè? Dat is dan wennen eraan. Zo'n grote zaal. Publiek, camera op je snuffert. Dat is dan allemaal even anders. Maar hier in Bratislava had Tyler Thorpe daar geen problemen mee.
2: 100.
3: Mag ik dus nu op gaan nemen tegen deze Chris Dobie.
2: 97.
1: Thorpe Tyler heeft ook de boel 104. Gewonnen, dus dat kan later in de partij nog van belang zijn.
2: 72.
1: Dat is niet de route die
2: Richard Gore, 164.
1: De scorers ter plekke hadden berekend. Maar wel een goede route. Hier de dubbel 16. 164 gaat niet uit. En dan staat hij alsnog
2: 136.
1: Op dubbel 16. Maar nu met drie pijlen. En eentje heeft hij nodig. 23 jaar dus pas. Hij loopt en kijkt als een routinier. Terwijl dit de routinier is.
2: 84.
3: En heeft zachtjes aan al wat centjes bij elkaar gespeeld. Is nog wel heel ver van World Matchplay plekken af, hoor.
2: 80.
3: Maar hij, een van de mannen in de toekomst rekening mee te gaan houden. Chris Dobie, die weet sowieso. Op matchplay ben ik wel bij. Ik ben goed. Ik kwam afgelopen week op het Players Championship nog tot een kwartfinale. Maar verloor die van Paul Greaves.
2: 57.
3: Zo.
1: Die had ik even gemist. Ik heb zoveel respect voor Paul Greaves. Want even los van hoe goed ze kan darten.
2: 59.
1: Zo'n eerste jaar bij de PDC. Je komt in venues waar je de weg niet weet. Dat is voor iedereen lastig. En dan ben je ook nog een dame.
3: Ja.
1: Dan moet je je plek echt, ja, bevechten, denk ik. Zien te vinden, minimaal. Ja. Toch?
2: Ja. 98.
1: En het lijkt daar allemaal heel goed af te gaan.
3: Ja, uiteindelijk wel. Ze speelde een halve finale. Verloor van Wessel Nijman. Zoals iedereen van Wessel Nijman verliest op Player Championship. Dus dat kunnen we haar niet kwalijk nemen. Die won uiteindelijk in de finale van Ryan Searle. Maar toch weer een knap resultaat van Bro Greaves. Daar.
1: 128 of 127 van die macho mannetjes. En dan als Bo Greaves je mannetjes staan.
3: Ja, nee, dat is...
1: Als ik dat zo mag zeggen. Knap hoor.
2: 65.
3: Daar was de kans op de bol voor Forb. Nee, dit is natuurlijk hoe vaker ze het doet, hoe minder groot de barrière wordt. Als Dolby hier voor tops mag gaan.
2: En John de Second, Christo.
1: Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Als ze zo snel al gewend lijkt aan de nieuwe omgevingen, kan het alleen maar mooier worden.
3: Ja, maar het is ook binnen die... De eerste die van me verliest, die wordt dan een beetje gek aangekeken.
1: Nu al helemaal niet meer.
3: En nu al helemaal niet meer. Je kunt gewoon van haar verliezen. Dat is de normaalste zaak van de wereld aan het worden.
1: Terwijl het was 2 jaar geleden nog de grootste schande die een darter kon overkomen voor een vrouw verliezen.
3: Ja.
1: En dat is al helemaal niet meer.
3: Nee.
1: Toch mooi hoe dat relatief snel dat dan gaat in zo'n conservatieve wereld als de dartswereld. Latsi Kivi. Oh, ja. Helaas.
2: 98.
3: Hij is wel waar, is ook niet altijd best. Torp ondertussen zichzelf op de Big Fish gezet.
2: 100. Tally require 170.
1: Zit er niet in, maar hoeft ook niet. Hij moet het toch echt proberen iets beter weg te zetten dan dat hij nu doet. 112 is te doen, dat snap ik ook wel. Maar had het zichzelf met een trippeltje erbij wel wat makkelijker kunnen maken.
2: 97. Tyler Require 112.
1: Deel 1 lukt. Deel 2 uiteraard ook, dan de dubbel 16. Weer op hetzelfde plekje waar die 2 pijlen geleden, 2 beurten geleden, de dubbel 16 probeerde te raken. Maar hij krijgt nog een kans. De vorige keer zat die eerste pijl op dubbel 16 er direct in. En nu?
2: 2-1 voor. Let Chris to throw first, game on.
3: Wat een coole gast, die Torp. Heel rustig.
2: 96.
3: Lijkt zich helemaal niet al te veel druk te maken. Tuurlijk, er zal in dat bolletje een stuk meer omgaan dan wat hij laat zien. En dat lijkt mij toch altijd lastig. Als je dan een keer stunt, dan ga je toch
2: 36.
3: Hopen en dromen. En ja, dan is het met zo'n toernooi, dan moet je een nachtje slaapje. Dan heb je toch in je hoofd. Wat nou als ik morgen? En dan? Dat je jezelf niet gek maakt
2: 58.
3: Dat je hem in je hoofd al gewonnen hebt.
1: Nou, ik mocht het gisteren ook vertellen. Deze gast heeft het gewoon heel slim gedaan. Die is nog niet goed genoeg voor een echte full prof carrière. Maar hij werkt in Norwich in een hele grote dartshop. Met als gevolg dat hij... Ja, deze jongen slaapt, eet, drinkt en werkt dart. En dan, die kan zich helemaal suf trainen natuurlijk.
3: Ja, dat
1: en heeft
3: vooral
1: altijd de beschikking over de nieuwste materialen. Die kan proberen.
2: Heerlijk.
1: Ja, goede keus.
3: Heel slim gedaan.
1: Ja.
3: Dat is wel top. Voordat de rest doorheeft dat er een nieuw foefje is, heb jij hem al te pakken.
1: Ja, dan heb je het al jezelf eigen gemaakt.
3: Ja, plus... Hoofdspelers liepen een beetje te handelsen met deze borden. Nou, op zich, er al wel een paar kapot kunnen gooien in het...
1: 100%.
3: In de dartshop.
2: We zullen gewoon 140.
1: Nu een triple. Een Dobie. Waar zit hij precies in? Mogen wij het ook zien? Ja, in de 3.
2: 74. Tyler Require 150.
3: We zetten dus op tops. Torp 150. Ja. Lijkt enthousiast. Is het ook.
2: 90. Chris, you require 40.
3: Dus mag Dobie in zijn eigen lek nog even terugkomen. Voor tops. Moet het dan maar via dubbel 10 gaan
2: doen. Chris, het lijkt Tyler to throw first.
3: Zo begin je het idee te hebben dat deze wedstrijd toch best wel eens tot de laatste zou kunnen gaan. als iedereen de hele tijd zijn eigen lek houdt. En geen Spaanders wat vallen eigenlijk. Het is gewoon allebei heel zakelijk. Juist te doen op het moment dat het moet.
1: En dat mag je toch voor wel een compliment aan Tyler Thorpe voor uitdelen.
2: 423.
1: Die natuurlijk bij lange na de ervaring niet heeft die Chris Dobie heeft. Degene die goed 56. Op hadden gelet hadden Tyler Thorpe al kunnen waarnemen op het UK Open van dit jaar. Maar aangezien we daar niet alle borden van zien.
2: 59.
1: Is het denk ik de aan het oog van de meeste mensen ontrokken geweest.
2: 134. Let's go, let's go. 60.
1: Die zijn tourkaart uiteraard dit jaar is te halen. Britse Q-School. Of zeg maar het Verenigd Koninkrijk. Twee Q-Schools. Het Verenigd Koninkrijk. Een soort van de rest van de wereld.
2: 160.
3: Dobie. Ik dacht heel even aan het uitgooien van 160. Maar Thorpe gaat gewoon de kans krijgen via dubbel 10. Het gebeurt steeds in het eerste pijltje. Nou wil ik geen voorspellende gaven hebben, maar...
1: Je weet toch hoe het is met commentaar?
3: Ja, je
1: even.
3: Moet het niet benoemen. Ja, no, ja.
1: Duurman, je er iets over zegt, gebeurt het niet.
3: Ja.
1: Of juist wel.
2: 15.
1: Dobie kan instappen nu.
2: 42.
1: En een tikkie uitdelen. Maar doet hij het ook? Dubbel 16. Dubbel 8.
2: En hij pakt
1: zijn kans. En tikt deze Thorpe op het kinnetje. Nog niets aan de hand natuurlijk. Vroeg in de wedstrijd. Maar toch, de break is daar.
2: 59.
3: Dobie, die onlangs nog... op een PDC-gala in Hildesheim twee keer wist te winnen. Vrijdag en de zaterdag.
2: 131.
3: Toernooitje voor ja, Piet Slot vind ik altijd zo vervelend. Er kwamen toch 4000 mensen op af. Maar een toernooi wat voor de rankings allemaal niet meetelt.
2: 140.
3: Ja, daar lukt het dan vaak wel voor Dobie. Ik vind het zo lullig om te zeggen, maar ik vind het altijd een hele saai. Dat hij doet wat 40. Hij moet doen in wedstrijden.
1: Ja.
3: En dat zit eigenlijk.
1: Ik geef je helemaal gelijk. En wat ik daar altijd het meest merkwaardige voorbeeld van vind... is hoe in hemelsnaam is deze Chris Dobie... aan die sexy bijnaam Hollywood gekomen. Er is namelijk volledig niets Hollywood aan Chris Dobie.
3: Ja, toch heb ik daar het antwoord op.
1: Dat dacht ik al. Vertel.
3: Ja, Chris Wood. Of Chris Wood. Dat is een voetballer. Ja. Chris Dobie. Die kwam altijd darten. Toen hij nog een kleine Chris was. En iedereen die had dan een eigen dartshirtje en een dingetje. En die waren allemaal netjes zoals je het hoort te gaan darten. En hij kwam gewoon met een petje op en in een trui. En het maakte hem allemaal niet uit. Het riep iemand ooit eens tegen hem. Hey, maat, het is hier in Hollywood.
1: Ah.
3: En daarom heeft hij die bijnaam geaccepteerd.
1: Verzilvert hij ook zijn break? Dat is de vraag hier. En dat hoeft ook misschien nog niet gelijk. 16.
2: It's highly required 170.
1: Wellicht te hoog gegrepen voor Thorpe. Maar van akte. Dus kan Dobie terugkomen voor de dubbel 8.
2: 56. Pressure required 16.
1: Die niet heel erg onsuccesvol op is. Oei, die zijn eind weg. Ja, dat vond hij zelf ook. Dubbel 4. Dubbel 2 dan.
2: Zo.
1: Ja, het is dat het 114 is en er ligt wat veel gevraagd voor Tyler Thorpe. Maar dit is een kans.
3: En we hebben gezien...
2: 98.
3: Bijvoorbeeld een moppert, dat kansen die je krijgt als je ze gewoon pakt. Rustigjes aan, kun je gewoon op een slechte dag door.
1: De Nijman-methode, hè?
3: Ja.
1: Weten we na vanmiddag.
2: Game.
3: Ja, dubbel 2 voor Doby. Break verzilverd. Torp weet, ja, ik had de schade makkelijk kunnen repareren. Of makkelijk, ik had hem kunnen repareren. Niet gedaan. Dus moet er iets uit de hoge hoed komen van deze Tyler Thorpe.
2: Easy five.
1: Kan natuurlijk een rare avond worden. Een avond. We weten allemaal wat voor wedstrijd er op het programma staat bij het WK voetbal. Op het grote toneel van de wereld.
2: 96.
1: En uitgerekend die avond. Uiteindelijk Gian van Veen en Michael van Gerwen in actie. De eerste keer. Misschien wel deels tijdens die wedstrijd zijn. Dus bereid je thuis voor op in ieder geval minimaal 2 schermen.
2: 108.
1: Zou ik het WK voetbal gewoon lekker op de tv kijken en de laptop of de iPad erbij pakken. Want als je nu zit te streamen, dan ben je een ongelooflijke thuisliefhebber. Dus dan weet ik zeker dat je ook die ontwikkelingen wil bijhouden vanavond. 140 gaat niet uit.
3: Nee, als we het draaiboek mogen geloven, dan gaat Van Veen net tijdens het laatste kwartier zijn van die wedstrijd. Dus is het nodig en zouden we het met Van Gerwen kunnen gaan redden. Ja, u weet het.
1: Neem geen risico.
3: Ik weet het, het is voetbal, er kan zomaar wat gebeuren. We zagen onlangs tijdens een wedstrijd nog iemand zijn been breken. Ja, dan ligt er nog maar stil.
1: Je hoorde we ook. Dat
3: ja,
1: was toch
3: dat
1: het
3: was het pijnlijke eraan, ja. Nou, dan ligt het spel zomaar opeens een kwartier stil. En dan zou je zomaar begin van de wedstrijd van Michael van Gerwen kunnen missen. Dat willen we niet zien gebeuren. Doby krijgt de kans op 5-2 in de leg van Thorpe. Laat hem liggen en dus kan Thorpe er 4-3 van maken. Dat is op zich een vrij makkelijke methode via 16, dubbel 16. Nou.
2: Yeah, seven leg.
3: Zo weet Thorpe zichzelf weer in die wedstrijd terug te knokken. Zal een break moeten vinden. En omdat het format lekker kort is, zal het ook vrij vlot moeten gaan gebeuren.
2: Sick. Een
1: paar toeschouwers. Een stuk of twee proberen iedereen mee te krijgen in volgens mij een Slovaaks liedje, maar niemand gaat mee.
3: Dat is een beetje het idee dat het een soort kinderliedje is. Als wij vader Jacob in zouden zetten in zo'n hal.
1: Die twee zijn het daar met het oranje shirt. Die proberen het. Maar daar staat de echte leider. In de vlag van Slowakije.
3: Ja, zo zachtjes aan doet de zaal mee. Dan moet je de complimenten maken aan de capo's die op de tafel staan. Ik geloof dat ze dat voor elkaar krijgen. Want je hebt spelers die dan daarin meegaan en die expressief wat geven. Waar zo'n zaal ook wat mee kan, zodat je zo'n wisselwerking krijgt. Maar deze twee heren zijn dat niet. En als je het dan gaande krijgt, is het toch knap.
2: 139. Chris, 116.
1: 116 voor Doby. Nee, nu is het helemaal klaar.
2: 60. Tony requires 76.
1: Een beetje. Het kan niet, twee pijlen. Maar dit is geen goed. Geen goede route. Geen enkele, maar een dubbele boel.
2: 63.
1: Is toch niet te geloven, dan gooi je. Wil je de boel niet raken? Raak je hem wel? Wil je hem raken? Raak je hem niet? En daar gaat Doby naar 5-3. Dan wordt het tricky voor deze Thorpe.
3: Dan is het oh zo zuur. Ja, de hele dag zitten we al op een boel finish te wachten.
1: Ja, ook die bingo kaart in de zaal.
3: Ja. Die is het ook niet 57. Geworden. Zo trouwens, net, maar dat heeft ook een beetje denk te maken met de Slovaakse uitspraak. Waar is een liedje voor Dobby aan het zingen, maar ik verstond steeds Dobby. Ik moet steeds denken aan die elf is dat volgens mij van Harry Potter.
4: Oh ja, Dobby.
3: Die zijn vrijheid kreeg door het geven van een sok. Misschien dat hij dat zometeen naar Dobby heeft kunnen proberen. Een sok geven of hij dan gek gaat doen. 130 van de 80 voor het voor. Zo lijkt het toch een heel klein beetje op dat we afscheid gaan nemen van deze Tyler Thorpe op deze Eurotour. Maar heeft hij zich laten zien? Heeft hij aangetoond dat hij een meneer is voor de toekomst?
2: 58.
3: Zou er gebeurt van Thorpe nog niet van plan om het op te geven vandaag. Dus moet Toby aanhaken.
2: 140. Talia requires 72.
3: Lijkt elkaar wel mooi in evenwicht deze twee spelers. Gemiddeld dus liggen ook best wel bij elkaar in de buurt. Thorpe, och, dat is een trapper zeg. 72, toch eruit gooien. Natuurlijk gebeurt het in zijn eigen leg en Dobby zal in zijn oren geknoopt hebben. Moet gewoon mijn eigen leg houden, dan is er geen probleem.
4: Ja, Thorpe had dat eigenlijk iets eerder moeten doen, bij een eerdere gelegenheid. Nu komt het wellicht te laat. Dobby is goed van start gegaan in zijn leg voor de match. Weer twee trippels voor Hollywood.
3: Dat is natuurlijk voor Thorpe ook een beetje dubbel. Want de kansen zijn er wel geweest. Zeker. Dus je weet gewoon, het had gekund.
4: Ja. Hij heeft eerder op zulke finishes gegaan in de 70. Die je met twee paarden uit kan gooien. En dan gebeurde het niet. En nu in je eigen lek lukt het je dan wel. En kijk eens wat Hollywood allemaal doet.
2: 100.
4: Ja. Dat kan Thorpe wel inpakken, denk ik. Want kijk eens, die 28. Er gaat nog wel wat af, hoor. Er gaat nog wel wat 100. Af, hoor. Hij kan het ook.
2: Christy requires 60.
3: Nou, voor Dobby, één keer rechtuit en dan een keertje iets te boven rechtuit. Oeh, ja, dat was er iets boven. Wat verder moet er zijn? Dubbel 10.
2: 50.
3: Lukt ook niet. Nou, Thorpe voor een konijn uit een hoge hoed. Daar is een tijd voor. Nee, gaat het niet meer. Dus gaan we zo meteen kijken naar hoe Dobby dubbel 5 mag gooien. Is voor Thorpe ook niet lekker dat hij die goed wegzet.
4: In één keer, Philip, in één keer. Want ook al is hij misschien wat saai, ook al trekt zijn opkomstmuziek de nodige energie uit die zaal weg, hij kan wel dat.
3: Met 6-4 nemen we afscheid van deze Tyler Thorpe. Toch leuke kennis gemaakt te hebben met hem.
4: Zometeen Searle tegen Huidwegs. Dat wordt

0: dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
1: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
2: So, I think you should go now myself.
3: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.

coach. Well, he is a Players' Championship Finals and you.

0: ene laatste partij van deze middag in Bratislava. Waar het nog veel warmer is dan in Nederland. Maar in de zaal, zo laat de collega's weten, is daar nog niet veel van te merken. Dat is allemaal goed geregeld daar. 5 keer wist Ryan Searle te winnen van Kim Huibrechts. 3 keer wist Kim Huibrechts te winnen. De laatste ontmoeting was op het International Darts Open, de laatste 16. Dus Eurotour 7 van dit jaar. Toen was het 6-1 voor Ryan Searle. Dat was een behoorlijke veegpartij. Voor de man die in Nederland altijd populair is geweest, Kim Huibrechts. Die uiteindelijk, als je naar de Eurotour kijkt, slechts 2 keer succesvol was. Dat was in zijn vorige leven. Hij won in 2013 de Dutch Darts Masters en in 2015 de European Darts Grand Prix. Duurde het nog eens tot 2023 voor hij nog eens een Players Championship is te winnen. Maar verder was de neerwaartse spiraal van Kim Huibrechts ingezet. Merkwaardigerwijs is hij de laatste maanden terug aan het komen.
1: Sick.
0: En dat vinden wij wel leuk. Kim Huibrechts is toch een van de mannen die we bij de WK-loting ook altijd even konden bellen om een reactie. Dus ja, ik zal niet zeggen hij hoort erbij, maar ja, hij hoorde er wel bij altijd. Ook vaak in de studio geweest als gast.
2: Ja, een van misschien wel de Belg die darten in België serieuzer op de kaart heeft gezet. Mede door die Eurotour-overwinningen.
0: 100%.
2: Huibrechts gaf eerder in interviews ook al aan dat hij de roer redelijk had omgegooid. Dat hij er veel meer voor is gaan leven.
0: Ja, want het is natuurlijk zonde als je zoveel talent hebt, dat je dat dan zo verkwanselt.
2: Ja, hij heeft ook de hulp ingeroepen, bijvoorbeeld van Erik Larijs. De dartslegende heeft de begeleiding van diëtisten gekregen.
1: Reinerik 144.
0: En Searle, die staat hier op 144 uitgooien. Nee, dat lukt net niet. Hoeft ook nog niet. Maar het was mooi geweest voor de sympathieke Ryan Searle.
1: 134. Ryan Rick 24. Damage on the first leg.
2: Nou, dan lukt het uiteindelijk zo op deze manier alsnog voor Ryan Searle. En heeft hij zijn eerste leg te pakken. Het is zijn eigen beurt. Dus voor Kim Huibrechts werk aan de winkel sowieso wel. Want Kim Huibrechts die zal wel weer mee willen doen. Daar gaan we in ieder geval vanuit aan de World Match Play. Het zal wel zijn 10e deelname zijn. Staat momenteel 18e plaats. Valt net buiten die top 16 van de Pro Tour Order of Merit. En dus heeft hij wat centjes nodig. Tijdens dit toernooi tegen nog. Het zou voor hem heel lekker zijn als hij tot de halve finale rijdt. Want dan klimt hij bijvoorbeeld over Damon Herta heen. Cameron Menzies komt nog in actie. Maar ook over Dave Chisnall staat hij opeens wel in die top 16. Heeft hij de 2 ingehaald. Dan is er nog een Players Championship waar hij op moet wachten.
0: De winnaar van dit duel zal morgen het moeten opnemen tegen de winnaar van de eerste avondpartij. Nathan Espinon tegen Jim Long. Hou me te goede. Jim Long wist met 6-1 van Gurney te winnen. Dus die kan echt een pijltje gooien. Maar je mag toch verwachten dat de nummer 9 geplaatst Nathan Espinon dat niet laat gebeuren.
2: Nee, daar gaan we niet vanuit.
0: Nee, en dan is dat nog wel iets wat te doen is.
2: Searle weer via dubbel 12.
1: 63.
2: Dat lukt niet. Huibrechts opnieuw een kans om het via 54 1-1 te maken. Zal zo lang mogelijk op het vinkertaal willen zitten.
1: 14. Ryan, you require 12.
2: Dan is het 12 voor Ryan Searle.
0: Oh jee.
2: Nou.
1: Ja,
2: ik heb het idee dat je denkt, maar dat is de verkeerde kant op. Ja.
1: Third leg, Ryan te throw.
2: Gooit hij hem toch in de vlakke. Dan staat het 2-0. Heeft Searle een break te pakken, omdat hij zijn eigen leg al te pakken had. Heeft hij hem in feite al verzilverd.
1: 135.
0: Nog even terugkomend op Noppert en wat hij mee naar eerder deze middag. Hadden wij al benoemd dat die twee elkaar...
2: Hebben wij niet benoemd, maar die gaan tegen
0: elkaar spelen.
2: Ja.
1: 29.
0: Dat is weer zo typisch Nederlands, hè? Dan hebben we een fijn contingent Nederlanders. In welk toernooi dan ook. Of het nou het WK is, of een Eurotour, of een Players Championship. Altijd lijken ze te vaak... Voor mijn gevoel lijken ze elkaar tegen te komen of te loten. Maar goed.
2: Ja, het zou een keer lekker zijn als we een toernooiboom hadden... waarbij we uiteindelijk uitkomen in een halve finale met alleen maar Nederlanders.
0: Ja, dat zou lekker
2: dat
0: zijn.
2: Dat zou eerlijk zijn.
1: 126.
2: Het is alsof de duivel ermee speelt en dat het niet mag. Ondertussen is Searle vrolijk aan het weglopen bij Kim Huibrechts. Die er niet heel lekker in zit. Gemiddelde van 76.
1: 138.
0: Kiest voor de 18. En zet hem weg op 44. Huibrechts niet in de buurt nog. Komt ook niet in de buurt.
2: Toch 4-4 en tops. Ik zag Searle er ook nog wel voor aan om weer naar zijn geliefde dubbel 12 te gaan. Door 20 en linksaf.
0: Huibrechts weet ook wel dat dit voor de vorm is, wat hij hier nog doet. Daarvoor is Searle veel te goed begonnen aan dit duel.
1: Ryan, you require 40. Yes, on the third leg, Ryan.
2: Ryan Searle de 3-0 voorsprong te pakken. En begint het hard te gaan. Huibrechts komt ook niet echt in de buurt.
0: Nee.
2: Je moet altijd oppassen met de woorden een veegpartij, maar dan begint het wel op te lijken. Ja.
1: 41.
0: Het is in een oogwenk 3-0. Die man trouwens in het publiek die de vuurtooi van Hetta heeft opgevangen, die zit wel vrij consequent met dat ding nog op, hè? Dat vind ik wel mooi. Kijk, links in beeld.
2: Ja, die heeft hij.
0: Die is niet afgegaan.
2: Die heeft hem te pakken.
1: 140.
2: En die denkt, ja, leuk, ik heb dit is nu van mij en dit is nu mijn identiteit. Is dat, ja, vaak genoeg zien we mensen die dat ding hebben... die houden hem dan bij de pot van Hetta op en komen er dan achter. Het is gewoon een ding.
0: Ja. Hier is Heavy Metal weer. Met 180... Zo, dat werd tijd. En Huibrechts vindt de dubbels juist niet. Begint nu cynisch te lachen.
2: Had ik toch bijna het stoelriempje weer omgedaan.
0: Ja.
2: Voor 144 van Ryan Searle.
1: 160.
0: Het is wel allemaal rechtdoor voor Kim. Maar hij gaat het niet redden.
1: 96. Ryan, you require 40.
2: Dus kan Searle naar 4-0.
1: Moet
2: wel nog even doen, dat lukt niet. En dus krijgt Huibrechts de kans
1: om
2: zichzelf in ieder geval op het bord te zetten. Is dat dan de houvast die Huibrechts nodig had in deze wedstrijd? Ja, nog een keer 16. En dan de dubbel.
1: Knap
2: gedaan van Huibrechts om de herhaaldelijke kans toch te benutten.
1: 43.
0: Zwak begin aan deze leg. Ryan Searle. Het kind doet lekker mee. Dit houdt niet over natuurlijk.
2: heeft zijn eigen dansje bedacht, die jongen.
1: Safety.
2: Niet het idee dat het dansje viral zal gaan.
1: 82.
0: Iemand roept kom op, Kim. Dat zal uit zijn eigen ambiance zijn.
1: 100.
0: Is wel beter dan 60.
2: Hij staat toch gek te kijken als het opeens een Slowaak is die Vlaams heeft geleerd.
1: Ja. 100.
0: Dat had ik dan wel weer leuk gevonden, dat idee.
1: 80.
2: 180 voor Searle. Dat is de tweede voor Searle.
1: Huibrechts
2: heeft er daar nog geen tegenover gezet.
0: Gaat wel mee hoor in deze leg.
2: Wat blijft erover? Dat was de vraag.
1: Oh.
2: 136 uitgooien Ryan Searle.
1: Kim to throw first. Game.
2: Een casual duimpje van Ryan Searle. Die 136 uitgooit. Ook wel weet dat dat op een belangrijk en penibel moment was. Het is toch warm. Er zit toch iemand met zo'n handventilator.
1: Wat een fool zijn.
2: We zien ook Searle en Huibrechts herhaaldelijk naar het handdoekje lopen. Heeft het voorhoofd deppen.
0: Ja, het is natuurlijk einde middag. Aan de capaciteit van die airco's komt ook een eind natuurlijk. Ja. Met al die ademende en warmte afgevende lichaampjes in de zaal.
1: 48.
2: Nee, je kan kwalijk tegen die mensen zeggen, niet te hard ademhalen.
0: Nee. Dat kan niet. Ai, ai, ai, Kim.
1: Hey, 81.
0: 81.
2: En hoewel mijn moeder dat vroeger in de auto wel deed. Als het geregend had. Zei ze, jongens, niet te hard ademhalen, anders beslaan we eruit.
0: Serieus? Ja. En deden jullie dat dan ook?
2: Nee, ja, dat ging niet, want anders viel je flauw. Ja. Dus, het was altijd gekscherend, maar ze zei het toch wel.
1: 53.
2: In die tijd dat auto's nog een werk hadden.
1: 85. Dus
0: dat heb ik uiteraard ook meegemaakt. Maar ik heb ook de tijd nog meegemaakt. Om te roken in de auto. Met kinderen op de achterbank.
1: Oh, dat doet vol zin.
2: Normaal gezegd.
0: Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Maar niemand zei daar wat van. Dat was gewoon, ja. Dat gebeurde wel.
1: 105.
2: Ze zijn ondertussen wel gewoon even weg op tops. Huibrechts, dus nu met vol de druk erop voor 70. Ja, dubbel 16.
1: Rochtersklap
2: gedaan, hoor.
1: Kim Huibrechts.
2: Kijk er een beetje boos bij. Dat is niet omdat hij toevallig zijn aartsvijand heeft uitgenodigd op gastenkaarten, maar een beetje boos is op zichzelf.
1: 140.
2: Er moest even snel gekeken worden door Kirk Bevins. Laatste pijl, die leek er een beetje losjes tegenaan te vallen. Hier nog een keer. Die lijkt het druk te zeggen. Zie je, je kan het wel.
0: Ja.
2: Oh, vlieg. Ja. Huibrechts die nog even de suggestie wekte. Ja, kan hem ook met een pijl even zo... Het is toch ook fijn om te zien dat er dan gelachen kan worden. Dat er niet zo verzengend veel druk op staat. Dat het, die gasten mooi in een soort houtgreep houdt. Dat is wel weer opvallend. Dat gaan we zo meteen weer zien bij Kim Huiber. Die heeft altijd van die flights die compleet afgekloven zijn.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Daar heb ik eigenlijk nog nooit op gelet. Eens kijken.
2: Deze valt er wel mee.
0: Oh ja.
2: Je ziet hier helemaal geraakt.
0: Het randje.
1: 118.
2: Huibrechts met zijn eerste 180er. Ja, er zijn darters die bij het minste of geringste die flight tegelijk aftrekken en wegnieuwen. het zou natuurlijk ook gewoon goed kunnen dat het voor Huibrechts een soort bijgeloof is. Met deze flight lukt het.
1: 96, Ryan,
3: gaan we
1: dit gewoon
3: blijven gebruiken.
2: Ja. Deze brengen geluk.
3: Searle kan op 5-2 komen. Maar doet dat niet.
1: Kimmy Require 105.
2: Deze lag niet aan boord, raakte gewoon zijn andere pijl. Ja. Dus krijgt Huibrechts de mogelijkheid via dubbel 16.
1: 89. Dat
2: is wel op het moment dat hij hem heel erg goed had kunnen gebruiken, hoor. Had zichzelf zo in één keer terug kunnen gooien de wedstrijd in. Nu krijgt Searle de kans.
1: Zo en
2: hij pakt hem niet. Nou, Kim Huibrechts.
1: 16.
3: Terug te komen in deze wedstrijd. En dat is hij. Terug in deze wedstrijd.
1: Eight leg Kim to throw first.
2: Ze zeggen wel eens, je moet op de trein stappen voordat hij vertrekt. Nou, dat is Kim Huibrechts aan het doen.
3: Maar waar gaat de trein heen? Dat is de vraag. Welke heeft hij genomen? Wel ineens gelijk twee trippels.
2: Ja, sterker nog, dat waren de drie. De andere was triple 1.
3: Ja, inderdaad. You're right.
1: '86.
2: 18. Zou dan de totale ineenstorting van Searle zijn? Want dat is natuurlijk, het is dan de comeback van Huibrechts. En dan moet er ook zeggen, de ineenstorting van Searle.
3: Zeker. Houdt absoluut verband met elkaar.
2: En je had zijn schaapjes zo mooi op het droge.
3: Gemiddeldes kruipen ook nu naar elkaar toe. Searle nog wel steeds beter. Excuus. Sorry. Wat wou jij zeggen?
2: Nou, dat Huibrechts het finishend gewoon beter doet dan Searle.
1: Ja.
2: Searle had echt veel mogelijkheden aan Huibrechts. Vraag maar aan de man als Rasma wat dat met je doet als je heel veel kans aan de tegenstander laat. Kun je precies uitleggen waar dat treintje dan heen gaat?
3: Ik denk dat als ik dat aan Madars Rasma vraag, dat hij zegt...
1: 52. Huh?
3: Omdat hij mij dan niet verstaat.
2: Ja, dit gevoel ik ook. Hij kan toch wel een paar woordjes Engels?
3: Dat mag toch wel open, ja.
2: Volgens mij kom jij er ook aardig uit. Nou, zijn we er toch? Huibrechts voor de comeback. Eentje omhoog. Ja, dat is wel 48, ja.
1: Ryan, you require 56.
2: Alleen niet zoals we met elkaar hebben afgesproken dat jij moet gooien. Dus Searle via Thompson. Och, dat is...
3: Oh, die doet pijn.
2: Ja, dat heeft geen ondertiteling nodig. We hoeven geen liplezers voor in te huren, wat de Huibrechts daar zei.
3: Oh, die doet zoveel pijn.
1: Game.
2: Ja, het is toch mooi dat de darters ook niet vloeken achter hun hand. Dat zullen andere sporten wel eens zien. De emotie is volledig te begrijpen.
3: Boah. Zal die nog wel over nadenken, over die 48? Hoe dat kon gebeuren.
2: Nou, maar wint er nu drie achter elkaar. Dan denkt hij er helemaal nooit meer over na.
3: Dan denkt hij er nooit meer over na. Maar Searle lijkt vast besloten om zijn lek hier te houden voor de partij.

0: Dat gebeurt niet. En nogmaals niet, dan is het voorbij. En dan kan Sewell aan gaan leggen voor de partij.
1: Die valt perfect dubbel 18. En dan is het klaar. En is Huibrechts daar de pineut. Ryan Searle wint omdat hij gewoon effectiever is. En op de juiste moment dat de scores binnen wist te trekken. Voor Huibrechts is dit een flinke tik. Het is ook een klap in de ambities van Huibrechts richting de World Matchplay. Die lijken namelijk wel over. Searle wint. Hij mag zich opmaken voor morgen. Kim Huibrechts koos een treintje. Het treintje ging helaas naar huis.

0: Formule 1 beleef je live op Viaplay.
1: Nu begint het echte werk.
2: Dus hold your horses.
3: En oh, wat is dit? Het is klaar.
4: Oh, joh, dit is lekker, man.
5: Ga ik hem halen? Oh, nee.
3: Ja. Oeh, ben je helemaal wakker?
0: Wij reizen mee met de koningsklasse en brengen je...
6: altijd een exclusief gesprek met Max Verstappen.
7: Ja, dat is top. Ja.
8: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.

number 17, a European Tour finalist, and a

0: de laatste van deze middagsessie. Oeh, Woodhouse tegen Andrew Gilding. Woodhouse, winnaar van de Baltic Sea Darts Open vorige maand. Hij zal dus die vorm door willen trekken. Andrew Gilding, die weet al. Ik ga me op mogen maken voor de World Matchplay. Ik ga daarin mee mogen doen. Rustig aan, gewoon aan de vorm werken. En wellicht kunnen we daar dan weer wat centjes binnenhalen. Want Andrew Gilding is er natuurlijk niet in geslaagd afgelopen WK. Dat is toch heel vervelend voor hem. Dat hij de bungalow van zijn buren niet kon kopen. Dat wilde hij namelijk. Als hij wereldkampioen zou worden, zou hij de bungalow van zijn buren kopen. Dat is niet gelukt. Dus heeft Andrew Gilding iedere pond die hij verdient keihard nodig. Want hij moet natuurlijk naar dat doel werken. Maar alle gekheid op een stokje. Voor Andrew Gilding is dit wel een... Dit zijn de toernooien waarmee hij lekker wat centjes erbij kan verdienen.
1: Zeker. Echter, de laatste drie ontmoetingen van de in totaal 10... allemaal overwinningen van Luke Woodhouse. Onder andere op die Baltic Sea Darts Open. Won die van iedereen, dus ook van Gilding.
2: First leg, Luke to throw first.
1: We zien hoe het loopt in deze laatste wedstrijd van de middag. Waarvan we, althans ik, aan het begin van deze middag beweerden dat die ook bedoeld was. Dat er wat mensen dachten van nou, wij vinden het wel prima. En ik zie inderdaad ook al wat mensen die zeggen, joh, we staan zo ver op de parkeerplaats. Als we nu gaan, zijn we snel thuis.
0: De files voor zijn. Of voortijdig de pijp aan maat te geven. Het is voor te stellen.
1: Zeker.
0: Ja, ik heb het een keer meegemaakt. Dat vond ik helemaal geweldig. Dat was de ene laatste pot. Was in Oostenrijk was het Sujovic. Die won. Maar die zaal ging dus niet leeg. Nee. Naar de laatste pot. Die mensen waren nog steeds aan het vieren. Dat uiteraard. Sujovic doorging.
1: Ja, dat had het een... tegengesteld effect.
2: 100.
0: Die dachten, we doen dan de ene laatste pot... en blijven mensen zo lang mogelijk zitten, denk ik, of zo.
1: Ja.
0: Sujovic, en dan doen we de laatste pot saaien. Ja. Ja. En dat pakte even helemaal verkeerd uit.
1: Woodhouse.
2: 140.
1: 140 is prima.
0: Woodhouse samen met Jermaine Wattimena heel erg op jacht. Op de Order of Merit. Naar die 16e plaats, die heilige 16e plaats, die zoveel recht geeft.
1: Ja, alles gratis.
0: Ja.
1: Bij wijze van.
0: Nou ja, je mag in ieder geval overal meedoen. Ja. En ik denk als je dan vraagt, ik kom alleen als ik een krat bier krijg, dat ze dan ook zeggen, dat is goed. Maar die 16e plaats is heilig. Voorlopig nog in handen van Nathan Aspinall. Wat hij meenaar staat op de 17e plaats. Dan pakte weer wat centjes erbij. Zojuist, toen die won. Dus is die weer een beetje dichter bij Aspinall gekropen. Woodhouse blijft ook in de achtervolging. Het verschil tussen de drie, tussen de nummer 16 en de nummer 18 is een kleine 18.000 punt.
1: De winnaar van deze partij wacht een ontmoeting met of Michael van Gerwen of Christophe Ratajski. Michael van Gerwen zal er niet helemaal gerust op zijn. Tegen Christophe Ratajski is voor alle toppers een taaie tegenstander. Al zal hij dat nooit toegeven in het openbaar. Ratajski die Christophe Reyes met 6-2 opzij zette gisteren.
2: 100. Lucky de Koa 16.
1: En Woodhouse die hier een unieke kans krijgt. Iets naar rechts, dan kan hij er beter bij. Ja, daar baalt hij van. Moet hij het hele bord over.
2: 8.
1: En zo is het cadeautje en voor Gilding. Pakt hij het wel uit. Nou.
0: Ja, het lintje zit er nog omheen hoor.
1: Blijft nog zitten.
2: Luke,
1: hoe is het
2: 8.
1: Voor Woodhouse met lintjes? Oei. Oei.
0: Oei. Ja, nou.
1: Als dit de voorbode is, Philip. voor wat we nog gaan zien in deze partij. Dan moeten we onze thuisfront even laten weten dat het iets later wordt.
0: Nou, daar is Gilding.
2: Second leg, Andrew to throw first.
0: Ik heb ooit een keer, dat was voor wel de Eurotour, de meest lange sessie qua finishes, zat ik toevallig bij. Dat was volgens mij tussen Ross Smith en Thibaut Tricol. Thibaut Tricol, weet ik zeker. Want die stond op een gegeven moment een fles water over zijn hoofd leeg te gooien. Omdat ze allebei dubbel 1 maar bleven missen. En ik dacht, ja, ik weet het ook niet. Dan maar fles water over mijn hoofd en dan gaat het misschien wel goed komen. Kwam ook niet goed. Was wel een vrij kolderiek moment.
1: Ja, kan ik me voorstellen.
0: Ja. Ja, maar hoe doet dat? Het zat na de hand ook dat ik dacht, ja, we hebben er toen met z'n tweeën ooit een punt aan zitten breien. Maar er staat dus iemand heel geconcentreerd op dubbel 1 te gooien. En iemand anders staat in de achtergrond een fles water op zijn dicht te gooien. Dat zijn we aan het doen. Het was merkwaardig.
1: Ja. Moutaus zit er nog niet lekker in om maar zijn understatement te gebruiken. Gilding heeft een gratis leg gekregen. Heel recht op zijn stance. Hoe anders is het? Bij deze man zagen we in de beurt hiervoor. Kijk. Hij wel met een buiging richting het bord, zodat de afstand tussen de arm en het bord wat kleiner wordt.
0: Nou, bij Gilding, die staat er altijd bij, vind ik. Alsof hij zo anders komen loopt, die komt even in de voorbij gaan. Komt hij even drie pijlen gooien.
1: Ja.
0: Maar het werkt voor Andrew Gilding. Hij is echt een laadbloeier in deze sport.
2: 57.
1: Maar dat is ook het leuke sport. We hadden, het leuke van deze sport is onder andere dus die deelname van dames. Wat bij de PDC gewoon normaal is. Maar het is ook een sport waar je met 55 nog gewoon meedoet. Gilding is 55. Het doet gewoon mee.
0: Ja, nee, het kan prima, man. Het is mogelijk.
1: Dat is hartstikke leuk, joh.
0: Ondertussen wordt de Noorse Ro ingezet.
2: Ja.
0: Het roeien, kijk, daar gaat de zaal. Het heeft even geduurd, maar ze komen los. Ja, je zou het niet zeggen, maar Moethuis en Gilding zetten de zaal op zijn kop.
1: Ik denk dat ze het meer zelf doen bij gebrek aan.
0: Toch.
1: Oh. Nu komt Moethuis weer goedkoop. Tenminste. Zal uiteindelijk wel weer via dubbel 1 gaan.
2: Nee, toch niet.
0: Luke Woodhouse uiteindelijk alsnog breekt gelijk terug. Zo staat het 1-1. Woodhouse, de man die ooit faam verwierf door in zijn eigen keuken een 9 darter te gooien. Dat gebeurde in de lockdown van 2020. Toen nam hij het op het toernooi op. Dat was toen nog met camera's en webcams en zo. Toen gooide hij in zijn eigen keuken tegen de wereldkampioen op dat moment, Curry Price, een 9 darter.
1: Lekker zeg. Ja, de meeste mensen kunnen het zich eigenlijk al bijna niet meer herinneren. Maar zo lang geleden waren die lockdowns nog niet.
0: Nee.
1: Er is nu een parlementaire enquête. Tenminste, zo heet het. Maar als je daar eens een middagje naar zit te kijken, dan heeft het met een enquête helemaal niets te maken. Het zijn veel te lichte leden van de Tweede Kamer die de vraag stellen. En het zijn meer reconstructieachtige vragen. Het is niet, laten we zeggen, dat die commissie echt op zoek is naar
2: 59.
1: Is er toen, zijn er dingen verkeerd besloten? Is er iets misgegaan wat we hadden kunnen voorkomen? Nee. Deze parlementaire enquête gaat meer om, denk ik, dan hoe gaan we in de toekomst
2: 57.
1: beter om met een epidemie?
0: Ja. Dus dat is eigenlijk op zich ook een belangrijk vraagstuk.
1: Zeker, nee, maar ik probeer het ook niet af te zeiken. Hè? Maar
0: nee.
1: Als je zegt parlementaire enquête, dan denk je, oh, dan komen de mensen die er. Dan komen de Hugo de Jongens en dan wordt het vuur na aan de schenen bijgelegd. Nee, helemaal niet.
0: Nee. Ja, werd toen natuurlijk ook al aangegeven. 100% van de beslissingen moeten met 50% van de informatie gemaakt worden.
1: Zo is het. Maar ik zie me toch nog in de avond rijden met een zelfgeprint en ingevuld formuliertje dat ik s'avonds mag rijden. Ja, dat is toch raar eigenlijk?
0: Ja, same hier. Precies hetzelfde. Heel
1: gewoon zelf gedownload, zelf ingevuld. Het had nul en geen allerlei waarde, maar je moest het wel hebben.
0: Ja, je had het nodig inderdaad. Ja.
2: 180.
0: Nee, klopt. Het is serieus warm aan het worden in de zaal. Net hoorden we Ryan Searle er al even over. Nou, niet klagen, maar wel aangeven. Het is gewoon warm.
2: 59.
0: Dan moest je op aanpassen.
2: 92.
0: Gilding. Nou, 92. Ja, het kan. Gewoon heel simpel. Keertje rechtuit. Keertje linksaf en het lukt.
2: Gilding.
0: Zo heeft Gilding weer gebroken en gaat iedere lijk tot op heden tegen de darts in.
1: Kijk. Ik wou net zeggen, is de echte Gilding opgestaan? Nou, daar heeft het al een schijn van.
0: Goldfinger lekker bezig.
2: 55.
1: Er wordt soms wel eens lacherig over gedaan. Bijvoorbeeld in het geval van Peter Wright, die echt overal met zijn vrouw naartoe reist. Maar het heeft ook een heel erg romantische kant, vind ik. Het is toch leuk dat je, ja, als je elkaar waarschijnlijk al heel lang kent, heel lang samen bent en gewoon met z'n tweeën overal naartoe. Lekker met z'n tweeën de hotelkamer in.
0: Ja, het is hartstikke gezellig. En plus je komt wel over de hele wereld. In Bratislava. Ik denk niet dat ze er eerder geweest zijn.
1: Nee, dat ben ik ook van. Dat denk ik ook, ja.
0: Door veel darters ook gebruikt als ze bijvoorbeeld uitgenodigd worden voor de World Tour. Ja, echt een soort suikerreis. Mike de Dekker vorig jaar.
1: Maar dan mag je ook iemand meenemen.
0: Ja, ja. En daar wordt het dan voor gebruikt. Mike de Dekker had dat vorig jaar bijvoorbeeld Australië en Nieuw-Zeeland.
2: 65.
1: Kan wel van je bucketlist af, hè?
0: Precies. Hij is er wel geweest. Ik kan het niet zeggen. Is dat. Ja, nou ja, over dan het gezinsleven gesproken. Dan zitten we bij deze Luke Woodhouse. Die heeft er ooit een keer een Eurotour om afgezegd. Hij had een Eurotour in Duitsland. Die liet hij even lopen.
2: Games on the Portland en Luke.
1: Omdat zijn vrouw jarig was.
0: Zijn vrouw was jarig, met 40.
2: Game.
0: En er was vrij veel voor georganiseerd. En toen zei hij, nee, ik blijf lekker hier. Pak het feestje mee. En volgende Eurotour ben ik er weer.
1: Oh, dat was toch eigenlijk met Ruud van Nistelrooy ook?
0: Oh.
1: Daarvan wordt dan schande gesproken dat hij niet direct met Oranje mee was gereisd naar Kansas. Naar Amerika. En later, dat was wegens privéomstandigheden. En dat was nou zo jammer. 81. Want als iemand over iemand wordt gezegd is wegens privéomstandigheden, dan denk 90% van de mensen direct dat er iets ergs is.
0: Ja.
1: Het bleek zijn 50ste verjaardag te zijn.
0: Ja.
1: En dat had iedereen kunnen weten, want hoe lang zijn Patrick Kluivert en Ruud van Nistelrooy al op dezelfde dag jarig?
0: Nou, 50 jaar.
1: En ook daar kreeg hij dan weer kritiek op. Terwijl ik denk dat die 50ste verjaardag, wat voor iedereen wel een markeringsmoment is, daarvan is al lang voordat Ruud van Nistelrooy assistent werd, zijn de eerste plannen natuurlijk al gemaakt.
0: Ja.
1: Ja, en dan kan je het niet maken om er niet zelf niet bij te zijn.
0: En er zijn genoeg mensen die van baan switchen en zeggen, ja, maar ik heb dat dan staan.
1: Ja.
0: Dus als jij daar akkoord mee gaat dat ik dan gewoon vrij ben, dan ik ben ook gedaan, ik wil nog steeds op huwelijksreis. Nee, die stond nu gepland en heb ik gezegd, ja, ik kom wel. Ja. Maar alleen als ik op huwelijksreis mag. Ja, nou, dat mocht.
1: En wanneer ga je dan?
0: November.
1: Waar naartoe?
0: Japan.
1: Wat leuk, man.
0: Ja, we moesten toch eens even daar kijken hoe het er daar aan toe gaat.
1: Geweldig, wat een leuk idee, man. Japan, zo. Ja, out of the box eigenlijk. Leuk man.
0: Ja, er is ongekend veel zin in. Plus ik hoorde dat het softtipdag daar groot is. Dus daar gaan we ook eens even naar kijken.
1: Dat moet je dan weer niet tegen haar vertellen.
0: Oh nee, maar die gaat allemaal mee in die gekkigheid. Okay, dus dat is top. Dat ik heb er gelukkig eentje uitgekozen die alle knettergekke dingen heeft. Van ik denk, dat is leuk. 34. Zeg, zo, is goed. Ga ik proberen.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Dat doen we dan omgedraaid, doe ik dat ook af en toe. Dan sta ik in een kunstmuseum. Dus ik denk, ik snap het niet zo goed, maar zo leuk.
1: Ja, maar goed. Kunst is ook niet om te snappen. Kunst is om te ondergaan. Iets bij te voelen. Of niet.
0: Ja, nee, eens.
1: Heerlijk dat we zo kunnen afdwalen bij Woodhouse Gilding.
2: 75.
1: Want ja, het vertoonde spel heeft weinig aanleiding om dicht en hard op de actie te zitten. Met een 77 gemiddelde van Woodhouse, 86 van Gilding.
2: Andrew Require 84.
1: Heb je het idee dat Gilding er dan, gezien dat betere gemiddelde, maar beter snel een einde aan kan maken? Bijvoorbeeld hier met dubbel 12 of dubbel 6 nog. Laat Woodhouse in leven.
2: Luke Uriquois, full.
0: Ik moet wel zeggen, de man die net de Hetta-muts op had, die heeft hem niet meer op.
1: Nee, een dame nu, hè?
0: Ja.
1: Maar die zat er wel naast. Dus wellicht dat hij bij elkaar hoor. Dat is diezelfde dame die een bordje had voor... Ik ben hier gekomen voor Filip Brzezinski.
0: Ah. Nou, Woodhouse laat het ook even lekker liggen.
2: And you require 12.
0: Dus mag Gilding nu met dubbel 6. Okay, ja, daar gaan we.
2: Andrew
0: toch
1: 4-1.
2: Sickleck, Andrew to throw first. Game.
0: Woodhouse het allemaal maar even laten.
1: Hoor je dat zo maken? Van elke E een I maken?
0: Ja.
1: Andrew Gilding, zeggen ze.
0: Gilding.
1: De I bestaat niet in het Slovaaks.
0: Ik doe nu wel nog even door wat de quotes heen van Woodhouse heen te gaan. Oh. Op zich zitten daar wel levenswijsheden in. Het gaat allemaal nog over die verjaardag, hoor. Maar, a night at the darts or your wife's birthday? There's only one right answer. Nou ja, dat klopt inderdaad. En blijkbaar hebben ze een hele grote tuin. Want it's her birthday and she's got a million people coming. Een miljoen.
1: Dat is de vraag.
0: Dat is serieus. Serieus veel mensen.
1: Serieus veel mensen, ja.
0: En die passen dus allemaal in de tuin van Woodhouse. Woodhouse lijkt gewoon of ons afscheid. Die zwaait of was dat die mensen.
1: Ja.
0: Die denkt, het loopt vandaag niet. Laat maar.
2: Volzin.
0: Het zal niet echt zo zijn hoor. Hij zal het niet echt denken.
1: Denk jij dat in de tuin van Woodhouse ook een houten huisje staat?
0: Nee, ik denk om tegenwicht te bieden alleen maar van staal.
2: Steelhouse.
0: Steelhouse, ja.
1: Okay.
0: Ja, of van Ed.
1: Ja.
2: Nou,
1: Woody heeft in de leg van Gilding wel een voorsprong. Kan hij dat gat nog vergroten met een trippeltje er bijvoorbeeld erbij? Nee, dat lukt niet.
2: 57.
1: Zo heeft Gilding aan een goede beurt genoeg. Begint uitstekend. En het zal toch niet?
2: Goh.
1: Ik snap wat hij wilde, maar ik was maar doorgegaan op de 20. En dan daarna zie je wel weer.
0: Woodhouse, zal hij zijn een hoge hoed moeten toveren? Yeah. Doe dat gewoon! Gooi het voor 111 uit.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Kan toch niet dit? Dat zou eigenlijk verboden moeten worden.
1: Ja.
0: Zo slecht spelen, maar wel 111 uitgooien. Ja, het gebeurt. Gilding die laat hem de pis niet lauw maken. Nu vindt het wel... Oké, prima.
2: Wat een voorzet.
0: gaat de nummer 17 van de wereldranglijst dan nog zorgen voor een soort gekke comeback tegen deze nummer 26?
1: Wel, nee, joh. Kijk eens wat hij doet. Kilding.
2: 140.
1: Gaat gewoon mee. Met die andere look.
0: Ik heb wel altijd het idee bij deze Andrew Kilding dat die zijn pijlen. Het lijken net een soort van die boemer. Wat hij heeft te gooien. Ja.
1: Gaat een beetje, heel klein beetje, en niet gelijk gaan twitteren waar heb je het over, Koert. Maar het gaat een beetje in de richting de oude pijlen van Phil Taylor. Die waren nog,
2: nog
1: boller, zeg maar. Nou, daar kun je een eind mee komen.
2: Onhang. Luke, 136.
1: Ontevreden. Allebei een soortgelijke finish. Woodhouse eerst. Triple 19 zit erin.
2: 96.
1: Gilding.
2: 140.
1: Weet dat Woodhouse op 40 staat. Ai, ai, ai. Wat laat hij dan over? Ook.
2: Luke, je kwam 40.
1: 40. Maar Woodhouse mag eerst. Laatste pijl. Zit erin. 4-3. Maar nog steeds advantage. Andrew Kilding.
0: Voor Kilding heel simpel. Nu je legs houden en je bent er.
2: 140.
1: Voor de diehards die vanavond ook weer kijken. Nog even het programma doornemen in die zin. Dat we als vierde partij van de avond Gian van Veen tegen Rob Cross hebben. Michael van Gerwen opent dus zijn bal tegen Christophe Ratajski. En ook Niels Sonneveld, die gisteren nog in de middag stond. Hij zit nu in de ene laatste partij van de avond. En neemt het op tegen Steven Bunting. Zoals gezegd, zet je tweede scherm vast klaar.
2: Onhand.
1: Dan kan je van allebei de evenementen die er vandaag toe doen genieten. Kilding. Yes.
2: 118.
1: Nummertje 2 voor Andrew Kilding, 5 voor de match.
0: Ondertussen zitten we trouwens wel te kijken naar een nieuwigheidje bij Luke Woodhouse.
2: 16.
0: Dat is even goed speuren, maar dat klopt inderdaad. Hij heeft een nieuwe tatoeage op zijn arm laten zetten.
1: Oh, daar had hij het al over met Arjan, hè, tijdens het WK, dat hij dat ging doen.
0: Ja, want zijn vrouw heeft volgens mij met... ik dacht dat het haar zus was, een tattoo shop. En deze is volgens mij niet door zijn vrouw gezet. Die heeft een andere stijl. En daar heeft hij die tatoeage laten zetten. Een paar dagen geleden had hij zette hij dat ook online. Dit zijn nieuwe tattoo. En het staat op zijn gooiarm. Het is Zeus.
1: Ah.
0: Nou, een Griekse god. Die op zijn arm staat. Ja, staat nu tegenover een oude Britse god.
2: 33.
0: Te gooien.
1: Ja, maar je laat de laatste paar legs toch lelijk liggen. Want hier kan Woodhouse gewoon op gelijke hoogte komen. Voor de 4-4. Ei, ei, ei.
2: 56.
1: Maar dubbel 5, net als dubbel 9. Daar zijn alle darters een beetje angstig voor. Je wil niet in die single komen. En dat is dus cool gedaan door Goldfinger. Hij komt op matchpoint tegen Luke Woodhouse. 5-3.
0: En zo zachtjes, stukje bij stukje, begint Kilding die wedstrijd binnen te trekken. Want Kilding weet van de komende drie legs, als het zover komt, ik moet er gewoon maar eentje winnen. Woodhouse mag geen fout meer maken.
1: Hij blijft ook de trippeltjes wel vinden door Philip, die Gilding weer. Toch even een klein dipje tussendoor, maar dan is hij toch weer in staat zich te herstellen. En Woodhouse begint nu ook aardig te gooien. Die eerste zit er toch wel vaak goed in.
2: 100.
1: Beloont zichzelf te weinig. Het gaat gelijk op. In wat misschien wel de laatste lek is van de middag. Zo.
2: 128.
0: Zet wel wat weg, Woodhouse.
1: Ja.
0: Gilding met die eerste, die heeft hij weer te pakken.
2: 100. Leuk, ik kom 134.
0: Een klein beetje afstand van Gilding.
1: Ja, daar moet hij om lachen. Dat was de triple bedoeld.
2: 56, ja.
1: 161 is een van de moeilijkste finishes die er bestaat.
2: 161.
1: Laten we eens beginnen met de triple 20. Dat lukt al niet, dus dan blijft er niks meer over. En kan Woodhouse op 4-5 komen.
0: Druk er wel volop gezet door Gilding.
1: Dat wel, ja.
0: Die staat nu trappelend te wachten achter Woodhouse. Hij moet het hier de dubbel 10 gaan doen.
1: Oei.
2: Game van de night leg.
0: Met de laatste lukt het hem alsnog. Zo. Hij houdt Woodhouse zijn eigen leg. Moet nu breken. Hij heeft eigenlijk geen keuzes meer.
2: Oh, hij doet voorzien.
0: Gilding gelijk zijn visitekaartje afgeeft.
1: Ja. Dat kan hij telkens dan toch wel, hè? Een goed begin realiseren, waardoor de eventueel een tegenstander toch enigszins gedemotiveerd zou kunnen raken. Wat je dan nodig hebt als Woodhouse is bijvoorbeeld een 7 of een 58 van je tegenstander. Dat je eroverheen kan kletsen. Dit zou wel eens zo'n beurt kunnen worden. Nee hoor, toch weer een triple. Knap hoor. Echt knap.
0: Ja, iedere keer als je denkt, dit is hem dan even niet voor Gilding, dan vindt hij hem toch nog.
1: Ja.
0: Hoe je doet, doet hij het.
2: 97.
0: Woodhouse weet in deze fase van de wedstrijd iedere keer dat trippeltje wel te vinden. Zo bijten ze zich in elkaar vast. Laten ze niet los, want Gilding laat 140 over.
1: Dat is het antwoord van Woodhouse. Kijk, ook een triple. Nog één, maar niet de goeie. Prima score, blijft aanhaken.
0: Stelt er een het festival.
2: 120.
0: Laat 20 over.
2: 132.
1: Wat een gek moment hoor.
0: Nee, trippeltje was nodig om op een finish te komen. Gilding op 20. Woodhouse moet nog wat trucken uithalen. Maar hoeft helemaal geen trucje meer uit te halen. Het is helemaal klaar. Andrew Gilding maakte van een goede start uiteindelijk een goede wedstrijd. Een wint met 6-4. Mag zich morgen weer gaan melden in Bratislava. Kan die lekker met vrouwlief de hele avond nog flaneren langs de Donau. En daarna bedje in en 's ochtends vroeg er weer uit om zich op te gaan maken voor de volgende rondes. We zien het hier nog even in een prachtig overzicht. Net als doorgaande spelers, dus Mike de Dekker, Kevin Doets, Wessel Nijman, Danny Noppert en Jermaine Wattimena, die elkaar morgen treffen tegen elkaar. Dobie, Searle en Andrew Gilding, dat zijn de mannen die zich dus morgen gaan melden. Zouden we u nog heel erg uit willen nodigen om vanavond lekker te komen kijken? Want dan hebben we onder andere Gian van Veen, dan hebben we Michael van Gerwen. Kijk, we krijgen ze hier nog even mooi in overzicht. En natuurlijk ook Niels Sonneveld. Dat zijn de mannen die het vanavond allemaal op gaan nemen. En zoals Koert al zei, de goede tip, je mag hem nog een keer herhalen.
1: Twee schermen klaarzetten, dan heb je een hele mooie avond. Bedankt voor het kijken. mede namens jou, neem ik aan, Philip.
0: Zeer zeker.
1: Tot de volgende, hè. Bye bye.

0: also welcome on stage our first referee of this Saturday evening session. It's marathon man Charlie Costafine.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij de tweede avond van de Slovak. De allereerste Slovak Darts Open in de Inčeba Expo Arena in Bratislava, Slowakije. Wat ontzettend leuk dat u op uw tweede scherm of zo wilt uw eerste scherm naar darten zit te kijken. Terwijl u ondertussen Nederland al heeft zien scoren tegen Zweden. Op het WK voetbal. Je moet hier de eerste scores nog gaan vallen. De heren Nathan Aspinall en Jim Long zijn nog even de laatste ingooipijlen aan het werpen. En ja, hier zitten we dan klaar. En hier hebben we ook een echte co-commentator. Namelijk Co de commentator. Oftewel Co Stompe. Co, van harte welkom.
2: Dankjewel, Frank.
1: Hartstikke leuk dat je erbij bent.
2: Ja, gezellig.
1: Hoe heb jij de Slovak Darts Open beleefd tot nu toe eigenlijk?
2: Nou, ik moet je zeggen, ik heb een paar hele leuke verrassingen gezien. Vrijdagmiddag, ja, wij als commentatoren of analisten hebben altijd zoiets. Die vrijdagmiddag is meestal niet heel erg spectaculair. Nou, gisteren zaten er best een paar hele leuke wedstrijden bij. Gisteravond ook vanmiddag. Prima wedstrijden gezien. En het loopt lekker. Het loopt allemaal op schema. En ja, best wel positief over.
1: En zijn er ook mensen jou opgevallen die er speciaal zijn uitgesprongen?
2: Ja, nou, deze Jim Long had natuurlijk een
1: die hele heeft nog niet gespeeld, hè?
2: Ja, die heeft gespeeld tegen
1: Natuurlijk wel heeft hij gespeeld tegen Dale Curry. Sorry, ja. Nee, ga door.
2: Maar dat was ook wel een piekmomentje van hem, hoor. Ik ben even door zijn statistieken heen gelopen. En ja, en al zijn geregistreerde wedstrijden zit hij eigenlijk over het algemeen tussen de 88 en de 90 gemiddeld. Dus die 96 was een prima uitslag. Maar vaak is het ook maar één wedstrijd bij hem. Hè? Dus of hij dit nu weer neer kan zetten, dat geweldige gemiddelde van gisteren van 96. Ja. Ik waag het op het verleden te betwijfelen.
1: Finishpercentage van 40 tegen Daryl Gurney, die dus met maar liefst 6-1 versloeg. Aspinall speelt hier zijn eerste wedstrijd, want hij is geplaatste speler. Dat is nummer 9 van de 16 geplaatste spelers in Bratislava.
2: Ja, en overigens ook nog wel gisteren en vandaag is hij dan uitgeschakeld. Hebben we Sykes gezien, die maakte best indruk.
1: Tom Sykes, die gaat vanavond nog een keer een actie zien. Gezien.
2: En die Thorpe, die had gisteren een hele goede wedstrijd, maar die moest helaas vanmiddag het onderspit delven.
1: Tyler Thorpe, die 103 gemiddeld gooide tegen Karel Sedláček in zijn eerste wedstrijd.
2: Wel twee jongens om voor de toekomst in de gaten te houden, want ik vond ze erg cool. 60.
1: Jim Long, 58-jarige Canadees, bijna een gentleman. Is al met pensioen, werkte in een garage.
2: Ja, maar ik vraag me toch altijd af hoe dat dan werkt hoor. In Canada, Amerika en zo. Dan hoor je heel vaak retired. Hè? Ook als je die series kijkt. Criminal investigation, dat soort dingen. Dan zeggen ze ook police retirement, weet je. Of retired policeman. En dit is de beste man 48, want die is gewoon gestopt bij de politie. En dan krijgen ze wel een pensioen.
1: Geen 101 finish voor de break van Jim Long. Uit Londen, maar dan niet in Verenigd Koninkrijk. Maar in de Canadese provincie Ontario. 77 moet nu uit voor Aspinall. Lekker als je met triple 19 begint. En dan meteen een dubbel 10 erachteraan. Nathan
2: Aspinall. Geef je visite uit, ja.
1: 1-0 voor The Asp. De eerste van 6 benodigde legs binnen. In deze allereerste onderlinge wedstrijd, dus althans officiële onderlinge wedstrijd. Aspinall.
2: 17. Een beetje stijf in de schouders, Frank. Kijk, ruggetje even rechten.
1: 6 april nog zegevierend op een andere Eurotour toernooi, de German Darts Grand Prix. Aspinall sloeg daar Danny Noppert in de finale met 8-5.
3: 81.
1: En de twee toernooien die hij daarna meedeed, had hij wat minder succes. European Darts Grand Prix, kwartfinale. En zijn laatste Eurotour toernooi, de Baltic Sea Darts Open. 58. Werd hij meteen in zijn eerste wedstrijd uitgeschakeld door Kevin Toets. Overigens, over Kevin Toets gesproken.
2: Ja, vanmiddag indruk gemaakt ook weer, hoor.
3: 16.
2: Was sowieso wel een goede middag voor de Nederlanders vanmiddag.
4: Ja, het is sowieso een heel goed toernooi tot nu toe voor de Nederlanders. Want de enige die tot nu toe werd uitgeschakeld, helaas voor hem, is Dirk van Duivenbode. Die zijn eerste wedstrijd verloor van Matas de Rasma. Maar Niels Sonneveld en Kevin Doets, de andere twee Nederlanders die in de eerste ronde moesten starten, die kwamen die eerste ronde prima door. En Doets is dus inmiddels ook alweer een ronde verder. Want die won vanmiddag van Damon Hetta met 6-2. Jimmy Rakai 160.
2: Ja, en op indrukwekkende wijze.
4: En vanmiddag gingen ook Danny Noppert door, die zijn eerste wedstrijd met 6-2 won. Ook van Matas Rasma. Jermaine Wattimena, ook al een geplaatste speler, won met 6-3 van Dave Chisnell. En Wessel Nijman, ook geplaatst als 11e, won met 6-2 van Benjamin Pratnemer. Ja, dus tot nu toe is er vandaag in ieder geval geen enkele Nederlander uitgeschakeld. En we gaan er vanavond ook nog weer een paar zien.
2: Ja, 3 stuks. Maar eerst maar eens even kijken naar die 100 van Long. Om zijn eigen lek te houden.
4: Ja, ook hij staat onder druk. Ook hij begint met een triple.
2: 80. Die zit er ruim mis. Nathan Mackay is 79. Vorige lek had hij 77 met 2 darts. Nu 79. ...22 over, dubbel 11. Dan zou hij mooi tegenaan kunnen gooien.
4: 68. Maar dat doet hij niet. Jimmy Rakai 20. En dan is het dubbel 10. Voor Jim Long, een laadbloeier in de dartsport. Nu gaat hij heel ver aan de binnenkant in plaats van aan de buitenkant. En ook dubbel 5 gaat aan de binnenkant. Dan is het klaar.
3: No score.
4: No score.
3: Nathan Rakai 11.
4: Terug op dubbel 10, maar...
2: 3 dubbel 4 wordt het fresh, bro. Althans, dat hoopt hij dan.

0: In maart vorig jaar al een keer acte de présence gaf op de Belgian Darts Open. Maar toen verloor van Martin Schindler.
1: 60.
0: Ja, hij zit in het tweede jaar van zijn tourcard, Jim Long. En hij is nu de nummer 81 van de wereld. Er is nog heel wat werk te verzetten.
2: Dat wordt heel lastig, hè? Want er zitten natuurlijk nog meer mensen bij die dit jaar zijn begonnen met de tourcard. En die er al beter voor staan. Of een stuk dichterbij staan.
1: 37.
2: Ja, het wordt een heel lastig verhaal voor hem. En als je ook kijkt naar zijn resultaten op de Pro Tour van dit seizoen.
1: 60.
2: Het houdt niet over. Hij wint hier en daar wel zijn wedstrijdjes, maar ja, het is vaak één wedstrijd en of geen wedstrijd. Maar een derde ronde zit er
1: 96.
2: In zeldzame gevallen maar in.
0: Dan zou hij het toernooi winnen, Jim Long. Wat natuurlijk niet heel erg waarschijnlijk lijkt, met alle respect. Dan zou hij nog niet in de top 64 van de wereld staan. Dan zou hij nummer 72 van de wereld worden. Het zal wel een aardig sprong zijn natuurlijk, vanaf plek 81.
2: Ja, maar dan moet je nog 8 plaatsen. Dus ja.
1: 126. Nathan Urvikai, 101.
0: Ook een overwinning hier brengt hem nog niet hoger dan plek 81 voorlopig.
2: Nee, het gaat niet met grote sprongen in het begin van het toernooi. Alleen in ieder geval, dit prijzengeld komt er wel bij voor.
1: Ja. Jimmy Rakai, 142.
0: 142. Ja, ze krijgen wel steeds kansen, CQ-kansjes. Zoals in dit geval om de ander te breken. Maar tot nu toe is het niet gelukt.
1: 45. Nathan Rakai, 32.
2: Nee, beide mannen ver van hun beste vorm, hoor. Espinel doet de scorend wel oké, maar die dubbels.
1: Game.
2: Nou, daar is hij dan.
1: Nathan Aspinall. Play is Jim to throw first. Game on.
0: Aspinall houdt het nieuws in eigen leg. En zolang hij dat doet, staat hij gewoon natuurlijk in de derde ronde.
2: Nou, hij is nog steeds niet tevreden over hoe de armen voelen.
1: 140.
2: Ja, dit is precies het probleem van Long. Geweldige wedstrijd afwisselen met een veel mindere wedstrijd, veel minder niveau. Beide mannen 81 gemiddeld. Ja, voor Espinel is dat natuurlijk veel te laag.
0: Winnaar van deze wedstrijd mag trouwens morgen in de derde ronde, morgenmiddag. Tegen de nummer 8 van de plaatsingslijst. En dat is Ryan Searle, die vanmiddag met 6-3 won van Kim Huibrechts.
2: Ja, in die wedstrijd kwam Kim eigenlijk te laat op gang.
1: 78.
2: Nou, daar hebben we hem. De eerste 180 van de wedstrijd voor Nathan Espinel. Neemt daarmee ook meteen de overhand in de lek van Long.
1: 60. Nathan Urvikai, 139.
2: Nou, eens kijken. Terug van 19. Dan naar boven. En dan maar wegzetten. Nou, dat had beter gekund. Maar heeft hij nog steeds een driedas vinden staan. Ook al staat hij onder de 100. Maar hij mag terugkomen voor die 99.
1: 88. Nathan Urvikai, 99.
2: Toch erover. Twee keer dubbel 20.
1: Ja. Sean, the fourth leg.
2: Prima finish.
1: Nathan Aspinall. Fifth leg is Nathan to throw first. Game on.
0: De eerste break van de wedstrijd wordt geplaatst door The Asp, omdat Long niet in 5 uur uit is.
1: 140.
0: Long die voorlopig nog niet boven de 80 gemiddeld uitkomt. Niet dat Aspinall daar nou gigantisch ver boven zit.
2: Nee, in het begin van de vorige leg stonden ze nog gelijk, beide op 81. Maar ja, Long weet nu wel dat hij Espinel al 2 keer moet breken, wil hij de wedstrijd winnen.
1: 131.
2: Dat is een aardige opgave, hoor. Voor deze man.

0: 26.
1: Voor de 4-1. 89, tribal 19. Net niet, zeg.
0: 97.
1: Prima weggezet hoor. 52 over. Long niet in de buurt.
0: 41. Nathan Urquhart 52.
2: Voor een 4-1 voorsprong. En zo langzamerhand zie je toch wel het verschil in klasse tussen deze twee spelers. Hier de nummer 16 van de wereld, Nathan Aspinall. Zoals gezegd, Jim Long, de nummer 81. Ja, dat is niet altijd gezegd dat het dan ook zomaar even 4-1 wordt voor de hoger geplaatste speler.
0: 57.
1: Nee, maar je ziet wel dat die de laatste twee legs, 15 en 14, dat is voor Long echt te hoog gegrepen.
2: Maar luister, als Jim Long, die speelde gisteren ook tegen een hele goede speler, Daryl Gurney. Ook een voormalige wereldtopper die nog steeds aardig hoog op de wereldranglijst staat.
1: Jazeker.
2: Zij niet zo hoog als destijds.
1: Ja, maar
2: dan wint hij met 6-1 en gooit hij 96 gemiddeld. Waar is dat dan gebleven?
1: Ja, ik denk dat Gurney geschrokken was van hoe goed... Kijk, die jongens die weten echt wel wat een Jim Long kan. En Gurney zal ook gedacht hebben, ik ben aan mijn stand verplicht om deze wel te winnen. Ja, en dan komt die Long verrassend uit de hoek. En dan schiet de twijfel er toch in. En je ziet ook nu in het begin van deze wedstrijd dat ook Espinel het heel moeilijk heeft. Maar nu is het 14-das, 15-das en ook deze leg staat hij er weer prima voor. Inmiddels dik boven de 90.
0: 57.
1: Ja, en Long die zakt alleen maar verder af in zijn gemiddelde. Ja, en dat is ook precies het hele probleem van deze Long.
2: Het gat wordt steeds groter.
1: Ja.
2: Espinol nu in de leg van Long al op 130, terwijl Long nog op 3,29 staat.
1: Ja, en die heeft toch echt wel 9 dat ze gooit. Dit is dart 10, 11 en 12 voor Long.
0: 140.
1: Ja, dan is hij gelukkig wel over de helft na 12 das, maar...
2: Ja, ik weet niet, zijn hele voorkomen doet mij een beetje denken dat hij het ook al een klein beetje opgegeven heeft.
1: Ja, maar als speler weet je ook wel hoe het zit. Dubbel 8. Dan krijgen we er ook bij. 130 finish bij.
0: Nathan Aspinall.
1: Ja, die is nu wel los.
2: Dan had hij dus al een 99, een 77 herinner ik me. Ja, nu een 130.
1: Ja, en heeft nog aardig wat das op een dubbel gemist ook. Maar dat was dan nu de andere legs. Ja, je ziet nu ook het verschil in scores. Dat hij echt serieus wegloopt bij Long. 15, 14, 12.
0: 43.
1: Nou, dan moet hij nu maar gaan voor een 11 of een 10 das.
2: Ja, ik zou gewoon meteen voor die 90 gaan.
1: Maar met 140 openen wordt dat
0: 93.
1: Lastig.
2: Dat wordt heel lastig, hè?
1: Ja.
2: Nou, dan moet hij deze leg verliezen.
1: Eigenlijk wel. Maar dan is dat rijtje wel onderbroken.
2: Maar het gaat niet gebeuren, denk ik.
1: Ook dat niet, nee. Kan natuurlijk wel. Als die 180 gooit nu, blijft er 88 staan voor hem. Maar helaas.
2: Aspinall pakt even over. Het fenomeen bij hem.
0: 58.
2: Jim Long, een speler die... Ja, zijn release niet helemaal afmaakt in die zin dat hij zijn arm niet helemaal uitstrekt.
1: Nee, het is niet volle vaart.
0: 140.
1: Volgende week mag hij weer aan de North American Open meedoen. Dan gaan ze weer strijden, de mannen.
0: 140.
1: Dus morgen ongetwijfeld het vliegtuig in.
0: 100. Nathan, you require 70.
2: voor de wedstrijd.
0: 45. Jimmy Vercoy is 78.
2: Maar ja, Espinol.
1: Nog een kansje toch, voor Long. De score iets draaglijker te maken. Triple 18. Die is geraakt. Dubbel 12. Daar is het wel weer een knappe finish. Ja, die zie je daar niet aankomen. En nog een break ook. 5-2 terug. Nou, kun je 5-3 maken. Ja, daar gaat Espinol niet van schrikken, denk ik.
2: Dan moet je de meeste door. Voor de Jasp.
1: Ja, vanmiddag werd het al even gezegd, Frank. Het schijnt ontzettend warm te zijn in die zaal. Regelmatig zie je ook Espinol handdoekje pakken. Shirtje staat ook helemaal open. Voor zover die ritssluiting daartoe staat.
2: Ja, ook buiten de zaal is het gloeiend heet geweest vandaag.
1: Ja, en volgens mij hebben ze een plat dak daar.
2: Op dit moment nog steeds 28 graden, maar het was maximaal 35 volgens mij.
1: Ja, moet je nagaan. En dat blijft hangen in zo'n hal. En daar zitten er nu nog eens 3000 mensen bij.
0: 55.
1: Nu ineens is het Long die het voortouw neemt.
2: En hier zijn eerste maximale score van deze wedstrijd gooit. Is een tweede van het toernooi.
0: 93. Jimmy Vercoy 81.
2: En na 9 pijlen 81 over heeft. Vanuit geslagen positie zie ik al blijkbaar ineens gaan ontspannen.
1: Weer dubbel 12. En weer is hij raak.
0: Jim Long.
1: Dat is 5-3. En dan moeten we ook eerlijk zijn, die laatste twee legs van Espinol waren daar niet zo goed als de drie ervoor. Hij moet nu wel eventjes bij de les blijven.
2: Ja, ik zou hem toch willen adviseren om het nu maar af te maken.
1: Ja, precies. Heeft je gehoord, Frank?
2: Nou ja, dit is een goed begin in ieder geval. Zijn tweede 180. En kijk eens, Cole, wat er links naast de naam van Nathan Espinol staat.
1: Er staat een negeltje waar je het over had, hè?
2: Ja, maar laten we hopen dat het gewoon blijft staan, hè?
1: Je bent nog wel even onderweg. 35. Ja, die werd eruit getikt door de eerste dart.
0: 140.
1: Ja, toch even zo op dat hoekje inkijken waar ze mensen zitten. Zo van, ja, dit is wel heel jammer.
2: 180 en 140. En nu mag hij dit niet meer weggeven.
1: Nee, hij staat er nu bijna 100 voor plus deze drie.
0: 57.
1: Dat is dan toch wel wisselordig. De boel eraf. En dan laat je 167 over.
0: Nathan Vercoy, 124.
2: Nou, toch al een paar goede finishes laten zien in deze wedstrijd. Espinol. Inmiddels is zijn finishpercentage ook omhoog gegaan naar 42%.
1: Triple 18. Nee, dus Long mag een 56. Poging wagen op 167.
0: Jimmy Vercoy, 167.
1: Dit is een long shot, maar je weet nooit. Niet dit keer.
2: Het was too long.
0: 44.
1: Way too long.
0: Nathan Vercoy,
1: way too long.
0: 68.
2: Een man start al gehad. Dan komt er eentje bij.
0: 36.
2: En ook die gaat er niet in.
0: Jimmy Vercoy, 123.
1: Die gaat kijken naar de 19.
2: Ja, 44 maar voor Long in die vorige beurt.
1: Deze is wel goed. 66 over. Nee, hij mist de 16. Dit is 83. Wel heel slordig, hoor.
0: Nathan Vercoy, 32.
1: Ja, hij krijgt het, ja, het publiek gaat erachter staan. Die willen Espinol doorhebben natuurlijk. Goeie marker.
2: En start nummer 4.
1: Ja,
2: en nummer 5.
1: 16. Ai, ai, ai, ai, ai. Ja, dit doe je zelf.
2: Ondertussen Long op tops.
1: Ja, die heeft dus 9 darts gekregen voor die 167.
0: Game shot.
2: Jim Long. Vierde dubbel 5 naar 5-4 aan Jim Long. Britta leek nummer 10 en die kan zowaar ook een beetje glimlachen nu.
1: Ja, die gemiddelde begint ook te stijgen en ook zijn finishpercentage begint te stijgen. Ja, dat zijn toch allemaal foutjes van Espinel, waardoor hij nu zelf in deze situatie is terechtgekomen.
2: Hij heeft al 5 kansen gehad om het af te maken. Goeie start.
1: Dit is een deurtje wat open staat nu. Ja, prima geprofiteerd hoor. 2 keer 140. En opnieuw dienen de problemen zich aan voor Jim Long. Kijk die verbetenheid op het gezicht van Espinel.
2: Espinel die het initiatief heeft in de leg van Long.
1: Dan weer zo'n slordige score erbij.
2: Komt niet op een finish. Long moet dat nu wel gaan doen.
1: Nou moet hij naar de boel toe nu.
0: 90.
1: Maar goed, ook dat is nog niet zomaar gedaan. 145, dus nog alle kansen voor Espinel.
2: Moet het goed wegzetten, maar het begint alweer met een 7.
1: Dat is een goede correctie.
0: 87. Jimmy Rakai, 92
1: over.
2: Dit zou wat wezen zeggen als hij dit uitgooit, gentlemen. Maar hij mist de triple 19.
1: 52 blijft er voor hem staan. Dus die 92 moet eigenlijk wel uit. Je kunt geen risico nemen.
2: Komen er matchdarts voor Espinel en zo? Ja, hoeveel? Geen 2 in ieder geval.
1: Wel 1.
2: Ja. Nou, dan maar 4 de dubbel 18 2 keer. Als die anderen niet willen, dan is het bij matchstart nummer 6 wel raak. En zo komt de opmars van Jim Long, die Espinel 3 legs op rij afhandig wist te maken. En ook 2 keer wist te breken. Dan toch ten einde. Het wordt 6-4 voor Nathan Espinel, die door is naar de derde ronde in Bratislava.

0: En door met wedstrijd nummer 2. Martin Schindler tegen Tom Sykes. Dat brengt tegenover elkaar een 29-jarige Duitser en een 33-jarige Engelsman. Die ooit één keer eerder een officiële wedstrijd tegen elkaar speelden. Dat is lang geleden.
1: Hoe lang geleden?
0: Dat is geweest iets meer dan 12 jaar geleden.
1: Dat bedoel ik.
0: En toen waren het allebei nog jonkies. En toen speelden ze ook op de Youth and Development Tour. Een keertje tegen elkaar in de eerste ronde. Ja, toen was Schindler met 4-1 won, maar dat zegt helemaal niks.
1: Nee, zeker niet gezien de eerste wedstrijd van Sykes tegen Nico Springer. Daar maakte hij echt serieus indruk. En we weten, Schindler heeft 3 keer in de Eurotour gewonnen. En die heeft er al 86 gespeeld. Of dit is zijn 86ste. Daar gaat hij nu aan beginnen als geplaatste speler. Maar die Springer, dat is ook wel een Duitse tegenstander die hij gisteren had. Die wist niet waar hij het zoeken moest tegen Sykes. Die even met 6-2 won en een gemiddelde van bijna 104.
0: 135. Ja, als ik mij niet vergis is dat... Nee, dat is niet het hoogste gemiddelde, want Mike de 60. Dekker...
1: Ja, die was die vanmiddag echt
0: vanmiddag los. Tot 107 tegen William O'Connor.
1: Die was echt helemaal los.
0: Maar het is wel het op één na hoogste gemiddelde tot nu toe dat 96. Tom Sykes gooide. En was ook nog eens 60% op de dubbels. 87. Had een 148 finish onderweg, sloot af met een 103 finish. Dat is absoluut de man die gisteren de show stal.
1: Ja, de nieuwelingen maakten indruk gisteren, hoor. De relatief nieuwe spelers. Hij kijkt er ook heel boos bij, heel serieus.
0: 57. Afkomstig uit Castleford in het graafschap West Yorkshire. Dat is... het noorden van Engeland.
1: Ja, het is een hele grote county, hier, Yorkshire.
0: De West Yorkshire in dit geval.
1: Ja.
2: 58.
1: En niet vergissen is dat het gedeelte waar de deels ook zijn. Het heuvelachtige gedeelte van Yorkshire.
2: 134.
1: Schindler goed uit de startblok, hoor.
2: 177.
1: Even een antwoord.
2: Game Sean the first leg. Martin Schindler. Second leg, it's Tom to throw first. Game on.
1: Eigenlijk prima gehouden.
2: 140.
1: Ik denk dat dit wel eens een hele mooie wedstrijd zou kunnen worden.
2: 96.
1: Hij heeft iets andere gips op zijn das zitten tegenwoordig, Schindler. Hij had vroeger had hij toch echt die modellen met die steentjes. Van de wall. En nu zijn het echt ringen volgens mij. Nog eens goed kijken, ja.
2: 140.
0: Uitverkocht huis trouwens. In deze zaal in Bratislava, de Inciba Expo Arena. Dat betekent dat hier 3000 mensen aanwezig zijn. En ja, dit is nieuw voor Slowakije. Dit is nieuw voor Bratislava, dit soort evenementen. Hoewel er wel steeds meer gedart wordt ook daar. Men moest even wennen aan al die geweldige uitdossingen die de mensen ook hier toch weer tevoorschijn hebben weten te toveren. Onder andere Kevin Doets, die roemde ook de sfeer. Even in Bratislava, geen broegeroep, geen gefluit. Vooralsnog dan. Maar vanavond hebben we dat ook nog niet gehoord.
1: Voor dubbel 16.
2: 36. Tommy required 20.
0: Schindler laat de kans liggen om op 2-0 te komen.
2: Game, Sean the second leg. Tom Sykes. Third leg, it's Martins to throw first. Game on.
0: Tom Sykes zit in het eerste jaar van zijn tourkaart. We hadden de vorige wedstrijd hadden die Canadees Jim Long. Ja. Die zat in het tweede jaar van zijn tourkaart. Hij stond op plek 81. Tom Sykes staat nu al op plek 90.
1: Ja, precies. Dat is eigenlijk wat ik ook aangaf in die vorige wedstrijd. Er zijn nieuwelingen, die eerstejaars, die al veel dichterbij staan. Dus 100. Daar kun je vanuit, genoeglijk vanuit gaan dat die ook nog Jim Long voorbij gaan dit jaar. Zeker ook omdat hun spel er beter en verzorgd eruit ziet. Is dat de verwachting die ik wel heb? Ja, het ziet ook allemaal heel makkelijk uit bij Sykes. Nu zit er in de bestuurdersstoel. Weer 52, weer naar die 20. Vorige leg ging dit verkeerd. Nou, ook nu mist hij hem. Alleen nu staat er voor Sykes nog 145. En die gaat niet uit.
2: 105.
1: Staat wel op 40 nu, dus ik zou hem maar uitgooien. Ja, ze kunnen niet dichterbij, hè. Maar wel erin.
2: Game on the third leg. Martin Schindler. Fourth leg, it's time to throw first. Game on.
0: Schindler had voor de tweede keer zijn eigen leg.
2: 140.
0: 20 die de afgelopen week meedeed zonder al te veel succes aan de twee Players' Championship toernooien die er werden gehouden in Wigan. Tom Sykes was daarbij. 60. Ook voor hem was er niet veel succes.
2: 100.
0: Schindler natuurlijk nog wel met Duitsland in de kwartfinale van de PDC World Cup tegen Nederland.
2: 100.
0: En in die finale verloren met 8-4. De meeste ophef ontstond rond een bouncer van Schindler. Die Duitsland de kans op een comeback had moeten bezorgen. Schindler die na die bouncer, na de wedstrijd op Instagram een foto plaatste van een van het desbetreffende bord dat in de prullenbak lag. 77. Daar zal de fabrikant blij mee geweest zijn.
2: Tommy Rakai, 145.
1: Hij staat weer op 145, zei het. Dit keer is de triple raak. Alleen de tweede triple niet.
2: 109.
1: Hij is het toch nog even goed weggezet, is eigenlijk. Want het dreigt gevaar aan te komen voor hem. Maar 140 kan wel natuurlijk, hè, wanneer hij nog zo'n triple 20 raakt. Ja, dubbel 10. Weer op het ijzer. Ja, het zit niet ver weg. Maar die missers die hij heeft, die zit ook echt strak op het ijzer. Dubbel 9 dan.
0: De eerste pijl op dubbel was meteen raak. Maar de volgende drie die zijn allemaal mis voor Tom Sykes.
1: Hij gaat hier toch echt gebroken worden, denk ik.
2: Game, Sean the fourth leg. Martin Schindler.
1: De dat staat er al strak op de dubbel. Dan kunnen ze er alleen nog maar in bij Schindler.
2: Ja.
0: Tom Sykes, de Castleford Tiger. In problemen nu.
2: 134.
1: Ja, voor hem geldt hetzelfde als wat in de vorige wedstrijd voor Jim Long gold. Hij moet zien dat nu twee keer gaan breken.
2: 54.
1: Daar is de eerste 180 van de wedstrijd. Hier komt de naam van Sykes. Komt dan in een positie dat hij direct kan gaan terugbreken.
0: Ja, ik vind het zo grappig, hè, dat ze dat bij dat WK hebben overgenomen van het dart. Dat roeien met z'n allen.
1: Ja, maar niet alleen dat. Als je ook de muziek hoort tussendoor en wat ze zingen.
0: Ja, van links naar rechts. Dat was al lang bekend, ja. van Damon Hetta.
1: Ja. Maar ook, wat hoor ik, dat waar Michael van Gerwen mee opkomt. Hè? Dat hoor je ook heel veel. En inmiddels is de break teruggeplaatst door Tom Sykes. Dat zat er al een beetje aan te komen bij die 180 scoren van hem. Misschien kwam dan wel met 180 terug, maar dat was twee beurten later. En dus te laat.
2: 51.
1: Dan opent hij toch weer met 51 in zijn eigen lek. Je wil gevoelsmatig gewoon hebben dat je ook strak opent.
0: En dat na die 11 darter in de vorige lek van Sykes.
2: 92.
0: 134, 180, 134 en 53 uit in twee pijlen.
2: 100.
1: Hij moest de trippels blijven gooien, Sykes, en hij doet het niet.
2: 59.
1: Dan geeft hij weer de mogelijkheden aan Schindler weg. Want die raakt de trippels net even wat makkelijker. En die gooit zijn tweede 180. De eerste drie legs gingen met de das mee. En gaan nou de volgende drie legs tegen de das in? Dat is een beetje de vraag.
2: 56.
1: Nog 90 voor Schindler. Wat blijft Sykes over? Nee, die blijft dik boven de 100.
2: 85. Martin, you require 90.
0: Dit is voor de derde break op rij in de wedstrijd.
2: Game Sean the sick play.
1: En dat is de derde break.
2: Seventh leg, it's Martin's to throw first.
1: En er is weer een verschil van twee legs in het voordeel van Schindler. En als die nu zijn eigen lek weet te houden, dan ziet het er somber uit voor Tom Sykes.
0: Sykes die dat gemiddelde van gisteren voorlopig niet kan dupliceren. Of zelf nog verbeteren. Blijft er een punt of 10 onder.
2: 96.
0: Gisteren dus 103, bijna 104 tegen Nico Springer. Nu zit hij op 93.
2: 85.
1: Ja, dat zagen we ook bij Long, hè, in de vorige wedstrijd. Gisteren 96, nu iets van 88.
2: 93.
1: Ja, hij moet eigenlijk nu voor het goede terugbreken, maar... 95. Het is vandaag niet zo constant als dat het gisteren was.
2: 140.
1: Die creëert hier wel een klein beetje ruimte.
2: 60.
1: Mogelijkheden voor Sykes. Nog een triple. Ja. Ja, laat dubbel 16 staan. En Schindler kan niet uit.
2: 34. Tommy required 32.
1: Zit er ook niet al te veel druk op. Die 32, dubbel 8. Nou ja, je moet wel altijd die dubbel nog raken.
2: 16.
1: En dan behoort 110 tot de mogelijkheden als er een triple valt. Als er een goede triple valt.
0: Lekker begin van Schindler. Enkele getal, geen probleem. Vol in 16? Enkele 18.
1: Dat is wel een probleem.
2: Tommy requires 16.
1: Herkansing voor Sykes. Voor 4 breaks op rij. Dubbel 4. Dubbel 2.
2: Game Sean, de seventh
1: player. Nou, ten nauwe nood nog erin.
2: Tom Sykes. I think it's Tom to throw first.
1: Je zal toch een keer je eigen lek moeten houden.
2: Game on.
0: Ja, dat lukte de mannen wel in de eerste 99. Drie legs. Maar deed Schindler 2 keer en Sykes 1 keer. Sykes moet dat patroon nu doorbreken.
2: 79.
0: En er 4-4 van maken.
1: Ja, scorend neemt Sykes ook een beetje de overhand nu. Toch wel wat meer triples gooit.
2: 85.
1: Zijn finishpercentage is een stuk lager dan dat van Schindler. Die staat op 40%. Sykes op
2: 27%. 100.
1: Goeie laatste. Dicht bij elkaar in deze lek. Gaat hij het verschil hier maken?
2: Ja.
1: Ook hij gooit zijn tweede 180 scoren. Daarin is de stand weer gelijk. Antwoord van Schindler.
2: 104. Tommy required 40. Game Sean the 8th.
1: En het is weer 4-4.
2: Tom Sykes. Ninth leg, it's Martin to throw first. Game on.
1: Zag het er rooskleurig uit voor Schindler een paar legs geleden. Ja, nu is het gewoon weer hard werken.
2: 137.
0: Sykes twee legs op de rij gewonnen nu. Na 4-2 achterstand.
1: Ja, Sykes draait de duimschroeven nog even aan hoor. 54. Dit is dan zo'n momentje waarin Schindler het voelt. Wat kan Sykes daarmee? Hij profiteert niet.
2: 43.
1: De laatste is nog belangrijk hoor.
2: 65. Martin, you require 122.
1: Ja, het is een finish 170 of 160, maar eerst die 122 van Schindler. 18. Nee, niet geraakt.
2: 90.
1: Zit er wel goed weg.
2: 60.
0: Sykes kan mogelijk voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong komen. Dat had gekund als hij die tweede triple 20 erbij had gegooid. Nu is dubbel 16 voor The Wall. En die staat al vrij adequaat te finishen deze wedstrijd.
1: En die komt weer op voorsprong.
0: 5 van de 12 pijlen op een dubbel raak. En ook Schindler had dan weer eens zijn eigen leg.
2: 96.
1: Die heeft nog niet op achtergestand gestaan in deze wedstrijd. Dat kan alleen nog maar gebeuren wanneer de wedstrijd voorbij is. Maar dan zou Sykes met 6-5 gewonnen hebben.
2: 140.
0: Sykes in zijn tweede Eurotourwedstrijd ooit. Na die overwinning van gisteren op Nico Springer.
2: 100.
0: Schinter speelt zijn 184ste Eurotourwedstrijd. 3 finales gehaald, je vertelde het al, die hij allemaal 98. Gewonnen heeft. En als hij deze wedstrijd weet te winnen, dan komt hij in de derde ronde tegen of Gerwin Price of Cameron Menzies. Daar gaan we ook vanavond achter komen.
1: Ja, die wedstrijd is hierna. Ah, toch is hij weer goed bij de les. Schinter moet mee als hij het nu af wil maken in deze week. Is dan de boel.
2: Tommy requires 70.
1: Dubbel 8, 2 das. Dubbel 4.
2: 66.
0: We gaan voor ons nog niet aan beslissende elf te leggen.
1: Het is niet dat hij de kans niet krijgt, hè. Maar ja, daar zit het verschil ook in, finishpercentage. 2 keer dubbel 20, denk ik. Ja, dat gaat ook niet werken, dus krijgt Sykes nog een keer een kans om in de wedstrijd te blijven.
2: Tom, you require 4. Game show.
1: Die raadt hij.
2: Tom Sykes.
1: Moet ik zichzelf nog even aan? Kom maar, boy, zegt hij. Laat de Schindler die mag beginnen. Hij heeft hem al 2 keer gebroken, dus hij kan het wel. Maar ja, dit is een positie waar Schindler vele malen vaker in heeft gestaan dan Tom Sykes op zo'n podium. Schindler weet hoe hij hiermee om moet gaan. Kijk maar. Die kwam wel uit zijn tenen, hoor. En deze beurt gaat alles zeggen over het verloop van deze wedstrijd. Kijk eens aan, zeg. Wat knap. Wat ontzettend knap.
0: Allebei hun derde maximale score.
1: Ja, dus hij vindt het ook wel genieten zo, op die manier. Nou, dan is dit een kans. En die grijpt hem met beide handen aan. Problemen voor Schindler.
0: Twee trippels van Sykes nog in die tweede beurt. Geen trippel van Schindler in zijn tweede beurt. Nou, dat is allebei met die 180 begonnen.
1: Ja, en nu moet hij, hè.
2: 53.
1: Dit kan wel eens het moment van de wedstrijd geweest zijn. Dat antwoord van Sykes op die opening van 180.
2: 123.
1: Kijk eens aan, zeg, in zo'n beslissende lek. Zo onervaren. Na 9 das op 58 staan. En Schindler is toeschouwer in die lek.
2: 57.
1: Terwijl dat de man is met de ervaring. Maar dit is voor de wedstrijd. En voor de tweede Duitser op rij die het toernooi uitknikkert.
0: Dubbel 10, Tom Sykes.
2: 38.
0: Laat 2 matchstarts voorbij gaan. Ja, dan heeft Schindler nog even 152 uit te tikken. Dat doe je ook niet elke dag.
1: Nee, zeker niet. Hij is er toe in staat, dat weten we allemaal. Hij kan dat echt wel. Maar ja, op zo'n moment. Het zou het zijn.
0: Nee, het wordt hem niet. Het wordt niet de eerste Tom Plus finish van deze wedstrijd.
2: 60.
1: Nog 3 matchstarts voor Sykes.
2: Tommy required 20.
0: Hij heeft er al 2 gehad. Tom Sykes kwam 3-1 achter. Kwam ook nog eens 4-2 achter. Maar bleef erin hangen. En hij wint ook zijn tweede Eurotour-wedstrijd ooit. En weer van de Duitser. Eerst Nico Springer met 6-2. Nu Martin Schindler met 6-5. Tom Sykes, 33 jaar. De Castleford Tiger staat in de derde ronde van de Slovak Darts Open. Ik was even de naam kwijt. Ik dacht Bratislava Darts Open. Nee hoor, Slovak Darts Open.

0: Kees, lekker hè, we mogen weer.
1: Heerlijk.
2: Ja, ik zeg het trappelen.
0: Mannen. Jij eerst, Albert?
2: Komt-ie aan.
3: Je ziet dat het reglement aan alle kanten rammelt.
2: Als Max het niet leuk vindt, gaat hij wat anders doen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
1: Nou, dat is niet waar. Want
2: dan kun je precies
0: ik neem
2: met
0: even
2: alles wat...
3: Ja, doe dat maar. Maar dat is niet waar. Dus, want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies, we gaan er geen aanhouden.
2: En het even over andere dingen hebben.

champion.

0: time to welcome on stage our next referee. It's Gemini Candy Franz Engerer.
1: Franz Engerer neemt het stokje over van Charlie Corsterveen. Voor de volgende twee wedstrijden. Waarvan de eerste die is tussen Gerwin Price en Cameron Menzies. De 41-jarige Welshman. En de bijna 37-jarige Schot. Price geplaatst als vierde. Menzies niet geplaatst.

0: Ja, over het algemeen bleek toch dat het best moeilijk was om tegen die Slovaakse hoogstleden qualifiers te spelen.
1: Ja, maar gisteren ook. Gisterenmiddag in die laatste wedstrijd Dudek. Ja, dat beviel Koert wel. Daar zat ik naast gisteren. Dudek is de naam van de keeper die ooit bij Feyenoord in doel stond. Dus dat vond ik Koert alweer. Hij was meteen fan. Ja, die deed best verrassende dingen vanuit de niet zo'n 150 finish en dat soort zaken.
0: Hoppakee, eerste drie pijlen van Camming.
1: Die komt even binnen zonder aan te bellen.
2: 85.
0: Price niet op de World Cup of Darts met Wales. Niet op de zijde van Johnny Clayton. Die nu koppelde met Nick Kenny.
1: Die deed het nog verrassend goed met z'n tweeën.
2: 83.
1: Dat is erg close. Tegen Engeland geloof ik 8-7.
0: Menzies haalde de halve finale aan de zijde van Gary Anderson. Dat was een koppel dat indruk maakte. Won met 8-0 van Noorwegen, 8-5 van Ierland. Maar in de halve finale waren Luke en Luke toch echt met 8-3 te sterk.
1: En ja, voorlopig Pluis alweer in de problemen in zijn eigen leek. In zijn openingsleek.
2: 87, Cameron Clark 56.
1: En het mens is die nu wel bij de les is. Dubbel 20. Voor de break in 1-0, dubbel 10.
2: Game on the first leg. Cameron Menzies. Second leg, it's Cameron. Go first.
1: Altijd mooi, die gezichtjes die hij erbij trekt. Alsof hij zichzelf helemaal verbaasde.
2: 123.
1: En dan de teleurstelling was die derde niet in de triple 20 valt.
0: Eerste leken 15 darts naar Menzies, die hulp in heeft geroepen van een hypnotherapeut om rustiger te worden.
2: 134.
0: Nadat hij toch eerder dit jaar, tenminste zo vertelt hij zelf, echt serieus overwoog om te stoppen met
2: 114.
0: Professioneel darten. En had ook zijn curriculum vitae weer online gezet, oftewel CV.
2: 100.
0: Maar de hypnotherapie slaat toch aan.
1: Ja, maar er is ook een speler die erbij moet hebben. Hij geeft kleur aan de...
2: 91. Cameron Call 100.
1: Aan het spelersarsenaal.
0: Hoppakee, twee keer triple 20. Deel 12 van de 44 finish. Cameron Menzies. Die de tweede leg in 12 pijlen pakt. Ja, het was... Het was echt verrassend om te zien hoe goed die twee
1: samenspeelden.
0: Gary Anderson en Cameron Menzies. Twee totaal verschillende types natuurlijk.
1: Ja, die komen voor geen centimeter overheen.
0: Maar ja, ze hadden van tevoren wel goede afspraken gemaakt. Er zou niet te veel geknuffeld worden. Uiteindelijk deed Anderson het toch een paar keer. Want ja, je ontkomt er gewoon niet aan.
1: Nee, dat is Menzies de voet uit. Hè.
2: 100.
1: Dat hij gisteren in het begin van zijn wedstrijd ook al, de eerste wedstrijd, begon al voor de wedstrijd om te knuffelen. Ik denk van ja, oké.
2: 58.
1: Ja, Price die zal toch ook een keer zijn eigen lek willen houden. Maar hij heeft nog niet veel in te brengen tegen Menzies op dit moment.
0: Die voorlopig 108 gemiddeld staat te gooien. En al 144 uitgooide in de vorige leg.
1: Volgens mij zag ik Obelix in de zaal.
0: Ja? Ja, die gaat overal naartoe, toch?
1: Ja, gisteren niet gezien, hoor.
0: Oh, oké. Okay, nou ja.
1: Vanmiddag ook niet.
2: 24. Cameron Clark 76.
0: Misschien moest hij gisteren zijn men hier versjouwen, weet jij
1: wel. Ja. Of pech met de auto, hè, dat kan. Dubbel 20 voor 3-0.
2: 56.
1: Maar ja, hij mag terugkomen op prijs. Hij heeft even niet opgelet.
2: ...127. Cameron Clark 20.
1: Voor nog maar eens een break.

0: 16.
1: Ja, dat kan hij dan ook, hè.
0: Danny Park, 36.
1: Elke emotie is ook wel van hem af te lezen ook, hè.
0: Games on the third leg. Kevin Price, spot like it's Cameron.
2: Deze keer haalt Price de eigen leg wel.
0: 100.
2: Al is het geen prestatie om trots op te zijn in 20 pijlen. Maar goed, hij heeft de leg binnen. Je moet ergens beginnen.
1: Ja, met dank aan Menzies. Die wisten er toch wel even een paar, zeg.
0: 14.
1: Nou ja, van altijd maar uitgejouwd worden naar publiekslieveling.
0: 96.
1: Dat is ook wel een huzaren stukje van Kevin Price.
0: 86.
1: Ja, dan moeten mensen wel bij de les blijven.
0: 58.
1: Het is een anderhalve week tijd.
0: 95.
1: Ik al gekelderd in zijn gemiddelde. Van 108 naar 95.
0: 83.
2: Het is overigens de achtste onderlinge ontmoeting. Voorlopig staat Price 5-2 voor. Won ook de laatste drie duels.
0: 114.
1: Nee, de laatste twee volgens mij.
2: De laatste twee, ja. Klopt. Maar ja, die waren...
1: Ja, het
2: de grootste van de
1: terug,
2: wedstrijden
1: hoor.
2: Was in 2024.
1: Ja, het is al even geleden. Heeft die 180 nog zin gehad?
0: Games on the fourth leg. Cameron Menzies, fifth leg is Kevin, go first.
2: Want Menzies gooit 40 uit. Die had zelf daarvoor ook een 140 gegooid.
0: 85.
2: Om tops terecht te komen.
1: 100. Ja, toch ziet het er wel goed uit bij Menzies hoor. Een stuk beter dan gisteren.
2: De maximale score van de schot.
0: 140.
2: Nadat hij er ook een gooide in de eerste leg van de wedstrijd.
1: Kijk eens aan. Kijk eens aan. Het negentje blijft nog even staan. Nou, als je dan iemand gunt.
0: 100. Cameron Call 141.
1: Nou, prima weggezet op 58 hoor. Price weer in de problemen in zijn eigen luk. Vorige keer dat hij zelf begon, kon hij hem ten nauwe tijd houden. Ten nauwe nood. Omdat mensen zo van misten. Gaat hij dat nu weer doen?
0: Come on.
1: Nee, dit keer niet.
0: Cameron Menzies.
2: Ja,
0: leg,
2: een paar mindere legs. Twee om precies te zijn. En dan poept hij er toch weer even een half uit hoor, Menzies.
0: 78.
1: Ja, het is er toch eentje om rekening mee te houden, hoor, tegenwoordig.
0: 100.
2: Hij trekt die goede lijn van de World Cup door. Hoewel die...
0: 59.
1: Dit is ook veelzeggend, Frank.
2: Op de Players' Championship toernooien. Althans, eentje waar hij aan meedeed. Nee, hij deed aan beide mee, maar hij wist maar één van zijn drie wedstrijdjes te winnen, Menzies. Verloor toch van twee minder bekende namen. In Wigan, waar Price daar ook bij was, die had ook niet veel succes. Hij won ook maar één van zijn drie wedstrijden. Hij won wel van Raymond van Barneveld, dat wel.
1: Ja, maar dat doet bijna iedereen tegenwoordig.
0: 16.
1: En ook deze wedstrijd, ja, Price heeft maar één lek pijl op een dubbel gehad. Dan die lek won hij ook, dat was de derde lek. Voor de rest heeft hij nog niet op een dubbel gegooid.
2: Dat gaat hij nu wel weer doen.
0: 129, Gavin Carl 40. Games on the sixth.
2: Hij pakt in ieder geval een break.
0: Seventh, it's Gavin to go first.
2: keurige leg van Price. Die profiteert van het feit dat Menzies een vrij matige leg had en niet in 5 uur te uit was.
1: Nou, je gaat hier weer even aanzetten.
2: 480 voor Menzies, een zevende van het toernooi. Na de drie die hij gooide tegen de Slovaak Faraljaj.
1: 93. Ja, een vierde voor Menzies. En Price, slechts 1. Hè? Menzies kan hem weer beter wegzetten. En dat gaat hij ook doen ook. Kijk eens aan zeg. Nummer 5.
2: Ja, weer 2 in 1 leg. En dat hij dan nu ook weer in de leg van Price. En die 170 niet uitgooit.
0: 58.
1: En gaat hij alweer staan voor 5-1. 41 uitgooien voor 5-2. Indrukwekkend hoor. Na 2 legs had hij 108 gemiddeld, zat er terug naar 95. Hij staat nu weer bijna op 102. Hij is weer helemaal omhoog getrokken.
2: Price moet wel gek van hem worden.
1: Nummer 6.
2: Weer breekt hij de Welshman in 4 beurten.
0: 45.
1: Ja, op deze manier kan hij van iedereen winnen, zoals hij nu staat te gooien. Kijk eens aan zeg. Nummer 7.
2: En weer 2 in 1 leg. En dan gaat nog een poging wagen. En dit zou er eentje zijn, zeg.
0: 140.
2: Een Grand Slam home run zou dit zijn.
1: Oh. De vorige keer waren er 6 darts in de triple, nu 7. Nou, morgen dan maar 8 en 9.
2: 5-2 voor Price, de onderlinge stand. De enige wedstrijd met publiek erbij was World Series Finals 2024 gewonnen door Price. En nu is het Cameron Menzies die de laatste pijl op een dubbel erin gooit. Menzies die meteen een 2-0 voorsprong nam, die die voorsprong verder uitbouwde naar 4-2. En Price heeft zeker niet slecht gegooid met bijna 97 gemiddeld. Maar Cameron Menzies slecht 106 gemiddeld. 46% op de dubbels, die maakt grote indruk. Hij besluit de partij, zelfs met een 10 dart. En dus die laatste drie legs in de wedstrijd, die wint 11, 12 en 10. Hartstikke idee.

0: meter telt.
1: Maximum risk.
0: En fouten direct worden afgestraft.
2: Nog 9 rijders in de strijd om de punten.
0: 1 Nederlander.
3: Allemaal.
0: Tussen de beste van Europa.
2: Wie pakt dan de pole position?
0: Kijk live naar de DTM. Via Play. De beste kijk op sport.

0: Gian van Veen, de WK-finalist van 2026 tegen Rob Cross, de WK-winnaar van 2018. De huidige nummer 22 van de wereld. Was na het winnen van het WK destijds nummer 2 van de wereld. En Gian van Veen opgerukt naar plek 3 op de wereldranglijst. Inmiddels na die WK-finale. Maar ja, de Rob Cross is toch wel een tegenstander waar hij het nog wel eens moeilijk mee wil hebben komen.
1: Over het algemeen heeft hij toch wel vrij lastig. Onderlinge stand is 4-4. Abkereerde tegen elkaar gespeeld dus. Dit jaar in maart moeten we er wel bij zeggen, in alle eerlijkheid, dat Gian van Veen zich ook niet helemaal goed voelde. Hij kreeg toen dat met die niersteen. Maar op die UK Open troffen ze elkaar nog dit jaar op 6 maart bij de laatste 64. Toen won Rob Cross met 10-7. En ja, zoals je zegt, nummer 3 van de wereld. Maar ik zat van de week eens even door die rankings heen te lopen, Frank. Wat me eigenlijk wel een beetje opviel. Op de Players Championship ranking staat Gian van Veen buiten de top 100. Op de Pro Tour staat hij 16 of 14. En op de Eurotour staat hij nog 16 of 14. Een van die twee weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar dus dat geeft wel aan dat hij even in een wat mindere periode zit. Na die verloren WK-finale.
0: Ja, overigens kleine kanttekening. Toen hij op de UK Open tegen Rob Cross die laatste onderlinge ontmoeting speelde. Toen waren de nierstenen nog geen probleem op dat moment.
1: Dat kwam nog daarna.
0: Ja, dat gebeurde daarna. Dat gebeurde half maart toch? 77.
1: Dat was net kort daarna. Ja, oké. Ik dacht dat het al wat vroeger viel.
2: One hour later.
0: Het was lekker voor Van Veen. Meteen die 180 in de eerste leg die hij zelf begonnen is.
2: 140. Gianni Paul, 140.
0: 140 over na 9 pijlen, maar dat gaat niet uit. Hoeft ook niet uit.
1: Trippeltje erbij is genoeg, hè? Ja, helemaal goed. Ja, Rob Cross die toch ook wel weer mooie dingen laat zien, hoor, de laatste tijd.
2: 128, Gianni Paul 14.
0: Pijl nummer 13. Nou, pijl nummer 15 zal er toch echt mee moeten gebeuren.
2: Gian van Veen. Second leg is erop to go first.
1: Van Veen. Mooi uitgesproken door Frans Engelen.
2: 96.
0: Weer als eerste geplaatst, Gian van Veen. Dat is hij inmiddels wel gewend als hij op een Eurotour toernooi speelt. Want die nummers 1 en 2 die zijn er
1: over het algemeen niet bij.
0: Ze zijn er maar steeds niet bij. Luke en Luke. Cross is niet geplaatst. Die moest in de eerste ronde beginnen tegen de Slovaak Juraj Holub. En won met 6-3. Maar ja, het feit dat Holub nog 3 legs wist te winnen tegen wereldkampioen 2018, daar was hij best trots op. En het was ook juist voor Cross weer geen wedstrijd om trots op te zijn. Hij kwam niet verder dan 83 gemiddeld. Ook hij had het dus moeilijk tegen zijn Slovaakse Host Nation Qualifier.
1: Ja, dat hadden ze allemaal wel gisteren, hoor, Frank, moet ik zeggen. Of ze verloren, of ze hadden het lastig.
0: In het dorp waar Holub vandaan kwam, Nova Banja, daar zaten de mensen bij het voetbalveld mee te krijgen op een groot videoscherm. Maar ja, verder dan die legs kwam die dus niet. En Cross ging door naar de tweede ronde.
2: 135.
1: Veen nog ver weg in deze leg. Hij komt wel wat dichterbij nu. Maar goed, 6 das voor die 118 voor Cross. Dan mag je straks terugkomen voor dubbel op 10.
2: 57. Robbie got 20. Games on the second
0: leg. Nou, dat is toch wel een gaatje.
2: Third leg is Gian, go first.
0: Of course. Pakt die leg in 16 pijlen.
2: 140.
0: Maar Volveen de eerste leg in precies 15 pijlen binnenhengelde.
1: Ja, precies 15.
2: 96.
0: Nou, dankjewel, Ko, dat je dat nog even bevestigt.
1: Ja, die laatste ging nog zo heel mooi onder die andere twee dansen door, hè? In die dubbel 20.
2: 58.
0: Ja, als je die onderlinge resultaten, 4-4 dus, als je dat beperkt tot wedstrijden op een podium, dan staat het 4-1 voor Rob Cross.
1: Ja, staat Cross er goed voor, hè?
2: 57.
1: Tien, tien, tien. Hoor je dat wel goed?
2: 43.
0: Nee, het ging denk ik om de man die in beeld werd. Ja,
1: dat denk ik ook.
2: 140.
1: Zal een beroemd zijn daar, beroemdheid zijn daar, Frank.
2: 140. Giannico, 106.
0: Want het is Obelix, het middelpunt van de belangstelling.
2: 58.
0: Als Van Veen.
2: Robbie Call 164.
0: Een kansje geeft aan Rob Cross.
1: Dat is wel een klein kansje. Maar een kans blijft een kans. Die gaat niet benut worden.
0: Totdat het geen kans meer is.
1: Nou, precies. Dat is een kansberekening.
2: 132. Giannico 48.
1: Deze moet wel even uit nu. Nee, die zit aan de binnenkant. Dan kan hij toch nog gebroken worden.
2: 32.
0: Drie kansen voor Cross.
2: Games on the third leg.
0: Die
2: Rob Cross.
0: Ook zijn tweede pijl op het dubbel erin gooit.
2: Fourth leg, it's Rob to go first.
0: En weer. Een leg in 16 pijlen afmaakt, maar nu was het dus de leg van Gian van Veen. Cross die in goede vorm verkeert, want hij was het die nog maar twee dagen geleden het laatste Players' Championship toernooi wist te winnen in Wigan door in de finale met 8-5 te winnen van Mike Kuivenhoven.
1: Ja, goed resultaat voor de Nederlander ook.
2: 140.
1: Gian ook alweer last van de warmte.
0: Dat is trouwens voor Cross de eerste titel van 2026. Dat is zijn eerste rankingtitel sinds allereerste Players' Championship toernooi van 2025.
1: Ja, dat is bijna anderhalf jaar geleden.
2: Robbie Cowan, 157.
0: De zeven wedstrijden op dit laatste Players Championship toernooi met een gemiddelde over het hele toernooi van bijna 99. Dat is toch heel goed gedaan door Rob Cross.
1: Voor een 3-1 voorsprong, triple 20, niet geraakt. Dus die kans is weg, maar hij komt er voor terug.
2: 18. Robbie Cross 77.
1: Krijgt Gian een kans op die 76. Dubbel 10 voor Rob Cross. Twee pijlen ervoor. 100% op zijn dubbels. Blijft dat zo? 80. Oh, die is wel pijnlijk hoor, die laatste.
0: Nou, niet 100% op de dubbels, maar wel 100% op de finishbeurt, Rob Cross.
1: En als iemand op dubbel 5 komt met nog één dart in de hand, dan heb je altijd nog wel een beetje hoop dat je een poging mag wagen om de boel weer gelijk te trekken. Maar het was niet gegund. Cross denkt daar heel anders over.
2: 140.
0: Van Veen natuurlijk ook in best aardige vorm. Dat leek in ieder geval wel tijdens de PDC World Cup. Maar die gooide aan de zijde van Michael van Gerwen. En de finale haalde tegen Engeland. Ja, van Gerwen, van Veen maakt het toch ook indruk.
2: 134.
0: De nummers 1 tot en met 4 van de wereld stonden allemaal op het podium tijdens de finale. In Frankfurt.
2: 99.
0: Maar ja, Engeland produceerde het hoogste gemiddelde ooit in een World Cup finale. 104,7 de beide looks bij elkaar. Ontzettend knap.
1: Ja, en de weg naar die finale was voor die Engelsen toch bij lange niet makkelijk hoor.
2: 140.
1: Heel veel close wedstrijden waarbij ze toch aan het eind, langs de eind trokken. Maar vanzelf ging het niet.
0: Van Veen, 128 in de eigen leg. Maar inmiddels heeft hij al 5 pijlen op de dubbel gemist. En Cross maar eentje. Nou, die gaat toch op zijn minst ook weer 1 pijl voor de dubbel krijgen nu.
1: Dan gaan we Max Halver wel even vanuit. Dan krijgt hij 2 zelfs op dubbel 18. Maar dit keer is de kans niet aan hem besteed.
0: Nou, dat is voor de eerste keer dan.
1: Ja. Gian ook 2 dats op de dubbel. Hij mag nou wel eentje gaan raken, zoals we ons.
2: 17.
1: Ja.
0: Ja, er is niets frustrerender voor een dartspeler dan dubbels die niet vallen.
1: Ja, weet je, als ze nou nog heel dichtbij zitten. Maar ja, die andere zat al bijna in de 16 zelf. En die dubbel 4 zat er ook ver buiten. Maar ook Cross begint toch een beetje te knoeien hoor, de dubbels.
2: Janica 8.
1: Nou, cadeautje uitpakken.
0: Nou, via dubbel 2 dan maar. Gegeven paard nooit in de bek kijken.
1: Net, precies dat. Ja, de aansluiting is nog. Nou, het kost maar 1 keer te breken. Dan heeft hij zelf het initiatief weer in handen.
2: 96.
1: Dat is voor de Olympics. Nou, dat zal nog wel even duren. Voordat we zover zijn.
2: 190.
0: De eerste van Voltage.
2: 58.
0: Zou voor hem de weg moeten banen naar een 4-2 voorsprong.
1: Ja, ten meer omdat de score van Veen ja, toch een stuk minder was. En is er alle ruimte voor Cross.
2: 58.
1: Nu een 180 zou wel heel welkom zijn.
2: 180. Rampica 84.
0: Tweede voor Van Veen. Maar 2 pijlen voor een 4-2 voorsprong. Rob Cross.
2: Game from the 6th leg. Rob Cross, 7th leg, Gian Popers.
1: Ja, hij staat een goed speler hoor.
2: Sixteen. 60
1: openen in je eigen lek. Moet je hopen dat Cross nu wat minder gooit.
2: 39.
0: Van Veen nog steeds die break achter. Het had ook nog erger kunnen zijn.
2: 40.

0: 140.
1: Slovenië is een hond ten eerste Eurotour-wedstrijd. De vorige was de
0: 140.
1: Wedstrijd in de derde ronde op de Baltic Sea Darts Open. Die hij met 6-5 verloor van Dave Chisnell. Inmiddels drie Eurotour-finales gespeeld van Veen. Inclusief de Poland Darts Open aan het begin van dit jaar. Althans in februari. Nog geen finales gewonnen.
0: 137.
1: Twee verloren van Michael van Gerwen en eentje van Luke Litter. Geen schande.
2: Nee, dat zijn wel tegenstanders. Ah, er komt er echt nog wel eentje voor hem. Deze uitgooien, 4-3 maken. Prima. Dan is het allemaal nog te overzien.
1: Maar nu cross dan een keertje breken.
2: Nou, wat moet er nu gebeuren?
0: 123.
1: De laatste catch dan het groene. Maar met al toch een iets betere start van Veen.
2: 58. Ja, en hier laat Kors wat ruimte hoor, voor Gion. Hier valt iets te halen in deze lek.
1: 123 in de eerste beurt.
0: 140.
1: 140 in de tweede. Weer twee triples dus.
2: Dit is wat we gewend zijn van Veen. Ja, dan gaat Kors dat doen.
1: Kors stuurt even bij. Komt toch nog als eerste op een finish.
0: 100.
2: Finish voor Van Veen.
0: 170.
2: Is een stuk lager. Net zo moeilijk hoor, ook twee trippels.
1: Vishoeden kunnen op. En kunnen ook weer af. Ja, ik weet niet welk dier geassocieerd is aan 138.
0: 93, 138.
1: Of welk gerecht.
2: Peking eet met sambal erbij of zo, ik weet het niet.
0: 19. Robbie Aquas, 77.
2: Die gooide de eerste week zo uit, hè, met twee dartjes.
1: Ja, dat was in de vierde leg.
2: Was dat de vierde leg? Ja, dat de eerste leg was.
1: Nee, die ging dan van Veen.
2: Ah. Dit keer niet.
0: Janikma 48.
2: Nou, dan is die breekkans.
1: Heel van Veen, 3 uit 11 op zijn dubbels.
2: Dat moet even beter nu.
1: Dubbel 8, laatste optie.
0: 32.
1: Hij miste veel.
0: Robbie Aquas, 40.
2: Ja, het is niet dat hij de kansen niet krijgt. Maar hij geeft die kansen net zo makkelijk weg aan Kors weer. En die maakt er wel gebruik van. En nu staat hij met de rug tegen de muur.
1: Ja, moet hij 3 legs op rij winnen, hè? 3.
2: Ja, het is niet slecht, het is alleen, ja, er worden te veel dubbels gemist door Van Veen. En dat doet Kors niet.
0: 57.
1: Ja, het is ook niet dat je kunt zeggen dat Van Veen, maar Kors ook niet hoor. 18. Dat ze nou echt super lekker staan te scoren of zo.
2: Nee, Kors die heeft het van de dubbels, waardoor zijn gemiddelde iets hoger ligt. Scorend is het wel gelijkwaardig. Van Veen heeft zelfs 4 beurten meer met 2 trippels.
0: 16.
2: Maar ja, die dubbels, die moeten erin. Of er 42 tussendoor, dat helpt ook niet. En daar gaat Kors weer van profiteren.
1: Met zijn derde maximale.
2: Ja, dan wordt het nu heel lastig hoor. Voor Van Veen. Hij krijgt hem nog wel op een finish.
1: Dat is goed gedaan. Het is een hoge finish, maar het is een finish.
2: Die heeft er 150 staan, dus die wil er nog twee bij hebben van die.
0: 128, Jannica 156.
1: Nee, geen 156. Ja, dan is het cross voor de wedstrijd. Zo is dat wel weer.
0: 100.
2: Dit is 76.
0: 76.
2: Twee das voor de wedstrijd.
1: En om Van Veen voor de tweede keer te breken.
0: Game, shot, and the match, Rob Cross.
1: Rob Cross verslaat Gian van Veen, de nummer 1 van de plaatsingslijst, met 6-3. Ja, Van Veen uiteindelijk 3-13 op de dubbels, 23%. Daar heeft hij het dus duidelijk niet mee gered. Hij heeft ook de kansen die hij nog kreeg laten liggen. Rob Cross meldt zich voor de derde ronde van de Slovak Darts Open.

0: Zullen we ze hebben?
1: Ja, wie?
0: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
2: Nee, niet zo.
0: Niet zo?
1: Jij wel.
2: Jij was echt... Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
0: Goed getrainde billen wel.
1: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend.
2: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie, qua programma.
3: Je gaat zo beginnen over hun seizoen.
2: Ja, 10 years Manchester.
3: Toen ik hoorde dat hij coach had, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
1: Dit is voor mij 100% Timber.
0: En hou op, zou de mieterij in mijn kroeg. Dankjewel.

0: Ja, zijn koppelmaat op de World Cup. Ja, de koppelmaat van Michael Vergerwe. Die hebben zien verliezen in de vorige wedstrijd. Tweede Nederlander die eruit gaat dus. Nu dus Vergerwe tegen Ratajski. En ja, wat gaat er worden, Ko? Vertel maar.
1: Nou ja, goed, als je naar het verleden kijkt. De heren hebben 11 keer eerder tegen elkaar gespeeld. Het is 10-1 in het voordeel van Vergerwe. En het was dit jaar op een Players' Championship in Hildesheim. Dat Christopher Tajski voor het eerst met 6-5 van Michael Vergerwe wist te winnen. Maar daarna heeft hij in Oostenrijk ook alweer op de Eurotour verloren van Michael Vergerwe weer. De allerlaatste wedstrijd. Ja, het enige wat ik als nadeel van Vergerwe kan zien is dat vanavond van de 4 geplaatste spelers, geziende spelers,
2: het 3
1: verloren hebben. Nou, laten we hopen dat die trend zich niet doorzet. Dus ik ga er eigenlijk wel vanuit dat Vergerwe deze wedstrijd wint, want het is echt een angstkeken naar voren, Tajski. Alhoewel hij niet heel snel
2: 100.
1: Onder de indruk is, Tajski. Speelt altijd wel zijn eigen spel. Maar toch, ook bij hem zal het wel in zijn achterhoofd zitten. Dat het niet altijd even lekker loopt tegen Vergerwe.
2: 125.
0: Nummer 1 van de plaatsingslijst. Dus uit Van Veen. Van Gerwe is nu de hoogste paasspeler, de nummer 2.
2: 81.
0: Vergerwe die erg goed speelde op de World Cup. Dat was een
1: Jazeker.
0: Hele fijne opsteker.
2: 140.
0: Van Vergerwe nu in de eerste leg op 96.
1: Het begint wel even met een helmdans.
2: Michael van Gogh. Second leg is Christoph to throw first. Game on.
0: Meteen maar weer even een punt maken. 96 in 2 pijlen uit.
1: Even laten zien ervan niets te halen vanavond.
2: 100.
1: Ja, je zei het al. Dirk van Duivenbode gisteren uitgeschakeld. Van Veen vanavond. Dat zijn de eerste 2 Nederlanders pas. Die uitgeschakeld zijn en nu speelt Vergerwe. En hebben we straks later op de avond hebben we nog Niels Zonneveld. We zijn aardig vertegenwoordigd hier als Nederlanders zijnde.
0: Zonneveld die gaat uitkomen tegen Steven Bunting. Maar eerst hebben we dan nog na deze wedstrijd Johnny Clayton tegen Ryan Joyce.
2: 100.
0: En de avond wordt afgesloten door Ross Smith en Joe Cullen.
1: Ja, Cullen die zowaar weer eens een wedstrijd wist te winnen.
2: 96 157 137. Christopher Quiet, 88.
1: Ik wil nog eventjes aanzetten. Je weet maar nooit. 18. En de boel zei.
2: 63.
1: Kijk, is het toch een kansje? Christopher
2: Quiet, 108.
1: Dubbel 20.
2: 88. Christopher Quiet, 25.
1: Ja, die Ratajski hier heel veel pijn kunnen doen. Hij zat net onder de dubbel. Dat is een 12. Dus maar 1 dart op de dubbel straks. Dat moet dubbel 4 worden.
2: 17. Michael, you require 20.
0: Nee, dat wordt het niet.
1: Dus vergeten we voor de 2-0.
2: 0-0.
1: Je zit er best ver weg.
2: Christophe de Require, 8.
0: 8. Oeh, bouncer Ratajski. En nog een paal, zo Christophe Ratajski.
1: Ja, deze op het ijzer en de andere zit op het plasticje van de vier. Dus.
0: Van Geer wel vier pijlen gemist voor de break. Maar deze gaat erin.
2: Third leg, it's Michael to throw first. Game on.
0: Door twee bouncers van Ratajski. Ja, het kan verkeren. Zo win je de eerste leg in 11 pijlen. En de tweede leg in 19.
1: Nee, die kwam tegen het ijzer van die andere darter. En die tweede kwam tegen het plasticje van de vier. Dus die was ver mis.
2: 180.
0: Thijs Kien in ieder geval wel met de eerste 180 van de wedstrijd.
2: 135.
1: Ja, toch kan Ratajski hier wel wat veroorzaken in de week van Vergerven.
2: 81.
1: Laat 100 over. 86 voor Vergerwe, maar eerst Ratajski op 100.
0: Om terug te breken, krijgt er twee pijlen voor.
2: Game on the third leg. Christophe Ratajski. Fourth leg is Christophe to throw first.
0: De 12 wordt er van Ratajski.
1: 12 beurt of 12 pijlen?
0: Wat zei je?
1: 12 beurten of 12 pijlen?
0: Nee, 12 darten, zei ik al.
1: Nee, ik dacht dat het 12. Ja, kan mijn gehoor zijn in ieder geval.
0: Nee, ik denk het.
1: Ja.
2: '59.
0: Hij heeft niet veel trippeloze beurten gehad tot nu toe deze wedstrijd. Maar dit was er één van Vergerwe. Maar dat Ratajski er ook heen gooide.
2: '68. '60. 140.

0: 21.
1: Ontevreden over die laatste pijl.
2: Ah, Vergerwe die gaat nu als eerste naar finish toe.
1: Normaal gesproken wel.
0: 100.
2: Het wordt 124.
1: Wat doet Ratajski? Hoe ver zet hij hem weg? Ja, hij is even goed weg.
0: 139. Mark Rakai, 124.
1: Geen finish voor Vergerwe nu.
0: 56.
1: Ratajski op 76.
0: Rakai, 76.
1: De stand gelijk te trekken. 16, dubbel 20.
0: 56. Mark Rakai, 68.

0: 134.
1: Nog maar eens een trippeloze beurt van Rutajski.
0: 139.
1: Ja, scorend is van Gerwen een echte baas, hoor. Hij finisht het ook.
0: En nu 121. Mark Rubikai, 132.
2: Hij heeft hij alle tijd om er ook nog eens 4-1 van te maken.
1: 72, ja. Heel goed, dubbel 12. Rutajski is in geen veld of wegen te bekennen.
2: Vergeer is ook nog eens 43% zijn dubbels. Dus die laat weinig liggen.
0: 12.
1: Ja, dat kan niet dichterbij, dat kan er alleen in.
2: Maar zometeen... Eerst die dubbel 6 weer helemaal vrij.
0: 60. Michael, you require 12.
2: En dubbel 3 is ook vrij.
0: Game, Sean the fifth leg. Michael van Gogh.
1: En deze leg is binnen. 4-1 voorsprong. Ja, geen veldje. Goed, zou je denken. Ja, het is 1-1 of 1-5 bij Van Gelderen.

0: 134.
1: Het zijn die scores met twee trippels waar van Gerwe Ratajski duidelijk overklast.
0: 57.
2: Het enige wat Ratajski er tegenover zet is 1 keer 180. En voor de rest is het van Gerwe die de trippels gooit.
0: 99.
1: Geen gebaar, want de wedstrijd is over. Nou, dat was om even de schouders los te gooien en de armen.
2: Dubbel 16 voor een 111.
0: Game on the
2: second. Dat is wel een grappige finish.
0: Christopher Ratajski, 7-0. It's Michael to throw first.
1: Nou, dat is voor het eerst dat Ratajski zijn eigen leg had.
0: 174.
2: Ja, dat is een opening hoor.
0: 74. 140.
2: Ja, hij geeft nooit op, hè, Ratajski. Hij blijft er altijd voor knokken. Verdi ook achter staat.
0: 94. Marco Rakai 154.
2: Hoog finish, maar ja, kan wel hè. Nu niet meer.
0: 64.
2: Prima op 90 weggezet.

0: Zet het toch wel eventjes druk op, hoor. Die 90 moet wel uit om zijn eigen lek te houden. Dat gebeurt niet. 54. Dus Kamer Thijski van Gerwen nog maar eens spreken. Om terug te komen tot 4-3. En dat doet hij dan ook met zijn tweede dag op de dubbel. Daar hebben we Tom Sijs weer. Die bij zijn debuut op de Eurotour al twee wedstrijden wist te winnen. En morgen hier in actie komt.
1: Ja, Tom Sykes. Die zal dan uitkomen tegen Cameron Menzies. Maar de winnaar van deze wedstrijd zal opnemen tegen Andrew Gilding.
0: Ja, dan heb je het gevoel dat Michael toch echt wel de betere speler is. Maar
2: 93.
0: Voorlopig heeft hij toch nog verdraaid lastig. Ja, dit willen we weer even zien.
2: 140.
0: Dikke prima. Van Gerwen, 125. 100 over, triple 20. Niet geraakt.
2: 65. Christophe, you require 97.
0: Triple 19. Dubbel 20. Ja, en dan staat het toch weer gelijk, hoor, als hij de dubbel weet te raken. Oh, die zit aardig in de weg voor hem. Hij weet het mooi over links te trekken.
1: Nou, dit trucje doet hij nu al voor de derde keer deze wedstrijd. Ja. Tops, Ratajski. Door gewoon die vrije ruimte te vinden. In dit geval dan aan de linkerkant. En Ratajski wint drie legs op rij. En komt van een 4-1 achterstand terug naar 4-4. En daar was hij best blij mee.
0: Ja, want je zag hem echt schutteren bij die achterstand van 4-1. Maar na een paar kansen die Verreira hem geeft, hij pakt ze allemaal aan. Dat is ook wel de definitie van Christophe Ratajski. Hij blijft altijd doorgaan. Gevoelsmatig de mindere speler van de twee op dit moment. Maar het staat gewoon gelijk.
2: 85.
0: Deze leek lijkt dan enigszins gemakkelijk zijn kant op te gaan. Heeft hij ook wel even nodig ook, hoor.
2: 89. 97. Mark
0: Rukai 75. Zes pijlen ervoor. 58. En dubbel 20. Ja, dit was even lekker. Die had hij even nodig. Nou, meteen maar doortrappen in deze lek. Ja, dan staat Ratajski natuurlijk weer niet toe.
2: 140. 100.
1: Het scorende gemiddelde kunt u zien van Verwerven ligt veel hoger dan dat van Ratajski.
0: Ja, dat is 16 punten.
1: Toch, dan hebben ze allebei 13 pijlen voor de dubbel gehad.
0: Ja, in het begin miste Ratajski er heel veel. En het tweede gedeelte mist Verwerven er te veel.
1: Wat een fijn moment zeg voor Verwerven om, om zijn eerste 180 van deze wedstrijd te gooien.
2: 58.
0: Ja, 140 is dat niet genoeg.
1: Ronden leek met 100.
2: 140.
1: 180 en dan 140.
0: Ja, en op een gegeven moment moet je hem toch een keer hebben liggen.
2: Michael Yvercoyer, 81.
1: Voor de wedstrijd.
0: 62 over. Hij heeft zoiets van, 49. Ja, gooi jij die 146 uit. Ik wil het wel zien.
2: 146.
0: Hij ging bewust niet voor de 12.
1: Nee, maar hij deed al een keer 100 en deed al een keer 111.
2: 58.
1: Ja, maar geen 146.
2: Michael Yvercoyer,
0: en dus
2: 32.
0: Van Gerwen voor de wedstrijd.
1: 3 match doors. Blijft op dezelfde plek staan. Maar gooit een dubbel 7 in plaats van een dubbel 16.
2: Christophe Yvercoyer, 88.
0: Nou ja, ook 88 is nog een aardige opdracht hoor. Gooit hij een triple met de eerste? Nee, dat doet hij niet. Hij gooit een 1.
1: Maar wel een triple 19.
0: Wel een triple 19. Dus houdt hij de, even kijken, 30 over. Dat is dubbel 15.
1: En die gaat toch redelijk ruim aan de binnenkant.
0: Ja, die is al ingestemd voor Luc Little, die dubbel 15. Verwerven gaat splitten naar dubbel 4.
1: Verwerven met 5 gemiste matchstarts in deze leg.
2: Christopher Yvercoyer, 15.
1: Oei, oei, oei.
0: Het blijft een leg van Ratajski hier. Er is op papier nog niets aan de hand.
1: Nee, maar ja.
0: De laatste leg zullen beginnen, maar toch. Het zal niet goed zijn voor het zelfvertrouwen.
1: Op papier nog niks aan de hand, maar nu dan de praktijk.
0: Ja, geef hem geen kans, Ratajski. Want hij pakt ze. En dat is wat er gebeurt. Hij krijgt zelf de kansen van Verwerven aangereikt.
1: Dit is een van de dingen waar Verwerven altijd zo goed in was. Die beslissende leg.
0: Ja, maar ook die vorige leg, 140 en 180 in die leg. Ratajski was eigenlijk gespeeld, weggespeeld.
2: 140.
0: 5 gemiste das op de dubbel.
1: Allebei 140 in de eerste beurt.
2: 100.
0: Nou, dat is nog een lekkere laatste hoor. Zo. Moet hij er toch maar 2 zien te raken.
1: Weg bij die 20. En die eerste pijl die zit er een beetje vervelend voor. Deze kan hij er wel opleggen.
2: 58.
1: Maar doet het niet.
0: En nu moet je instappen. En 100 is genoeg hè. Op dit moment. 91 mag ook.
2: 57.
0: Dat is jammer.
1: Ratajski moest heel even wachten.
0: Hij zoekt 7 keer 19. Dat gaat niet lukken, dus hij komt niet op een finish.
2: 58.
0: Van Gerwen gaat als eerste naar een finish. Moet ook, want hij is de leg begonnen. Een trippeltje erbij zou wel heel lekker zijn hoor.
2: 59.
0: Moeizaam. Ook Ratajski is aan het forceren, hè? Dat zie je.
2: 78.
0: Kijk eens even, straks helemaal door de knieën. En van die laatste nog voor hem, heel gelukkig in de triple. En hij heeft nog een finish over ook. Maar nu vergeren we 145, dubbel 20.
2: 105.
1: Nee, maar ook de zesde matchstart gaat er niet in.
0: Ja, maar gaat 167 uit. Ik denk het niet.
1: Nee, geen triple 20. Dan haal het
0: er over. 90 over. Triple 18 of een dubbele boel? Ja, dat weet je toch.
1: Verwerven moet wachten.
2: 81.
1: Nog een matige laatste van Ratajski.
0: Nou, zo is de wedstrijd.
1: Wedstrijd nummer 7 om precies te zijn.
2: Game, shot, and the match.
1: En die gaat erin. Het leek zo makkelijk te gaan voor Van Gerwen bij die 4-1 voorsprong. Maar schijn bedroog, want Ratajski kwam terug tot 4-4. En met de nodige moeite blijft het daarna met de darts meegaan en wint. Michael van Gerwen dus met 6-5 van Krzysztof Ratajski. Komt die 11-1 voor tegen de Polish Eagle en is hij door naar de derde ronde.

0: wel hier zo.
1: Hiero.
2: Gaan we het over hebben?
1: Ja, het is goed zo,
0: Krijgen we wat eten?
1: Gasten.
0: En voor klappertjes hebben we altijd.
1: Jezus.
3: Ik heb een klappertje gemaakt.
0: Ben je wakker?
1: Ja?
0: Ben je erbij?
1: Dit kan. Dit kan echt.
0: Oh, goed.

0: to complete the referee team here in Bratislava. It's the Kirkulator, Kirk Bevins.
1: Ook in Bratislava is Kirk Bevins een klein beetje schuw. Maar ja, dat verandert natuurlijk ook niet zomaar van de ene dag op de andere. De Kirkulator. Hier is de derde caller die vanavond zijn opwachting maakt. Naar Charlie Korstevin en Frans Engeder. Voor de laatste twee wedstrijden. Zeg ik dat goed? Nee, de laatste drie wedstrijden.
2: Drie wedstrijden.
1: Nou ja, dan...
2: Er zal er nog wel eentje invallen ergens.
1: Er zal nog een andere caller nog ergens voorbij komen inderdaad, denk ik. Wedstrijd nummer 6 is die tussen Johnny Clayton, de nummer 5 van de wereld en nummer 3 van de plaatsingslijst, tegen Ryan Joyce. Die drie plaatsen gestegen is op de wereldranglijst en nu de nummer 24 is. En dat alles na zijn finale op de Baltic Sea Darts Open op 31 mei. Won die ook nog zijn eerste wedstrijd op de Slovak Dart Open van de Zweed Johan Engström, de Nordic en Baltic Qualifier. En Joyce won die wedstrijd met 6-3. Na een 3-1 achterstand pakte hij 5 leeks op rij. Liet de gemiddelde achter van 88 en een finishpercentage van 50.
2: Ja, dat was geen hoogstaande wedstrijd, Frank. Hij had het lastig. Het ging allemaal wat moeizaam.
3: 140.
2: Ja, hij zit er toch altijd bij, Ryan Joyce. Hij doet altijd mee. Hij zit toch weer zeer regelmatig te plaatsen. Hij heeft allemaal ergens een resultaatje. Nee, je zei het al, nummer 24 van de wereld. Dan doe je het zo verkeerd toch niet?
3: James on the first leg, Ryan Jones.
2: Pakt eigenlijk vrij makkelijk die eerste leg.
1: Ja, en dan is het de beurt aan Clayton, die uiteraard Team Wales vertegenwoordigde op de World Cup. Niet met Gary Price, maar wel met Nick Kenny. Nou, dat ging best goed. In de groepsfase won Wales eerst met 4-1 van Litouwen. Dat ging... Dat bleek toch een goed koppel te zijn ook, Clayton en Kenny. Tweede groepswedstrijd wonnen ze ook.
3: 81.
1: Met 8-5. Nee, dat was niet de tweede groepswedstrijd. Dat was in de...
2: Dat was in de knock-out fase.
1: In de knock-out fase tegen de Verenigde Staten. Wonnen ze met 8-5 van... De Verenigde Staten dus. Ja. Clayton 241 finishes in die wedstrijd. En toen kwam de kwartfinale tegen Engeland. Kwam Wales 4-0 voor. En dacht iedereen, wat staat er hier dan te gebeuren? Ja, maar Luke
2: ging,
1: en Luke...
2: Ging even gas geven.
1: Die won alsnog met 8-7. Die ging echt keihard gas geven, ja. Letterlijk om een 170 finish. En daarna had Clayton ook een behoorlijk sterke week op de vloer.
3: 140. Ryan Rickman 164.
1: 4 dagen geleden de halve finale bereikt in Wigan op het Players Championship toernooi. En een dag later...
2: 164 hier ook, voor Joyce.
3: 139.
1: Een dag later kwam Clayton tot de laatste 16.
2: Nog een 20. En voor 1-1 dubbel 20.
3: Games en 1-1 is het. Johnny Clayton. Third leg, Ryan to throw first. Game. $140. 87.
2: Joyce voelt zich een stuk meer op zijn gemak dan gisteren in zijn wedstrijd.
3: 100.
1: Dat is zojuist de eerste max van dit duel.
3: 43.
1: Dat het zevende onderlinge duel is tussen Clayton en Joyce. De stand op dit moment 4-2 voor Clayton.
2: Ze spelen eigenlijk heel weinig tegen elkaar. Hè?
1: Ja.
3: Dus, 21.
2: Vorig jaar twee keer, maar daarvoor is het zelfs één keer per jaar. En dit is de eerste ontmoeting in dit jaar tussen de twee. Dat is best apart.
3: 98. 139. Reiner kwam 40.
2: Voor 2-1.
3: Game from the third leg.
2: Nou, met hulp van
3: Jones.
2: De eerste twee tas.
3: Volmaakt Johnny to throw first. Game on.
2: Vond hij er dan in? Dus 2-1 voor Joyce.
3: 96.
1: Die voorlopig zijn eigen beurt, of ja, zijn eigen beurt gewoon keurig. Zijn eigen legs keurig in vijf beurten houdt. We zijn eruit. Dat deed Clayton overigens ook in leg nummer 2. Zal hij nu weer moeten doen?
2: Ja, die is nog niet helemaal op dreef.
3: 135.
2: 60. En Ryan Joyce, dat is echt zo'n speler. Je moet goed spelen om van hem te winnen.
3: 140. 140. Johnny Rigon, 130. 30. Johnny Rickon, 100.
2: En Clayton om de stand maar weer eens gelijk te trekken. Twee keer dubbel 20. Nee, lukt niet.
3: 60. Ryan Rickon, 141.
2: Ja, je zei het al, Clayton heeft hem twee keer uitgegooid tijdens de World Cup. Maar Joyce doet het niet.
3: 89. Johnny Rickon, 40.
2: Oei.
3: No score. Ryan require 52.
2: Een foutje van Clayton.
1: Ja, het begon ons goed aan de lek, Clayton. Maar hij heeft inmiddels 6 beurten gehad.
3: Ryan Joyce.
2: Dat is een heel duur foutje.
3: Ryan to throw first. Game on.
2: Want Joyce zit er best lekker in. En die pakt die kans. Staat er 1 voor. En dan zal Clayton hem twee keer moeten breken.
3: 58.
2: En dat is nog... een behoorlijke opgave, zoals Joyce nu gooit.
3: 96. 97.
2: Hydration break is a joke. Oké.
3: 140.
2: Stond er een bordje in de zaal. Iemand die wou dat even wereldkundig maken, wat ze ervan vond.
1: Ja, van de drinkpauzes tijdens het WK voetbal.
3: 85.
1: Ja, hier hebben de spelers na elke drie pijlen natuurlijk een drinkpauze als ze willen. Geen probleem.
2: Er zijn er genoeg die dat ook doen, hè. Ja, absoluut.
1: Ook al is het nog zo'n klein slokje dat ze nemen.
2: Ja, Peter zal eruit aan een vaatje moeten gaan tappen, hoor. Want anders zie je zonder invoering deze wedstrijd.
1: 122 voor Joyce. Kan nog steeds. Maar nu niet meer.
2: Ja, verwacht je 170 op dit moment. Als Clayton in de wedstrijd staat. Dat kan natuurlijk altijd, hè. Want het is wel een beest.
3: Game shot the fifth leg. Johnny Clayton.
2: Ja, die komt wel even binnen.
3: Sick leg. Johnny to throw first.
1: De grote vis.
2: Kan van de bingo kaart af.
1: Komt eindelijk uit de vijver. Aan de hengel van Johnny Clayton.
2: Ja, dan sta je op 32. En dan denk je, ja, zoals Clayton nu gooit, ik ga er niet vanuit. Dat zal ook ongetwijfeld Joyce gedacht hebben van, nou, grote kans dat ik terug mag komen. Dan komt hij het wel eventjes aan. En direct is Clayton ook meteen los, hè. 135, 180. Meteen erna.
1: De eerste maximale van Clayton. Die overigens de eerste was die 170 uitgooide. Dit toernooi, de hoogste finish tot nu toe was 154 van Madars Rasma.
3: 100. January 141.
2: 57. 135, 180 en dan twee beurten zonder triple. Maar goed, nog steeds alle ruimte voor Clayton.
3: 60. Johnny require 84. Games on the sick leg, Johnny Clayton.
1: Clayton heeft de schade gerepareerd.
3: Hij
1: heeft nu ook twee legs op rij gewonnen.
2: Maar hij moet wel nog steeds Joyce een keer breken.
1: Absoluut.
2: Dus het is nog niet gedaan. Maar wel drie keurige 15 dartertjes waarin hij de legs wint.
3: 95.
2: 14, 15 en 17 van Joyce. Prima niveau, hoor.
3: Wat een voorzet.
2: Kleine kans voor Clayton hier. Goede score. Denkt hij naar een prima positie toe. Ja, het is wel een finish, maar goed, 170 ging ook uit net, dus waarom niet? Bij Clayton weet je het nooit.
3: Johnny Rick 161. 41. Ryan, you require 70.
2: 4-4-3.
1: Gaat er één pijl voor krijgen.
3: Game on the seventh leg. Ryan Joyce. 8th leg. Johnny to throw first. Game on.
1: Ah, Joyce nu 4-7 op zijn dubbels.
3: 140.
2: Ja, Clayton zit er toch ook lekker in nu, hoor, met die triples. Die vallen een stuk makkelijker dan in het begin van de wedstrijd. En ook Joyce is een goede doel.
3: 67.
2: Die is worden gescoord hoor.
3: 100. Johnny Rickman 100.
2: Ja, komt Joyce toch weer in de buurt. En dubbel 16.
3: 78. Ryan Rickman 145.
1: 145 is te veel voor Relentless.
3: 58. Johnny Rickman 32.
2: Om de stand weer in evenwicht te brengen. Dat is de favoriete hoek.
1: Het blijft goed gefinished worden in deze wedstrijd. Maar Clayton zal nog altijd een keer moeten breken.
2: En in zijn eigen legs is Joyce best sterk. Natuurlijk, hij is wel een keer gebroken, maar toch. Clayton mee in het spoor. Iets minder. Wel een trippeltje erbij. Ja, alarmbellen voor Clayton. Goed mee.
3: 125.
2: Ook deze scoren weer net iets lager dan die van Joyce.
1: Joyce die zojuist een 280 gooide. Derde van de wedstrijd.
2: Nu een hele goede score. Dan kun je die break misschien nog forceren.
3: 135.
1: Ik kan net niet onder de 100 uitkomen. Ja, dan blijft er 141 over. Dat is toch een behoorlijk verschil.
2: Ja, want 117 is één trippel. 141 zijn twee trippels. En hier is pijl op de dubbel voor 5-4.
3: 77. Johnny Rickman 141.
1: Nou, 141. Gaat deze keer niet uit voor Clayton.
3: 57.
2: En dan ziet het er toch naar uit dat Clayton achter gaat komen met 5-4.
3: Games on the night leg, Ryan Jones.
1: En zoals hij
3: Johnny to throw first, game
1: on. Het grootste gedeelte van deze wedstrijd op achterstand heeft gestaan. Drie keer werd het gelijk. 1-1, 3-3 en 4-4. En dat zal Clayton nog een keer moeten doen. Om daar nog daarna nog eventueel zijn slag te slaan in de beslissende helft te leek.
3: 100.
2: Ja, en dit is... Het gaat de gesierde spelers vanavond niet gemakkelijk af. Alleen Van Gerwen en Espinol wonnen.
3: 85.
2: De andere drie verloren.
1: Shaffi zat even niet goed vast.
2: Heel ontevreden met die 99. Beide mannen. Op de dubbel is prima, zoals je al zei, Frank. Clayton in 4 legs, geen kans gehad op een dubbel. Joyce in 3 legs niet. Dus ja, daar zit ook niet zoveel tussen.
3: 77.
2: Deze moet je binnen kunnen halen, Clayton. Ja, dat doet hij dan wel niet goed, hoor.

0: 45. Johnny Rickmar, 76.
1: Geen finish voor Joyce. 6 darts voor die 76. Maar het kan met 3, dus doen we het met 3.
0: Johnny Clayton. 11th and final leg. Ryan to throw first. Game on.
2: Ja, dan zal het nu echt moeten gebeuren voor Clayton en voor Joyce ook natuurlijk. Joyce moet het voordeel vasthouden. Dat hij verkreeg toen hij mocht beginnen aan de wedstrijd door het bullet te winnen.
1: Dat is de eerste keer is eigenlijk dat hij niet met een triple begint. Clayton profiteert niet. Kan beter. Kan veel beter zelfs.
0: Ja,
1: dat is de laatste wel slordig. Had hij zichzelf een groot plezier kunnen doen.
0: 97.
1: Maar Joyce heeft moeite hoor, deze leg met de triples. Peter gaat er voorbij.
0: 135.
2: En Clayton produceert weer een beurt met 2 triples. Omdat hij nog met 60 begon.
1: Maar die losse 5 en 1, hè, die kosten hem best wel wat. Want kijk hier met die triple.
0: 99.
1: Ja, dan staat Joyce toch weer als eerste op een finish.
2: Dat is wel een hoge. Clayton kan het veel beter gaan wegzetten.
1: Ja, maar ook daar vallen de triples niet vanzelf. 43. Kijk maar. 138 over. Ai, ai, ai. Gaat de volgende geziende speler eruit dan. 70 nog staan.
0: 130.
1: Ja, die zit op dubbel af. Dus 138 moet uit. Want Joyce heeft een finishpercentage van 55%. En die 138 gaat niet uit.
2: Nou, en Joyce was in zijn eerste wedstrijd ook al 50% tegen Johan Engström.
1: Hij zet wel alle druk erop die er wel op kon komen.
2: Ja, dit was de verwachte Ryan Joyce. Laat het niet liggen. Na zijn 3-1 voorsprong zag die Clayton nog wel terugkomen tot 3-3. Maar ja, alles blijft al met de darts meegaan. En zo maakt Ryan Joyce het dus af. Wint deze wedstrijd met 6-5. En na de nummer 1 van de plaatsingslijst, Gian van Veen, ligt nu ook de nummer 3 eruit. Johnny Clayton. Ryan Joyce is door naar de derde ronde.

0: decor voor de World Series of Darts. Dit wordt Darts op zijn Amerikaans.
1: Hij gaat er gewoon voor.
0: Beleef de unieke sfeer van de US Darts Masters live. Via Play. De beste kijk op sport.

0: De ene laatste wedstrijd van de tweede ronde van de Slovak Darts Open. De allereerste editie van dit Eurotour-toernooi in Bratislava, Slowakije. Steven Bunting. Tweevoudig Eurotour-winnaar. Beide Eurotour-toernooien won hij vorig jaar. Neemt het op tegen Niels Zonneveld. Die nog geen Eurotour-finale haalde, maar wel twee halve finales dit jaar. Allebei in maart. Daarna nog één kwartfinale. Begin april. En daarna was het eigenlijk om en om winnen en verliezen. Laten we hopen dat hij nu weer zijn serie van twee overwinningen op rij op de Eurotour kan neerzetten. Nadat hij in de eerste ronde van de Sloveen Jan Sliaki wist te winnen.
1: Nou ja, Frank, laat het eerlijk zijn. Hij draait dit jaar best wel een goed jaar op de Eurotour. Als je kijkt naar zijn wedstrijden, 31 gewonnen en 26 verloren. Dus dit is zijn 26e deelname. Dan heeft hij de meeste overwinningen dit jaar behaald. Dan zit hij dus in de stijgende lijn. Dus waarom niet?
2: 100.
1: Ja, dan moet Bunting niet dit gaan doen natuurlijk. Dat is niet eerlijk.
0: Overigens was Sliaki geen Sloveen, maar toch echt een Slovaak.
1: Zit daar ook nog verschil in?
0: Er zit zeker een verschil in, Kal. Een van de vier Host Nation qualifiers. We hebben wel een Sloveen op dit toernooi. Benjamin Pratner.
1: Ja.
0: En Pratner won zijn eerste wedstrijd, maar verloor wel vanmiddag van Wessel Nijman.
1: En voor Wessel zijn doen een moeizame wedstrijd.
2: 140.
0: Ja, Niels Zonneveld zal vandaag iets moeten doen wat hij nog niet eerder gedaan heeft, Ko.
1: Ja, 4-0 achterin tegen Bunting in onderlinge resultaten.
2: 123.
1: Was nooit echt een groot verschil tussen de twee. Het was 6-4, 6-4, 6-5. 6-3.
0: Bunting voor twee keer tops.
2: Voor de break. Bunting.
1: We beginnen met 180 en dan zo vinden ze in de eerste leg en meteen de break forceren. Ja, dat is goed bij de les meteen.
0: 12-30 van Bunting om mee te beginnen.
2: 41.

0: Twee keer verloor Niels van der Veld met 6-2 van Steven Bunting en twee keer met 6-4.
1: 100.
0: Alle ontmoetingen in de laatste drie jaar.
1: 100.
2: Ja, hier is ruimte voor Zonneveld.
1: 108.
2: Kijk, dat is lekker, hè? Mindere scoren van Bunting en 180 eroverheen.
1: 76.
2: Geen finish van Bunting.
1: 76.
2: 6 starts voor 167.
0: Na 180 van Zonneveld volgt een 59.
1: 140.
2: Daar profiteert Bunting van.
1: 108.
2: 88 over.
0: Niet naar de dubbel toe.
1: 88. 7 uur
0: gaat hij de triple voor nodig.
1: 84.

0: 1986.
1: Middel van deze wedstrijd trouwens. Morgenmiddag in de derde ronde tegen Wessel Nijman.
2: Ja, als de van Nederlanders doorgaan, dan krijg je ook natuurlijk steeds de kans dat de Nederlanders tegen elkaar spelen. Die mag scoren.
1: Vijf Nederlanders op dit moment al in die derde ronde. Kevin Doets die tegen Rob Cross gaat gooien.
0: 85.
1: Danny Noppert, die Jermaine wat hij mee betreft. Twee Nederlanders tegen elkaar. Michael van Gerwen tegen Andrew Gilding. En Wessel Nijman dus tegen de winnaar van dit duel.
0: 60.

0: 60.
1: Nieuwtje nou, de deze leg zou het moeten lukken. Ja, dan moet je uitkijken dat je geen triple raakt nu.
0: 60. Steven Irigoyen, 156.
2: Dat doet Zonneveld niet. Dit is wel een kansje voor Bunting. Maar die kan die kans ook meteen gedag zwaaien.
0: 81. Music require 40.
1: De eerste das op de dubbel. Hoe gaat die?
2: Nou, deze kan je bijna niet meer missen, zou je zeggen. Nou, dat blijkt toch te kunnen.
0: Steven, you require 75.
2: Ja, dan Bunting die tot nu toe 184 uitgooide. Nou, dan moet 75 ook kunnen, zou je zeggen.
1: Krijgt er één dansje voor op dubbel 20.
2: Weer één pijl.
0: 55.
2: Maar deze keer gaat hij er niet in.
0: 20.
2: Zonneveld miste drie keer, niet voor gebeurd. Dat moet hij niet nog een keer doen.
0: En dat doet hij ook niet. Niels Zonneveld.
1: Dus hij heeft nu weer de aansluiting te pakken.
0: Game. Oh, dat doet Forte.
1: Ja, prima. Dat is de tweede voor Zonneveld. Nou, nu nog even een goede score erachteraan.
0: Steven Irigoyen, 121.
2: Allebei op 121. Na 93.
1: En nu nog 91.
0: 47.
1: 74 over voor Bunting. Vorige week miste hij 75, dus...
2: Dus
1: is er misschien nog wel een kansje. Maar dan komt deze 37 niet lekker hoor. Weer één dat. En dit keer is hij weer raak.
0: Steven Bunting.
2: Zoals Bunting 3 uit 4 op zijn dubbels.
1: Ja, dat maakt eigenlijk het verschil in deze wedstrijd. Scorend kan Zonneveld het er heel goed bij benen. Maar ja, elke keer wanneer Bunting als eerste op de dubbel mag gooien, is het raak.
2: Het had hier ook 4-0 kunnen staan voor Steven Bunting.
1: Ja, zeker.

0: Alleen die derde leg dus. 78. Miste hij één pijl op de dubbel. Steven Bunting goed gepresteerd afgelopen week op de Players Championship toernooien. Zoals die daar waren op woensdag en donderdag. In Wigan. Woensdag haalde hij de kwartfinale tegen Ryan Searle. En donderdag zelfs de halffinale die hij verloor van Rob Cross.
1: 140.
0: Toch even 9 overwinningen in 2 dagen tijd.
1: Nieuws jullie komen 36.
2: Voor 3-2.
1: Game shot the fifth leg, Niels Zonneveld. Sick leg, Steven to throw first. Game.
0: Zonneveld was wat minder succesvol op die Players Championship toernooi. Op de woensdag won hij nog wel 3 partijen.
1: 177.
0: Maar op de donderdag verloor hij meteen zijn eerste wedstrijd van Daryl Pilgrim, de Engelsman.
1: 26.
0: En won natuurlijk ook zijn eerste wedstrijd hier in Bratislava. Triple Z. Dat hadden we al gemeld van Jan Sliaki, de Slovaak.
1: 100.
0: Met 6-1. Een gemiddelde van 80 vol stond. Finish percentage 27.
1: 41.
2: Deze week gaat de break hoogstwaarschijnlijk niet plaatsvinden.
1: 180. Steven Jurek, 84.
0: Dat was voor Zonneveld 180.
2: Nummer 3. Ja, of hij nog veel aan zal hebben. Dat mag ik te betwijfelen, want Bunting zit hem keurig weg op 32.
0: Ja, hij gooit ze steeds in de legs van Bunting, maar tot nu toe wint hij die legs dan niet.
2: Nee, dat heeft ook mee te maken. De eerste 2 worpen waren slecht.
1: En dan, Steven Jurek, 32.
2: En is Bunting gevlogen.
0: Tweede missertje van Bunting, maar het blijft 100%.
1: Game.
0: In zijn finishbeurten.
2: Ja, dat zijn mooie cijfers voor Bunting, hoor. En hier gaat Bunting proberen die wedstrijd in het slot te gooien. Nog een goede laatste. Die had je echt wel even nodig. Hoge finish voor Bunting. Dus diep wegzetten zou ik zeggen. Nou, dat zeg ik ook gewoon.
1: Oh, 34.
2: Precies dat doet hij ook.
1: 161.
0: Zonneveld komt terug voor 73. Bunting bouwt de triple 20.
1: 19.
0: Nou, niet vol, maar hij bouwt er een muurtje voor. Gaat 71 over.
2: Triple 20 voor Zonneveld.
1: 33. Steven Uriquois, 71.
2: Finishes in de 70 heeft Bunting nog niet geraakt, volgens mij.
0: Wel 74.
2: Oh ja, 74. Ja. Die was wel raak, ik denk dat. En hier krijgt hij de 2 voor dubbel 16.
0: Nog steeds 100% op zijn finishbeurten.
1: Games on the 7th leg, Steven Bunting.
0: En dan blijft hij.
2: Het is toch wel knap, hoor, wat hij laat zien. Ja, Sonneveld moet er ook een beetje om lachen. Ja, die denkt ook, ik krijg geen extra kansjes. Ik blijf er echt bij in de buurt. En ik doe heel goed mee, maar...
0: Bunting heeft...
2: Dat was bingo.
1: Bunting
0: oert eigenlijk op die finishes. Eerste leg gooit hij 100 uit. Dat was meteen zijn beste leg. 12 darten. Tweede leg gooit hij 84 uit. Dan komt hij op 3-1 door 74 uit te gooien. Hij komt 4-2 door 32 uit te gooien. En dan nog een 71 finish voor 5-2.
1: 100.
2: Ja, alleen die ene dat in de derde leg miste die. En voor de rest is het gewoon raak.
0: Ja, nog wel.
2: En die leg was ook meteen een prooi voor Zonneveld.
0: Twee missers, maar...
1: 15.
2: Ja, maar die waren in de beurt zelf. Toch ik kwaad.
0: Ja, ik zei 100% op zijn finishbeurten, maar dat klopt dan inderdaad dus niet. In die derde leg liet hij er wel eentje liggen.
2: Ik denk dat we afscheid gaan nemen van Niels Zonneveld. Ja, je weet dat je nu ook niet meer op de finish komt. Dus dat is ook nog eens een keer frustrerend, extra erbij. Ja, op zich helemaal geen slechte wedstrijd, maar...
1: 76.
2: Een paar belangrijke kansjes, hele kleine kansjes op de dubbel gemist. En ja, Bunting pakte alles aan. Dubbel 18.
1: 85.
0: Hij mag missen. Ja, het gemiddelde van Zonneveld is weinig mis, 96.
1: 123. Nee, Steven Uriquois, 36.
2: Het percentage is 25%. Dat is dan misschien het enige wat op aan te merken valt. Maar...
0: Nou.
2: Wie weet.
1: Niels Uriquois, 104.
2: En dan nog zo één. En dan dubbel 20. Nou, doe jij het maar eens meteen dat.
1: 64. Steven Uriquois, 7.
0: Nou, Bunting maakte er een beetje potje van toen hij in de vorige beurt op dubbel 18 stond.
2: Ja, hij wilde die 18 die overbleven splitten. En dat ging helemaal fout. Herkansen voor Zonneveld. Ja, en dan heb je toch zo'n goed visserpercentage. Maar dat is nu aardig om zeep aan het helpen.
1: Games on the 8 leg.
0: Vijf matches door, ze heeft Niels Zonneveld overleefd.
1: Ninth leg, Niels to throw first.
0: Hij weet Bunting voor het eerst te breken.
1: Game on.
2: Hey, gelukje houden. En wie weet gaat Bunting toch de druk voelen. Ja, je zei het al, Frank, school, want is er niet veel mis mee, hoor.
1: 96. Sixty. 33.
0: Ja, dat zijn toch al 5 triples voor Zonneveld in 3 beurten.
2: En een beetje ruimte in zijn eigen licht. Dat is altijd wel even prettig.
0: Dus kan hij gewoon op triple 20 beginnen.
1: 56.
0: Hoeft hij niet naar de boel te gaan vanaf 132.
1: 18.
2: En ook een bouncetje voor Bunty.
1: Heel zeer require 76.
0: Waardoor hij geen finish over had.
1: Game shall the Noibler. Niels Zonneveld. Set leg Steven to throw first. Game.
2: We zijn al begonnen met het gepluts op 36 van Bunting in de vorige leek.
1: Oh, 134.
2: Hij is dan ook alweer ervaren genoeg om zich daar niet al te veel van aan te trekken. Je hoopt altijd als tegenstander dat het iets doet met je opponent, maar...
1: 140.
2: Nou, wie weet.
1: Ah, zonde
0: van
1: die laatste hoor.
0: De pijlen van Zonneveld staan ietsje naar links toe. Ondanks dat die eerste twee helemaal rechts in de triple 20 zaten, wordt het dan toch lastig.
2: Ja, en dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn, want hij is linkshandig. Dus hij zou in principe niet eens hoeven te verstappen. Ja, hij staat er weer bij, hoor, in die leek. Maar je moet nou even eens een keer dat mazzeltje krijgen ook. Dat A. Bunting deze niet uitgooit en jij die van jou wel. Nou, Bunting gooit hem niet uit.
1: 59. Niels Jericho 126.
2: Die zie je langzamerhand ook ontevreden worden, hè, Bunting. Die kan er mooi onder. Door de 14 overgelaten. En nu Bunting weer. Ja, dit waren finishes die gingen in het begin van de wedstrijd allemaal uit.
0: Maar Bunting heeft daarna aardig wat laten liggen. Hij heeft onder andere al 5 matchstarts laten liggen. Hier komen er nog eens 2. Steven Bunting.
2: Nee hoor.
1: 60.
2: Nee hoor.
1: Niels Jericho 28.
2: Nou, hier is dan een keer dat extra kansje die je krijgt. Ja, dan moet je eventjes diep ademhalen en eventjes de spanning uit je lijf blazen. Dat snap ik.
0: Hij heeft al 2 legs op rij gepakt. En hier komt de derde erbij.
1: Niels Zonneveld.
2: En heeft hij weer een voordeel te pakken dat hij de wedstrijd mag beginnen.
1: De final leg, Niels de throw first.
2: Even je tijd nemen, even uitademen. De spanning van die schouder af, hartslag naar beneden brengen. En wanneer jij er klaar voor bent, dan begin je aan die leg.
0: 7 match starts, overleefd.
2: Je had je wel een trippeltje moeten hebben.
0: En een gemiddelde nu van ruim 98 voor Zonneveld. Zit hem dan hoger in de boom dan Bunting. Maar ja, in deze beslissende leg...
1: Heeft
0: Bunting al 2 trippels te pakken en Zonneveld nog 0.
2: Maar nu al 2. Dus moet Bunting dubbele trippels blijven gooien. Ja, dat doet hij dan wel weer.
0: Wie wordt de tegenstander van Wessel Nijman in de derde ronde? Gaat Niels Zonneveld voor het eerst Steven Bunting verslaan? Dat zijn op dit moment allemaal nog vragen.
1: 96.
2: 4 trippels voor Bunting, 3 voor Zonneveld. Alleen Zonneveld een beurt meer gehad. dit is de kans.
0: 167 voor Bunting. Sonneveld moet het dieper gaan wegzetten.
2: Nog een triple erbij. Heel prettig zou dat zijn.
1: 100. Steven Eric 167.
0: Komt er een achtste matchstart voor Bunting. Nog een vraag.
2: Nee, niet nu. Hij gaat hem wel goed wegzetten. Hij gaat hem heel goed wegzetten.
1: 131. Neil Zurich 108.
2: Krijgt Sonneveld dan een wedstrijd. Hij heeft minimaal een trippeltje nodig.
0: Zijn hoogste finish tot nu toe is 76. Hoogste finish ook van het toernooi. Heeft hij triple nodig en hij gooit de triple niet. En dus Bunting nog eens 3 matchstarts. Hij heeft er al 7 gehad.
1: Steven Uriquire, 36.
2: Doet hij wel heel goed. Die is hier publiek tot rust maanden. Die wilde gaan joelen. Bunting zegt, nee, doe dat dan niet.
1: Game, shot.
0: Ja, en dan is het wel raak voor Steven Bunting. En dan breekt hij Niels Sonneveld in de allerlaatste leg van de wedstrijd. Niels Sonneveld die zich zo knap terugvocht van 5-2 achter naar 5-5. Maar hij krijgt het niet voor elkaar in die 11e leg. Bunting wint met 6-5 en gaat door naar de derde ronde. Komt 5-0 voor tegen Niels Sonneveld in totaal.

0: van de tweede ronde van de allereerste Slovak Darts Open. Het allereerste Eurotour toernooi in Slowakije en dus ook in Bratislava. Slowakije, het 12e land dat wordt aangedaan door het Eurotour circus sinds de start van de Eurotour toernooien in 2012, zeg ik even uit mijn hoofd, dat voor het eerst Eurotour toernooien werd gehouden.
1: Volgens mij, ja.
0: Eerder dit jaar al was Polen het 11e land waar Eurotour wedstrijden ook werden gehouden. Twee nieuwe landen in 2026. Er waren ook ooit Eurotour toernooien in Engeland, Denemarken en Gibraltar. Die zijn daar niet meer. Maar we zijn dit jaar geweest in Duitsland, Oostenrijk. Nederland komt nog.
1: Nederland komt ook Maastricht.
0: België, Tsjechië, Hongarije, Zwitserland, Polen en Slowakije dus.
1: Nou, de mannen doen niet voor elkaar onder, Frank. 9-9 is de onderlinge stand op de onderlinge resultaten. Met het enige verschil dat Cullen eigenlijk altijd de hogere geplaatste speler was bij de Eurotours ten opzichte van Ross Smit. Maar dit jaar voor het eerst is Smit de hoger geplaatste speler ten opzichte van Cullen. Die toch ver weggezakt is. Die ze doen en laten wat dat betreft.
0: Nou, zit nu al een tijdje zo tussen plek 32 en plek 34 op dit moment. Ik zag er tussenin, plek 33. Ja. In de eerste ronde van de Oost-Europese qualifier. Peter Killemon uit Hongarije. Dat ging nog niet eens vanzelf. Cullen won met 6-3. Finishte tegen 75%.
2: 96.
1: Ja, en weten dat Cullen in 2022 nog nummer 4 geplaatst was op de Eurotours.
2: Ross Jericho 74.
0: 74. Oh, miste 14. Miste ook de 13.
2: 34.
1: Maakt er een beetje een showtje van.
2: 111.
0: En dan Cullen 111.
1: Dubbel 16. Ja, dat is dan wel weer een hele knappe finish.
2: Joe Cullen. Second leg, Joe to throw first. Game.
0: Joe Cullen blij terug te zijn in Bratislava, waar hij eerder al eens een demonstratie gooide. Dat was hem goed bevallen.
1: Als je Koos Westman moet geloven, is het een hele leuke start.
2: 81.
0: Bratislava in Slowakije. Een stad van bijna een half miljoen inwoners. De grootste stad van Slowakije is het ook.
2: 139. Ja,
1: die 111 finish bracht al een break op voor Cullen en nou 112 om zijn eigen lek veilig te stellen. En dat gaat niet lukken. 89 staan, triple 19 eraf.
2: Dat 26. Ook
1: niet. Ja, dat zijn er weer twee mindere pijlen. Smit gooit 140 niet uit. Maar ja, dan staat hij nog op 86. Vanaf 112.
2: Jay require 86.
1: Nog een 18. En dubbele boel.
2: 61. Rossi require 40.
1: Om de break ongedaan te maken.
0: Moet Ross Smith dubbel 10 gooien.
2: Cash on the second leg, Ross Smith.
0: Doet hij ook.
2: Third leg, Ross to throw first. Game.
1: Hij is erg spraakzaam vandaag.
2: 435.
1: Wijs maar constant naar het bord en die pijlen.
2: 99.
0: De enige die al reeds in de derde ronde staat, maar nog geen tegenstander heeft.
2: 100.
0: Dat is Chris Dolby. Gaat gewoon tegen de winnaar van deze partij. En de winnaar van die wedstrijd dan gaat gooien in de kwartfinale tegen of Michael Gerber of Andrew Gilding. We hebben overigens al één Nederlander zeker in de kwartfinale. Omdat Danny Noppert en Jermaine wat die mee naar elkaar treffen in de derde ronde.
1: Ik moet zeggen, Gilding speelde vanmiddag erg goed hoor. Buiten wedstrijd. 2-1, dubbel 8.
2: Cash on the third leg, Ross Smith. Fourth leg, Joe to throw first. Game.
0: Ross Smith, de eerste die zijn eigen leg hield zojuist. En Cullen die niet goed begint aan de vierde leg.
2: 59.
0: Maar dat doet Smith ook niet.
1: Nee, die 111 finish was nog eventjes leuk. Van Cullen.
2: 140.
1: Dit is zijn eerste beurt met twee triples. Nou is het ook niet zo dat Ross Smit er op het moment in grossiert. Eén keer 140 plus, maar ook nog wel een keer met een triple 19, triple 20 en een 18.
2: Geen
1: finish meer.
2: 61.
1: Ja, nog wel een goede laatste dan, want het zag er armoedig uit.
2: 58. Jay require 49.
1: Dubbel 16 voor 2-2.
2: Games on the fourth leg, Joker. Fifth leg, Ross to throw first. Game.
1: Ja, en zo blijft hij dan toch in die wedstrijd hangen.
2: $140. $180.
1: Ja, in de lek van Smit. Wat een lekker. De eerste 180 van de wedstrijd.
2: 60.
0: Prima vervolg van Cullen. Waardoor Smit onder druk staat. Die werd meteen gebroken in de eerste leg, maar brak ook meteen terug.
2: Ja,
1: hier had hij er graag een trippeltje bij gehad. 130 is dan nog wel een opgave. Wat doet Smit? Oeh, die begint met 1. Nou, dan ziet die 130 er ineens een stuk prettiger uit. Voor Cullen die naar de boel kan. Oh, wat een mooie finish, zeg. 111 in de eerste leg en dan 130 in de vijfde leg. En twee keer zo finish in de leg. Die Ross Smit is begonnen. Dit is zijn allerbeste doen is. Die hebben we wel eens beter zien gooien het laatste jaar.
2: 134. Oh.
1: En Cullen verrast.
0: En dus Joe Cullen voor de tweede keer deze wedstrijd op voorsprong. Via via een break.
1: Ja, hij kan wel eens een succesje gebruiken weer. Eigenlijk veel te om zo ver weg te zakken in de ranking. Daar waar je de Premier League speelde niet zo heel lang geleden.
0: Ja, staat inmiddels 19 plekken lager op de wereldranglijst dan Smit, die de nummer 14 is. Maar het is wel Joe Cullen die 4-2 voorkomt.
1: Ja, dat is het baasje vandaag hoor. 80% finishpercentage.
0: Ja, en gisteren al 75%. Geen idee wat hij allemaal gegeten heeft de laatste dagen.
1: Ik denk dat hij stiekem getraind heeft. Hij is inmiddels ook voorbij de 100 gemiddeld. Kijk eens aan, zeg. 12 en 11 in de laatste twee legs.
2: 134.
0: Ja, dat leidt dan tot een gemiddelde van 101 op dit moment. Daar heeft Smit geen antwoord op.
1: Nee, dat heeft Smit normaal gesproken wel, maar vandaag niet.
2: 100.
1: Ja, Cullen gaat steeds meer ontspannen. Het was allemaal nog een beetje moeizaam in de eerste vier legs, maar daarna is hij wel ontbrand. Smit moet wat bedenken. Het gaat weer met het ouderwetse gemak bij Cullen.
0: Gooit het niet uit, Smit.
2: 137. Jay Rickman, 127.
1: 111 had hij al. 130 had hij al. Oeh, en 127 kwam er nog bijna bij ook, zeg.
2: Rossi Rickman, 24.
0: Dubbel 12.
2: Games on the 7th leg, Ross Smit.
0: Bijna was het 5-2 voor Cullen, maar bijna is niet helemaal. Het staat 4-3 nu.
1: Hij heeft het wel naar zijn zin, hoor. Zijn tweede. En ook de tweede van de wedstrijd.
0: Ja, dat is iets waar Ross Smit over het algemeen erg goed is en is, in is. 180ers gooien. Smit in zijn eerste wedstrijd hier als tiende geplaatst.
1: Hij heeft ook slechts pas 3 beurten met 2 triples, hè? Oké, okay, maak daar dan 4 van.
0: Dat kon Smit toch even niet op zich laten zitten.
2: Voorzien.
1: Oeh, foutje van Kullen. Die is een eigen lek. En dan van 4-2 voor naar 4-4. Dat zou zomaar kunnen. Waarom niet dat Smit ook geen triple gooit?
2: Easy four.
1: Erg sterk eronder getrokken.
2: 55. Jerry 114.
0: Cullen weer op finish van boven de 100. Gooide er dus al 111 en 130 uit. Gooide ook nog 90 uit.
1: Deze moet hij laten gaan lopen.
2: 146.
1: Belangrijke laatste. Dubbel 20. Goeie marker. Hij gooit hem eronder.
2: Ai.
1: Joe Cullen. Was eigenlijk in controle in deze wedstrijd. 4-2 voor.
0: En nu is het 4-4. Als Cullen er 2 mist. Dat waren we niet zo van hem gewend, dit toernooi. Dat waren we nog helemaal niet gewend van hem, dit toernooi.
1: Nee, Smit gaat er weer in geloven natuurlijk.
2: 58.
1: Ja, dan begint het gemopper. Terwijl hij in zo'n goede plek zat. Maar ja, 2 legs, een paar fouten maken en de tegenstander staat er weer naast.
2: Easy. Should require 81.
1: Wacht.
2: 65.
1: Ja, kunnen nog op 267.
2: 421. Ross require 16.
1: Het kaarthuis wat hij opgebouwd had, dat staat op instorten. Dat heeft hij helemaal zelf gedaan.
2: Smit.
0: Wat een volle hand voor de dubbel, maar het is niet genoeg. Cullen, dat kan hij met 146, dat kan hij niet uitgooien.
2: 86. Ross, you require 8.
0: Het is aan Smit om nu dan toch ook weer 3 legs op rij te pakken.
2: Cash the night leg, Ross Smit.
0: Dat is bij deze gebeurd.
1: Ook ontevreden, maar pakt wel de voorsprong. En staat een matchpoint. Kan Cullen nog 1 keer aanzetten.
2: 4-1.
1: Is dit geen goed begin? Ja, en daar kan Smit wel mee omgaan.
2: 97.
0: Cullen was zo geweldig bezig met die 12 darter en die 11 darter eruit. Toen kwam die 4-2 voor. Ja, dan mist hij de volgende 2 legs. 3 pijlen voor de dubbel in totaal. Ja. Legs pakt Smit allebei. En dan verzilvert Smit ook nog de break. En is het 5-4.
1: Ja, en die 2 legs, nadat hij 4-2 voor stond, ja, gooide hij wel een 180. Maar Het vervolg was niet goed. En liet eigenlijk Smit gewoon niet lekker meekomen. Deze is dan wel weer even lekker. En dan staat hij weer op die 146. Toen stond hij in de vorige leg ook op. Toen begon hij met een 7.
3: 180, nummer 3 voor Joe Cullen. 81.
2: Joe 146.
1: 7 erover.
2: 130.
1: Ja, te blag, netjes.
2: Het
1: is nu de beurt dat Joe Cullen weer eens een lek te pakken. En dan komt het allemaal op die laatste lek aan. Maar hij gooit die dubbel niet.
3: En mag hij dan nog terugkomen?
1: Je zou denken van wel. Hij mag ervoor terugkomen.
3: Al aardig wat 6-5 uitslagen gehad vanavond. Deze zou er ook nog wel bij passen.
1: Ja, er zijn geen veegpartijen geweest. Deze gaat all the way. Voordeel ligt bij Smit. Hier mag de laatste leg beginnen.
2: Game.
3: Ja, de laatste leg beginnen is nog geen garantie geweest. Want 2 van de 4 keer dat het gebeurde vanavond...
2: 59.
3: Werd degene die de leg begon gebroken. En Smit begint niet goed.
2: 59.
3: Wie wordt de tegenstander van Chris Doby in de derde ronde?
1: Een dribbeltje erbij. Die blokkeert de boel, dus we gaan naar beneden.
2: 58.
1: Nee. Wederom geen triple voor Cullen. Ja, die staat zich serieus op te winden achter Ross Smit. Dat helpt meestal niet zo heel veel.
2: 134. Oh.
1: Hier is een gat geslagen. Dan moet je mee.
2: 114
3: voor Ross Smit, die 4-2 achterkwam.
2: 85. Russia record 114.
3: Maar toen ook 3 legs op rij pakte.
1: Hij heeft 6 pijlen voor die 114. Dubbel 20.
2: Gaat
3: er meteen in. Ross Smit, die had nog geen ton plus finish staan deze wedstrijd. Maar die bewaart hij voor de laatste leg. 114. Zo overleeft hij dus toch na die 4-2 achterstand. Joe Cullen leek zo hard op weg naar de derde ronde. Maar hij haalt het niet. En Ross Smit haalt het wel. En die verbreekt die gelijke stand die ze hadden tegen elkaar. 9-9 wordt 10-9 voor Ross Smit. En daarmee komt er een einde aan deze Eurotouravond. Morgen hebben we de derde en laatste dag van de Slowak Darts Open in Bratislava. Morgenmiddag vanaf 1 uur de derde ronde. En dan morgenavond vanaf 7 uur de kwartfinales, halffinales en de finale. Heel graag zien we u morgen terug. Hartelijk dank voor het kijken en voor het streamen.

Een hele goede nacht, voetballiefhebbers. Blij dat u erbij bent op dit late tijdstip. Het is iets over 2:10. En over enkele minuten gaan we kijken naar een exotisch duel op dit WK-voetbal. Met name Ecuador tegen Curaçao. Wedstrijd is dat van speeldag 2 in groep E. Dat is de poule waarin ook Duitsland en Ivoorkust zitten. En die hebben dus eerder vannacht om 10:00 gisteravond eigenlijk tegen elkaar gespeeld. Met in extremis vlak voor middernacht nog de winning goal voor de Duitsers. Dennis Undaf, de held. En dat betekent dat de Duitsers wel de grote favoriet zijn op groepswinst. Uiteindelijk, daar zijn ze nog niet helemaal zeker van. Zometeen meer uitleg daarover. Maar we kijken intussen al naar deze twee landen die het veld opkomen. Nou, dit is de uiteraard bekende Andes Condor, die iconische roofvogel. Die zal prominent in beeld worden gebracht gedurende de match, denk ik. Je hebt zowel een paar iconische fans per land. En dat is ook voor Ecuador het geval. Ecuador tegen Curaçao. Twee landen natuurlijk die hun openingswedstrijd hebben verloren. Voor Ecuador was dat een nipte 1-0 nederlaag. Late goal van Amad Diallo in de toegevoegde tijd. Ivoorkust won. Zo kwam die lange ongeslagen reeks van Ecuador. 19 wedstrijden lang liefst ten einde. De eerste nederlaag in bijna 2 jaar. En Curaçao, dat hebt u misschien ook wel meegekregen. Ruim verloren bij hun debuut op het wereldkampioenschap. Dat was tegen Duitsland, die 7-1 nederlaag liever. Tijd voor de volksliederen. En dan starten we met dat van Ecuador. Salve, o patria.

Ja, veel fans uit Ecuador ook op de tribune, dat hoort en dat ziet u. Ik moet zeggen, de sfeer het voorbije half uur bij de beelden die toen al binnenliepen hier in Brussel in het stadion. Die sfeer was geweldig, want ook de fans van Curaçao zijn natuurlijk geweldig enthousiast en kleurrijk, het volkslied van Curaçao nu.

een beetje meer zekerheid heeft ingebouwd. Dat gaan we vaststellen bij die opstelling van Curaçao. En bij Ecuador zijn er ook een paar wijzigingen. En het voornaamste nieuws, dat geef ik nu al mee, is dat Joël Ordóñez van Club Brugge zowaar op de bank is beland. Ook Alan Minda, die ook een Brugs verleden heeft bij Cercle dan wel, die is naar de bank verwezen. En Estupiñán en Alcibar, dat zijn de nieuwe namen bij Ecuador. In het offensieve departement niet al te veel veranderd. We gaan ervan uit dat Ecuador net iets anders tactisch voor de dag zal gaan komen. Met Estupiñán als offensieve linker wingback. Scheidsrechter komt uit China. Lingma, 47 jaar. Exact een week geleden was hij jarig en gaat zijn eerste wedstrijd op dit WK leiden. Was er vorig jaar ook bij op het WK voor clubs. Toen één match gefloten. Al Ahly tegen Auckland City. Niet meteen de allergrootste affiche. Maar kijk, hij is er toch bij op dit WK. En dat is voor China goed nieuws. Want hun nationale elf uiteraard niet. Een assistent VAR uit Italië. Dat zagen we ook nog. En het stadion. Dat is natuurlijk het Arrowhead Stadium Kansas City. Dat zit helemaal vol, dat stadion. En de weersomstandigheden zijn aangenaam maar warm. Een kleine 30 graden toch. En hier dus de line-up van Sebastián Becachetche, de Argentijnse trainer van Ecuador. Hij heeft talent ter zijner beschikking met onder andere Caicedo. Maar, en met Pacho natuurlijk en Hincapié bijvoorbeeld. Maar vooral in het offensieve gedeelte van zijn ploeg zit hij een beetje met zorgen. Want doelpunten maken, dat is zo moeilijk gebleken tijdens de kwalificatiecampagne en ook in de eerste wedstrijd vorige week lukte dat niet. Een paar keer het doelkader getroffen, dat wel. En Curaçao, daar hebben we dus 9 namen die dezelfde zijn gebleven. Onder meer met deze krullenbol Tahith Chong. De captain ook nog altijd dezelfde, Leandro Bacuna. Zijn broertje Juninho staat ook in de ploeg. Olgadia voorin. Maar dus Brenet en Gari. Dat zijn de nieuwkomers. Brenet op de rechterkant. Gari, centrale verdediger. Bazour verdwijnt uit de ploeg. En ook Sontje Hansen zit op de bank. En dit is dus die rock'n'roll trainer. Toch zeker qua looks. Van Ecuador. Je zou kunnen zeggen, lijkt een beetje op Felipe Luis. De voormalige speler van Atletico Madrid. Met die lange blonde haren. Maar hij heeft veel kritiek moeten slikken, hoor. Absoluut, omdat hem een gebrek aan offensieve wissels werd verweten. Een dik advocaat. Ja, die was tot tranen toe bewogen bij die officiële eerste wedstrijd op een WK. Veel indruk op hem gemaakt, ondanks zijn rijk gevulde palmares en carrière. Hij was er van onder de indruk. Maar je zag ook wel op het einde dat hij toch wat baalde van de uiteindelijk hoge score, zware nederlaag. Dus vandaag zullen ze beter willen doen. Ze maken ook nog kans uiteraard als ze deze wedstrijd zouden kunnen winnen. Maar is dat een realistisch scenario? Curaçao in principe minder kwaliteit natuurlijk dan Ecuador. Maar toch verrassend hè, dat Ordóñez dus op de bank zit. Ze hebben uiteraard met Pacho nog gigantisch veel kwaliteit centraal achterin. Hincapié gaat dus ook meer in die laatste lijn staan. Zal minder offensief kunnen oprukken wat hij in het begin van de eerste wedstrijd tegen die Ivoorkust wel nog deed. Maar nu staat daar Estupiñán. Met het nummer 7. Oei, dit is al meteen een mindere bal. Misverstand, paas was van Hincapié en de coach. Ja, nogal eclectische look in zijn geheel. Als je ook dat shirt bekijkt, dan is dik advocaat soberder gekleed. Maar dus de scenario's in de groep misschien toch even verduidelijken. Het komt er wel op neer dat Ecuador niet mag verliezen. Als dat wel gebeurt, dan is Ecuador uitgeschakeld na amper 2 matchen. Curaçao, zelfs al verliest deze wedstrijd, kan nog niet uitgeschakeld zijn.

zij hebben nog de wedstrijd tegen Ivoorkust te goed. En dat kan ervoor zorgen dat ook zij 3 punten hebben na 3 wedstrijden. En dan kan je heus ook nog wel bij de beste derdes belanden. Ecuador zou zelfs nog groepswinnaar kunnen worden als ze deze match winnen en dan Duitsland verslaan. Maar oké, zo realistisch is dat niet. Volgens de statistiekenbureaus hebben de Duitsers 88% kans om de poule te winnen. Diepe bal en daar is Enner Valencia. Dat wordt al meteen de goal, denk ik. Nee, wat een save nog van Eloy Room. Enner Valencia, de topschutter aller tijden van Ecuador. De man die al 6 keer scoorde, ook op een wereldkampioenschap. Ja, had hier misschien toch de score moeten openen. Vrije baan, hij wordt aangemoedigd en een beetje opgepept door zijn ploegmaat. Maar wat een mogelijkheid na amper 2 minuten voor Ecuador. En wat een save van Eloy Room. Corner nog wel voor Ecuador. Kijken naar deze bal. Weggewerkt door Leandro Bacuna. En er lag toch plots alweer een zee van ruimte. Dan staan ze wel in een ander systeem te voetballen bij Curaçao. Met een extra verdediger erbij. Maar het was er niet aan te zien bij die ene lange bal. Wat een kans. Vorige week speelde hij niet zijn beste wedstrijd. Enner Valencia, de captain. Maar het is in zijn geval vaak een beetje alles of niets. En in de vorige match tegen Ivoorkust was het dat laatste. Trof wel 1 keer de paal. Hier nog eens kijken, dat was dus geen buitenspel. Obispo was daar blijven hangen. Dan snijdt hij naar binnen. En dan ja, laat hij eigenlijk Room nog wel een kans. Het is niet fantastisch afgewerkt. Oké, het is geweldig gekiept natuurlijk, dat zeker ook. Maar Valencia moet eigenlijk scoren daar. Aan de overzijde nu met Chong. Valencia met balverlies. Zijn telefoon was ontploft na dat doelpunt, zei hij op de persconferentie. Logisch natuurlijk, historisch moment. En zeker ook omdat het een mooi moment was in die zin dat het de gelijkmaker was tegen de Duitsers. Dat was toch onverwacht dat Curaçao 17 minuten lang daarna gelijke tred kon houden. Maar uiteindelijk, zeker in de tweede helft, walste Duitsland nog over Curaçao. De debutant probeerde als het kon ook wel nog zelf te voetballen. En misschien werd net dat extra afgestraft. Maar door Advocatus nu toch het een en het andere heeft gewijzigd met Brenet. Helemaal op de wingbackpositie met Gari, Obispo en Foranus. Als 3 centrale jongens en op links Fonville. Langspeler van NEC. Leandro Bacuna. Mooie paas dit. En dan zitten we bij zijn broer Juninho. Locadia. Chong probeert vrij te lopen. Maar het gaat toch opnieuw naar Juninho Bacuna. Maar dit zou wel eens een open wedstrijd kunnen worden. En Ecuador weet dat winnen belangrijk is. En ook veel scoren. Zou nog nuttig kunnen zijn. Sterk duel gewonnen door Pacho en een buitenspel van Enner Valencia. 6 van de laatste 7 WK-goals van zijn land heeft hij gemaakt. Enner Valencia. Ondanks zijn leeftijd, 36, was hij ook nog de topschutter in de kwalificatiecampagne met 6 goals. Dus ja, zomaar hem uit de ploeg zetten, dat gaat Bekacece niet doen. Hij houdt voorlopig dat vertrouwen wel. Kevin Rodriguez dus opnieuw op de bank. Net als Nilsson Angulo. Veel spelers met een verleden in ons land. Of een heden. Sommige gevallen. Vier spelers van Ecuador nu nog actief in de Jupiler Pro League. 5 jongens die een verleden hebben in onze competitie.
Maar is Ecuador opnieuw en er Valencia weer door die defensie geloodst. Wel nog Gari bij zich. Is er dan aansluiting voor doel? Ja, Plata in de box. Incapier. En Estupiñán. Die nu dus bij AC Milan onder contract staat. Hij kwam niet in actie in de openingsmatch. Ook niet als invaller. Ja, balbezit logischerwijs voor Ecuador. Caicedo. Obispo. Dan een mistertje van Leandro Bacuna. Of nee, sorry, het was Comenencia. En Chong. Ah, mooie actie dit van Tahit Chong. Hij is er langs. En nu is het 3 tegen 2 als het snel gaat. Tahit Chong, wat doet hij? Hij kiest voor de paas richting Locadia, terwijl links toch alle ruimte lag voor Juninho Bacuna. De verkeerde keuze van Tahit Chong. En dat viel ook al op tegen Duitsland. Dat zijn keuzes te vaak de verkeerde waren. En dat hij op die manier iets te vaak ook balverlies leed. Ja, mooie ren dit van Floranus. Kijk eens. Floranus gaat zelf trappen. Een enorme vlam. Maar toch nog een eindje naast de poging van Cheryl Floranus, speler van PEC Zwolle. Hier nog eens de mogelijkheid van Ener Valencia vanuit het standpunt van de scheidsrechter. Ja, hele goede save, dat zeker. Maar een man met zijn staat van dienst voor doel. Ener Valencia, hij had zijn 50ste goal kunnen maken voor Ecuador. Dat had de taak voor de rest van de match toch wel flink vergemakkelijkt. Maar nee, 0-0 nog. Estupiñán goed zijn lichaam gezet. Bij Brenet. Franco. Caicedo even wat last. Maar handje klap met Comenencia, dus het is al vergeven en vergeten. Obispo. Als er druk wordt gezet op Curaçao, dan komen ze soms in de problemen. Is dit buitenspel of niet van Locadia? We gaan voorlopig door. Jurgen Locadia geeft mee. Daar is Curaçao met Juninho Bacuna. En die wordt dan nog in extremis afgeblokt. Maar ik vermoed dat het al buitenspel was van Locadia in het begin. Hier, ja, dat was duidelijk. Oké, okay, de nieuwe technologie laat toe om sneller te vlaggen, maar niet in elk geval blijkbaar. Dit was vrij duidelijk. Maar in de omschakelingsmomenten lijken ze toch gevaarlijk te worden, Curaçao. Ecuador met een fantastische verdediging, dat konden we meermaals lezen in de aanloop naar dit WK. Ze hebben dus die lange reeks ongeslagen wedstrijden neergezet. 19, waarvan 13 duels zonder tegengoal. Maar oké, vandaag gaan ze ook wel moeten aanvallen. Ze zien de situatie in de groep. Anderzijds, de nederlaag. Dan is het dus volledig afgelopen. Je weet nooit hoe Duitsland op de slotspeeldag voor de dag zal komen. Doen ze dat met een B-elftal? Over handspel bij Plata. Maar daar gaat Ningma niet in mee. De zon toch een beetje verdwenen de laatste minuten. Dat zal de temperatuur daar op de mat wat doen dalen. Maar ik denk dat ze er allebei wel aan gewoon zijn aan dit soort temperaturen. Meer gewenning dan veel Europese ploegen. Zelfs krampen gezien bij een scheidsrechter gisteren, bij Felix Zwaaier. Ook een Europeaan. Want in dit geval uiteraard geen overdekt stadion, geen airco. Toch nog een behoorlijk tempo in het begin van de match. Ik
Caicedo. Alcivar, de verrassende naam in de basis, speler van Independiente in de eigen competitie in Ecuador. Maar zijn 12e cap. En eigenlijk pas sinds september, de man met nummer 5 daar centraal in de middencirkel, weer vaker opgeroepen. Het is een goed balletje en opletten, want dit kan wel eens de openingsgoal worden voor Ecuador. Nee. Redding opnieuw van Eloy Room. Het gaat toch te makkelijk. Nu was het Yeboah die erdoor werd geloodst. De winger van Venezia die ook al tegen de lat trapte in de eerste match. Dit was een minder goed schot met zijn linker. Makkelijk te klemmen door Eloy Room. Toch een tweede bal tussen de palen in deze wedstrijd voor Ecuador. Van Curaçao heel duidelijk, net zoals tegen de Duitsers, inzakken en op de tegenaanval proberen gevaar creëren. Plata, die heeft min of meer een vrije rol, die mag af en toe ook eens afhaken of uitzakken naar een flank. Yeboah Zamora staat er op zijn shirt. Dat verwijst naar de roots van zijn beide ouders. Enerzijds Ghanese, Yeboah. En anderzijds Ecuador uiteraard, Zamora. Maar wel geboren in Duitsland, in Hamburg. Nou, weer een goede combinatie van Ecuador. Ze zijn beter dan Curaçao. Dan gaan ze scoren. Nee, plaatsbal van Pedro Vite. Die valt ernaast. Derde kans. Wanneer komt die openingsgoal ervoor? La Tricolor. Zoeken, kijken en proberen wegleggen in de verste hoek. Het scheelt bijzonder weinig. Een centimeter of 25. Voor de middenvelder van Pumas in Mexico. Nu wel uitkijken. Maar daar is Doelman Hernán Galíndez. Hij heeft nog weinig moeten doen.

Carpaccio naar Hincapié. Twee kerels die de finale van de Champions League hebben gespeeld tegen elkaar. Carpaccio trok aan het langste eind. Heel veel indruk gemaakt in die afgelopen campagne op het kampioenenbal. Hier nog dan Marquinhos toch, als je mij vraagt. Ook nauwelijks een overtreding gemaakt gedurende het volledige seizoen op hier in Frankrijk. De bal gaat goed rond bij Ecuador, kwartier gespeeld. Toch frustratie links onderaan bij Bekacheche zo te zien. Maar kijk, de Mexican wave door het stadion. Curaçao kan de bal moeilijk vasthouden. Caicedo, Plata. Ener Valencia vrij, maar Plata lijkt het zelf te gaan doen. Plata onder het zooltje. Dat was lekker gedaan op zich. Maar dan toch de controle over de bal kwijtgespeeld. Leandro Bacuna, dit is beter van Curaçao. Even de rust bewaren, proberen. Comanencia verliest de bal en dan een schot meteen. Niet getwijfeld. Maar is er een overtreding gemaakt op Comanencia. Door Caicedo. Ja, dat is toch wel het geval hoor. Dat is nog eens de actie van daarnet. De poging van Floranus, die uiteindelijk wel nog een eind naast ging. Maar wel een flinke ren over die linkerflank. En de dames achter de goal, die hadden redelijk wat schrik. Maar ze werden niet geraakt. Hij was in vorm op de persconferentie, Dick Advocaat. Groot amusement van alle journalisten, zeker ook de Amerikanen. Blijkbaar vroeger. Achteraf is die altijd zo, die man. Op dat vlak wel echt veranderd, Advocaat. Vroeger kon hij ook geregeld wel eens mors en stug zijn wanneer er vragen op hem werden afgevuurd. Maar ja, in deze sfeer bij dit land kan dat niet. Curaçao. Toonbeeld van sfeer, goesting, teamspirit. Een grote familie. Een muzikale familie bovendien. Altijd en overal maken ze sfeer, lawaai en muziek. Hier is Comanencia. Lange ren van Comanencia. Poging is matig. Tahit Chong kan misschien trappen met links. Chong. Er was ook al handspel gesignaleerd. Af en toe komen ze wel goed oprukken, Curaçao. Deze man is nog niet gaan zitten, denk ik. De hele tijd aan het bijsturen. Caicedo. Bij hem begint het telkens opnieuw. Aan Sivar. Naar Franco. Nou, op zich wel opvallend dat die Franco de voorkeur kreeg op Ordóñez. Hij heeft wel een pak meer ervaring. Het is zijn 60ste interland. Ordóñez zit aan 18. Het is wel een leider. 5 jaar ouder ook dan Ordóñez. Deze man met de roze schoenen en nummer 21. Daarover hebben we het. Alan Franco. Die in Brazilië speelt bij Atlético Mineiro. Comanencia voortdurend in beweging. Vooruit, achteruit. Ze vormen een linie van 4. Met Chong, met Locadia en met Juninho Bacuna. Daar moet Ecuador eerst proberen doorheen voetballen. Dan kunnen ze verder denken. Estupiñan, goede paas. Hincapié is doorgelopen. Wie is er voor de goal? En er Valencia. En die kan hem deviëren.
Eerst was er een lichte aanraking door Obispo. Maar toch nog Enner Valencia die er hier zijn teen tegen stak. En zo moet Rome weer een balletje pakken. Dit was ook niet de allermoeilijkste. De meeste mogelijkheden nog steeds voor Ecuador na 20 minuten. Locadia bijna met een geslaagde tackle. Niet meer zo wendbaar als vanouds. Een goed combinatiewerk hier van Ecuador. Stevige tackle op de bal of niet? Ik denk het wel van Obispo. Incapier. Ook advocaat nu even daar langs de lijn. Voor instructies. 78 dus, de oudste coach op het toernooi. Ouder dan de bondscoaches van Tsjechië en Zuid-Afrika. Die het een paar dagen geleden tegen elkaar opnamen. Eerste punt voor Hugo Broos en de zijne. Balverlies Chong. Snel gevoetbald richting Enner Valencia. Die is een diesel geworden als hij de sprint inzet. Dat duurt een paar meter vooraleer hij echt op gang is. Maar vergeef het hem, hè. 36. En een mooie carrière gehad, ook in Europa. Engeland, Turkije. Franco. Ook bij Yeboah. Ja, die gaat vlotjes voorbij zijn tegenstander, Yeboah. Weggekopt door Brenet. Het was Fonville die zomaar werd gepasseerd door Yeboah. Deze man, dit wordt een doeltrap. Nog eens kijken naar die cross. Ja, niet simpel. Twee deviaties op korte tijd en dan nog bijna door de benen van Eloy Room. Emotie op de tribune. Is dat geen overtreding? Toch wel van Leandro Bacuna. Voet te hoog. En dan zou Nima al stilaan kunnen denken aan de drinkpauze. Bij deze onderbreking. Maar we gaan nog even door. Gebeurt dat te snel? Deze scheidsrechter is geen onbekende, want 11 jaar geleden kwam hij toch even in opspraak nadat hij in één derby, die van Shanghai, 9 keer geel trok en 3 keer rood. En sindsdien heeft hij de reputatie in eigen land dat hij heel veel kaarten trekt. Dat is in deze wedstrijd nog niet gebeurd. Cominencia, opgejaagd door Incapier. Een mooi duel. Met 2 tegen 1. En dan toch geen overtreding van Cominencia. En zo kan Curaçao even opschuiven. Chong. Ja, misschien wel de overtreding. Jawel, op Juninho Bacuna. En dan Pacho. Gaat hij ook wegkomen zonder kaart. Vermoedelijk nog net wel. En nu gaan we wel drinken, zegt de Chinese ref. Heeft blijkbaar kort voor het toernooi ook een social media account aangemaakt. Red Note. Vraag mij niet hoe het er precies uitziet. Het zou een Chinese variant zijn op Instagram. En daar heeft hij intussen al een paar 100.000 volgers verzameld. En als verwijzing naar zijn reputatie als kaartentrekker was zijn eerste foto er een waarbij hij een rood notaboekje uit zijn borstzak toverde. Maar vanuit heeft het hem geen windeieren gelegd, want hebben al die volgers ervoor gezorgd dat hij zelfs ook al een paar sponsorcontracten heeft binnengehaald. Dus kijk, ook als scheidsrechter kan je schnabbelen. Ja, interessante wedstrijd wel. Bijna 2:30, maar maakt ons niet uit.
Bonville wordt even de les gelezen door Dick Advocaat. Dit was die briljante paas van Caicedo. Oei, en daarachter de goal werd wel iemand geraakt. Een fotografe, maar vooral een geweldige redding van Rome. Dat was de perfecte start geweest voor Ecuador zo vroeg in de wedstrijd. Na 2 minuten. De beste kans, die kwam er toen al. Voor de rest nog wel een aantal aanvallen met deze voorzet van Hincapié bijvoorbeeld. Maar we zagen ook die poging van Yeboah en die plaatsbal van Vite die naast ging.

en de speaker in het Arrowhead Stadium. Die hadden er ook voor de wedstrijd al zin in. De thuishaven van de Kansas City Chiefs uit de NFL. In dit geval is die break wel welkom gezien de temperatuur. Veel instructies voor Al-Sivar. Dertien jaar lang dus heeft die coach uit Argentinië samengewerkt met Jorge Sampaoli. Als assistent gewerkt in Peru, in Chili, bij de nationale ploeg van Chili op het WK in 2014. En in 2018 was hij assistent van Sampaoli bij Argentinië. Dat was geen succes. Hij heeft dus al wel ervaring liever op een WK, maar nu voor het eerst als hoofdcoach. De kwalificatiecampagne was uitstekend. Deze wedstrijd moeten ze wel winnen eigenlijk. Ze staan ook veel hoger op de FIFA-ranking. Curaçao maar op plaats 83. Ecuador op 29. Locadia, goede deviatie met de borst. Chong. Onderschept door Yeboah, maar toch opnieuw balbezit Curaçao. Tot bij Rom. Toch al 11 jaar international, Eloy Rom. Dat is voor veel andere jongens totaal anders. Er zijn er heel wat bijgekomen het afgelopen jaar pas. Ecuador opnieuw. Hier is Plata. Wat een vlam. Goeie trap van Gonzalo Plata. 28e minuut, maar wel recht op de doelman van Curaçao. Ze blijven voorlopig morsen met de kansen. Is er aan de hand met Yeboah. Nou, u weet het. Iedereen staat snel recht. Om toch maar te vermijden dat er even met een man minder moet gespeeld worden. Hij heeft een goede evolutie. Al drie ballen tussen de palen voor Ecuador. Curaçao stelt daar nog niks tegenover op dat vlak. De advocaat, gespannen blik. Hij zal wel nooit veranderen. Het is dan wel een relaxte sfeer en omgeving, maar hij blijft ambitieus. Hij heeft toch voor de structuur en organisatie gezorgd, zeker in de eigen lokale kwalificatiecampagne. Hier zijn ze nog eens. Juninho Bacuna trapt. En dan Pacho met een sprintje om een hoekschop te vermijden. Of is het gewoon een doeltrap? Ja, dat heeft hij ook goed ingeschat. Kort doen, dat uitvoetballen. Met Pacho moet dat kunnen. Estupiñán hebben we nog niet te vaak gezien op de linkerkant. En dit is een dramatische bal eigenlijk, zomaar centraal ingespeeld. Hier is Leandro Bacuna. Nog altijd Bacuna, legt af. Ja, wat een zwakke bal was dat van Estupiñán. En dat luidde dat gevaar van Weken Curaçao in. Maar nu de tegenaanval. Goed gedaan op Obispo. Uitstekend verdedigd. De tik in één tijd van Chong was ook goed, die van Brenet minder. Ah, het is een leuke wedstrijd op zich. Gaat goed over en weer. En ook Curaçao niet volkomen kansloos, heb je het gevoel. Ook zij kunnen wel weer een goal maken vandaag. Zeker als Ecuador achteraan gaat klungelen. Vite
Nee, dat is te ver voor Enner Valencia. Joshua Brunet trapt naar voren. Verleden uiteraard bij PSV Eindhoven, daar kunt u hem zeker van kennen. Maar hij vertrok daar wel al 8 jaar geleden, 2018. Net zoals Locadia trouwens. Yeboah opnieuw. Hij heeft snelheid, hij heeft een actie. Paasje niet verkeerd, maar Vite is hem toch kwijt. Oei, Fonville. Het gaat bij momenten wel te snel voor Devon Fonville. Ook zijn verhaal blijft op zich straf. Oei, kijk. Toch wat paniek. Ook bij Gari. Die zet hem gewoon buiten. Ook voor hem zou het te snel kunnen gaan, want hij speelt maar in tweede klasse in Saoedi-Arabië. Is ook al 32. Dit was knap van Obispo. Schitterend gedaan. Nu intussen lijkt er een opstootje te zijn, of toch wat gedoe aan het fluitsignaal van de scheidsrechter te horen. Maar wij krijgen deze replay nog, die een beetje te lang duurde, dat ziet u.

Juninho Bakuna, ja, geheel naar zijn reputatie. Hij kan voetballen, maar is soms te onstuimig. Von Vil. Nu zelf aanvallen, doet hij graag. Von Vil, Juninho Bakuna, hij had hem moeten afleggen. Want er stond er eentje te wachten. En die heeft al gescoord op dit toernooi, Comenencia. Die stond daar moederziel alleen aan de rand van de 16 meter. En Juninho Bakuna heeft zijn knie bezeerd. En dat lijkt ernstig. En ze gaan hem buiten trappen. Ja, dat is een probleem, want... geweldig veel vervangers van niveau hebben ze daar niet. Wat gebeurt? Ja, hij draait door. Hij draait door bij het schieten. Hier, kijk. En dan blijft dat been, dat linkerbeen, wat staan op de grasmat. En dan kan je je knie, de ligamenten van die knie... ja, toucheren, zoveel is duidelijk. Hij zal dit niet zomaar doen blijven liggen. Ik vrees... dat een van de twee Bakuna-broertjes zijn toernooi er misschien wel op zit. Had er alles voor gedaan om dit WK te halen. Keerde vanuit Turkije bij Gaziantep, waar hij op de bank was beland. Terug naar Nederland, naar Volendam. Om toch maar speelminuten op te doen. 28 is hij. 6 jaar jonger dan zijn broer. Nou, dan is het kijken wie er eventueel zou kunnen invallen. Nee, dit lijkt me niet goed te komen. Dat is zonde. En het had niet gehoeven, want had hij de bal gewoon afgelegd. Het is praten achteraf uiteraard. Maar had hij gekozen voor dat simpele paasje naar Comenencia, dan was dit niet gebeurd. Even met 10 dus, Curaçao. Wachten op de vermoedelijke wissel toch. Want hij is opnieuw gaan zitten. Bakuna. En dus even powerplay voor Ecuador. Zouden ze eigenlijk nu ten aanval moeten trekken. Dat is ook wat de Cachetje zegt. Schuif op. Caicedo. Franco. Krijgt hem terug. Maar Curaçao nu even met een dubbele gordel. 5-4. Incapié. Toch nog even rondspelen. Hij is Stupinian. 19 matchen gespeeld daar in Italië in de Serie A. We kennen hem uiteraard ook van bij Brighton, waar hij jarenlang speelde. Incapié. Tikken maar. Maar is er ergens een opening? Pacho, dit is goed. Laat meepikken van Plata. Mislukt. En dan Locadia die naar voren trapt. Maar nog altijd Curaçao met zijn tienen. Nou, ze maken weinig haast, Ecuador. Wat is dit? Caicedo. Fluitconcert op de tribune op die manier. Alsof ze zelf even in de war zijn door de numerieke meerderheid. Maar Curaçao houdt het nu ook wel erg goed dicht. En Juninho Bakuna staat er gewoon weer tussen. Dat was me nog niet opgevallen, want ik had hem niet meer terug verwacht. Maar kijk, dan heb ik misschien zijn blessure de zwaarte ervan overschat. En dat is maar goed nieuws voor hem. Ik ben niet helemaal zeker dat hij het zal volhouden. Maar het is weer 11 tegen 11 dus. Curaçao de laatste minuten wel
meer moeite om die snelheid te ontwikkelen op de tegenaanval. Af en toe lukte dat in het begin van de wedstrijd wel eens. Verder dan dat schot van Floranus zijn ze eigenlijk nog niet gekomen. En nu dan, ingeleverd. En daar gaat Chong, die heeft snelheid. Wordt neergewerkt en dat wordt een gele kaart. Dat moet wel. Een gele kaart voor Alcibar. Ja, die wist wat hij moest doen. Chong daar niet laten passeren. En uiteraard heeft hij daar geel voor over. Wist welke straf hem boven het hoofd hing. Eerste gele kaart van de match. Even uit balans was genoeg. Maar hypothekeert misschien wel zijn kansen om in de tweede helft nog op het veld te staan. Jordi Alcibar, vorige wedstrijd speelde hij niet mee. Vrije trap intussen. Opgevangen door Chong. En nu is het uitkijken voor Curaçao. Ecuador kan snelheid maken. Die lijkt me eigenlijk toch een overtreding blijkbaar. Ik wil het nog eens terugzien. Leandro Bacuna ook geel. Zo gaat het even snel. Maar ik had wel het gevoel dat de Ecuadoriaan er een schepje bovenop deed. En zo eigenlijk zichzelf heeft bezeerd. Door die vreemde val van Plata. Ja, het is een uiteindelijk wel terecht te beslissen. Kijk eens wat een val zeg. Op die rugpad. Hij wordt weggetikt. Zijn rechterbeen onderuit gemaaid. Dus correcte beslissing en kaart. Maar Plata is er alweer bovenop. Nog 6 minuten tot de rust. Vindt Ecuador de opening. Vorige week in de eerste helft 2 keer het kader geraakt. Ecuador via Yeboah en Alaminda. Het is een goede aanval van Ecuador kort voor de rust. Oh, Rom. Dat zag er even niet geweldig uit. Glibberige handschoenen. Maar de bal blijft steken tussen zijn benen, gelukkig. Dat is een overtreding van Locadia. Ja, die kent zijn eigen kracht niet. Was ook al verbaasd toen hij rood pakte in de oefenwedstrijd tegen Schotland vlak voor het WK. Dat was nogthans vrij duidelijk hoe hij daar in duel ging. Maar werd finaal niet geschorst voor de openingsmatch van dit toernooi. Speelde iets meer dan een uur op de eerste speeldag tegen de Duitsers. Lange trap van Room. Nog een minuutje of 8. Niet te veel onderbrekingen gehad. Wel de verzorging voor Juninho Bacuna daarnet. Hincapié. Estupiñán. Valencia, die bal valt op zijn rug en dan de trap en de save. Poging van Yeboah opnieuw. Appel voor handspel bij Curaçao. Dus dan had die actie al moeten afgefloten worden volgens sommige jongens van Dick Advocaat. Was het handspel of was het de rug van Ener Valencia? In elk geval toch weer een parade nodig van Rom. Die voorlopig niet te kloppen is. Estupiñán vraagt. Ener Valencia. Franco.
Jeboa. Plata. Ah, hier geen goede aanname. Zo loopt de aanval toch weer vertraging op. Maar hij mag hem nog een keer proberen. Plata, dit is weer te ver. Voor Ener Valencia. Het ontbreekt Ecuador ja, aan de juiste dosering in de passes. In de zone van de waarheid. En Curaçao staat ja, beter georganiseerd met een extra mannetje daar centraal dan in de openingsmatch. Ze verdienen uiteraard wel een voorsprong. Ecuador. Yeboah loopt zich vast. Er is veel enthousiasme en veel goede wil. Fonville. Mooi paasje buitenkant voet. Ja, Locadia moet uitwijken. Pacho erbij. Probeer daar maar eens langs te komen. Kijk, dat lukt gewoon niet. Jurg Locadia speelt intussen bij Miami. Net zoals zijn doelman Miami FC, niet Inter Miami. Dus op het tweede niveau, zeg maar, in de USA, in de MLS. Heb je Inter Miami. En in de North American Soccer League heb je Miami FC. Leandro Bacuna. Juninho staat nog steeds op het veld. Dat lijkt dus al bij al allemaal mee te vallen. Die hinder aan de knie. Anderhalve minuut. Dus dan nog 3 à 4. Pacho nog eens lang. Nee. Niet te belopen voor Estupiñán. Tweede geworden dus Ecuador in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie na Argentinië. In de laatste nederlaag voor dat ze verloren van die voorkust was er een tegen Brazilië in september van 2024. 1-0. Pekacheche die in de loop van die kwalificatiecampagne overnam. Maar ja, aangezien de veldbezetting werd gewijzigd vandaag, was het, en dat was de voorbije weken eigenlijk ook al duidelijk, toch nog zoeken voor de Argentijn om nu te weten wat is mijn beste elftal en wat is het beste systeem. Ik zit met een paar jongens die op dezelfde positie uit de voeten kunnen. Bijvoorbeeld op linksback dus, met Hincapié en Estupiñán. Vier minuten extra. De wedstrijd een klein beetje in elkaar gezakt nu de voorbije 10, 15 minuten. Met minder doelgevaar ook. Pacho. Caicedo, ja. Eén keer, oef, flinke botsing daar nog. Tussen Gari en Estupiñán. Maar ze schudden elkaar de hand. Hier was er dus sprake, een appel voor handspel bij onder meer Obispo. Er kwam toch nog een poging van, een schot. Van Yeboah, gered door Rome. Als je alles samentelt, heeft hij een redding of 4-5 moeten doen. Hij houdt Curaçao voorlopig overeind. Bispo. Geen overtreding, zegt Ningma. Een goed werk dit van Cominencia. Brenet. Chong kan doorspelen. Ah, doet dat niet. Kijk, dit bedoel ik dus. Had zeker gekund. Cominencia nu met links. Ja, een doelpoging, maar hij zou naast zijn gegaan. Ivano Cominencia van FC Zürich in Zwitserland. 10 jaar in de jeugd van PSV gezeten. En nooit voor het eerste elftal kunnen spelen.

Caicedo. Die wisselwerking op links. Toch het gevoel dat dat nog niet helemaal juist zit tussen Hincapié en Estupiñán. Hier is hij, Hincapié. Dat wordt nog een hoekschop. Is die bal niet over de achterlijn geweest? En er Valencia die dacht van wel. En ik ook, eerlijk gezegd. Maar blijkbaar niet. Potig duel tussen Locadia en Estupiñán. En Locadia krijgt de overtreding mee. En dat klopt ook. Had Locadia heel goed vast. Slotseconde van de eerste helft. En nog een spelhervatting voor Curaçao. Ze zijn niet verder gekomen dan twee afstandsschoten in deze eerste helft. Maar wie weet op vrije trap kan er doelgevaar worden gecreëerd. Leandro Bacuna kiest voor de tweede zone. Teruggelegd. Ja, niet onaardig. En dan lopen ze elkaar wat in de weg. Ender Valencia, dat is een tackle op de bal. Dacht ik. Was het een trekfout? Oeh, Comenencia is boos. Iedereen is boos. En Manning moet zich daar uit de voeten maken. Het was inderdaad een trekfout. Daar valt weinig tegen in te brengen. En dat moet het laatste wapenfeit zijn geweest. Voor rust. Nog één doeltrap wellicht. Einde van de eerste helft. Ecuador nog niet kunnen scoren tegen Curaçao. Er zijn kansen genoeg geweest. Vooral voor deze man. Ener Valencia na 2 minuten al een dot van een mogelijkheid. Een enorme kans. Maar niet kunnen wegleggen. En ook de volgende pogingen van onder meer Yeboah Vité. En nog eens Valencia die... Ja, ging er niet in. Vooral een sterke prestatie van doelman Eloy Room van Curaçao voorlopig. 0-0 bij de pauze. Dus veel protest langs de beide kanten. Maar dat is volgens mij niet nodig. De captains gaan nog eens babbelen met elkaar. Krijgen nog wat uitleg. Maar het zal moeten in de tweede helft gebeuren als we doelpunten willen zien. 0-0 bij de rust. Tot over een klein kwartier. Opnieuw welkom, voetballiefhebbers. 2-3. We gaan nog kijken naar de tweede helft natuurlijk tussen Ecuador en Curaçao. Er is nog niet gescoord in de eerste helft. Als u nu pas terug thuis komt van een uitstapje op zaterdagavond. Wel, blijf nog even zitten. Wie weet krijgen we nog wat goals te zien. We hebben in de eerste helft al flink wat mogelijkheden gezien. Vooral voor Ecuador, dat is de logica. In principe zij altijd favoriet om deze wedstrijd te winnen. Maar scoren dus nog niet gelukt. Wel al een poging of 6 gekadreerd. Maar de doelman van Curaçao die zal een hoge score krijgen. In de lokale pers. Als ze daar ook aan meedoen aan punten geven aan spelers op Curaçao, geen idee. Maar die heeft al uitgepakt met een paar hele goede reddingen. Waaronder de allereerste op de schiet. Kans voor Ener Valencia. Wat een parade. Na 2 minuten. Curaçao af en toe dreigen ze wel op de tegenaanval. Maar soms in de laatste fase gaat er telkens iets mis. Waardoor ze niet bij grote kansen zijn gekomen. Ja, dit hadden we dus verwacht. Jordi Alcibar kreeg geel in de eerste helft. En dit is wel leuk dat we Kevin Rodriguez opnieuw in actie zien. Is al ingevallen op de vorige speeldag tegen Ivoorkust. Toen kreeg hij wel maar een minuutje of 15 à 20. Nu komt hij er bij de pauze al in. Welke consequenties heeft dat voor de opstelling? Dat gaan we even bekijken. Alcibar speelde als centrale middenvelder. Ah. Heeft er de schijn van dat Ener Valencia nu een rijtje zakt.
dat die mee op het middenveld staat. En dat Plata en Kevin Rodriguez de twee spitsen worden. Yeboah blijft dan op rechts. Met Curaçao is er, als ik het goed zie, niet gewisseld. Nee, ook Juninho Bakuna staat nog altijd op het veld. De man die last had van de knie in de eerste helft. Maar voorlopig geen probleem om door te gaan. Kevin Rodriguez, Union Saint-Gilloise natuurlijk gescoord in de bekerfinale ook nog. Die gewonnen werd door de unionisten kampioen. Nee, dat niet. Dat was voor Club Brugge. Maar heeft qua doelpuntenproductie toch een mooi seizoen beleefd. 10 goals in de competitie in 31 wedstrijden. Als je weet dat hij in zijn 107 matchen bij Union tot nu toe nog maar 19 keer scoorde, alle competities samen, dan zijn die 10 in de competitie wel een pak beter bijvoorbeeld dan vorig seizoen toen het totaal niet draaide. Het blijft een beetje een spits waar het ferm kan verschillen, het vormpeil van dag tot dag. Dan werd hij meteen gezocht. De invaller, 26 is hij. En wat wel opvalt bij Kevin Rodriguez is dat hij pas 2 keer heeft gescoord in het nationale shirt. Dat is wel heel erg weinig, 32 caps voor Rodriguez. In maart 2 goals voor de nationale ploeg. Dat is en blijft het probleem dat ze zo afhankelijk zijn van NR Valencia. Je hebt ook Plata bijvoorbeeld. Die zit aan 8 goals voor de nationale ploeg. Gonzalo Plata. Maar die heeft dan weer in zijn laatste 11 matchen niet gescoord. Dat is de jongen met het nummer 19. Maar Ener Valencia die toch ook nog voorin te vinden is hoor. Maar dat is ja, behoorlijk offensief toch. En ze moeten ook wel. Ecuador, want ja, je kunt zeggen 1 punt vandaag, maar dan, wat ga je dan beginnen? Tegen Duitsland op de slotspeeldag, je weet het niet hè, hoe Duitsland voor de dag zal komen. En om dan bijvoorbeeld een punt te pakken, ja, dan kom je uit op 2. Nee, dat zal niet genoeg zijn. Dan moet je deze wedstrijd vandaag eigenlijk kunnen winnen. En dan misschien iets rapen tegen Duitsland, wie weet. Met 1 punt zouden de Duitsers ook wel eens tevreden kunnen zijn. De winnaar in deze groep E speelt tegen een beste nummer 3. Als je tweede wordt in de poelen, dan krijg je sowieso een lastige tegenstander. Dan speel je tegen de nummer 2 uit groep I. En dat is die poelen met Frankrijk, Noorwegen en Senegal. Maar goed, groepswinnaar worden, dat wordt geen sinecure voor Ecuador. Chong. Juninho Bakuna kreeg een zetje. Hier is Fonville. Wat nog dat verhaal te goed over Fonville. Zijn carrièrepad. In het seizoen 24-25 speelde hij gewoon nog amateurvoetbal.

niet onhoudbaar. De zevende bal al tussen de palen voor Ecuador. Maar een goal blijft voorlopig uit. Gonzalo Plata, nee. Die illustreert het. Dat het scorend vermogen voorin een issue is bij Ecuador. Het was best hard, maar kijk, vrij centraal. Eloy Room, ex-Cercle Brugge. Twee keer meegespeeld in de beker van België. Hij was derde doelman in het seizoen 24-25. Het is wel fijn toch dat er heel veel Belgische links zijn op dit WK. En door de toevoeging van een aantal teams heb je ook meer kans natuurlijk om oude bekenden tegen te komen. En er Valencia wou daar een vrije trap mee krijgen. Kan Curaçao een puntje pakken vandaag? Zoals debutant Capverdi ook al deed. Flipperkastmoment hier. Via Rodriguez en dan nog een speler van Curaçao in de handen van de keeper. Ja, er was dus veel kritiek op Ecuador en op de bondscoach, waardoor de selectie zelfs één dag een persboycott heeft gehouden, geen verklaringen afgelegd. Het blijft een wondere wereld die van een WK, waarbij de interactie tussen pers, bondscoach en selectie al zoveel keer, ook bij België, maar bij al die landen, tot incidenten heeft geleid, tot persboycotts hier en daar. En dus nu ook bij Ecuador. Ondanks die fantastische kwalificatie, ondanks goede resultaten, toch meteen na één wedstrijd problemen, gedoe, hommelus. Caicedo, die maakt zich op in het Arrowhead Stadium om die vrije trap te nemen. Dit is de tweede wedstrijd die in dit stadion wordt gespeeld. Argentinië-Algerije werd hier afgewerkt. De hat-trick van Messi. We hebben de fans in Kansas kunnen zien. We krijgen zo goals te zien tussen Ecuador en Curaçao. Minuut 53 intussen. De vrije trap met Caicedo. Veel volk van Ecuador in de box. Weggekopt Locadia. Vite. Met Locadia. Misschien een tegenaanval mogelijk. Vite. Er weer een schepje bovenop, denk ik. Maar we krijgen een gele kaart. Voor de tweede Bakuna. Leandro had al geel in de eerste helft gepakt. En dit is zijn jongere broer. Juninho. Ook geel. Wat watertjes doorzwommen, Juninho Bakuna. Bij Groningen, Huddersfield, Rangers. In Saoedi-Arabië gezeten. Maar wel al een hele tijd international. Hij heeft maar 20 caps minder dan zijn broer. Terwijl hij 6 jaar jonger is. Nieuwe vrije trap voor Ecuador. En dan komt er misschien nog wel een kans voor Plata. Maar zijn kanon, zijn vizier... Daar is absoluut nog werk aan om dat precies af te stellen en het overzicht bewaren terwijl er 3, 4, 5 ploegmaats in de 16 te vinden waren. Ja, dat was toch de opdracht. En dat lukt hem niet. Benieuwd of hij nog lang mag blijven staan. Niet echt een overtuigende prestatie en ze hebben nog wel wat offensieve wereld op de bank. Anthony Valencia bij Antwerpen onder contract. Kendry Paez. Het voormalige supertalent. Die wordt nu zelfs in verband gebracht met KV Mechelen trouwens. Daar beginnen ze al te dromen van een grote naam. Kijken naar deze bal, buitenkant voet. Getrapt door Yeboah, binnengehouden. Door Estupiñán. Dominantie, balbezit. Voor rust 75%. Maar oké, er moet een goal uit voortkomen. Hier is Plata weer.

dan versneld voorbij Fonville, die hapte. En het is een corner. Dat is de eerste van de tweede helft en de tweede van de wedstrijd voor Ecuador. Nee, toch geen hoekschop. Oké, dat is dan weer een toepassing dankzij de VAR. Dat die corner wordt ingetrokken. Nou, gaan we nog eens bekijken. Fonville. Pwah, ja. Het zou kunnen, maar Plata hem als laatste raakte. Dus nog wachten op de eerste hoekschop van de tweede helft. Fonville had het anders gezien. En kreeg gelijk. Oei, overtreding van Cominencia. Dat wordt ook een gele kaart. Zo loopt dat wel stilaan op. De drie middenvelders. Alle drie op de bon. En snel naar elkaar nu. In de eerste match kreeg het niemand geel, dus nog geen schorsingsdreiging. Fout op Vite. Nou, we zeiden dus, de offensieve invallers zijn legio. We hebben ook nog Alan Minna, we hebben Nilsson Angulo. Benieuwd wie van hen de kans krijgt van Bekacece. Vorige twee WK-deelnames voor Ecuador telkens 4 punten opgeleverd, maar wel uitgeschakeld in de poelenfase. Leandro Bacuna. Tegenaanval voor Curaçao. Maar nee, dit is een fameuze afzwaaier van de grote leider van dit elftal. De meest populaire van allemaal natuurlijk, Leandro Bacuna. Want hij koos er al voor om op de top van zijn kunnen in 2016 voor Curaçao te kiezen. Speelde toen nog bij Aston Villa in de Premier League. Patrick Kluivert was nog trainer van Curaçao. En hij heeft eigenlijk stap voor stap andere jongens overtuigd. Het niveau werd gaandeweg opgetrokken. De middelen zijn nu totaal niet meer te vergelijken met die beginperiode. Toen moesten ze nog vaak zelf opdraaien voor de reiskosten, de internationals. Was het met kleine vliegtuigjes van hier naar daar, tussenlandingen alom. Het is nu allemaal veel professioneler georganiseerd. Toch zijn er grenzen aan de professionalisering. Kijken naar deze voorzet. Eerst Obispo werkt weg. Nee, Curaçao ging een nieuwe bus krijgen. Splinternieuw. Maar die hebben ze geweigerd. Ze wilden hun oude exemplaar behouden. De charme van een bus blijkbaar zonder ramen. Zonder glazen ramen. Ik heb hem nog niet gezien. Maar dat is het verhaal dat daarover wordt verteld. Hoekschop nu wel voor Ecuador. We hebben tijd voor wat anekdotes. Want het is qua doelgevaar in de tweede helft zeer beperkt. Alleen dat grondscherende schot van Caicedo. Die nu weer een corner mag nemen. Levert dat iets op? Daar is hij. Opletten, want kan er iemand koppen? Jawel, het was Rodriguez, denk ik. Of was het Plata? Ik wil er vanaf zijn, maar een redding eens te meer nodig van Rom. En nu tegenaanvallen met Juninho Bacuna. Nou, goed verdedigd. Ah, top. Ja, dit is een overtreding, maar balvoordeel gegeven door Ningma. Locadia, hoe fris en hoe fruitig is die nog? Die knie, die is al ingepakt. Eerste match was het rond dit tijdstip dat hij naar de kant ging. Fonville. Leandro Bacuna. Leandro Bacuna met de trap en de redding van Galíndez. Dat is de eerste save die hij moet doen, maar het is nog niet voorbij. Teruggelegd. En hier is de kans voor Cominencia. Doet hij het nog eens? Oh, lala, wat een save. En nu dan de poging in tweede instantie ook weer gered. Het was Locadia in de rebound. Plots is daar Curaçao. Na een uur spelen de twee beste kansen voor de mannen van Dick Advocaat. Ook zij dromen van de drie punten. Nou, deze wedstrijd gaat beter op en af dan misschien vooraf werd verwacht.
Geen nieuwe monster nederlaag voor Curaçao. Nee, Ecuador heeft moeite met dit team. Hebben wel doorgaans de bal. Maar ze staan veel beter georganiseerd. En geven minder weg, zeker in de tweede helft. Comenencia en Locadia. Dubbele save nodig van Galíndez. De inworp. Dat is er één voor Galíndez. Genaturaliseerde Argentijn dus. Afkomstig uit Rosario. En hij moest voor de eerste keer in deze wedstrijd echt bij de zaak zijn. Chomp. Scoorde een geweldige goal, moet ik zeggen, tegen Schotland in die oefenwedstrijd. Maar dat soort spektakel hebben we op dit WK van hem nog niet gezien. Hier is Ecuador opnieuw. Schot weer. Alsof hij magneet in de handschoenen heeft zitten, recht op Rome. En er Valencia nu, die het probeerde. Het zijn heel vaak doelpogingen van buiten de rechthoek. Eerste keer ooit dat ze tegen elkaar spelen. Deze twee landen, dus geen referenties uit het verleden. Slechte paas van Vite. Die zal ook stilaan wel gewisseld worden, zeker. Dit is wat ik bedoelde met Chong. Een ren als deze liet hij optekenen tegen Schotland. Maar wel van dichter bij de goal en scoorde toen prachtig mooi. Nu balverlies van Juninho Bakuna. Zo is de run van Chong en Co voor niks geweest. En nu dan. Plata geeft mee met Kevin Rodriguez. Yeboah in duel met Fonville om vrij te lopen. Rodriguez die het zelf doet. Met zijn linker doet hij het. En trapt een eindje naast. Hier de kans van daarnet. Van Plata. En Rome duwt goed weg naar de zijkant bovendien. En dan het hoofd van Gari. En aan de overkant, goede actie. Eerst Bakuna, dan Comenencia en dan nog eens Locadia. Dus eigenlijk drie reddingen op een minuut tijd. Ze hadden nog geen bal tussen de palen gekregen en nu drie keer in één langgerekte fase.

wel leuk voor de wedstrijd dat Curaçao ook eens aan die overkant geraakte. Zo weten de Ecuadorianen dat ze toch nog moeten opletten. 0-0 is niet genoeg, hè, voor de Zuid-Amerikanen. 18 miljoen inwoners tegenover 156.000. Het kleinste land ooit aanwezig op een wereldkampioenschap voetbal. Maar ze houden vandaag voorlopig stand. We zijn bijna aan de tweede drankpauze. Nog altijd 0-0. Nu dan. Aan de tweede pal op. Caicedo niet. Rodriguez verlengde in de eerste zone. Duimpje omhoog. Maar de bal wil er niet in. Voor Ecuador. De Blue Wave houdt stand. De blauwe golf die die ene man heeft overspoeld, zo te zien. Het hele eiland. Het zijn er dus maar 150.000 en een beetje, maar ze leven allemaal mee. Het zijn helden, deze jongens. Een rondrit gedaan door het eiland na die felbevochten laatste match tegen Jamaica. 0-0. Penalty nog tegengekregen. Die werd dan ingetrokken door de VAR. Meerdere ballen op de lat. Het was bibberen en beven voor heel Curaçao. Maar ze hielden stand en ze konden zich plaatsen voor dit toernooi. Goeie voorzet dit van Yeboah. Nu dan de kopbal en weer de save van Rome. Niet te geloven. We hebben al Vozinha gehad. Bij een andere debutant. De doelman van Capverdië die in de Portugese tweede klasse speelt. Galíndez die ziet met lede ogen hoe zijn collega aan de overkant uitgroeit tot matchwinnaar. Niet te geloven. 37. Oké, wel wat ervaring. 190 matchen in de Eredivisie, maar dit nog mogen meemaken op die gevorderde leeftijd. Weer Rome. Op de poging van Rodriguez. En nu dan? Nu dan? Weer Rome. Het is niet te geloven. Ze kraken er niet voorbij. Voorbij deze man. Hij kan het zelf nauwelijks geloven. Maar elke bal wordt door hem gepareerd. Dit was echt een goede save op de kopbal van Ener Valencia. Uit de korte hoek geranseld. Zit al aan een save of 4-5 van topniveau. Nou, straks gaat hij nog meer reddingen laten optekenen dan Vozinha. Als het zo doorgaat. De 2K van de oude keepers. En u weet het, Kaapverdië hield er een punt aan over tegen nog een groter land, tegen Spanje. Wordt dit een soort copy-paste wedstrijd? Met dat verschil dat Curaçao al gevaarlijker is geweest. Kaapverdië maar één echte kans op het einde. Halverwege de tweede helft, Rodriguez in de draai. Nou, die brengt wel iets, Kevin Rodriguez. Hij kan wegen op een verdediging. Chong wordt gehaakt. Dat moet ook een kaart zijn, toch? Nog eens kijken. De kopbal was uiteindelijk van Pacho. Maar weer recht op hem. Oké, te vaak. Te centraal. Maar ook al een paar hele goede saves. En we gaan drinken. Kijk, Ron is het vaakst in balbezit geweest bij Curaçao. Dat zegt alles eigenlijk. Maar driekwart wedstrijd gespeeld en Curaçao staat nog altijd op gelijke hoogte. Stel je maar eens voor dat ze punt pakken. Wat is er dan nog mogelijk tegen Ivoorkust? In principe weinig als je die Ivorianen hebt bezig gezien. Die zijn echt wel sterk. Maar ze laten zien, Curaçao, dat ze toch thuis horen op dit toernooi. De 7-1 tegen Duitsland. Goed verteerd. Niet blijven hangen, speelt niet in de kopjes. Zoals gezegd, het is één familie. Dat zag je ook aan dit ene beeld. Dik advocaat. Hij moet dat allemaal toestaan uiteraard.
Die muziek op de bus en in de kleedkamer, de familie in het hotel, de kinderen erbij. Maar bij Curaçao werkt het zo. Na die kwalificatie tegen Jamaica was er een sleutelrol ook voor Leandro Bacuna, die de ballenjongens en de ballenmeisjes meenam in de catacombe om te vieren. En bijvoorbeeld een paar weken terug, na die oefenmatch tegen Aruba, gingen ze nog met z'n allen, met de hele selectie, naar een muziekfestival in de buurt. Waar ze hebben gedanst en gefeest tot een gat in de nacht. Dus dat is allemaal Curaçao. Dit is die fase waarbij, schitterend dit van Juninho Bacuna, die dribbel was geweldig. De fase waarbij Curaçao drie keer op zelfs minder dan een minuut in de buurt van een goal kwam. Hernan Galíndez. Die is ook al 39 trouwens, dus vandaar het WK van de oude keepers. Maar toch is de hoofdrol voor de man aan de overkant. Het was tegen Sint-Truiden en tegen Olympique Charleroi dat Eloy Room voor Cercle Brugge tussen de palen stond. In de beker van België, de Croquis Cup. Zou hij daar nog enige herinnering aan hebben? Dan zal dit net iets relevanter zijn als hij terugkijkt op zijn carrière. Angulo komt erop. Wie is er dan gewisseld? Tweede vervanging nog maar bij Ecuador. Estupiñan gaat eraf. Dus nog meer offensieve troeven. Nilsson Angulo.

0: Hij was gisteren jarig, Niels van Angula, dus hij kan zichzelf nog een laat verjaardagscadeau schenken. Hij die in februari vertrok bij Anderlecht naar Sunderland. Acht keer meegedaan al in de Premier League, Niels van Angulo. Nog niet gescoord. Dus echt wel veel offensief geweld nu tussen de lijnen. Je hebt Angulo, je hebt Ener Valencia, je hebt Yeboah, je hebt Plata, je hebt Rodriguez. Dat zijn eigenlijk allemaal aanvallers. Daar is Angulo. Hij loopt zich een beetje vast. Comenencia. Overtreding of niet? Nee, zegt Lingma. Plata zoekt de 1-2. Was dat geen contact, geen overtreding? Nee. En Chong. Ah, prachtige dribbel van Tai Chong. Ook die dus in de Belgische competitie gespeeld bij Club Brugge. 13 matchen. Dat is ook alweer een eeuwigheid geleden. Hij dus als enige wel geboren op Curaçao in Willemstad. En kreeg hij daar geen tik. Plots laat de Chinese ref toch veel begaan. Dat is goed voor het tempo en het ritme in de wedstrijd, maar het leek me een overtreding. Het was sowieso een flinke schreeuw. 18 minuten nog te gaan. Angulo. Angulo met de vlam en weer Rome. Nilsson Angulo net ingevallen bij Ecuador. De match van zijn leven. Is hij aan het keeper. Bij Vitesse lang gespeeld. Eloy Room. Daar kon hij hem wel al van kennen. Vite. En Yeboah even twijfelen. En dan uithalen met rechts. Maar hij is linksvoetig. Nilsson Angulo. Naar binnen snijden. Vlammen. Dat hebben we zo vaak van hem gezien. Lastige bal voor een doelman. Net botsend. Maar opnieuw. Dit keer met de knie. Opnieuw verwerkt hij die bal naar de zijkant. Ik ben de tel kwijt, het aantal doelpogingen. Dit was op de schouder. Een corner. Dat nog wel. Hier zitten we aan 4, denk ik, voor Ecuador. En dan moet er even gepraat worden daar. Te veel duw- en trekwerk. Maar Obispo en Pacho gaan er lustig mee door. Hoekschop van Yeboah. Ecuador blijft proberen om die goal te maken. En hier dan Incapié. Het lijkt zo'n dag alsof ze nog een uur mogen spelen zonder een goal te kunnen maken. BK Cheche wordt er ook wanhopig van. Incapié stond relatief vrij. Krijgt nog een duwtje, maar kan wel vrijstand koppen. Gari, de twee nummers drie in duel. Gari die het verliest. En dan overgeknikt. Ze hebben zoveel problemen om goals te maken. Dat wordt hier in deze match meer dan ooit geïllustreerd. En dan aan de overzijde. Juninho Bakuna, sleepbeweging, afgeweken bal. Galíndez. Ja, dit wordt een echt een leuk slot van de wedstrijd. Dat kan niet anders. Over en weer. Angulo of Rodriguez, sorry. Nou, hij ging zo snel vooruit dat ik dacht dat het Angulo was. Gele kaart. Voor Gari. Dat is de vierde gele kaart van de match voor Curaçao. Jurien Gari. Die is er ook al een hele tijd bij. 10 jaar al bij de nationale ploeg, maar door... dat Obispo en Bazour voor Curaçao hadden gekozen, was hij zijn basisplaats kwijt. Ze gaan wisselen nu. Goré komt erop. En ook Van Eyma. Ah, 3 dubbele wissel zelfs. Juninho Bakuna, ook Gerald Margarita, komt in de ploeg. Net zoals in de openingswedstrijd mag hij invallen. Gerald Margarita, ook die heeft weer een link met de Belgische competitie. Bij Beveren noemen ze hem Gerald de Pearl. heeft het daar uitstekend gedaan. De enige vertegenwoordiger uit onze Challenger Pro League, zowaar, aanwezig op het WK. En daar is Ecuador opnieuw. Nog een kwartier. En nu dan. Hier zit er iemand tussen. Locadia staat er nog op. Dit is ook een overtreding, dacht ik. Maar balvoordeel gegeven. En nu veel volk van Ecuador voor doel. Maar het is een verre voorzet richting Yeboah. Yeboah gaat liggen. Iets te gemakkelijk, vrees ik. Kijk eens naar de spurt daar. Bij Curaçao. Maar dan moet de bal er wel komen natuurlijk. Goree nog altijd in balbezit. Het was een lange sprint van Floranus. Die stilaan een lege tank heeft als je hem zag lopen. En is nu wel even weg uit die defensie. Hij keert wel snel terug, Floranus. Slotkwartier is ingegaan. Meer dan 20 doelpogingen al voor Ecuador. Telkens weer is Eloy Room de man op de juiste plaats. En dan de kopbal. Dit is een plukbal. Simpel. Weer Enner Valencia. De captain blijft het ook proberen. Dan een gecadreerde doelpoging of 3-4. Hier ging Yeboah neer in de box.
1: Nummer 24, Deveron Funville, replaced by number 4, Roshan van Emmen.
0: Nou, je hoort de speaker.
1: En nummer 21,
0: Funville is dus ook gewisseld.
1: Replaced by number 16, Gerald Margarita.
0: Roshan van Emmen. Er opgekomen ook. En Margarita. Die was dus heel trefzeker. 7 goals in tweede klasse en 12 assists ook nog eens. 68.500 fans ongeveer. Dan is de maximumcapaciteit zo goed als bereikt van dit stadion. Plata. Dat is 0-0, maar het is desondanks toch een leuke pot. Waarbij er nog van alles kan. Caicedo. Yeboah. Opnieuw Yeboah wordt van de sokken gelopen. Maar te licht voor een overtreding, vindt de Chinese scheidsrechter. Balverlies van Goree. En nu is het alweer een hele tijd geleden dat Curaçao de middenlijn overschreed. Het was echt uitzonderlijk dat ene moment. Met 3 kansen na elkaar. De enige 3 echte kansen van de match voor Curaçao allemaal. Toen. Minuut 60.

aflegger. En dan de vlam. En weer is daar uiteindelijk een redding. Wat een pegel was dit. Was het weer Vite. Maar Ecuador geeft niet op. Rodriguez, hoekschop. Ha, ze worden er moedeloos van. Wanhopig. Het blijft maar goed gaan voor Curaçao. Ja, tegen Jamaica bij die wonderlijke kwalificatie. Toen was het ook al alsof de voormalige doelman Jairzinho Pieters, die overleed in 2019, op de lat meekeek en reddingen deed. Hij overleed die keeper prille dertiger op het oefenkamp in de aanloop naar een match tegen Haiti. Een trauma voor de hele ploeg. En iedereen denkt nog altijd aan hem. Want hij was de eerste, de allereerste die blijkbaar in de ploeg moet hebben gezegd: mannen, wij kunnen het WK ooit halen. Alleen, jammer genoeg voor hem, mag het niet zijn, is hij er zelf niet meer bij. Corner Ecuador, 10 minuten voor tijd intussen. Rodriguez, ja, sterk uiteraard. Plata, tackle is op de bal. Van Eyma. Ja, weer wordt hij geannuleerd. Ja, dat is de tweede keer in deze match. Dit is die redding liever. Weer room op de vlam van Vite. Ja, dat was ook nog een kans inderdaad. Die was ik even vergeten, dat schot van Juninho Bakuna. Met een goede reflex. Een soort volleybalredding van doelman Galíndez. Die voor het grootste deel van de match gewoon toeschouwer is. Kijken naar Angulo. Kan hij voorbij Gari? Angulo, iemand bij Curaçao, ligt met krampen geveld. Ik dacht in de middencirkel. Maar we spelen verder. Plata. Yeboah. Zou je nog eens durven trappen? Het is een goede voorzet. Nee, het is geen goede voorzet. Te ver voor Ener Valencia, voor zijn captain. John Yeboah. Daar de krampen. Bij Locadia. Logisch. Ja, advocaat moet nog ingrijpen dan. We hebben drie wissels tegelijk gezien daarnet. Maar er zijn dus nog twee wisselmogelijkheden. Franco gaat eruit en Preciado komt erop bij Ecuador. Dat was weer nog een tikkeltje offensiever met Preciado erbij. Wat is er daar allemaal aan de hand qua protest? Derde wissel bij Ecuador. Waarschijnlijk ging het te traag bij Locadia. Die wordt gewisseld door die krampen. We krijgen Castaner. Gervain Castaner. En ook Cominencia gaat eraf. Dus dan zijn bij Curaçao nu wel de wissels opgebruikt. Roemeratu. Godfried Roemeratu. Is de andere invaller. Dan gaan we Adjani Marta, ook een verleden in België, niet in actie zien. Ja, Locadia heeft het langer volgehouden dan in de openingsmatch. Maar was helemaal op. Zes en een halve minuut, plus toegevoegde tijd. Staan er nog verdedigers bij Ecuador? Het zijn allemaal offensief ingestelde spelers. Met man en macht op zoek naar de winning goal. Angulo, goed tikje. En nu dan. Nee, naast gezet. Ongelooflijk. Ener Valencia. Of was het nog een verdediger die zijn voet tussen stak?
Nee, iedereen, ook op de tribune, schudden ze het hoofd. Nee, ik denk gewoon dat Valencia... Hij wil een corner, maar was het niet gewoon naast getrapt? Ja, hij werd nog wel gehinderd. Hij werd nog wel gehinderd door Brenet. Het leek een grotere open kans op het ruime shot. Maar ja, kans na kans na kans. Ze zitten bijna aan 30 doelpogingen. Maar nog steeds 0-0. Curaçao op weg naar een historisch punt. Ecuador maakt met één punt nog kans. Maar ja, hoeveel als je nog tegen Duitsland moet? Duitsland bij deze tussenstand groepswinnaar. Deze man vliegt nog steeds. De Andes Condor. Dat zou wel eens een harde landing kunnen zijn voor Ecuador. Met 1 op 6. Dat weet de langharige Bekacheche. Dat dit de cruciale match is. Ja, de eerste natuurlijk ook tegen die voorkust. Maar daar valt niks meer aan te wijzigen. Duitsland won met 7-1. Ecuador heeft geen hyper-efficiënte spitsen. Ondanks de XG van 2.2. De Man of the Match trofee mag straks in de kast van Rome als het 0-0 blijft. Dat lijkt geen twijfel. Preciado, kan zich strekken, houdt hem binnen. Angelo Preciado, Yeboah. Oh, mooi hakje. Preciado kan hem voorbrengen. Nu dan, nu dan. Weer staat er iemand goed op de juiste plaats. Het is Obispo nu. Nu is geen doelman nodig, gewoon een verdediger die weghaalt. Ah, wat een teamprestatie van Curaçao. Blijkbaar was de laatste training heel erg slecht. Advocaat op zijn persconferentie zei, ja, ik begrijp dat het warm is, maar het leek nergens naar. Ik heb ze toch duidelijk gemaakt dat ik iets anders verwacht. En ze strijden ervoor. Ze knokken. Incapié. Nu misschien nog een tegenaanval. Nee, dat komt er niet van. Voor Margarita. Het is via Bob Peters dat hij bij Beveren was beland. Samengewerkt bij Helmond Sport in een verder verleden. We gaan een nieuwe trainer krijgen bij Beveren. Dat is deze week gecommuniceerd. Opletten nu. Daar was hij. Gerald de Pearl. Strijden, vechten doen ze allemaal. Nog 3 minuten. Plus. Ah, hoeveel nog dan? Gaan we moeten zien. Bij Ecuador komt er nog eentje invallen zo meteen. Jordi Caicedo van Huracán. Nog een spits erbij. Die heeft wel al getoond dat hij kan scoren in 2026. 8 goals in 15 matchen in Argentinië. Is er nog overleg? Ze blijven rondspelen, dat wel. Er is een vleugje genialiteit nodig, zoals dat hakje daarnet. En er Valencia tikt door, ja. Misschien vervangen ze die wel. Anderzijds. Die maakte quasi alle WK-goals. De voorbije edities voor zijn land. Dus misschien toch maar even laten staan. 2 minuten. Angulo nog eens. En dan toch maar gooien. Dat is getelefoneerd. Floranus. Ook kramp in de hamstring. Die spurt was eigenlijk nergens voor nodig. Want hij was al zeker dat die bal zou buiten gaan. Jordi Caicedo, 28. Zijn 21ste Interland. Yeboah eraf. Ja, wat een spanning op zich. Ook een match zonder goals kan meeslepend zijn. Omdat de belangen groot zijn. Curaçao, ik herhaal het, zelfs bij een nederlaag kunnen zij nog doorgaan als ze zouden winnen op de slotspeeldag.
Ecuador weet dat het tegen Duitsland moet en dat de kans miniem is dat ze dan nog gekwalificeerd zijn. Bal valt op de lat van Preciado. Nou, het was een voorzet, wel degelijk, maar het scheelt weinig. Angelo Preciado, ex-Racing Genk, tussen 21 en 23, maar nu in Brazilië bij Atletico Mineiro. Nog maar eens komen ze er dichtbij met deze voorzet, bovenkant van de lat. En opletten, hè. Want één aanval, één deksel op één neus. En dan is het avontuur van Ecuador helemaal voorbij. Maar ja, ze kunnen niet, ze mogen niet twijfelen. Ze moeten blijven gaan. Hier is nu dan toch Plata en Obispo. Een hoekschop. Ze zijn aan het aftellen en zo meteen weten we hoeveel minuten er nog bij komen. 5. Dat is niet geweldig veel. Drankbreak plus 2. Op weg naar 180 minuten zonder goal Ecuador. Wie zorgt voor de verlossing en bevrijding? Kijk eens wat daar wordt afgeduelleerd. Het zijn alle bij elkaar. Daar komt die corner. Eerste zone weggehaald. Goré trapt weg. Ver raakt hij niet. Caicedo naar Plata. Nog eens in de 16 gooien. Weer Obispo. Wat een match speelt hij. Alleen op die eerste lange bal van Caicedo was hij gezien. Oef, Castaner. Ja, die mag ook wel geel krijgen. Die beukt de ene na de andere speler omver. Gervain Castaner, speler van Terengganu. En als u niet weet waar dat is, ik wist het ook niet. Het is in Maleisië. 30 jaar, stevige beer. Maar hij solliciteerde wel echt naar die gele kaart. Money time. 4 minuten nog. Natuurlijk verdienen ze de zegen. Maar je moet wel je kansen afmaken. Na 2 minuten al hadden ze dat moeten doen. Focus bij Caicedo. Fans van Curaçao onderaan rechts. Die doen alles wat ze kunnen. Deze bal valt ver, maar was wel binnengebleven, denk ik. Niet helemaal zeker. Hier nog eens die bal van Preciado. Ja, Room. Wist hij het wel hoe het zou aflopen. Hij leek er gerust in. Hier Plata. Met dan de tussenkomst van Obispo. En daar is Curaçao ineens. Opletten, want dit kan het einde betekenen. Nee, Castaner kan hem niet meegrissen in de draai. Op de paas van Kenji Goré. Advocaat. Op zijn 78ste. Op de persconferentie gisteren werd hem gevraagd. Ja, is dit nu echt je laatste kunstje? Dan ga ik niet op antwoorden. Wie weet doet hij gewoon nog verder. Hij heeft al zo vaak zijn afscheid aangekondigd. Maar hij is er nog altijd. Keerde terug. Na de gezondheidsproblemen voor zijn dochter. Na de heel korte en mislukte passage van Fred Rutte. Het was Atilay Uzulu van Corendon. Die zei, advocaat moet terugkeren. Anders trekken we onze sponsoring in. Zover ging het. En hij kwam terug. Op tijd. Het is euforie. Tussen hoop en vrees. Spanning, daarvan moeten we het hebben. In de laatste anderhalve minuut. Oeh, dit is een vervelende bal. Preciado terug tot bij zijn keeper. Ja, Galíndez. Een lange trap. Rodriguez met Obispo. Bal naar de buitenkant. 27 doelpogingen. 15 tussen de palen. Nog maar eens. Caicedo, goed gedaan. Preciado.
Opnieuw Caicedo. Dropt hem in de 16 meter. In Capje. Die bal is over de lijn toch. Is het geen doeltrap? Nee. En er Valencia. Probeert te dribbelen. Valencia gaat neer. Gaat neer. Het is te weinig, zegt de Chinese ref. Ik denk dat hij gelijk heeft. Angulo. Zoals we hem kennen. Slangenbewegingen. En nu. Oh, la la la la la la. Nog een ultieme voorzet. En voor hetzelfde geld zou het een anticlimax van je welste zijn geweest met nog een oud doelpunt. Hier haken ze licht in elkaar. Garien en Er Valencia. Nee, dat is te weinig. Deze bal was misschien net niet over de lijn. Zwart. Er komt nog één laatste hoekschop. Het protest wordt afgewezen. Hij was toch aan het luisteren naar de videoref. De Chinees. Maar nee, geen penalty. En dit is dus de laatste kans. De allerlaatste mogelijkheid voor Ecuador. 5 minuten ver in de toegevoegde tijd. Nu dan. Is er iemand die kan afwerken? Nee, het is afgelopen. Of niet? Wat beslist hij nu? Verwarring alom. Verwarring alom, ook op de tribune. Het was 1 fluitje, geen 3. Einde van de wedstrijd. Nu dan toch afgefloten door de Chinese scheidsrechter. Ecuador geraakt niet voorbij Curaçao. Ondanks bijna 30 doelpogingen. Deze man, de held van de natie. Eloy Room. En Dick Advocaat en Curaçao, ze pakken een historisch eerste punt op het WK voetbal. Ze hebben de storm overleefd. 0-0. Na Kaapverdië pakt ook debutant Curaçao een punt. En Ecuador, ja, dat wordt een heel groot probleem om nu nog te mogen dromen van kwalificatie. Wat een match hebben de nieuwe Vozinha gevonden. Eloy Room, 37. Ja, die Man of the Match trofee, die is voor hem. Dat kan niet anders. De massale teleurstelling bij Ecuador. Caicedo en co, ze gaan over tot bidden. Zij spelen nog tegen Duitsland, maar hebben 1-6. Dat wordt aards moeilijk. En Curaçao speelt nog tegen Ivoorkust. Zij hebben nog een kans. Maar ook dat lijkt een ongelijke strijd. Maar zelfs een ongelijke strijd moet gespeeld worden. En zelfs dan kan je een punt pakken. Het sprookje van Curaçao krijgt een vervolg. Na die pandoering tegen Duitsland houden ze Ecuador op een 0-0 gelijkspel. Duitsland is bij deze zeker van groepswinst. Met 6 punten kunnen zij niet meer worden bijgehaald. Daar gaan wij het bij laten. Om 3:56, 4:04. Het was een spannende match tot in de allerlaatste seconde. Maar Ecuador heeft niet kunnen winnen van Curaçao. De debutant pakt een punt. Eindstand 0-0. Fijne nacht. Tot binnenkort.

0: Goedemorgen voetballiefhebbers. We gaan zo meteen kijken naar Tunesië, Japan in de groep van Nederland en Zweden. Die twee landen kwamen gisteravond al in actie. Nederland haalde het, dat heeft u misschien wel gezien of gelezen ergens, met 5-1 van Zweden. En is daarmee de leider in de groep voor Zweden. En dan krijgen we Japan en Tunesië. Japan met 1 punt, Tunesië met 0. Want Tunesië kwam in de aandacht deze week door het recordontslag van Sabri Lamouchi, de bondscoach. Nooit eerder ging een bondscoach na 1 speeldag alweer naar huis van een wereldkampioenschap voetbal. Al was Tunesië op het vlak van ontslaan tijdens een WK nu niet als een proefstuk toe, want ook Henri Kasperczak werd in 1998 tijdens een WK voetbal dat toen in Frankrijk aan de deur gezet. Het moet en het zal beter bij Tunesië met Hervé Renard die in allerijl werd ingevlogen richting het basecamp van Tunesië. De tegenstander is dus Japan dat op de openingsspeeldag gelijk speelde tegen Nederland. 2 keer een achterstand goed maakte, maar daar waren ze niet tevreden mee. Het was allemaal ook niet goed genoeg. Ze willen beter doen, ze zijn ambitieus. Het is een land dat luidop zegt, we willen heel ver raken. En we willen eigenlijk wereldkampioen worden voor 2050. In Japan wordt alles in gereedheid gebracht. Met voetbalacademies en dergelijke. Om het niveau op te krikken, om meer talent te genereren. En een voetbalgrootmacht te worden. Het stadion dat u ziet is dat van Monterrey, El Gigante de Acero, de stalen reus. Dat aan zijn tweede wedstrijd toe is. Want in deze arena speelde Tunesië al 1 keer eerder. Op die openingsspeeldag kregen ze hier 5-1 van Zweden om de broek. En kijk, daar staat het op. U bent er ook getuige van. Het is een stukje voetbalhistorie. Want dit is de 1000ste match in de WK-geschiedenis. Dat wil zeggen dat België straks match 1002 zal spelen tegen Iran. Maar dit is dus het ronde getal 1000. Tunesië, Japan. U bent hardcore als u erbij bent. Proficiat. Eerst luisteren we naar de nationale volkslied.
1: Favor ponerse de pie para escuchar el himno nacional de Túnez.

0: 26 op revanche beluste Tunesiërs, zag je daar staan. Het ingetogen Kimi Gayon, het volkslied van Japan.
1: Of Japan.

In 1930 trapte twee wedstrijden tegelijkertijd af. In Montevideo, Mexico tegen Frankrijk, USA tegen België. En nu, zoveel jaren later, zijn we dus toe aan wedstrijd 1000 tussen Tunesië en Japan. Misschien kijken keizer Naruhito en keizerin Masako wel mee vanuit het kasteel van Sierrignon. Want ze zijn op bezoek in ons land. Dus de wekker zal daar wel gezet zijn, neem ik aan, om de Samurai Blue aan het werk te zien tegen Tunesië. De refs hebben een speciaal shirt aan met een gouden detail, onthuld door scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina ter ere van die 1000ste wedstrijd. En de scheidsrechter is István Kovács uit Roemenië. Een man met wel wat grote wedstrijden op de teller. Onder meer een Champions League finale een jaar geleden. Die tussen PSG en Inter, weet je nog wel, 5-0 voor de Parijzenaars. Aan de elftallen is redelijk wat gesleuteld door de bondscoaches. Bij Tunesië 3 andere namen. Dat mocht ook wel natuurlijk na die 5-1 pandoering. En bij Japan ook 4, ondanks dat gelijkspel tegen Nederland. Dus bondscoach Moriyasu laat haar toch ook wel voelen dat hij over bepaalde onderdelen van zijn team niet bepaald tevreden was. Het stadion zit goed vol. Het is 10 uur 's avonds in Monterrey. 24 graden, goede voetbalomstandigheden. En daar is hij, de Roemeen Kovács. Was er al bij in Qatar, maar daar nog enkel als vierde ref. Nu als hoofdscheidsrechter.

Dat zijn de elf van Tunesië. De nieuwe namen zijn de doelman, Ayman Damen. Dus geen Chamakh meer. Dylan Brom, die je nog kent van AA Gent, is ook in de basis gekomen. En Tounek, die was er ook niet bij in die eerste wedstrijd. Maar de doelman dus geslachtofferd na zijn 5 tegendoelpunten. En nog een keertje 5 in die oefenwedstrijd tegen België. Dus 10 over 2 wedstrijden. En dat zou er dan zo ongeveer moeten uitzien, de elf van RV Renaar. Bij Japan achterin Itakura en Tomiyasu vandaag, ex-STVV. Allebei Ajax overigens, ze kennen elkaar, hebben automatisme. Kamada ook nog bij Sint-Truiden gespeeld. We krijgen een basisplaats voor Junya Ito van Racing Genk. Die was er niet bij van in het begin tegen Nederland. En ook Tanaka staat in de ploeg omdat Kubo er niet bij is vandaag. Heeft een knieblessure en is niet inzetbaar. Net als Shuto Machino. En dit is de nieuwe bondscoach dus. Zag zijn ploeg pas dinsdag voor het eerst. Hervé Renard, zoals we hem kennen. Wit hemd, jij bronzé van op het strand in Senegal waar hij woont. En het verhaal wil dat hij zich net klaarmaakte om te gaan joggen op het strand. Toen hij werd gebeld door de bond van Tunesië of hij toch niet even wou invallen voor Sabri Lamouchi, die net was ontslagen. Het is overigens de tweede keer dat hij de opvolger is van Lamouchi. Dat gebeurde eerder ook al toen hij bondscoach werd van Ivoorkust. Het is een man met een bijzonder palmares. Bijzondere stijl ook. Ik kan het goed uitleggen. Zo lekte er beelden uit van zijn eerste speech toen hij voor de groep kwam te staan. Niet dat hij daar zoveel in zei. Maar probeerde ze wel te beroeren. Het eergevoel aan te wakkeren. En we zijn benieuwd of dat er allemaal zal uitkomen vandaag in die wedstrijd tegen Japan. Of er beterschap zichtbaar is bij Tunesië. Ao Tanaka, centraal op het middenveld. Scoorde op het vorige WK tegen Spanje. Een WK waar Japan de 8e finales haalde. En eruit ging met de penalties tegen Kroatië. Nakamura scoorde tegen Nederland. En meteen een valpartij daarvan was het Ueda. Ik denk het wel. Ayase Ueda. En Kovac zegt meteen even wachten. Wat heeft Shaqiri daar uitgevreten in de box? Ja, hij zet er zijn knieband tegen. En Moriyasu zag het gebeuren van zijn dugout. Is dit voldoende? Nee, we voetballen gewoon. Japanners zijn er nu het type niet naar om vals te spelen. Heel gedisciplineerd, wil het cliché. Maar het zijn meestal niet de Schwalbe koning. Goed, we voetballen met deze lange bal die in niemands land belandt bij Dylan Brom. En dat is dus de nieuwe doelman, Ayman Damen. Speelt in eigen land bij Sfaxia. Terwijl Chamakh ook in die Tunesische competitie speelt bij Club Africain. De man die in de vorige wedstrijd tussen de palen stond, maar minder ervaring. Damen is toe aan zijn 38e cap, terwijl Chamakh er nog maar 4 heeft gespeeld. En ze hebben 1 gelijkenis. Ze hadden in de Tunesische competitie allebei 17 clean sheets. De ene wel in 24, de andere in 26 wedstrijden. Dat doet alleszins een hoogcijfer. Eerste doelpoging van Hannibal Mejbri. De vedette van het elftal bij Tunesië. Van op de punt van de rechthoek. Moeilijk natuurlijk om die zo mooi erin te krullen. Maar komt

voor Japan, voor Kamada. Hij scoorde ook al tegen Nederland. Daar was het nog met een gelukje. Een bal die op zijn hoofd viel en zo in doel ging. Nu al in minuut 4 de 1-0 voor Japan. Daichi Kamada. Ja, Hervé Renard. Leuke start voor hem. Hij was 3 minuten en 40 seconden bondscoach, zowat. En daar was zijn eerste tegendoelpunt al. Kamada is er blij mee, uiteraard. Maar goede aanval, hoor. Ito houdt rechts het veld breed, zodat er links een gat valt. Iedereen bij Tunesië schoof op. Goed gedaan van Nakamura. En was het dan een own goal? Nog maar eens kijken. Nee, nee. Het is de hak van Kamada. Ik denk niet dat het bewust is dat hij hem zo binnenwerkt. Als het bewust is, fantastisch gedaan. Van de speler die bij STVV speelde en een goed jaar kent, want al de Conference League gewonnen. Met zijn team Crystal Palace.

lange bal van Tomiyasu. Maar Ueda achteraan gaat en hij doet het er in tijd. Stel je voor dat hij er zo in vliegt. Ayase Ueda. In het duel met Brom. Ja, moeilijk natuurlijk, moeilijk zat. Maar als je die lekker op de sloof krijgt en een doel kan poeieren, maak je misschien het doelpunt van het toernooi. Even Sano. Een inworp voor Japan. Waar het dan later op de dag is in Japan, daar zijn ze al lang wakker. Hoger op dat middenveld nu met de inbreng van Tanaka. Moest iets meer behoudend spelen in die eerste wedstrijd in het centrum. Sano, ze vindt echt goed de ruimtes. Daar gaat Ito. Goeie tackle. En Saad heeft zich even laten uitzakken. Is in theorie zowel de diepste man bij Tunesië, maar komt er bijna op de eigen rechthoek mee verdedigen. Goeie tackle van Sano en Ito is snel, dat weet u van bij Racing Genk. Maar komt de lange belen van Rikik tegen. Scoorde in die openingswedstrijd dat eerreddende doelpunt, laten we maar zeggen, tegen Zweden.

hoogste doelpunt ooit van Japan op een wereldbeker. En dus het doelpunt in die 1000ste wedstrijd. De vorige vroegste goal was die van Shinji Kagawa in 2018 tegen Colombia. Na 6 minuten, nu dus Kamada na 4 minuten.

dat kan Abdi niet beloven. Tweede wedstrijd van de dag neem ik aan, de nachtwedstrijd.

eigenlijk even gemist. Ik weet niet of hij daar was. Hij was er wel bij Nederland inderdaad gisteravond. Gianni Infantino aan de zijde van het Nederlandse Koningshuis. Ah, goede move. En daar Kamada. Oh, nog net de tackle van Broen. In het Engels zouden ze zeggen, een life-saving tackle. Bijna nummer 2 voor Kamada. Maar wat laat Rikik zich daar makkelijk in de luren leggen. Ja, prima werk hoor van Broen. De nerveren haar moet stil aan denken, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Eerste hoekschop van de match na 10 minuten. Met Junya Ito. Eén arm van Damen. En nog een bal in de box die erin gaat. Of toch niet? Oh, op de lijn. Hij weet het zelf niet. Hoe die bal er niet is ingegaan, Damen. Bijna 2-0 opnieuw. Ueda met het schot. Tomiyasu devieert die bal. Ja, net op de lijn, denk ik. Bijna erover. Hoor. Een stukje erover, maar niet helemaal. Kijk, ja, dat scheelt millimeters. Maar normaal krijgt de scheidsrechter meteen een signaal dat het een doelpunt is. Dit moet echt een kwestie van 3 millimeter geweest zijn. Wat een reflex. Of is het toch een goal? Laat het ons weten, Istvan Kovac. Het is een hoekschop. Maar ik wil er graag een stilstaand beeld van zien. Hopelijk kijken we. Ito met de nieuwe hoekschop. Deze is wat laag. Maar het had dus makkelijk al 2-3-0 kunnen staan hier in Monterrey. Maar helemaal erover of niet? Blijkbaar niet. Dus kijk, het is 1 millimeter, denk ik. Geen 2 of 3, maar 1. Ito, op snelheid weer. En bal valt er net niet in. Ja, Tunesië is echt nergens in die aanvangsfase. Het schokeffect van de trainer is absoluut niet aanwezig. Hannibal gaat diep en daar stapt dan Itakura uit. Een van die twee mannen van Ajax.

zeker een geanimeerd wedstrijdje. In die 1000ste match. Japan wil er wat van maken. Van die jubileumwedstrijd. En keizer Naruhito is in Sierno al een paar keer rechtgesprongen. In het kasteel op de heuvel. Die redding. Ja, als je dit puur zou overlaten aan een lijnrechter die op de lijn staat, denk ik dat hij oordeelt. Het is een doelpunt. En er was zelfs nog een rebound daar aan de korte hoek voor Tomiyasu. Maar het been van Damen lag er nog. De wedstrijd had al beslist kunnen zijn.

Lange bal van Bron. Maar Tounekti achteraan holt. Dus opletten voor Itakura. Hij geeft de hoekschop weg.

een hoekschop met Elias Saad. En dan is het zeker opletten voor Dylan Brom, die bij Gent destijds wel een patent had op doelpunten op stilliggende ballen. 9 keer gescoord in een wedstrijd of 50. Niet kwaad voor een verdediger. Het waren gouden jaren. Na die mindere periodes gekend. Twee degradaties met Metz, Frankrijk, Salernitana in Italië. En tegenwoordig speelt hij bij Servette Genève. Geen kwaaie hoekschop. Het is opnieuw Itakura die erbij zit. En het wordt een inworp voor Tunesië.

aan. Bal komt toch nog voor doel. En Talbi kan voorzetten, of het was Rekik, excuseer. En dan is het opletten voor een tegenaanval. De Japanners hebben wel wat spelers met snelheid. Dit is Kamada, de doelpuntenmaker. Ja, maakt het zichzelf daar veel te moeilijk. Er was niet zo heel veel steun, maar aan de linkerzijde was toch Nakamura al meegelopen. Hiroki Ito. Twee Ito's op het terrein, dus ook Junya van Racing Genk. Hiroki is een verdediger van Vincent Kompany bij Bayern München.

En elke baltoets van Japan wordt begeleid door een kreet vanuit het stadion, vanuit de tribunes. Veel beweging bij Japan. Zonder bal. Duidelijk het heft in handen genomen van bij het eerste fluitsignaal. Ito met diepgang. Daar komt Tomiyasu hoog op het terrein zijn duel winnen. Hannibal helemaal meegevoegd.

Saad voor Tunesië. Valérie komt in steun, maar vier Japanners om hem heen. Komt daar maar een keertje uit, terwijl bij Tunesië iedereen veel te ver af stond. Ver aan de tweede zone. In de rechthoek waar hij die bal absoluut niet meer kon krijgen vanuit zijn positie.

Nakamura, Kamada en Ito laten de bal rondgaan. Andere Ito gaat diep en Damen lost die bal. Rekik komt in steun. En er was een overtreding, vindt Kovac. Zeker niet de allergrootste Junya Ito. Was destijds in zijn eerste periode bij Racing Genk pijlsnel. De indruk is dat pijl er een beetje af is, nog altijd snel wel. Dit is het doelpunt. Nakamura met de voorzet en dan dat hakje achter het steunbeen van Kamada. Al dan niet. Bewust. Het leek eerder een beetje dat hij de bal toevallig tegen zijn steunbeen kreeg. Enfin, ze stonden alle twee op de grond op dat moment.

heerst het enige radeloosheid in de blik van Hervé Renard. Veel meegemaakt in zijn carrière. Via Cambridge United, Cherbourg, Zambia, Angola, Algiers, Sochaux, Ivoorkust, Rijssel, Marokko, Saudi-Arabië, waarmee hij op het WK 22 stond. De vrouwen van Frankrijk, want daar had hij ook een WK mee in 2023. Er stond eigenlijk nog een keer meer op een wereldkampioenschap. Weer Saudi-Arabië en dan nu Tunesië. Best wel een palmares. Een goede quizvraag voor voetbalgeeks. Wat heeft hij gemeen met de bondscoach van Haiti? Het antwoord straks kan zijn, ze zijn allebei uitgeschakeld op het WK, maar dat is nog niet het geval. Want Haiti en Turkije liggen er al uit. Als Tunesië vandaag verliest, zou dat het derde land zijn dat naar huis mag. Maar het echte antwoord is, ze speelden allebei voor Stade Valoury in Frankrijk. Want als speler was hij niet echt een uitblinker, Renard.

trouwens van de Japanse bondscoach Moriyasu bij de zijlijn. Nam over na 2K 2018, dus is er al lang bij. Bijna Doan op de rechterflank. Maar Rikik stapt even uit. En dan is het tijd voor de eerste hydration break. En om voor te gaan in het Engels, het was redelijk one-sided wat we tot nu hebben gezien in het eerste kwart van de wedstrijd. Doelpuntenmaker Kamada. Het zit hem allemaal wat mee in die eerste wedstrijden. In die eerste negen tegen Nederland maakte hij de late gelijkmaker. Was het eigenlijk Shiogai die kopte tegen zijn hoofd aan en zo het doelpunt. En nu dus een deviatie van die voorzet van Nakamura. Ze weten de sfeer er wel in te brengen tijdens de breaks. Een stadion dat plaats biedt aan dik 50.000 mensen. Hier nog een keer dat doelpunt. En hij kijkt zelf een beetje verrast achterom van... Oh, hij ligt erin.

7e doelpunt in dit stadion. Na de 6 tijdens Zweden-Tunesië. Veel Mexicanen aanwezig.

is een stadion dat overigens niet zo vaak zal gebruikt worden. Nog één groepswedstrijd en 1/16e finale. Dan is het al afgelopen in Monterrey. Mooie Kuip wel. Wedstrijd 1000 heeft voorlopig nog niet ontgoocheld. Nu heeft de tijd gehad om nog wat koffie bij te tanken. En dan kunnen we er weer tegenaan. Op dit aanstekelijke Mexicaanse deuntje. Deze man heeft een paudenkeel overgesneden in zijn tuin. Maar komt wel prachtig voor de dag. We kunnen weer. Het ritme hoefde er voor mij echt niet uit nu. Het was een leuk begin. Vol gas Japan. Bijna 60% balbezit voor Japan. En Tunesië dat amper een voet aan de grond krijgt.

omdat er te individueel wordt gespeeld. Er zit geen samenspellende opbouw. Meshbury probeerde wat dingen. Saad ging een keer alleen op wandel, maar echt combineren is er nooit bij. Hannibal Meshbury. Op die gaat diep. Wordt opgevangen door Doan. En Tomiyasu blijft een steun.

Hij wordt altijd weer gezocht, Hannibal. Een handvol wedstrijden gespeeld bij Manchester United. Een paar keer verhuurd. En het afgelopen jaar bij Burnley. Probeert het spel wat hoger op het terrein te krijgen. Weer tot bij Hannibal. Bij zijn ploeg daar in de Midlands kent hij al goede en minder goede momenten. Promotie en een degradatie. En dit zat even niet mee voor Nakamura. Maar probeert er de vaart in te krijgen. Itakura met het hoofd. Beetje ruimte hier voor Valeri. Maar die wordt meteen weer dichtgelopen door Ito. Zakt Japan nu toch een beetje in.

lange bal van Rekik. Zomaar in de voeten van Itakura. En hij slaat meteen het middenveld helemaal over tot bij Ueda. Ito staat in buitenspel en Ueda probeert het zelf en trapt hem doodleuk binnen. 2-0. Ayase Ueda, ex-Cercle Brugge. Ze snijden er doorheen als door gesmolten boter. En moeten niet eens duwen op het mes. Ueda, 2-0. Een verloren bal achterin opgevangen. Eén pas vooruit. En toen hij zag dat er geen aanspeelpunt was, deed hij het dan maar zelf. Zijn 17e voor de nationale ploeg. Zijn WK in Qatar viel geweldig tegen. Maar nu kan het al niet meer stuk. 2-0. Super efficiënt gedaan. Geen omwegen, gewoon rechtdoor. Zo kan het ook. En een goede trap hoor. Net de pot voor de arm van de doelman. Door de benen van Talbi. Hij verrichtte eerder een mirakelredding, maar hier kan Damen niet bij. En zo al het 7e tegendoelpunt voor Tunesië. Zo zijn ze dus levensgevaarlijk. Even inzakken, even afwachten. Ze weten dat de fout er komt. En ze hebben snelle mannen. Hier was zelfs de snelheid niet echt nodig. Maar wat scherper verdedigen mag toch alsjeblieft, zeg.

Zo heeft deze wedstrijd een aardig Belgisch randje. Kamada speelde voor Sint-Truiden, Ueda voor Cercle Brugge. En allebei hebben ze gescoord. Een mens wordt er niet vrolijk van. De Adelaars van Carthago. De vleugels lijken wel afgeknipt.

Doan. Zag Ueda lopen in het centrum. Ja, goede balverovering van Sano. Super nuttige speler op het middenveld. Speelt met 100% discipline. Altijd in positie. Hardwerkend. In de schaduw van de rest. Maar voor de balans in het elftal. Super nuttig. Speelt eigenlijk op de plaats van Endo. De ervaren man die nog net voor het WK te horen kreeg dat hij mocht thuisblijven, niet fit genoeg. Hij stopte meteen ook als international. Overtreding op Ito. En de verontschuldigende hand van Hannibal Mesbri.

je to opnieuw. Oud Tanaka. Ito met Kamada, veel positiewissels onderling bij Japan. Ito met Doan, allebei met dat geverfde kapsel. Zo kan je ze wel een keer door elkaar halen daar op hun rechterflank. Valerie holt er nog achteraan, maar Nakamura doet het rustig. Speelt terug tot bij Zion Suzuki, die werkloos is. Geconcentreerd moet blijven. Jongens, wat een geklungel daar ook weer. Met z'n drieën staan ze te kijken, geen communicatie. En nu de tik te veel van Sano.

Het is overigens een groep F waar je maar best niet te veel in rekent. Want in de volgende ronde komen ze uit tegen de groep met Brazilië, Marokko. Of je nu eerste wordt of tweede. Het is sowieso moeilijk in de volgende ronde. Je zou kunnen gokken en zeggen derde is misschien nog het best. Dan weet je niet meteen wie er tegenover je zal staan. Maar dat zou dan ook bijvoorbeeld de eerste uit de groep van Duitsland kunnen zijn. Dus dat is al iets heel beter. Dus gewoon voetballen maar. En er allemaal niet te veel rekening mee houden. Japan zeker een leuk ploegje om naar te kijken. Ook al hebben ze nogal wat blessures. Vandaag geen Kubo. Vooraf ook al Mitoma, Minamino, Endo. Die zijn uitgevallen. Toch niet de minste. Zo kunnen ze hier toch nog een aardig elftal op de been brengen. Ondanks al die afwezigen. Ito. Slalomt er zich doorheen. Raakte hij verstrikt in zijn eigen benenwerk. Tomiyasu, no nonsense. Kijk, Nakamura maakt er nog wat van. Dat leek men een worp voor Japan, maar goed. Het gaat naar Jan Valéry. Eerste international van Sheffield Wednesday sinds het WK 1994. Toen was het John Sheridan voor Ierland. Een ploeg in verval. Zonder geld en zonder punten richting de derde Engelse voetbalklasse. Dan werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Young Boys in Zwitserland. Weg van de ellende.

Niemand gaat druk zetten bij Tunesië. Ze laten Japan maar wat rondspelen. Bal richting Doan. Hij kan net binnenhouden ook. Ito voorzet in één tijd. En daar is Kamada. Laat de bal net weglippen. Tanaka. Sano. En Ito houdt het veld breed aan de rechterzijde. Zoekt Abdi op. Ja, hij zit weer een beetje vast in zijn eigen dribbel. Er leek me nu niet veel aan de hand. Liep tegen Abdi aan. De 2-0 van Ueda. En kijk die ogen van Rekik. Knippert geen enkele keer. Lijkt wel bewondering te hebben voor het schot van Ayase Ueda. En Renard leek al naar de klok te kijken. En te denken, stond daar al maar 90. Als je niet kent, je zou denken dat hij nog altijd in zijn 40 jaren is. Zo afgetraind en fit, Hervé Renard. Maar hij is er wel degelijk al 57, de man uit Aix-les-Bains. Sano ziet dat de ruimte aan de linkerkant ligt bij Nakamura. Tanaka. Kamada bewoog slim tussen de linies. Doan in één tijd naar Ito. Hakje. Waar dan Shaqiri tussen zit. De 8e WK-wedstrijd van Shaqiri. Dat is een evenaring van het record in Tunesië. Dat hij nu deelt met Bouaziri en Gopane. Dat ik dat die namen juist uitspreek. Kamada, ja, net in de rug van Nakamura. Zat wel meer in die aanval. Als hij die tik net in de loop had kunnen geven, was Nakamura vertrokken.

is gewoon het monopoliseren van de bal, voortdurend door Japan. En niemand zet er druk op. Het is een geslagen ploeg. Die 10 tegendoelpunten tegen Zweden en België zijn niet in de koude kleren gekropen bij Tunesië. Ueda, dat is een duw van Dylan Brom. En je merkt aan de gebaren, aan de non-verbale communicatie bij de spelers van Tunesië dat ze gefrustreerd geraakt zijn

vrije trap met de twee witte koppen. Ito en Doan. Ja, Damens slaat die bal tegen een van zijn medespelers aan. Dat was Ben Sliman. En zo is het gevaar op zijn minst even geweken door die bal zo ver weg te knallen.

Asano naar Ito. Ze hebben allemaal een redelijk zuivere paas in de voeten bij Japan. Goede overlap. Dummy van Ito. Maar het kwam net niet goed. Zatenkeer. Misschien toch eens Tunesië. Met Valérie. En hij komt er nog uit ook. Dan was het een overtreding, vind ik, op Valérie. Maar goed. Het is toch Japan dat mag inwerpen. Valérie werd toch duidelijk nog onderuit geschoffeld toen de bal daar wegging. Een moment van onoplettendheid bij lijn en scheidsrechter. We krijgen er 4 minuten bij. Terwijl Japan de bal maar laat rondgaan. Tunesië ondergaat de wedstrijd. Kan geen vuist maken. Lijkt ook niet te teren op revanchegevoelens. Wat is er mis bij die ploeg? Die op een geweldige manier door de kwalificaties raakte. Won in Afrika zijn groep 28 op 30. Geen enkel tegendoelpunt als je dat dan vergelijkt met nu. 12 in 2,5 wedstrijd. Dat is toch onvoorstelbaar. Wat een rol kan spelen. Er zijn wat spelers die nog vrij laat hebben gekozen om voor Tunesië te spelen. Zoals Khedira die vandaag op de bank zit. En daar was wel wat kritiek op dat het opportunisten zouden zijn. En voor een stuk is dat natuurlijk ook wel zo. Valérie met verre inworp. En dan toch een overtreding op Suzuki, mag ik hopen. Inderdaad. Meshbri heeft het wel geweten dat hij er niet moest zijn. Nou, voelde al even dat hij er niet kon bijkomen. En Suzuki is een uit de kluiten gewassen kerel. Dus dat voel je wel even als die voor een stuk bovenop je valt. Benieuwd naar zijn speech nu, tijdens de rust, serveren naar. Heeft de tij voorlopig niet kunnen keren. Ook op de keuze destijds. Sabri Lamouchi als bondscoach was veel kritiek omdat hij als speler ook een keer op de bank zat bij Tunesië, zich opwarmde, niet inviel, maar nooit terugkeerde en daarna voor Frankrijk ging voetballen. Dus dat lag al gevoelig. Het bleek dan uiteindelijk ook geen succesverhaal. 5 wedstrijden bondscoach geweest, 1 op de wereldbeker. En het was alweer einde verhaal. Nakamura, die bal was net over de lijn, geeft de lijnrechter aan.

Broem met de lange bal richting Saad. En dan het duel dat iets te heftig was van Itakura. Waardoor Tunesië kort voor de rust toch een keer kan opschuiven. Voor de wedstrijd zou het goed zijn als ze nu plots zouden kunnen tegenprikken. Dan krijgen we nog wat. Maar bij 2-0 hoeft het allemaal al niet meer voor Japan. Kunnen ze rustig controleren, domineren zoals ze dat nu toch al een hele tijd doen. En hopen dat er links of rechts nog wel een keer een gaatje valt. Ben Sliman trapt vooruit. En dan is er even de kopbal van Talbi. Maar geen problemen voor Zion Suzuki.

Einde van een eerste helft. Het hemd van Hervé Renard is nat van het zweet. Kamada maakt het eerste doelpunt. Ueda het tweede voor Japan. En dat is een heel logische ruststand. Hier is hij, Ayase Ueda. Want Japan was by far het beste team in die eerste periode. Heeft de hele eerste helft gedomineerd. Redelijk goed voetbal gebracht, zeker wel. En zeker het doelpunt van Ueda mocht ook gezien zijn. Zowel de opbouw als de afwerking was van een goede kwaliteit. Voilà, u krijgt van mij een kwartier om naar de bakker te gaan. Om pistolets en koffiekoeken te gaan halen. U mag gerust wat binnenbrengen in het commentaarhok in Brussel. En over een kwartiertje zijn we weer voor de tweede helft. Tot zo!

Welkom opnieuw bij Tunesië-Japan. U ziet dat Hervé Renard een wissel doorvoert. Een dubbele wissel. De Lembron, ex-AA-agent en aanvaller Saad worden vervangen door Ben Gmida en Garbi. Geen reden om tevreden te zijn, uiteraard, ter Verenaar over die eerste helft waarin Tunesië bij momenten werd weggespeeld. En daarna ook geen reactie in huis zat. Na die twee doelpunten van Japan, doelpunten. Ik geef het nog maar eens mee voor wie net wakker wordt of door zijn baby thuis is wakker gemaakt. Kamada en Ueda. En het was een goede prestatie van Japan in de eerste helft. Echt wel leuke dingen laten zien. Goede aanvallen. Goede combinaties. De score had hoger kunnen oplopen. Online Technology besliste dat een bal op een millimeter na niet over de doellijn was, bijvoorbeeld. En Tunesië kreeg geen voet aan de grond. En staat op de rand van de uitschakeling, want bij een nederlaag is het zover. Dan gaat Tunesië er opnieuw uit in de groepsfase. Zoals bij de vorige zes deelnames. En ze moeten nog tegen Nederland spelen. Nog nooit eerder gingen ze naar huis met 0 punten in de groepsfase. Dat zou deze keer zomaar kunnen gebeuren. Als je ziet hoe dat elftal, de hele selectie misschien wel als loszand aan elkaar lijkt te hangen. Misschien herpakken ze zich nog in de tweede helft. Laat het ons hopen voor de wedstrijd. Dat Hervé de juiste snaar heeft weten te roeren tijdens de rust. En dat de adelaars van Carthago weer vliegen in plaats van neerstorten.

Japan schuift meter per meter op met Ito. Kamada wordt net niet gevonden, maar komt dan toch nog bij de bal. Nakamura, Ueda en Tanaka gaat het proberen. Dat scheelt niet zoveel. Eerste doelpoging van de tweede helft, Ao Tanaka. 1 WK-goal in Qatar was er voor hem tegen Spanje. En hier scheelt het dan een halve meter zowat.

Het verraadt dat er geen concentratieverslapping is bij Japan. Dat ze wel willen blijven doorvoetballen. Met al opnieuw Tanaka nu, laag op het middenveld. Door Kamada. Nakamura wordt niet gevonden. Dat kan Kamada natuurlijk echt. Die ruimte zoeken tussen de linies. Is hij altijd sterk in geweest. En vandaag heeft hij dat al een paar keer geïllustreerd. Dat was er een goed voorbeeld van. Een beter moment van Tunesië aan de bal. Met Ben Sliman en Hannibal. En daar is Valerie. Met opnieuw Ben Sliman. Bal voor toe. Net in de rug van Hannibal. Beste actie tot nu van Tunesië in de wedstrijd. Ben Sliman. Werkte bij Norwich onder Philippe Clément het afgelopen seizoen. Voordien ook bij Sheffield United gevoetbald, gedegradeerd. En met Norwich opgeklommen vanuit een weinig benijdenswaardige positie in de Championship naar de hogere middenmoot.

Er gaat toch iets meer initiatief uit nu van Tunesië. Tounakti. Heel ver richting Valéry, rustig opgevangen door Nakamura. En Ueda gaat dan proberen om de bal even bij te houden daar. Leunend tegen een kick. Ben Slimane. Ah, leuke actie weer. En dat was Nakamura. Nog niet in schietpositie gekomen zoals tegen Nederland toen hij scoorde en het nog een paar keer probeerde. Dat heeft Tunesië er dan wel weten uit te halen. Maar het gevaar kwam van aan de andere kant. Even opletten voor Kamada. Is de bal daar kwijt, maar heeft dan het geluk dat hij over de zijlijn gaat.

Dat was wat kort voor Doan. Eventjes Abdi. Maar geen problemen voor Itakura. Goed gevoetbald. Dan een tikje in de rug van Kamada. Net niet voldoende voor de vrije trap. Ben Slimane. Dat is blind. En dan wordt Doan nog even aangelopen. Ritsu Doan.

Saanhol met Tomiyasu. Een jaar of 6-7 geleden alweer dat hij bij STVV voetbalde. Goeie verdediger. Maar in de vorige match Taniguchi nog speelde en Watanabe. We kennen ze allemaal vanuit de Belgische competitie. Dat al zo vaak het doorgeefluik is gebleken voor Japanse voetballers. De eerste stap in Europa richting een grotere competitie. Het zijn over het algemeen jongens waar trainers graag mee werken. In het begin kan communicatie wel een keer een probleem zijn. Waar zit hij aan te denken? Moe van het vele reizen ziet hij er al een beetje uit. Al zal het wel in alle comfort zijn. Ik denk niet dat hij in economie van stadion naar stadion vliegt, Infantino. En bij de 1000ste WK-match kon hij natuurlijk niet ontbreken.

0: als we naar de stand kijken, as it stands. Er is natuurlijk nog een wedstrijd te spelen na deze in de groepsfase. Zou Japan in de volgende ronde tegen niemand minder dan Brazilië spelen en Nederland tegen Marokko? Nederland moet nog tegen Tunesië. Japan tegen Zweden op de slotspeeldag. En dit was een overtreding. En een duidelijke van Hiroki Ito. De vaart komt er voorlopig niet in de tweede helft. Veel minder dan in de eerste. Japan wacht op zijn moment. Voelt dat de tanden van Tunesië niet al te scherp zijn.
1: Congratulations FIFA!
0: Congratulations FIFA. Met die jubileumwedstrijd

Asano zakt diep in. Waardoor Tomiyasu en Ito hier wat hoger op kunnen gaan staan. Maar ze hebben duidelijk geen haast om dat derde doelpunt te maken. Waarom zouden ze ook? Bijna Doan gevonden door Ito. Maar Abdi kan nog terugleggen tot bij de ingevallen Ben Mida. Sano. Heel bedrijfszeker. Ik vraag mij af of hij al één pas verkeerd heeft gegeven vandaag. De speler met, naar schatting, de meeste baltoetsen. Hier is hij opnieuw. Allemaal

Doan tegen Abdi aan. En hij zet het zelf weer recht, Doan. Inworp van de andere invaller, Ismaël Garbi. Eigenlijk nog helemaal niet gezien.

van Ben Sliman. Goed gevoetbald naar Hannibal. Ben Sliman nog een keer. En dat is een goede pass naar Addy. Beter nu van Tunesië. Het betere werk. En Doan tackelt. Krijgt hij de bal tegen zijn hand of niet? Nee. Addy vindt van wel. Maar dan zal het wellicht zijn steunarm geweest zijn. Op zijn minst de moeite om even te herbekijken. Ja, het is de steunarm.

Ook in een mindere periode in de wedstrijd proberen ze de sfeer erin te houden in Monterrey. Waar het laat 's avonds is. En waar Ueda knokt om bij de bal te raken en te blijven. Itakura even ertussen. Er zit op zijn minst meer evenwicht in de wedstrijd nu dan in de eerste helft. Maar 4-2 ligt Tunesië er nog altijd uit. Slordig in de voeten van Ito. Wat heeft hij nu te winnen of te verliezen bij deze opdracht als coach? In de picture staan. Ja, de dribbles van Ito komen er vandaag niet echt uit. Moet wel zijn roze veters even weer binden. En dat moet buiten de lijnen, vindt Kovac. Het publiek verveelt zich, ik snap het wel, in die tweede helft.

Japan hoopt verder te raken dan die achtste finales van in Qatar, toen Kroatië in de weg lag met de penalties. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, als je tegenover Marokko of Brazilië dreigt uit te komen in de 16e finales. Want niet vergeten, er is een ronde meer. Met al die extra landen. Qua kwalificatie voor de knock-outfase ziet het er alleszins goed uit. Doan heeft daar Benghimida bij zich. Maar de duels zijn wat steviger bij Tunesië. Ze zitten er wat korter op. Tounekti gaat er nog achteraan. En Suzuki dacht even om de bal te laten doorlopen tot in zijn box en die met de handen te pakken. Maar bedacht zich dan toch maar even. Sterk van Sano daar weer. Lokt ook de overtreding uit bij Hannibal. Hij gaat niet de man van de match worden, Sano. Maar is echt wel een van de betere op het veld. Speler bij Mainz in de Bundesliga. Niet zo'n bekende naam. Heeft ook een broer, Kodai. Speelt bij NEC Nijmegen in Nederland. U hoort vooral Mexicanen zingen. En geeft toe, het klinkt goed. Kamada met Ueda. En een afgeweken bal die

Junya Ito. Doet dat ver. Weggekopt door Toby. En zo blijft Japan hangen op de helft van Tunesië. Dat nog een keer gaat wisselen. Firas Shawat van Club Africain, de Tunesische landskampioen, staat nog klaar om in te vallen.

volleybal. Goeie pas dit. Naar Ben Sliman. Ito net genoeg erbij. En Kovac laat ook hier doorspelen. Ben Sliman. Met Hannibal. Die twee vinden elkaar echt wel beter in de tweede helft. Dit is een makkie voor Itakura. Doenekdi. Einde verhaal voor hem. En Shawa. Speelde eerder ook in Bahrein in Egypte. En afgelopen seizoen toch 14 keer gescoord voor Club Afrikaan.

En hoe lang zal hij dan bondscoach blijven? Blijft het gewoon bij dit WK? Komt er een verlenging nadien? Heeft hij daar zin in?

kan Japan weer rustig beginnen opbouwen met Tomiyasu. Nakamura gevonden. Dit is een eerste keer Shawa. Maar de bal makkelijk afhandig gemaakt daardoor Tanaka. En hij schuift op naar Kamada. Opzij maar in de rug van Doan. Zomaar ingespeeld in de voeten van Sano nu. Dit is Kamada nog een keer. Nakamura zoekt zijn rechter. Maar die wordt goed afgeschermd. Valeri wist wat hij van plan was en legde er zijn been voor. Drie wissels al bij Tunesië, nog geen bij Japan.

Hannibal. Maar dan te ver voor Garbi ingespeeld. En zo laat Japan toch zien waarom het een van de verrassingen zou kunnen zijn. Op de wereldbeker al moeten we uit deze wedstrijd misschien niet al te veel conclusies trekken. Net zo min als die oefenwedstrijd tussen de Rode Duivels en Tunesië echt eentje was waar we te veel conclusies mochten uittrekken. Dat is nu wel duidelijk. Suzuki. Zo heeft de man ook nog een keer een bal in zijn buurt. Eén gevaarlijke voorzet in de tweede helft van Valerie, die daar aan zijn doel voorbij schoot. En dat was het dan. Nog geen bal moeten pakken. En zo zakt de tempo ziende ogen. In één tijd, dat is goed gedaan. Ito is er vandoor. Ito 3-0, jawel. Junya Ito. Getekend, de man van Racing Genk. Het was wachten op het moment dat ze nog een keer een gat vonden in de Tunesische defensie. En daar is hij dan. Drie doelpunten met een Belgisch tintje. Kamada, ex-SC TVV. Ueda, ex-Cercle. Ito, ex en huidig Racing Genk. Heel lang, tikjes horizontaal en dan één verticale toets. En daar stond hij helemaal vrij, Junya Ito. Dikke duim voor de man die de assist gaf, Ayase Ueda. Absoluut geen buitenspel bij Gmida en daar helemaal rechts. Valerie waren nog blijven hangen. Nog bijna uit zijn evenwicht gebracht. Dan was het een rode kaart geworden voor Ben Gmida. Rustig afgewerkt. Junya Ito. Zijn 16e is dat. En hij scoorde al een keertje tegen Tunesië in een oefenwedstrijd een jaar of 3 geleden toen het 2-0 werd in Kobe. Hier eentje meer dus. En het is allemaal zo makkelijk. Het ziet er zo vlot en soepel uit bij Japan. Mooi doelpunt. Bij de 1-0 was de opbouw verzocht en goed te noemen. Bij de 2-0 ging het pijlsnel van helemaal achteraan naar vooraan. Prachtig afgewerkt door Ueda. En ook dit was echt weer een doelpunt op tempo. Dwars er doorheen. Hebben de Japanners dan allemaal teruggekeken naar dat tegendoelpunt tegen de Rode Duivels. Destijds, toen het zo snel van bij Thibaut Courtois naar helemaal aan de andere kant ging. Want op die manier pakken ze het wel aan. Gewoon door de as. Alles en iedereen voorbij. 3-0. Tunesië zit nu aan 13 tegendoelpunten in de wedstrijden tegen België oefenwedstrijd. De Zweden en Japan en nog 20 minuten te voetballen. Het is nog maar de tweede keer in 27 WK-wedstrijden dat Japan 3 keer heeft weten te scoren in één wedstrijd. De laatste keer was in Zuid-Afrika. 2010, toen Denemarken met 3-1 werd geklopt.

Daar ziet u het doelpunt nog eens van Ito. En balen voor Rekik. Geboren in Helmond in Nederland. Daar staat de 3. Zij hebben hun ticket niet voor niks gekocht.

Hij of zij was erbij. Zal het zich niet meer herinneren later, maar het was wel zo. De 1000ste WK-match. De Samurai Blue. De souvenirwinkels hebben gouden zaken gedaan.

Zijn we nu naar een voetbalwedstrijd of naar een concert aan het kijken? Enfin, ze amuseren zich. Wissel bij Japan

Maar we Yunosuke Suzuki krijgen, als ik het goed heb gezien, ook Sugawara. Voor Doan en Kamada. Sugawara gaat dan normaal gezien op de rechterflank spelen op de plaats ook van Doan. Gedegradeerd met Southampton vorig jaar. En de tweede wissel is niet echt doorgegeven op onze computer, maar ik zie daar toch wel degelijk Yunosuke Suzuki spelen met een nummer 25 hier in beeld. Van Kopenhagen. Van de minder bekende namen in de Japanse selectie. En een moment om hem natuurlijk een keer speelminuten te geven. Iedereen betrekken bij dit WK. Proberen zoveel mogelijk nulletjes weg te krijgen bij spelers. Want later in het toernooi wordt dat misschien wat moeilijker. Dus vooruit maar. Een kwartier nog met een hoekschop voor Tunesië. Geen kwaaie bal. Bijna Rekik. Garbi. Ah, lekkere beweging dit. En een bal die nog geblokt wordt door Tomiyasu. Hannibal. Weer met de bal het pak in. Sugawara een eerste keer. Het was blijkbaar buitenspel.

De interesse is matig van wat er op het, of voor wat er op het terrein gebeurt. Sugawara meteen in de rug gespeeld daar naar Nakamura. Even aan de rechterkant opduikt, maar wel in buitenspel stond. Altijd rustig, Moriyasu. Houdt zijn emoties onder controle. 57 speelde zelf ook voor de nationale ploeg van Japan. 35 keer als middenvelder. En hij heeft het best goed voor elkaar met zijn ploeg. Hij is er al jaren aan het bouwen. Een mix van jong en oud. Oud-strijder Nagatomo zit bijvoorbeeld nog altijd op de bank op zijn 39ste. En Ito wil de hoekschop, die krijgt hij ook. Ik denk dat hij zijn man al wel had kunnen uitschakelen, eerlijk gezegd. Want dat was redelijk getelefoneerd hoe hij zijn tackle inzette. Met iets meer beheersing was hij er voorbij geglipt en was er misschien wel een open kans gekomen. Goed, het kan ook op deze manier met onder meer Tomiyasu die vooruit komt. Talbi, grote man, kopt weg bij Tunesië. Sano, dan toch een keer met een slordigheidje. Garbi zat er nog net tussen.

Daar zijn de volgende wissels. Nakamura gaat eruit. En dan komt er nog een Suzuki bij. Dan zijn er drie op het terrein nu. Dit is Yuito Suzuki van Freiburg. En ook Tomiyasu is eruit gehaald. Seko mag invallen. Ja, het zijn echte spelers die wellicht minder aan de bak gaan komen. Die nu speelminuten krijgen van Moriyasu, erg slim. Zij kunnen later zeggen dat ze bij waren in de 1000ste WK-match. Yuito Suzuki, kijk eens, laat zich meteen zien in de sandwich. En geen overtreding, vindt Kovac. Nou,

Eén arm trekken. Ja, dit is toch voldoende voor een vrije trap, lijkt mij. Doe er wat jalapeno-pepers bij. Je hebt een aardig belegbroodje. Gewoon 100% overtreding. Dit was er dan wel een van Ito.

heel energiek. Hannibal heeft echt wel geprobeerd in deze match. Maar hij is een van de enigen met dat tikkeltje extra. Suzuki lost die bal en heeft hem toch nog. Met al die Suzuki's op het terrein ben ik, als ik die naam zeg, altijd voor 25% zeker dat het juist is. Iets meer zelfs. Dit is geen Suzuki. Hij ook niet. Deze wel. Itakura. Naar Seko op de rechterflank met Sugawara. Ito, ja, leuk gedraaid. Maar net niet tot bij Sugawara nu. En daar is Sano nog een keer onvermoeibaar. Nieuwe set batterijen tijdens de rust en hij kan er tegenaan. Blind vooruit, maar kijk, zo kan het ook. Ito kan op snelheid komen. Sugawara is mee. Ja, nog net het blok van Benchmida. En het is gewoon een doeltrap. Goed werk van de verdediger. Van Esperance. En de inspanning van Sugawara was voor niks. Op een minuut of 10 van de uitschakeling Tunesië alweer in de groepsfase. In Qatar haalden ze 4 punten. In Rusland 3. Hier bestaat de kans, want ze moeten nog tegen Nederland dat het er 0 gaan worden. Hoe weet dat met de kopbal die er nog invalt? 4-0. Zijn tweede. En het was niet makkelijk hoor. Moest helemaal achterover leunen. En kopt hij dan toch nog met een boogje over iedereen in doel. Wat kan je daar nog op zeggen? Hannibal, hij weet het ook niet meer. Ayase Ueda met zijn tweede WK-doelpunt. En de tegendoelpuntenteller van Tunesië blijft maar oplopen. Het is stilaan tijd voor het telraam. Ito met Sano. En zo geeft hij een assist in een dijk van een wedstrijd. Perfect gedaan. Beter kan hij het eigenlijk niet doen. Het is de enige optie die hij had, want met kracht koppen ging niet. Op die bal daarvoor hing hij net te veel in de lucht. Hij kon niet meer naar beneden knikken, niet meer hard koppen. Maar het is een perfecte bal. Fantastisch gedaan.

Ondanks al die wissels toch nog een doelpunt erbij voor Japan. Doelpunt aan de andere kant niet, want Seiko kopt weg in de voeten van Ito. Maar zit daar wel helemaal alleen aan die linkerflank. Gaat Rikik wat bezighouden. Hij snelt hem gewoon voorbij. En nog eens naar zijn rechter nu. Proberen maar. Afgeblokt. Weggekopt door Talbi. Sano liep in de weg van Seiko. Vandaar dat de bal over de zijlijn verdwijnt. De overwinningsgezang weer klinken in Monterrey. En Ueda is vervangen. Applauswissel. Keisuke Goto van STVV, zullen we toch maar zeggen. Eigenlijk Anderlecht is ingevallen. Zijn WK-debuut. En Oma Rekik is blijven liggen. Hij speelt voor Tunesië. Zijn broer Karim. Hij heeft 4 caps voor Nederland. Geboren in Helmond, zoals ik al zei. En je weet, tijdens dit WK, als er verzorgers op het terrein komen, is het menis. De omschakeling is een enorm wapen bij Japan. Ze doen het zo strak, georganiseerd, snel. Slaan meteen linies over. Recht toe, recht aan. Geen overtollige dribbels. En zo is Ueda een man met een primeur op zijn naam. Want de eerste die 2 keer in 1 wedstrijd scoort voor Japan. In de hele Japanse WK-geschiedenis. Die begon in 1998. Want Japan was vroeger echt een niemendalletje in het voetbal. Pas vanaf dan waren ze er altijd bij. 4 keer de groepsfase overleefd. En dat zal nu ook wel lukken, zeker. Met 4 punten. Is nog niet helemaal mathematisch, zeker. Maar goed. Ik denk dat het stilaan veilig is om te zeggen dat serveren naar niet voor een schokeffect heeft kunnen zorgen bij Tunesië.

gaat op wandel. Heeft Abdi aan zijn linkerzijde, maar daar is Sugawara. En als het even moet, kan het ook gewoon op deze manier. Geen risico, wegknallen. Clean sheet. Voor het goede gevoel van Zion Suzuki. Ito moet opletten. Want Abdi kwam in zijn rug. Hij voelde het net op tijd. Andere Suzuki. En Seko. Van voet tot voet met Sugawara. Junya Ito. Is de score hoger opgelopen dan bij de enige andere confrontatie tussen deze twee landen op het WK dat toen in Japan en Zuid-Korea werd georganiseerd. 2-0 toen voor Japan. Met doelpunten van Morishima en Nakata. Japan ging er toen uit in de achtste finales tegen het Turkije van Hakan Şükür. Goto met zijn eerste baltoets. Sugawara kan nog net binnenhouden en dan toch weer niet. Ik denk dat voor Tunesië de toegevoegde tijd echt niet meer hoeft. Maar we gaan hem wel nog krijgen. Met nog wat wissels ook. Tja, doe je die jongens daar dan een plezier mee. Abdi en Şikiri worden nog vervangen door Aşuri. En Rani Khedira op het middenveld. Hij is inderdaad de broer van wereldkampioen Sami Khedira. Wereldkampioen met Duitsland in 2014. Geboren in Stuttgart. Allebei, maar de ene koos dus voor Duitsland. En Rani Khedira laat in zijn carrière. Want hij is er al 32 voor Tunesië. Daar was nogal wat kritiek op. Daarover had ik het daar straks. Over het verwijt dat sommige spelers redelijk opportunistisch voor Tunesië hadden gekozen. Goed. Het is wel vaker een discussiepunt, ook in ons land, of spelers dan wel voor België of voor een ander land kiezen waar ze roots hebben. Zullen we er maar vanuit gaan dat het altijd de keuze van het hart is. Hannibal, tikkie gekregen, inderdaad, van Sano. Japan probeert de wedstrijd uit te spelen zonder gele kaarten. Zonder schorsingen voor de volgende wedstrijd. En liefst ook voor de knock-out fase. Na de groepsfase vallen de kaarten al een eerste keer weg. Dat gebeurt nog eens na de kwartfinales.

Suzuki komt ver zijn doel uit. En zo komt hij ook nog een keer in beeld. Druk van, dat was Ito, op de man in balbezit. Er zijn toch nog 6 nutteloze minuten bijgeteld. En Ito werkt voor tot de laatste seconde. Met een ijzeren discipline. Ook al is het 4-0. Ook nog een keer. Voilà. Goed gedaan. Nuttig werk van Ito. En dit is Suzuki. Ah, wilde er nog een keer snel inwerpen op weg naar de vijfde, maar er was niemand.

zoals het er naar uitziet, zou het wel een keer straks op doelsaldo kunnen aankomen. In de groep was Japan en Nederland elk twee keer zouden winnen. Natuurlijk tegen Zweden is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar Nederland tegen Tunesië zou wel moeten lukken. Daar Ayase Ueda. Het onderling resultaat Japan-Nederland was een gelijkspel. En daar ook Nagatomo op zijn 39e lag zijn tanden bloot. Geniet van dit moment, hij is er nog bij. Heeft niet mogen spelen, maar kijk. Ze tellen af naar het einde.

En maar vloeten. Uiteindelijk is het een overtreding van Jan Valéry. Nog één van de betere bij Tunesië. De enige die een keer een bal gevaarlijk in de box kreeg. Net in de rug van Hannibal.

En zo mag Japan het van Tunesië uittikken tot aan het einde, tot aan het gaatje. En gaan ze nog op zoek, misschien wel naar een vijfde. Maar Suzuki raakt zijn man niet voorbij. En de andere Suzuki gaat storen. Zo komen ze toch weer bij de bal met Tanaka. Roel in de schaduw voor Ao Tanaka.

Eén lange bal en het is goed geweest, vindt István Kovács. Hij zal zijn shirt bijhouden met dat speciale logo van de 1000ste WK-wedstrijd. Want die zit erop nu. Hannibal Mejbri buigt het hoofd, weet dat het afgelopen is voor Tunesië. De groepsfase is het eindstation voor de 7e keer op een rij voor de adelaars van Carthago. En bij Japan dromen ze van een lang en mooi WK. Want ze hebben echt wel mooie dingen laten zien. Junya Ito maakte het derde doelpunt voor Japan. Bij de doelpuntenmakers een vleugje STVV, een vleugje Racing Genk en een dubbel vleugje Cercle Brugge. Zo was het een leuke wedstrijd om te volgen. Zeker de eerste helft was aangenaam. De tweede, ja, viel het allemaal een beetje stil. Maar gelukkig heeft Japan dan toch nog voor wat kruiding gezorgd met nog twee extra goals. Zo gaan we naar het einde van deze voetbalspeeldag. Straks komt er alweer een volgende aan. Geniet van uw zondag, van de warme temperaturen en van uw ontbijt en koffie. Hervé Renard vindt het allemaal wat minder leuk. Maar als u thuis pret heeft beleefd, is het allemaal oké voor mij. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

0: dus ze zijn niet goed begonnen aan het toernooi. En als je dan begint te kijken naar deze statistieken, dan moeten we toch een klein beetje vrezen voor de Spanjaarden.
1: Ja, maar jij noemt hem Cruyffiaans. Terwijl Cruyff, je hebt hem ook zelf nooit echt weten voetballen natuurlijk. Hè? Cruyff, nee, wij zijn even oud, ik heb de grote momenten van Cruyff, we hebben die niet meegemaakt.
0: Nee, alleen op tv, hè. Maar dit doet me denken aan Cruyff. Deze pas, buitenkant voet, hier, balletje aannemen en mijn links buitenkant voet achter de verdediginglijn. Ja, ik zou het wel willen vragen aan de mensen om dit te gaan te proberen thuis. Want als je dit probeert, het lijkt allemaal heel simpel. Maar hier kun je wel 6 verschillende spieren mee scheuren als je deze beweging niet correct uitvoert. En er zijn niet veel voetballers die dit kunnen. En Cruyff was er een van.
1: Ja, hij is nog niet topfit. Jamal heeft gesukkeld ook met een blessure. Ook de hamstrings heeft hij ook geblesseerd. Ergens eind april, grote paniek was het. In Spanje, het feit dat De La Fuente, de bondscoach, hem nu toch meteen opstelt, is dat om zo snel mogelijk het verschil te maken en om zeker te zijn, want de verwachting in Spanje is dat hij geen volledige wedstrijd gaat spelen.
0: Nee, het zou raar zijn, moest hij nu al 90 minuten kunnen spelen. Maar ik denk dat hij hem nu wel moet opstellen. Mm-hmm. Ik vond ook wel, voor de eerste wedstrijd vond ik 2 zaken een beetje raar. Dag voor de wedstrijd kondigde de bondscoach al aan, hij gaat niet starten. Ik vind dat hij daarmee iets te veel informatie geeft aan de tegenstander.
1: Aan de tegenstander, ja.
0: En de tweede, hij bracht hem ook gewoon heel laat. Ik had hem wel verwacht, zeker voor de laatste 30 minuten, maar het was al na 70 minuten dat hij hem bracht. Dus nu, ja, er zit niks anders op. Want je kunt je niet veroorloven om nog een keer zo'n wedstrijd te spelen zoals tegen Kaapverde. Zij moeten nu wel winnen, want de derde wedstrijd is tegen Uruguay. Ja. En dat is een andere koek.
1: Ja, dus moet het nu gebeuren in deze wedstrijd. In totaal zijn er 4 wissels, denk ik, bij Spanje. Hè?
0: Ja, eigenlijk wisselen zij volledig hun rechterkant van hun team. Dus Llorente is uit de ploeg. Ruiz is uit de ploeg en Torres is uit de ploeg. Porro wordt rechtsachter. Jamal komt rechtsbuiten. En Olmo komt op middenveld in plaats van Roos.
1: En waarom doet u dat net? Helemaal rechts?
0: Ik vermoed wel dat Porro van Tottenham, dat hij misschien iets aanvallender kan zijn en in de overlap kan komen bij Jamal. Wat dat Llorente misschien iets minder. En hij speelde ook geen topwedstrijd, Llorente. Dus, en op middenveld, ja, Olmo. Dat is ook gewoon een topspeler.
1: Ja, ik zie dat de spelers het veld aan het opstappen zijn daar in Atlanta. Ik hoop vooral op meer spektakel dan in die allereerste wedstrijd. Onze commentator bij deze wedstrijd is ook iemand met Spaanse roots. Eddy de Marés, begin er maar aan.
2: Ja, Maarten, Spaanse roots, maar heel lang geleden. Ik weet zelfs niet hoe lang geleden. Maar goed, die zet achteraan. Ja, die verwijst naar Spanje. Hè. En Spanje heeft, zoals gezegd in de studio, wat recht te zetten. Het was allemaal wat tam, wat traag. Wat te weinig fel in de laatste 30 meter van het veld vooral. Dat was het probleem tegen Kaapverdië. En ook wat pech natuurlijk bij de afwerking. Kijk, goed nu wat u daarnet zag. Die vlaggen, normaal liggen die op het veld voor de volksliederen bij Saudi-Arabië. Mag dat niet, want die vlag dat bevat een islamitische geloofsbelijdenis, waardoor contact met de aarde als respectloos wordt gezien. Vandaar dus wedstrijden van Saudi-Arabië. Nu ziet u het goed, ligt de vlag niet op het veld, maar wordt die gedragen door de mensen die ze het veld opbrengen. We gaan luisteren naar de Marsareal.

Ja, dat u spelers en staf niet ziet zingen heeft niks te maken met dat ze niet willen zingen. Er is gewoon geen tekst op die Mars Ariel. Dat is redelijk algemeen bekend. Er zijn in de geschiedenis wel een aantal pogingen gedaan om een tekst te schrijven. Maar in Spanje heb je vele regio's, komt nooit overeen. En dus is er nog altijd geen tekst op het volkslied. Wel zo bij Saudi-Arabië. Lang leven de koning.

Voilà, dat was het volkslied van de Groene Volken, zoals de spelers van Saudi-Arabië genoemd worden. Redelijk wat fans ook aanwezig daar in dat geweldige stadion. Dat ook helemaal dicht kan, dus dat overdekt kan worden. Niet te veel last van de temperatuur buiten, die toch met de 30 graden flirt. Een beetje zoals bij ons tegenwoordig. Daar zouden ze dus geen last van mogen hebben. Wordt daar gespeeld op het middaguur. Een verschil van 6 uur met hier bij ons. Handjeklap, dat duurt altijd zijn tijd natuurlijk met al dat volk rond de middencirkel. En dan moeten al die reserves ook nog het veld af. De scheidsrechter die komt uit Brazilië. Rafael Klaus, dat klinkt natuurlijk niet Braziliaans. Dat komt omdat zijn voorouders Duits waren. En hij is een van de 3 scheidsrechters trouwens van Brazilië op dit WK. Ook het grootste deel van zijn staf bestaat uit Brazilianen. Zitten ook Colombianen bij, Mexicanen in de VAR ook. En Saudi-Arabië vandaag dus niet in het groen, maar wel volledig in het wit. Om genoeg contrast te maken met La Roja, de Spaanse nationale ploeg. Zij hebben dus alweer gestund in hun eerste match op een WK. Net zoals ze dat in 2022 in Qatar deden tegen het grote Argentinië. Dat verloor van Saudi-Arabië dus met 2-1. De grote ster is er nog altijd bij. Salem Al-Dawsari met het nummer 10. De aanvallende speler van op de linkerkant. De captain ook van Saudi-Arabië. 2 keer als speler van het jaar in Azië verkozen. Ook in 2025 bijvoorbeeld. En dit is dus het scheidsrechterlijke vijftal dat op en rond het veld zal plaatsnemen. Saudi-Arabië dus zijn momentje al gehad na die 2-1 winst tegen Argentinië. Op het vorige WK Argentinië werd wereldkampioen. Ja, zo gaat dat wel eens. Hè. Je eerste wedstrijd verliezen. Kijk maar naar Spanje ook. 2010, toen ze wereldkampioen werden, verloren ze hun eerste groepsduel tegen Zwitserland met 1-0. En als ze dan al eens wonnen, dan raakten ze nooit ver in het toernooi. In het beste geval kwartfinale. Dus dat is dan eigenlijk een gunstig voorteken voor dit Spanje. Met dus, zoals gezegd in de studio, 4 wijzigingen. Achterin rechts komt Pedro Porro van Tottenham dus in de ploeg voor meer offensieve impulsen dan Llorente. En Lamine Yamal natuurlijk rechts voor, want ze hebben hem hard nodig. Ook al zit er zoveel talent in die kern. Lamine Yamal steekt er op zijn 18, want hij moet nog 19 worden. Dat zou net voor de halve finales zijn als Spanje er dan nog in zit. En Alex Baena dus van op de linkerkant. De man van Atletico Madrid daar geen geweldig eerste seizoen. Redelijk wisselvallig. Maar hij krijgt zijn kans. Gavi was daar niet echt goed. Niet echt op zijn plaats in die eerste wedstrijd op die linkerkant. En Fabian Ruiz die moet op het middenveld dus plaatsruimen voor de offensievere Dani Olmo. Saudi-Arabië, die namen zullen nu niet veel zeggen. De doelman, Al-Owais, die heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Dat spreekt voor zich tegen Uruguay met opgeteld 9 reddingen. We weten dat de doelman van Curaçao er inmiddels 15 heeft gehad. Een record in een wedstrijd van 90 minuten op het WK. De doelman van Cape Verde had er ook flink wat tegen Spanje. Maar Al-Owais was dus ook heel belangrijk voor Saudi-Arabië. Hij is eigenlijk opgevist in de oefenduels in de aanloop naar dit WK in maart. De laatste wedstrijd van Hervé Renard, voor die werd buiten gekieperd bij Saudi-Arabië. Werd hij weer opgevist tegen Servië. En ook de opvolger, Georgis Donis, de Griek, die liet Al-Owais staan. Ook al voetbalt hij tegenwoordig in de tweede afdeling in Saudi-Arabië. Net als 25 van de 26 kernspelers van Saudi-Arabië in eigen land. Eentje dus in Europa bij Lens, de rechtsachter Saoud Abdulhamid met het nummer 12. Goeie voetballer die dus ook een sterk seizoen speelde in Frankrijk bij Lens. En daar ook prompt werd aangekocht, overgekocht van AS Roma, waar hij eerst terecht kwam, maar eigenlijk nauwelijks aan spelen toe kwam. Bij Lens doet hij het wel zeer prima. Uiteraard zal Spanje meteen de bal hebben met Cucurella die hem opbracht. Voorzet die niet doorkomt. Rodri die nog altijd op zoek is naar ritme, naar zijn goede vorm. Lamine Yamal die had hem direct al te pakken bij die relatief korte invalbeurt in de eerste wedstrijd.
gebruikt ook zijn lichaam en heeft al een eerste voorzet. Maar Yarzabal net niet bereikt. Nul balcontacten, eerste half uur voor hem tegen Kaapverdië. Dat zal hij toch niet nog een keer voor hebben vandaag. Daar gaan we toch vanuit. Kokorea, die bal is veel te hard. Hij is jarig vandaag. Luis de la Fuente wordt 65. Morgen zijn er ook tweejarig. Rodri en Merino. Exact dezelfde dag geboren. Ze worden allebei 30 morgen. 8 spelers in totaal van Spanje. Jarig tijdens het toernooi. Dus reden genoeg om feestjes te vieren. Maar alles hangt natuurlijk af van de prestaties ook. Ja, die bal komt er doorheen. Baena. Yarzabal kiest positie. Olmo komt eraan. Baena wilde het zelf doen. Geen geweldige statistieken in zijn eerste seizoen bij Atletico Madrid. Bij Villarreal heel veel assists geleverd. En deze man is dus nog maar net aan de slag eigenlijk. Als bondscoach van Saudi-Arabië. Georgios Donis de Griek. Jamal met de korte hoekschop. Superveel gestalte heeft Spanje natuurlijk niet. En dan poging om daar een verrassend balletje te droppen van Jamal. Dat had niemand echt zo begrepen. Pedri komt daar achterin het spel op gang brengen. Kreeg de kritiek ook na die wedstrijd tegen Kaapverdië dat hij veel te hoog liep te voetballen. Waardoor hij eigenlijk nutteloos werd. Pedro Porro. En dan zijn we weer bij Jamal. En dan gaan de decibels meteen omhoog richting tweede paal. Baena legt hem goed terug. Maar in de armen van Mohamed Al-Owais. Zal niet de laatste bal zijn die hij moet verwerken. Had een paar hele goede reddingen ook wel eens geholpen door het doelkader. En ook een paar rare tussenkomsten. Onder andere op het doelpunt dat Uruguay uiteindelijk toch diep in die wedstrijd maakte. Tegen Saudi-Arabië. Een paar volleybalachtige reddingen ook. En een paar grabbelmomentjes. Maar toch man van de match. Dat krijg je als je zoveel werk hebt natuurlijk. Vraag dat maar aan die 40-jarige doelman van Kaapverdië. En aan die van Curaçao. Altijd weer Jamal in de openingsfase. Vraag is hoe lang hij gaat blijven staan. Zeker geen hele wedstrijd heeft De La Fuente al laten weten. Een uur zo ongeveer, afhankelijk natuurlijk van het scoreverloop en van de intensiteit van de wedstrijd. Want het is nogal wat geweest met zijn blessures natuurlijk. Speelde ook maar alleen de eerste twee wedstrijden van de kwalificatie. Had daarin wel al 3 assists. Daarna in oktober en november niet meer gespeeld in de andere 4. Net als Rodri, net als Nico Williams, die nog altijd bankzitter is en dus duidelijk ook niet klaar om te starten met al zijn blessureleed. Ja, Saudi-Arabië is een ploeg die wel een blok kan zetten en ook af en toe wel probeert te voetballen. Technisch zijn het allemaal goede spelers, maar als het te snel gaat, te fysiek wordt ook, dan haken ze af. Maar je gaat er niet zomaar overlopen, in principe toch. Zij in Spanje vandaag het tegendeel bewijst. Rodri weer richting Baena. Cucurella vraagt hem diep. En Pedri probeert daar Olmo te bereiken die in de rechthoek was geïnfiltreerd. Olmo toch ook nog altijd geen echt onbetwist titularis bij Barcelona. Verre van zelfs. Al helemaal niet in de Champions League. Maar zijn talent staat niet ter discussie. En aanvallend kan hij zeker wat brengen bij Spanje. Hier is hij laag. Even die bal ophalen. Dan is er even redelijk wat ruimte op dat middenveld. Altijd weer Jamal. En Porro, offensieve rechtsachter dus van Tottenham, gaat graag mee.
Weg is weg, denkt Altan Bakhti. Een van de centrale verdedigers bij Saudi-Arabië. En ook de vedette moet werken. Salem Al-Dawsari, daar met het nummer 10. Pedri en Rodri. Nou ja, Mal zou kunnen, Pedri. Ze lopen daar in dat dichtbevolkte woud van Saoedi's. Echt niet mogelijk om daar doorheen te combineren. En dan hebben ze natuurlijk ruimte om te gaan counteren. Met Al-Arbi. Dat is een jongen ook met offensieve impulsen op die linksachter bij Saudi-Arabië. Al-Dawsari, ja, ze kunnen een doelpunt maken hoor. Dat doen ze niet zo vaak op wereldbekers. Hem is het wel al twee keer gelukt. Salem Al-Dawsari, zowel in 2018 als in 2022. De winning goal tegen Argentinië toen. Korea. Het is niet zoals Capverdië overleven. Ze proberen als het even kan toch ook te voetballen. De Saoedi's. Zoals Qatar bijvoorbeeld, die helemaal niet aan voetballen toekwamen. Saudi-Arabië is toch wel een betere ploeg. Pedro Porro. En dan zijn we er weer bij Lamine. Probeerde hem tot bij Baena te leggen, Pedri. Kijk, geen ruimte, toch komt hij eruit. Cucurella. Duwt hem zelf over de doellijn, dacht ik. Gaat misschien wel herroepen worden. Geen protest, dus het zal misschien toch kloppen dan. Al-Kaibari als laatste aan die bal. Defensieve middenvelder, maar vandaag vaak achterin net als Nasser Al-Dawsari, de andere Al-Dawsari. Op papier middenvelder. Maar driekwart verdediger, zeg maar. Omo kan die bal nemen. Ja, dan moet je wat meeval hebben. Kreeg hem redelijk op de wreef. Dat wel. En ze moeten wel dingen verzinnen. De Spanjaarden, want superveel gestalte hebben ze niet in de ploeg. Alleen Rodri is 1,90 meter en Laporte. Hetzelfde kan gezegd worden van Saudi-Arabië. Daar hebben ze eigenlijk Cano als grote jongen met meer dan 1,90 meter. Maar die zit verrassend vandaag op de bank. Normaal certitude op het middenveld, dus zal wel niet helemaal 100% fit zijn. En als hij dat genoeg is, dan gaan we zeker nog een deel van de wedstrijd te zien krijgen. Olmo. En Jamal. Altijd meteen twee man er naartoe. Vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen. Bal tussendoor Baena. Ja, legt hem eigenlijk net daar waar geen Spanjaard loopt. In de rechthoek. Altijd weer Pedri die opvangt en de volgende aanval op gang brengt. Kijk, met z'n drieën staan ze nu zelfs daar te wachten op Lamine Yamal. Dan maar opzij voor Porro en die twijfelt niet. Meteen uithalen. Heeft nog niet gescoord voor Spanje. Dat is de ideale gelegenheid vandaag misschien wel. De aimabele bondscoach van Spanje. EK gewonnen dus, 24 finale Nations League vorig jaar. Met de strafschoppen verloren tegen Portugal. Dus zeggen ze in Spanje dat ze eigenlijk 32 wedstrijden ongeslagen zijn. En hier is de 1-0. Jazeker. En wie maakt hem? Wie denkt u? U mag één keer raden. Lamine Yamal natuurlijk. De redder is al opgestaan. En hij heeft er al voor gezorgd dat de vroege voorsprong op het bord staat. En zo kan hij zijn minuten vandaag misschien nog wel gaan beperken. Als het snel genoeg 3-4-0 wordt, dan kan hij nog een beetje gaan rusten en helemaal fit raken voor de clash tegen Uruguay en voor het vervolg van het toernooi. Lamine Yamal. Hij staat al op het scorebord. Hij moet nog altijd 19 worden. Op 13 juli gebeurt dat.
aangeraakt door God, noemt De La Fuente deze jonge man. Heel veel ruimte daar op de linkerkant. En dan Jamal, kijk, eigenlijk loopt hij achter al die verdedigers en toch wordt hij nog gevonden door Oyarzabal in de rol van aangever. Ja, dat is toch ook niet geweldig verdedigd van Saudi-Arabië. Ze zijn met velen, maar ze hebben geen oog voor Lamine Yamal aan de tweede paal. En Oyarzabal heeft hem daar gevonden. Ook Altambak die komt te laat. En dat symbool maakt hij vaak als hij scoort. Het zal ook Oyarzabal deugd doen. Na die vervelende eerste wedstrijd met die 30 minuten zonder balcontact. Al had hij zeker ook nog wel kunnen scoren in die match. Nu heeft hij toch een assist te pakken. En dit zou het voor Spanje toch wat makkelijker moeten maken. Die vroege voorsprong. Correa, dan toch een speler van Real, dus in de kern bij Spanje na zijn transfer van Chelsea. Ja, zijn ster is weer een beetje groter en dan gaat heel Spanje hem dit onmiddellijk vergeven. Ja, Hierro, die moest overnemen in Rusland 2018. Een match voor, of een dag voor die eerste match daar. Yamal had misschien zelf kunnen trappen. Kiest voor de paas op Baena. En Pedri, ja, overhaast. Had hem misschien beter voor Oyarzabal gelaten dan. Maar die stond met zijn rug naar doel. Dus was het aangewezen dat Pedri trapte. Maar het was wild. Yamal niet zelfzuchtig. Had ook kunnen proberen die bal richting verste paal te draaien. En zo heeft de Braziliaan dat gezien. Alois zat er tussen. En het werd bijna een assist. Ja, ze waren dus niet verontrust na dat gelijkspel tegen Kaapverdië. Wel een beetje boos, zou je kunnen zeggen. Maar het zelfvertrouwen heeft hoegenaamd geen deuk gekregen door dat gelijke spel. Daarvoor heeft deze groep te veel zelfvertrouwen. Te veel rust ook, te veel meegemaakt al. Ook al zitten in deze kern toch 10 andere spelers dan 2 jaar geleden op het EK. Dat is veel, op 2 jaar. Spanje heeft natuurlijk ook heel veel talent. Weer Baena, altijd weer Baena, ook op die linkerkant. Niet alleen Yamal, hier is Cucurella. En kijk hoeveel Saudis indirect doen. Met 8 of 9, altijd weer. En dan proberen te counteren met de eenzame Albrikan voorin. Een spits van Al Ahly. Met het nummer 9 daar. Stevige vent. Van 1,85 meter scoorde ook in april in de finale van de Aziatische Champions League. Die hij won met Al Ahly. Tweede jaar op rij trouwens. Maar de bal is eigenlijk altijd gewoon voor Spanje. Dat is geen verrassing. Baena, Cucurella altijd ook heel hoog. Je zag dat daar geen overtuiging in zat in dat schot. Hij is een man van assist. Geeft ook liever assist dan dat hij zelf scoort. Tenminste, zo vertelt hij dat toch. En dit was een assist van Oyarzabal. En Al Owais wist dat hij dook voor de vorm. Dat hij te laat zou komen. Fout op Al Juwair. Dat zou normaal met Salem Aldawsari en Albrikan de meest offensieve speler moeten zijn. Maar zijn taak bestaat dus ook voor 90% uit meeverdedigen. En lopen ze nu toch met z'n drieën even voorin.
Laporte die daar dat kopbalduel won. Enige met echt veel lengte daar achterin bij Spanje. Een rustigheid voetballen. Pedro Porro. Rodri, kan hij groeien in het toernooi? Ook dat wordt cruciaal voor Spanje. Net als Jamal, net als Nico Williams die nog moet fit genoeg raken. Jamal nog een beetje vraagtekens, al heeft Jamal al veel vraagteken weggeveegd. Hier is hij nog een keer. En Vlahovic aannemen met die geweldige linker. En hem dan klaarleggen richting Olmo, net te hoog. Pubalgie, spierscheur, hamstring. Het is hem allemaal overkomen dit seizoen. En nou, Loaiz met de redding, niet de moeilijkste redding. De poging van Oyarzabal, als ik het goed gezien heb. Hij heeft zijn werk al gehad. Maar dat is hij gewend. Inderdaad, Oyarzabal. Richting eerste paal. Goeie redding. Geen onmogelijke redding. Zeker niet.

Maar het is niet uit verveling dat ze met de wave beginnen. Want Spanje brengt zeker wat. Dit leek me een overdringing op Olmo. Nee, zegt de Braziliaan, voortspelen. En dan kan Saudi-Arabië proberen even te combineren. Hebben dus last met die hoge druk van Spanje om daar onderuit te voetballen. Het is met horten en stoten dat de bal in de ploeg blijft. Moeten er hard voor werken. En dus dacht Alamri, ik pak even een rustmomentje. De man van de goal tegen Uruguay. Einde eerste helft. Saudi-Arabië dus zowaar op voorsprong toen. Tegen Argentinië, 4 jaar geleden, kwamen ze eerst op achterstand. De strafschop van Messi. Weer bij Baena. En Oyarzabal tikken. Ja, misschien nog doel moeten tikken, want Jamal was nog ver weg. Hij koos voor de bal naar binnen. Zo had Jamal het niet verwacht. Hij trapt die bal nu buiten. Nou, hij schiet binnengebleven. Ja, ja. Unai Simon heeft daarvoor gezorgd. Dat kan je natuurlijk niet zien als je niet in het stadion zit. Maar Spanje mag dus gewoon voortvoetballen. Pedri. Uitstekende bal. Jamal, ja, neemt geen te grote risico's. Hield, of ging niet helemaal vol op die bal. Dan had ik het gevoel toch nog wat terughoudend. Nog eens kijken naar Oyarzabal. Maar ja, niemand echt goed gevolgd daar in de rechthoek. En dus ook niemand gevonden. Weer snel balverlies. Pedri ertussen. En dan meteen in de rechthoek. Oyarzabal tussen twee man. Niet de tijd of ruimte om die bal goed aan te nemen. Zag Moussaïb al Jouair al hijgen en op de adem trappen. Ze lopen wat af achter een vaak ongrijpbare bal. Alamri. En alweer snel bal kwijt onder druk. Oyarzabal. Jamal is mee. De tackle is goed. Het wordt een hoekschop. Onder druk gezet en daar kunnen ze dus niet mee om. Dat brengt ze stevast meteen in de problemen en dan wordt het vaak snel gevaarlijk ook. Goede sliding tackle ook wel van Ali Layami. En van de twee nieuwe jongens in de basis bij Saudi. Arabië Olmo maakt die bal niet goed. Laporte en dan is het toch 2-0. Oyarzabal. En zo gaat het snel. Nog niet halfweg de tweede helft. Om de 10 minuten een doelpunt. Als ze dat volhouden, dan gaan we naar 9-0. De La Fuente. Ja, stilaan komt hij qua reputatie in de buurt van Luis Aragonés. De man van het EK 2008 dat Spanje won. En Del Bosque natuurlijk. De man van het WK 10 en het EK 12 dat ze wonnen. De La Fuente. Zet toch ook geweldige prestaties neer met dit Spanje. Eerst Oyarzabal, dan half weggewerkt. Olmo, hij loopt niet buitenspel. Want ja, hier ook niet. Dus is het gewoon een doelpunt. En een assist van Laporte. Ja, en het was denk ik de bedoeling van Laporte. Had Oyarzabal daar zien lopen. En die reageert dan sneller, kwikker. Alouaïs zwaait nog met zijn armen. Maar kan niet voorkomen dat deze man scoort. En dat is een schreeuw van voldoening en opluchting. Een assist en een goal. En uiteraard telt hij. Ze hebben er nog even naar gekeken. Maar het is wel degelijk 2-0 voor Spanje. En hij scoort dus vaak in zijn laatste interlands. Ook record bij
Sociedad in La Liga met 15 goals dit seizoen. Het is de eerste keer dat hem dat lukt. En zijn 26e in een Interland. Ongeveer 1 op 2 scoort hij in Interlands. En voor hem dan wordt het al moeilijk. In Saudi-Arabië denken ze vaak niet te lang na om een bondscoach te ontslaan. Het overkwam ook Roberto Mancini. Tussen het vorige en het huidige WK in was hij daar aan de slag. Een dik jaar maar. Jamal met de voorzet. Baena gaat hem binnenhouden. Baena. Pedro Porro. Richting tweede paal. Cucurella afleggen voor Olmo. En daar is hij weer. Oyarzabal. 3-0. Oei, oei, oei. Saudi-Arabië. Dit kan bijzonder pijnlijk worden. Want Spanje is aan het dartelen. Tempo ligt hoog. Bal gaat snel. De Saudis zwemmen en verzuipen. En de goals vliegen hun om de oren. 3-0. Oyarzabal weer. 3 minuten na de vorige goal. Ja, dan moet je even doorslikken. De voorzet van Porro, Cucurella, Olmo en weer geen buitenspel. Want er stond er daar nog eentje. Layami, waardoor Oyarzabal dus niet buitenspel staat. En 3-0 Spanje. Ze hadden gelijk dat ze niet ongerust waren. Uiteraard. En zo gaat Lamine Yamal. Jammer voor ons natuurlijk. Misschien bij de rust al binnen blijven. Bij deze stand. Hoeven ze absoluut geen risico meer te nemen. Of gaat De La Fuente hem toch een uur laten staan om wat ritme op te doen. Want was natuurlijk ook het laatste gedeelte van het seizoen nog geblesseerd. Dus kan wel wat ritme gebruiken. Ja, die kijkt naar die halo, zoals ze dat noemen. Dat gigantische stadionomvattende ledboard dat daar hangt. En het is weer drinkpauze. Hydration break. Daar zullen ze vooral bij Saudi-Arabië blij mee zijn. Even dat ritme gebroken bij Spanje. Kijk, daar ziet u een deel van dat gigantische, of die gigantische LED-wall, zullen we het noemen. Heel het stadion rond. Grootste in de wereld, uiteraard. In Amerika hoort dat zo. Ja, wat kan hij vertellen, Tonis? Blijven zwemmen, jongens. Overleven. Niet te veel ruimtes weggeven, ook al hebben ze daar weinig last van. Ze gebruiken ook veel beter de buitenkanten dan ze dat deden tegen Kaapverdië. Er staan ook andere spelers natuurlijk. Baena is een heel ander type dan Gavi. En Lamine Yamal en Ferran Torres, ja, die kan je niet vergelijken natuurlijk. Op de twee flanken. En hij opende debatten, effende de weg. Ook dat is al vanzelfsprekend. Op zijn 18 jaar en 11 maanden. Twee jaar geleden op het EK had hij zijn schoolboeken nog mee. En dit was dus geen buitenspel. En ook de volgende fase gaan ze misschien ook nog tonen. Nee, toch niet. Het was geen buitenspel van Oyarzabal. Dat was de tweede goal in minuut 20. En dan gaan we wellicht ook doelpunt nummer 3 nog wel eens zien voorbij komen. Met zijn linker uiteraard, Oyarzabal. Want hij is linksvoetig. En ook deze legt hij nog een keer binnen uiteraard. Want het is een herhaling. Ja, liplezen kan ik helaas niet. Hij komt wel heel erg dicht bij de camera. En we gaan hernemen met een ingooi voor Saudi-Arabië. Ja, de zon schijnt. Zeker voor hem.
twee goals en een assist. Ja, wat een contrast met dat half uur, dat eerste half uur in zijn eerste match. Toen geen enkel balcontact, nu twee goals en een assist. Motep, Alarbi van Al Hilal. Ja, moet wachten, zoals iedereen, tot de... Ik zou het eerder een commercial break noemen. Voorbij is, zodat iedereen thuis ook weer kan meekijken. En ze niks hoeven te missen. Want Spanje wervelt. En dat is altijd heel leuk om te zien. Koubars, die nog altijd maar 19. Was twee jaar geleden bijna in de EK-selectie geraakt op zijn 17 toen. Viel in laatste instantie nog af. Nu heeft hij gewoon een basisplaats naast de Laporte centraal achterin. Unai Simon raakt een bal. Dat deed hij daarnet ook even toen hij een bal die Jamal terugspeelde binnenhield. Tot Jolijt van Jamal. Maar een bal pakken. Benieuwd of hij dat vandaag gaat moeten doen. En dat zijn, gezien het wedstrijdverloop, verbazend lage percentages balbezit voor Spanje. Olmo. En Laporte. Baena breed tegen de zijlijn aan en goed gevonden door Rodri. Oyarzabal kiest nog maar eens positie. Het ging richting Jamal en mag nog eens. Baena en Cucurella. Nee, dat was niet meer mogelijk. Maar Saudi-Arabië geeft de bal telkens weer heel snel terug. Het gaat gewoon te snel. Het gaat rap. Olmo, kijk, tussen drie man. Hij komt er toch weer uit. En weer de bal kwijt. Jamal. Draaien. Ja, ik denk dat dit bedoeld was als schot. Dat moet vreselijk zijn voor die Saoedi's. Zelfs de eigen rechthoek uitkomen is aards moeilijk. En ze krijgen ook een eerste gele kaart. Ja, dat is voor de captain zo te zien. Salem Aldousari, de vedette. Op Pedro Porro. Op de wreef gestaan. Eroverheen geschoven. Niet vuil, maar wel geel. De tweevoudig Aziatisch voetballer van het jaar. Kan hij zich vandaag een keer tonen? Het zal niet makkelijk worden. Misschien krijgen ze wat meer ruimte in de tweede helft. Met een groot verschil op het scorebord. Misschien moeten ze daar maar op hopen. Kijk, Porro. Dynamisch vertrekken daar. Jamal negeert hem. Gaat naar de andere kant. Pedri. Laporte op hun gemakje. Tot op een meter of 30 van de goal. En dan net niet zuiver genoeg op Olmo. Die bal van Pedri. Twee jaar geleden werd hij in de kwartfinale uit het EK getrapt. Door niemand minder dan Toni Kroos. In de kwartfinales was dat. Werd bijzonder hard aangepakt toen door Kroos. En kon niet meer spelen op dat EK. Olmo. Kijk, ook al staan er twee jongens heel dichtbij. Ze voetballen zich er makkelijk onderuit. Ze spelen 2-3 tempos hoger gewoon. Cucurella, die kan al wel eens een controle missen. Man van Lens wordt achteruit gedrongen. Abdoulhamid. Ja, voetballen zit er gewoon niet in. Rodri.
Baena was vertrokken. Oyarzabal, flinke sliding wel op de bal. Van Layami, die gewoon dus mee centraal achterin speelt. Met Alamri en Altan Bakti. Dus eigenlijk met vijf achterin. En niet met vier zoals op papier was aangegeven.

tactisch wachten op de volgende aanvalsgolf. Spanje dat even het tempo laat zakken en nu weer naar voren trekt. Rodri tussen de lijnen gevonden. Pedri. Olmo. Jamal. En dan schuiven we weer naar het puntje van de stoel met z'n tweeën ervoor. Dat betekent natuurlijk altijd dat er iemand anders vrijkomt. Jamal achterlijn zoeken. En nog eens kappen. En, ja. Hij dacht even dat hij op de speelplaats stond. Dat is het eigenlijk altijd wel een beetje voor hem. Gaat geweldig goed om met de druk. En ze komen nog eens over de middenlijn. Ja, ja. En ferm over de middenlijn zelfs. Maar gevaarlijk? Nee, dat is nog wat anders. Alarbi en Aldousari hebben er hard voor gewerkt. Maar balcontact in de rechthoek, dat zat er niet in. Ja, 0.00. Je hebt namelijk geen enkele kans, geen enkele doelpoging. Baena, een tijdje geleden dat we hem nog eens hebben gezien daar op de flank. Rodri. Olbo. Pedro Porro. En Jamal. Nee, dat kon niet tussendoor, had hij tijdig gezien. Porro dus hield zich nog net in. Pedri. Ja, goede tackle op de bal, wel degelijk. Door Al-Jouair. En ja, dan het zomaar eens proberen. Gaan ze daar misschien 0.03 expected goals voor krijgen. Wie weet. Kunnen we dit een doelpoging noemen? Pedri. Oyarzabal. Ja, daar is niemand natuurlijk. Ze staan te laag. Oef, Loaiz geeft hem terug. Oh, wat zou dit nog een mooie derde geweest zijn voor Oyarzabal. Wat een pech. Loaiz, niet de geweldigste tussenkomst, geeft hem gewoon af aan Oyarzabal. En ja, ja dit wens je hem toch toe dat dat het doelpunt was geweest. Geweldige bal, buitenkantje links, op zijn kruis zou je kunnen zeggen. Maar dan met de linker. Cruijff trapte zowat elke bal met buitenkant voet. Ik heb wel nog redelijk wat zien voetballen. Vooral bij Ajax dan in zijn nadagen en bij Feyenoord. Goed. Jamal. De linkspoot. Krullen. Het was van ver. Baena. Controle niet goed genoeg. Maar geen nood. Daar zijn ze alweer. Rodri. Porro. Jamal, gaat hij nog eens trappen? Jawel. Hij wil graag nog wel een keer scoren. En zo vliegt die eerste helft voorbij. Ook al staat er maar één ploeg op het veld. Maar die ploeg heeft er zin in vandaag. Hij heeft iets recht te zetten. En zet ook iets recht. Ah, dat is even te laconiek. Ja, dat is natuurlijk een beetje een valkuil, dat ze wat te laconiek gaan worden.

speelde een paar jaar bij Al Nasser. Is nu terug in Spanje. En Olmo gewoon rechtdoor, denkt hij. Jamal, nog eens krullen? Nee, daar stonden er echt te veel in de weg. Jamal, buitenkant Porro. Nu wel volk in de rechthoek. Maar toch af en toe een paar keer, vooral bij die snelle aanvallen, te weinig volk voor doel. Om in te lopen op voorzetten, vooral dan van die linkerkant van Baena. Hier is hij weer. Petri mag daar gewoon, zonder te veel druk, die bal aannemen. Ze komen, ja, gewoon te laat. Gaat gewoon allemaal veel te snel. Te snel. Porro, de voorzet, te hoog. Cucurella. Baena. En Rodri. De bal was te lang onderweg richting Jamal. Olmo. Ja, altijd weer Jamal zoeken. Maar het is niet altijd makkelijk om hem te vinden. Zeker niet met dit soort ballen. Ja, het is echt een trainingspartijtje. Ik kan het niet anders noemen. Dan is de vraag, wie maakt de volgende? Ja, dat lijkt me te kort. Maar toch kwam hij nog bijna te laat daar. Al Amri met zijn ingreep. Leek wat in slow motion daar naartoe te gaan. Maar hij had hem toch nog. Rodri. Cucurella heeft hij gezien natuurlijk. Sloopt daar de diepte in de vrije ruimte. Baena te ver voor Olmo. Gaan ze nog een eindsprintje maken richting de rust. Om er nog eentje bij te duwen. Nou, hier kon hij bijna gewoon rechtdoor lopen. Nu gewoon, hij moest er wel voor knokken. De positie trouwens vandaag waar hij het liefst speelt. Dani Olmo. Als een soort nummer 10. Liever daar dan op de flank als het van hem afhangt. De bal was per net hard genoeg. Alouaïs, die probeert alles zo ver mogelijk weg te werken als de bal in zijn buurt komt. Dit is goed gevoetbald van Al-Jouair. Abdoulhamid. En bijna moest Simon een bal pakken. Salem Al-Dawsari lag op de loer. Nu wel ruimte natuurlijk voor de counter. Langgerekt veld en daar hebben we er al moeite bij Saudi-Arabië om terug te komen. Jamal. Even temporiseren. Cucurella. Wordt door zijn bondscoach vergeleken onder meer met Michelangelo. Lamine Jamal. En hier is Oyarzabal nog een keer. Hij mag twee keer zelfs. Nou, die derde wil voorlopig niet komen. Maar even karambol achterin bij Saudi-Arabië. Ja, het is eigenlijk doordat Oyarzabal naast die bal maait, dat ze bij Saudi-Arabië ook verrast waren en hij nog een tweede schietkans kreeg. Men kan er uiteraard om lachen bij deze stand. En bij zijn match tot nog toe. Tempo even wat omlaag en dan kan Saudi-Arabië misschien een beetje voetballen.

Vroeger hadden ze daar Manolo voor. Hij wordt geëerd. Die trommel gaat nog altijd bij. Meerdere zelfs. De man is helaas overleden vorig jaar. Jouaïr. Kijk eens wat ze daar mogen. Goeie bal tussendoor, maar het wordt wel een doeltrap. Baena met zijn deel van het verdedigende werk. Hij wordt ervoor bedankt. En zo werd het dus een doeltrap. Goed, zijn lichaam gebruikt Albrikan. Aldousari. En nu wel de hoekschop via Pau Kubarsi. Aan zijn gezicht zie je dat hij nog geen 20 is. Het is wel al een echte leider, ook bij Barcelona achterin, op zijn 19. Zelfvertrouwen te koop. En nu Cano, de man met de meeste lengte bij Saudi-Arabië, staat dus niet op het veld. De jongens centraal achterin hebben ook wel wat lengte. En zijn dus ook mee. Al-Amri en Al-Tambakti. Nummer 4 en 5. Maar het gaat toch kort. En het gaat gewoon fout. Lamine Yamal. Oh. Ja. Misschien zit hij toch al een beetje door zijn krachten. Ook af en toe wat aarzelend. Zou anders wel feller zijn doorgelopen. Toch niet te veel risico's nemen. Met die hamstring. En benieuwd dus of we hem na de rust nog gaan zien. Kubarsi. Pedro Porro. Laporte. Olbal. Jamal, 5 minuten komen erbij dus. Rodri speelt in een zetel natuurlijk. Net als Cucurella. Baena. Garzabal haakt af. En hier is Rodri.

0: En dan lakken niet tikje, maar was eigenlijk goed op Jarzabal. En dat wordt denk ik ingooien in Spanje, ja. Gaspedaal nu al een tijdje gelost toch. En even twee ballen op het veld. Dat is verholpen door Baena. Pedro Porro, je ziet hoe gretig die is om altijd mee naar voren te gaan. Was al bijna te ver doorgelopen. Het is bijna een soort Hakimi. Al loopt hij ook vaak ver weg van die rechterflank. Dat doet Pedro Porro niet. Hier is hij weer. Rodri. En Saoedi's proberen die ruimte zo miniem mogelijk te houden natuurlijk. Komen geen druk zetten daar. Proberen de Spanjaarden uit de rechthoek te houden. En nu Cucurella weer met te veel plaats, te veel ruimte. En dan hebben we weer een hoekschop. Overleg tussen Olmo en Oyarzabal. Cubarsi en Laporte zijn mee, maar het ook, gaat ook bij Spanje weer kort. Of toch achteruit. En nu met z'n tweeën om te counteren. Een derde komt erbij en wordt zelfs nog gevonden. Alarbi. En als dit zijn laatste inspanning. Het zal vooraf ook wel zijn doorgesproken. Als dit gebeurt, dan doen we dat. Even Rodri. En Baena kopte die bal bijna richting Simon. Carambola. Layami. Dan bakt hij. Krijgt hem terug. Lewis. Hij heeft rustige 10 minuten achter de rug. Ja, ook hij heeft dat gigantische ledscherm gezien. Cucurella. En ziet daar nu zijn beelderige haardos verschijnen. Een minuutje nog. Pedri legt daar weer veel ruimte. Baena. Pedri, Baena. Gaan ze nog eentje bijduwen. Net voldoende gehinderd. Oyarzabal. Aldousari stak er zijn voet tussen en dat heeft hij gevoeld. Geen kwaad opzet uiteraard. Kwam uit de rug. En dan heeft Oyarzabal vooral de voet van Salem Aldousari mee. Ploeggenoot is van Benzema bij Al Hilal ook hij. En dan zijn die extra minuten op en heeft de Braziliaan voor de rust gefloten. Vooral het eerste half uur van Spanje was sprankelend. Met de snelle goal van Yamal. Oyarzabal had er ook 3 of 4 kunnen maken. Bij de rust dus 3-0. Wedstrijd al lang gespeeld, uiteraard. Saudi-Arabië gaat nooit 3 keer scoren. Schrijf dat maar op. En we kijken er naar uit of hij in de tweede helft nog naar buiten komt. Lamine Yamal heeft zich getoond. We zagen ook af en toe dat hij nog niet helemaal voluit gaat, durft gaan. Wellicht met die hamstring waar hij ongetwijfeld nog wel aan denkt. Zwaaien naar het publiek. Is het afscheid of is het ik kom nog wel even terug in de tweede helft? Dat gaan we samen ontdekken. Maar nu eerst even naar de studio. Tot over een klein kwartier.
1: Pitbull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
2: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
0: Daar ligt een renner in de graskant.
3: Oh nee, dat is toch geen van 10 plakbidon, hè?
4: Kom on, hè, Wouter. Tempo mag omhoog, hè. Je hebt geld genoeg gekost, hè.
5: Ja, maar
4: een paar miljoen, hè.
0: Vingegaard in de aanval.
3: Nee, die zit niet in mijn team.
0: Even een poeltje.
4: Kom on, Remco. Niet lossen, hè. Kom op.
3: Remco is de kopman.
4: Kom on, vriend.
0: Bam! Ze sprinten. En Merlier zit in het spoor.
3: Kapperman. Wie de man?
0: Merlier of Milan?
3: Ja, jij zit de man. Ga!
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour de France met Sporza Wieler Manager. Stel je team samen in de app van Sporza.
6: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
7: The football were a nation.
8: Elle serait la plus grande du monde. Si el football fuera un idioma.
9: Oh, glorious!
10: Het talento vandaag heeft corro con el arcanel op.
11: No importa one stages.
12: No matter who you are.
13: Si te apasiona el fútbol.
14: Pertenece. To the biggest team on the planet.
15: El fútbol uno del mundo.
16: Football unites the world.
17: De groene valken van Saudi-Arabië hebben het hard te verduren tegen de Spanjaarden. Ze staan 3-0 achter. Arnar, dit is een heel ander Spanje dan in die eerste wedstrijd tegen Kaap Verde.
18: Ja, de logica wordt nu terug gerespecteerd. Felle start, goed gestart. Tempo, kansen creëren, doelpunten scoren. Maar nog altijd niet voluit gaan, denk ik. Nee. Dit is nog altijd niet Spanje op in de vijfde versnelling, absoluut nog.
17: Ja, dat moet nog niet, hè. Dat kan later in het toernooi natuurlijk om die vijfde versnelling te vinden. Had het ook allemaal te maken met de man die aan de aftrap verscheen met sterspeler Lamine Yamal?
18: Ja, ik denk wel dat het is niet alleen dat hij meedoet en dat hij ongelooflijk veel kwaliteiten heeft. Dit is in de eerste minuut trekt hij 3-4 spelers naar zich toe, duwt hij de sterspeler van Saudi gewoon op de grond en geeft dan de voorzet met rechts. Dus dit is al de begin. Maar het heeft er ook gewoon mee te maken dat doordat hij al die spelers naar zich toe trekt, dat er minder 2 tegen 1 kan gespeeld worden in de 16 meter. Dus dat is wel de grootste verschil. Hier al na 3 minuten geeft hij een goede voorzet. Nog geen perfecte voorzet. Maar dit is al in 3 minuten tijd meer dan dat ze gedaan hebben in 70 minuten in de eerste
17: vorige
18: wedstrijd.
17: Ja.
18: Dus opnieuw binnen de eerste 5 minuten kappen naar binnen. De linksachter van Saudi volledig duizelig laten worden. En dan trappen van op 30 meter, niet op doel. Ja. Maar dit is allemaal binnen de 5 minuten. En dit is wat we allemaal gemist hebben in de eerste wedstrijd.
17: Ja, je ziet dat ze met z'n drieën proberen te verdedigen op Yamal, de Saoedi's. Hoe verdedig je eigenlijk op zo'n superster als Yamal? Is het op die manier dat je het moet doen?
18: Ja, dat is de enige manier om te gaan dubbelen of drie spelers dat tegen te zetten, dat je weet van als hij iemand uitschakelt, dat er nog iemand daarachter staat. En als hij dan de derde heeft uitgeschakeld, dan is hij in eerste eindelijk nog terug in de
17: om opnieuw te verdedigen. Zo moet je het proberen te doen.
18: Maar hij is natuurlijk gewoon zo goed dat hij ook wel weet wanneer dat hij de bal dan moet lossen. Wanneer dat hij dan die pas moet zoeken of zelf trappen.
17: Ja, en hij scoort natuurlijk ook zelf. Hij opende scoren voor de Spanjaarden.
18: Ja, hij opende scoren. We zien dat hier hele goede diepe loopactie van Oyarzabal. En hij blijft hier zeer slim achter de flanka, de linksbak van Saudi. Dus hij blijft een beetje in de schaduw. Dus ze zien hem niet. Waardoor dat hij eigenlijk in de blinde hoek kan binnentikken met zijn rechtse voet op de tweede paal. Moet niet altijd heel moeilijk zijn. 1 diepe bal, goede loopactie.
17: Goed gekeken ook.
18: Goed gekeken van Oyarzabal. Een hele goede, strakke voorzet achter de verdediging. Heel moeilijk om te verdedigen. En hij staat waar dat hij moet staan en scoort al direct.
17: Ja, collega Michael van Varenberg stuurde mij een interessante statistiek. Hij is nog maar de 2e speler ooit van 18 jaar of jonger om de score te openen in een WK-wedstrijd. Ja. Wie was die andere?
18: Ja, dus zegt hij, ja, dat zal een van de grootheden moeten
17: zijn. Ja, wie zijn de allergrootste?
18: Ja, Pelé, Maradona.
17: Pelé was er 17 in 1958 om dat te doen. Goed, dat was Jamal. En dan, je hebt het daarnet al gezegd, dan ga je natuurlijk ook ruimte creëren voor de anderen. Voor Oyarzabal, hè. In de eerste wedstrijd was het nog Ayar zonder bal, want toen heeft een half uur lang geen bal geraakt. Ongelooflijk, hè, geen enkele baltoets. En nu zagen we wel constant gevaarlijk zijn.
18: Ja, goede loopacties. Gewoon veel beter. Dynamiek in de Spaanse ploeg hier. Hij is de corner, hij komt hier voor iedereen en kop door. De bal wordt hier dan, dat is wel een beetje flipperkastje, maar hij is dan wel klaar met zijn linkervoet. Sleupt hier voor de verdediger en tikt hem dan mooi binnen met zijn linkervoet. Olmo hier probeert te trappen, maar Olmo, maar we zien dat hier ook geen buitenspel. En rustig, mooi binnengetikt, mooi afgewerkt. Dit is een typische spitsendoelpunt en dat doet hij wel zeer goed. Ook statistieken daar net gezien. Denk 10 doelpunten in de laatste 8 interlands. Ja, dat is ongelooflijk.
17: Ja, het is ongelooflijk. Ik heb nog een statistiek doorgekregen. 21 goals en assists samen in zijn laatste 13 wedstrijden voor de Spanjaarden. Ja. Dan ben je een ongelooflijk nuttige speler. Want het is niet de wereldspits die bij een grote ploeg speelt. Hij speelt bij Real Sociedad.
18: Ja, inderdaad. En daarom staat hij daar ook. Daarom is hij ook heel belangrijk voor de ploeg.
17: En hij zou nog eens scoren.
18: Ja. En dit was eigenlijk de beeld van de eerste helft. Spanje met een bal in een rond de 16. Hier voorzet van Perro naar de tweede paal. Bal komt dan eindelijk terug via Olmo, Cucurella en Olmo. En hij staat dan weer al in de tweede paal en hij tikt hem binnen. Dus weer al net geen buitenspel. Maar dat is natuurlijk gewoon als je, zoals Spanje, de hele eerste helft geparkeerd staat voor de 16 meter van de tegenstander. Ja, dan komen er kansen. En als je dan, zoals we daarnet zeiden, een klein beetje ruimte kunt maken voor elkaar, dan komen er ook doelpunten.
17: En hij is natuurlijk ook bevoordeeld door zijn 47. Hij is maar 1,79 meter, maar heeft qua schoenen een 47.
18: Inderdaad, dat klopt.
17: Oyarzabal. Ja. Goed, de overmacht van Spanje was gigantisch. Als ze de bal kwijtspeelden, wilden ze hem zo snel mogelijk terugzagen.
18: Ja, hier een voorzet. En de Saudis die hebben hier balbezit, maar ze staan hier met... Er is maar één speler hier van Spanje die we niet in beeld zien. Ze staan er allemaal binnen de 30 meters van de laatste derde, noemen we dat. Van Saudi. En het is bijna onmogelijk om hier uit te voetballen. Ook omdat Saudi, hier zien we ook al die spelers van Saudi. Dus bal terug, veroveren en dan beginnen ze gewoon opnieuw. Proberen ze opnieuw hier kort op te bouwen met Rodri. Gaan terug naar links. Diepe loopacties. Omo weer al tussen de linies. Verliezen hier bal nog een keer. Tweede keer. Ja, en Perro staat dan gewoon klaar. En dan uiteindelijk komt die bal hier bij Jamal. En hij had daar in die laatste kwartier ook wel. Dat zagen we dan. Dan begon hij zulke dingen te doen.
17: Dit is een moeite worden misschien.
18: Ja, dat is vermoeidheid waarschijnlijk. Maar dan begin je ook niet de juiste beslissingen te nemen. Forceren. Twee of drie keer die bal te proberen te trappen, ja, daar is hem nog niet fit genoeg voor. Het is nog niet zo dat alles lukt. En het lukt dus zeker niet alles bij hem. Maar puur zijn aanwezigheid is van zo'n grote belang dat dat ongelooflijk is.
17: Ja, en denk je dat de bondscoach nu gaat zeggen, het is goed geweest, je hebt een helft gespeeld. Dit was goed, want je hebt er ook nodig een beetje wedstrijdritme. Blijf maar binnen, want die 3-0, dat is voldoende.
18: Ja, het zou me niet verbazen dat hij hem nu al afhaalt. Ik denk niet dat zij risico's willen nemen. Dus het zou me echt niet verbazen dat zij hem afvallen.
17: Oké. Saudi-Arabië zal zeker geen 3 keer meer scoren. Dat heb ik opgeschreven, want dat moest van Eddie Demarais. Die zei, schrijf het maar op. Dus ik heb het opgeschreven. Heeft hij gelijk?
18: Dat weet ik niet. Wesley Zonk heeft er ook van alle voorspellingen gedaan vrijdagavond. Dat kwam allemaal ook niet. Dus ik durf die ook nog niet.
17: Oké. Goed. We gaan het voorlopig zo laten. Spanje speelt helemaal anders dan in die allereerste wedstrijd tegen Cape Verde. Die wedstrijd eindigde toen op 0-0. Hele grote verrassing. Gisteren ook een heroïsche 0-0 voor een eiland, klein eiland, Curaçao, met hier met de bondscoach Dick Advocaat. Hij wilde eerherstel met zijn mannen na die 7-1 pandoering tegen Duitsland. Hij zet een goed blok neer met Curaçao tegen Ecuador. En hij kreeg ook hulp van de doelman, Room.
5: En er Valencia, dat wordt al meteen de goal, denk ik. Nee, wat een save nog van Eloy Room. Ah, hele goede save, dat zeker.
17: die keept de wedstrijd van zijn leven. Het blijft 0-0. Een historisch punt voor het kleinste land ooit op het WK. En na de wedstrijd dan kwam de koning Willem-Alexander en de koningin Maxima meevieren in de kleedkamer. Zie je het koning Filip ook doen in de kleedkamer bij de Rode Duivels? Dit soort taferelen?
18: Denk het niet.
17: Nee, Maxima, die had gespeecht, blijkbaar.
18: Ja, maar dit is wel mooi, hè?
17: Ja, dit is mooi.
18: Weer al zo'n mooi verhaal. En het is natuurlijk wel leuk, die supporteren voor
17: twee landen, ook voor Nederland.
18: Ja, de ene trui uit en de andere
17: kijk,
18: aan.
17: Want dit is dan een paar uur eerder. Hier schudt hij de hand met Virgil van Dijk. En dan gaat hij de Nederlanders feliciteren. Nederland dat met 5-1 had gewonnen van Zweden. En Curaçao behoort natuurlijk tot het Koninkrijk der Nederlanden. Ik heb hem ook al eens kunnen interviewen, koning Willem-Alexander. Kent wel echt iets van sport. Hij is ontzettend geïnteresseerd in sport. Voilà, dus zij hebben veel kans dat een van hun ploegen doorstoot. Nederland 5-1 gewonnen. Hoe vond je Nederland spelen? Want jij zei helemaal in het begin van het toernooi, ik zie ze ontzettend ver geraken, Oranje. Ben je nu gesterkt in die gedachte na die wedstrijd van gisteren?
18: Ja, ik vond ze wel goed spelen. Aanvallend zijn ze ook gewoon heel goed. Hier Brobby, Zweden was ook wel zeer matig in hun verdediging. Bijna al die doelpunten, die eerste doelpunten, zijn van dezelfde makelarij. Bal naar de flank en dan de voorzetten daarachter. Dus dat deden ze wel goed. Ze speelden goed, maar er waren ook wel momenten bij de Nederlanders waar dat zij het een beetje lieten liggen. Zeker in de eerste helft, na de vroege voorsprong. Maar ik vind ze nog altijd een hele goede ploeg hebben. En ik zie ze ook nog. Jij hebt mij dan gevraagd of dat Nederland of België verder ging. En ik had toen Nederland gezegd.
17: Ja.
18: Ik zie ze gewoon in een bepaalde posities op het veld hebben ze ook gewoon echt hele, hele sterke spelers. Van Dijk, van achter op middenveld hebben ze ook gewoon hele.
17: En nu hebben ze ook een spits gevonden, hè? Misschien.
18: En Brobby,
17: die
18: begint
17: waren ze dan toch aan het zoeken nog, hè? Ja, die snelheid begin, voor.
18: Het enige wat ze natuurlijk moeten verbeteren is dat sfeer in de kleedkamer na die overwinning. Er werd niet gedanst of gezongen. Hè?
17: Nee, bij Curaçao wel.
18: Ja, dus,
17: maar de koning heeft daar verandering in gebracht. Goed, ik zie en ik hoor dat de spelers in Atlanta opnieuw het veld aan het opstappen zijn. Dat betekent dat wij opnieuw naar onze commentator kunnen gaan luisteren. Naar Eddie de Mares.

Ik neem aan dat u mij weer hoort. Ik heb niks gehoord hier. Ja, ik ben blijkbaar toch weer op antenne. En wat we hadden verwacht lijkt te gaan gebeuren. Een dubbele wissel bij Spanje. De jonge Jeremy Pino van Crystal Palace komt in de ploeg. Drievoudige wissel zelfs, meen ik daar nu te zien, ja. Nee, toch maar twee. Inderdaad. En ook Ferran Torres komt in de ploeg. Betekent dat dat dan ook Baena is binnengebleven? Dat gaan we moeten ontdekken samen met u. Lamine Yamal en Oyarzabal is de andere die er is afgegaan, dus blijkbaar. Dus Baena staat er nog op. Yamal en Oyarzabal naar de kant. Pino gaat dus vanaf de rechterkant spelen. Zijn eerste jaar bij Crystal Palace. Na 5 jaar Villarreal. Nog niet superveel assist en doelpunten gemaakt. Is wel een snelle, energieke speler. Met een goede dribbel. Maar moet dus nog een beetje aan zijn statistieken werken. Misschien kan hij dat vandaag wel gaan doen. En dan Ferran Torres, die dus in de eerste wedstrijd nog aan de aftrap kwam. Nu invaller. En hij denkt in zichzelf, Georgios Donis, nog een helft. Hopelijk duwen ze niet te fel meer door, de Spanjaarden, en kunnen we de schade beperken. De Griek die ooit in Frankfurt geboren werd, maar in zijn jeugd al met zijn Griekse ouders naar Griekenland verhuisde. Nu mogen de wissels pas doorgevoerd worden. Ah, Cano komt erin. De grote Cano, dat kan u al zien in dit beeld. Komt op het middenveld lopen. En ook Abdullah Alhamdani in de spits. Al-Juwair en Al-Kaibari, twee middenvelders, zijn binnengebleven. Dus Albrikan, de echte spits, die blijft ook staan.

0: publiek telt weer mee af. En zo hebben we dus al twee wissels aan beide kanten. En benieuwd of Cano ervoor kan zorgen dat Saudi-Arabië toch wat meer hoger op het veld kan gaan spelen. Er zijn blijkbaar toch twee doelpogingen genoteerd voor Saudi-Arabië in de eerste helft tegenover 17 voor Spanje. Twee doelpogingen, ja. Die ene verre lop, die ook helemaal niet echt richting doel ging. En dan nog ergens iets, zeker. Saudi-Arabië met frisse moed is toch begonnen blijkbaar aan de tweede helft. Maar deze aanval alweer afgefloten. Porro, Rodri, even tikken. Alles in één tijd. Pedri. Cucurella. Ferran Torres was vertrokken. Maar wordt niet in de diepte aangespeeld. Pedri. Baena. Kan hij een eerste keer... voor gevaar zorgen. Krijgt een tik mee. Van Abdoulhamid. Voortspelen, zegt de Braziliaan. Bal te hoog voor Torres. Is al dat volk voor zijn neus. En Rodri is natuurlijk één van de mannen om te volgen bij een hoekschop met zijn lengte. Net als Laporte. Of gaan ze toch weer kort doen? Het wordt een keer een lange, denk ik. Alex Baena. Richting eerste paal. En hier is Cucurella. En Alois, dan gaat hij er toch in de kluts in. Ik denk dat het een own goal zal worden. Hij juicht ook niet echt, Cucurella. En dat zou misschien zijn tweede interland doelpunt zijn als hij hem krijgt. En zo hebben ze alweer vroeg gescoord, ook in de tweede helft. En er wordt al flink getreurd in het andere kamp. Nu gaan we zien hoe die bal uiteindelijk in doel is gefrommeld. Duwt Alois, excuseer hem, tegen de verdediger. Ja, het zal een own doelpunt worden. Ja, ja. Weer zo'n onorthodoxe redding. Altan Bakti krijgt de naam. Of zijn naam achter dat doelpunt. Niet Cucurella. Het is een own goal. Ja, het overkomt hem niet zo vaak. En hij krijgt hem dus ook niet in dit geval, Cucurella. Bij Chelsea geëvolueerd van miskoop tot chouchou van de fans. Nu is hij er dus weg. Maar die bal gaat binnen blijven. Eigenlijk precies goed gespeeld, maar de lange spurt van Salem Aldawsari uiteindelijk voor niks. Laporte bleef rustig, Rodri. keer heeft Saudi-Arabië van een Europees land kunnen winnen op een WK. In 11 duels in totaal. In 1994. We worden er liever niet aan herinnerd, maar het was dus tegen België. Dat is ook de enige keer dat ze de nul hebben kunnen houden op een WK. Ferran Torres. Ja, wil zich tonen natuurlijk. Olmo even de pijn verbijten en weer overeind. Dat is ook de enige keer trouwens, 94, dat Saudi-Arabië door de groepsfase is geraakt. Als tweede achter Nederland voor België. Wij gingen eruit tegen Duitsland. En Saudi-Arabië ging eruit in de achtste finales tegen Zweden. Rodri. En Laporte. Goeie diepe bal. Hij zal zich wel moeten reppen, Baena. En het lukte net niet. Maar wel appreciatie. De man van de own goal dus, Altan Bakhti. Verdediger van Al Hilal. Hij zal er nog eens moeten naar kijken. En hij zal er ook van dromen. En dan is de vraag natuurlijk hoeveel zin Spanje er nog in heeft. Hoeveel energie ze er nog willen insteken. Want komt natuurlijk die clash nog tegen Uruguay. Daarin moeten ze groepswinst pakken. In de 16e finales valt de groepswinnaar tegen de nummer 2 uit de groep van Argentinië en Oostenrijk. Ja, of Argentinië die groep wint, dat is nog maar de vraag. Oostenrijk zeker geen slechte ploeg, maar in principe dus Argentinië. Dan wil je toch liever niet tweede worden in de groep. Is dit buitenspel of niet? Het mag in eerste instantie door. En dan is daar nog Ferran Torres. En een duik in slow motion van Mohamed Al-Owais. En het was dus geen buitenspel. Of toch niet gefloten. Niet gesignaleerd. Cucurella. Ja, goed hoor, gekopt door Cano. Albrican. En een misverstand. Ja, dan is dat jammer, want zo vaak komen ze daar natuurlijk niet. Olmo. Pino. En Rodri. Baena. Ferran Torres zoeken. Ze stonden er met z'n tweeën voor en achter. En Rodri krijgt die bal weer cadeau. Olmo. Tik is niet zuiver genoeg. Probeerde te versnellen. En zo de ruimte te creëren voor Jeremy Pino. De uitvoering was niet goed genoeg. Inderdaad, geen sprake van buitenspel. En dan in tweede instantie. Nog de kans na de eerste poging van Porro, die weer helemaal was doorgelopen. Ferran Torres, kopbal is te zwak. Was moeilijk om daar ook veel kracht op te zetten. Pedri. Altijd aanspeelbaar en loopt ook wat lager dan in de eerste match. Weer bijna Cucurella. Ja, hij wil ook graag echt eens een doelpunt maken natuurlijk. Eentje dat hij krijgt. Pedri. Zelf trappen, waarom niet? De ruimte kwam er net niet. Loopt dan door, maar de bal komt niet van Rodri. Nu wel de goede voorzet richting tweede paal. Cucurella was er weer. misschien een of andere krul de bal geraakt, maar was een beetje te hoog. Baena.
1: Olmo.
0: Pedri. Ja, ze gaan zowaar even vooruit lopen bij Saudi-Arabië. Maar Spanje is technisch zo goed dat ze daar heel makkelijk onderuit voetballen. Het is ook niet fanatiek druk zetten. Rodri. Ja, Pino vroeg, de bal was vertrokken, maar Rodri dacht, dat is te moeilijk. Dat gaan we niet doen. Dit kan ook niet. Balletje van Pedri. En dan moet hij weer helemaal terug. Pedro Porro. Dit was dus Cucurella bijna. Met een doelpunt raakt de bal ook. En dan is de vraag, willen ze die 7-1 van Duitsland tegen Curaçao verbeteren of niet? De drang is natuurlijk grotendeels weg. Ook begrijpelijk. Die invallers die zullen zich toch wel willen bewijzen in de gunst van de bondscoach spelen. Zoals deze man dat iets te veel wil misschien, Pino. Die daar aan een onmogelijke missie begon. En Kubarsi voorkomt dat er daar een barst op de rechterkant van Spanje kwam. Baena. Kubarsi. Dus wachten op de versnelling of de bal tussendoor of de kruisbal. Kan allemaal. Laporte. Porro. Dan zijn we weer bij Pedri. Probeert af en toe ook eens over de grond de bal er doorheen te duwen. Olmo was de bedoeling. Infantino. Ja, koning Willem-Alexander. Dat wordt misschien een beetje een bedreiging. Die vliegt ook van het, van op naar her. Tussen Curaçao en Nederland. En er ligt er ook eentje te slapen, heb ik de indruk. Ook daar is de spanning weg. Straks ook nog naar L.A. gaan voor de Belgen. Gaat hij niet halen wellicht. Dan zou hij nu al moeten vertrokken zijn. Kubarsi, publiek begint hier en daar toch meer te vragen met die fluitjes. Het is nog voorzichtig voorlopig. Ze willen nog wat waar voor hun geld natuurlijk, voor hun vele dollars. Om deze wedstrijd te kunnen meemaken. Die arme spits, Albrican, even nog eens een balcontact. En Cano heeft daar meer dan alleen zijn lichaam, ook zijn armen. Hand in het gezicht van Rodri moet dat geweest zijn. Ja, het is de elleboog zelfs. Niet vuil, maar wel duidelijk een elleboog in het aangezicht. En gaat er de kaart voor krijgen. Tweede kaart voor Saudi-Arabië in de wedstrijd. En nog een dubbele wissel. Dat zijn er dan al vier. Er is echter. En Nico Williams gaat ook komen. Albrican is eraf, de diepe spits. En ook centrale verdediger Alamri. Voor een middenvelder en een verdediger. Daar loopt Nico Williams. En ook Merino. Olmo gaat eraf. Dat is dan voor Merino. En Baena gaat eraf voor Nico Williams natuurlijk. Die toch wat meer minuten krijgt dus in de tweede wedstrijd. Is ook hij dan meer op weg naar volledige fitheid. Net als zijn grote vriend Lamine Yamal. Ook al weigerde hij na het EK 2 jaar geleden naar Barcelona te gaan. Deze Nico Williams. Veel administratie. Dat liedje kennen ze overal in de wereld. En Viva España. Het is een beetje een middagwandeling. Dan gaan ze er nog eentje bij duwen. Nee, Ferran Torres komt niet tot schieten. En dan is er gefloten. Geen buitenspel dus. En dan trapt hij... De verdediger aan Layami.

Parsi. Haalt toch altijd wel wat ritme uit de wedstrijd natuurlijk. Al die wissels. 18 totaal nu al. Er elk ongetwijfeld nog wel eentje doen. Bij Saudi-Arabië kwamen de wissels tegen Uruguay wel bijzonder laat. Namelijk met drie wissels in minuut 93. Vandaag is het wat vroeger. Nou, geen overtreding gefloten. Al-Dawsari. Dan ook nog in de rechthoek echt geraken. Dat is een ander paar mouwen. Balbezit, daar zijn ze al heel blij mee. Abdulhamid. En dan gaan we nog eens achteruit. Altan Bakti. En volgde dus Hervé Renard op kort voor het WK. Toen zal oefenwedstrijden richting het WK aan het spelen. De kwalificatiecampagne onder Hervé Renard was toch best dramatisch. Als het niet met 48 ploegen was geweest dit WK, dan had Saudi-Arabië het wellicht niet gehaald. Nico Williams dacht, misschien raak ik daar nog wel bij. Maar Alois is nog wakker. Veel werk om in te tutten, al valt het nog mee in de tweede helft voorlopig. Hier kan hij wel nog eens gevloerd worden. Oh, Ferran Torres. Idee was goed, uitvoering moeilijk. Wat hij probeerde. Uitstekend aangespeeld. Precies op tijd vertrokken. En dan moet je eigenlijk een lopje proberen. Want dit was te moeilijk om die bal op die manier nog tussen de palen te krijgen. Merino zat daar goed tussen die voet, was hoog. Het mag. Tot verbazing van Ferran Torres. En hij komt nog even kijken. Net voor de halve finales wordt hij dus 19. Maar vanavond gaan ze de verjaardag van de bondscoach vieren. En morgen die van Merino, die dus als vroeg verjaardagscadeau mag invallen vandaag. En die van Rodri. Allebei morgen dus. Wordt een leuke dag. Een recuperatiedag. En zijn verjaardag, die gaan ze ofwel een beetje vroeger vieren, ofwel, maar dat brengt ongeluk natuurlijk. Dus na de halve finale is dan als ze die halen. Richting finale is er tijd genoeg. En Spanje, hoe dan ook, toch misschien nog net iets minder dan Frankrijk. Groot kandidaat om zo ver te geraken. We gaan misschien wat meer weten na de confrontatie met Uruguay. Dat is toch een echte test. Altijd moeilijke en zeker ook vervelende tegenstander, de Zuid-Amerikanen. Nico Williams, kan hij zich ook tonen? Even op de flank. En snel weer naar het centrum. Williams. Was niet hard dat voorzetje. Maar toch maar voor de zekerheid. Door Layami in een hoekschop verwerkt. Dat was een lange. Nee, weer een korte. Beetje vervelend balletje.
tussen de twee in. Rodri trekt die bal terug. Maar er was buitenspel. Moeilijk seizoen voor hem na die hele lange blessure die hij heeft gehad, Rodri. De knie, de hamstring. De lies nog in mei. Altijd weer herbeginnen. Ook al ging Guardiola er heel voorzichtig mee om. Hem niet te veel brengen. Maar die zware blessure is nog altijd niet. De kruisband was het. In september 24 al is toch nog altijd niet helemaal verteerd met allerlei kleine blessuretjes nu. En Nico Williams ook met hamstringproblemen einde seizoen. Net als een grote vriend dus, Lamine Yamal. Saudi-Arabië toch nog maar even overleggen. Ja, wat kan hij zeggen? Ja, probeer misschien eens iets in elkaar te knutselen. En laat ze niet meer scoren. Want niet vergeten, sowieso nog niemand uitgeschakeld in deze groep na vandaag, na deze speeldag. Na straks ook nog de wedstrijd van Uruguay tegen Kaapverdië. Want allemaal gelijk gespeeld op de eerste speeldag. En dus kan je nog niet uitgeschakeld zijn na speeldag 2. Ook nog niet door zijn na speeldag 2. We kunnen allemaal nog gelijk eindigen en dan speelt er van alles. Maar dat zal Spanje wellicht niet overkomen. Donis werd gepakt als vervanger van Hervé Renard, die inmiddels dus toch weer op het WK is binnengeraakt bij Tunesië. Nadat Lamouchi daar ontslagen is na wedstrijd 1. Maar ze hebben weer Klopp gehad natuurlijk. Dus veel beterschap is daar niet. Het is ook moeilijk natuurlijk. Tunesië is gewoon een van de zwakkere ploegen op dit toernooi. En zit ook in een groep waar ze weinig kunnen uitrichten. En Donis werd door Saudi-Arabië gebracht of gecontracteerd omdat het makkelijk was. Hij heeft al flink wat clubs getraind recent, de laatste jaren ook. De laatste 5 jaar in Saudi-Arabië. Hij kent dus alle spelers. Nog een wissel, de laatste dan bij Spanje. Fabian Ruiz. En Pedri mag ook even rusten. Ruiz die nog mocht starten in de eerste match. En hoeveel werk krijgt hij nog?

Voilà, de drinkpauze is weer achter de rug. En we kunnen nog even. Alois heeft overigens wel nog contact met Hervé Renard, die dus is buitengezet in zijn tweede ambtsperiode, om het zo te noemen, bij Saudi-Arabië. Maar ferme klets in de oefenduels. Vooral dan tegen Egypte in maart 0-4. Moest hij vertrekken. Mocht wel nog de match tegen Servië leiden, een paar dagen later. En Alois bij Al Oula in de tweede klasse. Daar zit Hervé Renard ook weer op een of andere manier mee in het verhaal. Kapitaalkrachtige ploeg op weg naar de hoogste afdeling in Saudi-Arabië. En Alois vooral op de vlucht voor Bounou bij Al Hilal. Want daar kwam hij dus niet aan spelen toe. Was ook al zo op het vorige WK. Speelde hij ook nauwelijks bij zijn club. Maar wel de eerste doelman van Saudi-Arabië. En dat is nu dus opnieuw. Niet alleen moeilijk voor aanvallers in de eigen competitie in Saudi-Arabië met al die buitenlanders om aan de bak te komen. Geldt ook voor doelmannen. Makkelijk verdedigd door Rodri. Niet dat ze slecht betaald worden, die Saoedische spelers. De gemiddelde speler verdient al gauw een miljoen euro dan. En Salem Al-Dawsari bijvoorbeeld, de vedette, zit toch aan 4, 5 miljoen per jaar. Dat zijn de mooie bedragen. De La Fuente heeft het dus voor elkaar vandaag. Dat sterke eerste half uur vol stond. De zeer minzame bondscoach. Die dus al 13 jaar voor de bond werkt. Met titels EK U19, EK U21. Olympische Spelen. Nations League gewonnen. In 23. En het EK in 24 en vorig jaar dus de finale van de Nations League. Na strafschoppen verloren tegen Portugal. Dat zijn toch wel statistieken. Clubvoetbal als coach heeft hij niet veel bereikt. Wel twee keer kampioen met Bilbao in de jaren 80. Als speler dan nog. En daarover vertelde hij onder andere dat het wel gigantisch geëvalueerd is in het voetbal. Want zij hadden de gewoonte in Bilbao om de dag voor de wedstrijd een hele grote stek te eten met bonen. En daarna de bar in met bier, wijn, nachos en pepers in de match de dag nadien. Ja, dat was normaal. Andere tijden voetbal, zeggen ze in Nederland. Hij heeft ook veel hele goede trainers opgeleid in Spanje. Dat deed hij ook bij de bond. Lesgeven. En hij vindt dat al die trainers bij topclubs, zeker ook in Engeland nu, dat maar gerechtvaardigd is. Al die Spaanse trainers nu die het mogen doen bij topclubs en het ook doen. Dat is wat ze verdienen. En velen van hen hebben dus les gehad van De La Fuente. Koubarsi. Hoezeer willen ze nog vooruit? Nico Williams heeft nog niet veel gelegenheid gehad om zich te tonen. Ja, omdat bij de rest van de ploeg ook de drang weg is, dat

Kaapverdië. Wie weet wat dat nog allemaal teweeg brengt. Degene die die wedstrijd wint, kan zomaar in de 16e finales geraken. Yarzabal. En iedereen is weer wakker daar. Laporte. Ook hij moet nog even werken. Het is een rustige dag op kantoor. Cucurella. Williams. Ja, best stevig aangepakt, maar niet foutief, beslist de Braziliaan. Maar ja, het is alsof ze niet richting rechthoek willen voetballen, of ze er niet willen inkomen. Altijd als ze in de buurt komen, draaien ze terug. Kijk, weer achteruit. Alsof ze de richting kwijt zijn. GPS niet goed afgesteld. Arbi mag nog eens ingooien. Dalsari houdt die bal nog net binnen. En voorzitter, er is er eentje in de rechthoek. Maar nee, ook nu weer er niet in geraakt. Cucurella met zijn twee erop af. Maar kijk, dat is absoluut niet fel genoeg. Ze laten hem eigenlijk gewoon doen. Wat loop je daar dan te doen? Layami. Oei, oei, oei. Rodri. Cucurella. Ja, Nico Williams. Ja, die willen ze dan weer wel fel aanpakken. Dat is de tweede keer in korte tijd, nee. Ja, die bal die dwarrelde daar een beetje. En Merino pikt hem dan maar op. Nou, Merino niet foutief van de bal gezet. Daar kunnen we in volgen. Aldousari, ook hij draait terug. Nog wel even kunnen doorlopen. Even kort combineren met Cano en hem dan... Ja, stoemelings weer kwijtspelen. Het is toch een beetje raar hoe die Saoedi's weigeren vooruit te voetballen eigenlijk. Voor hen is dit WK ook minder belangrijk natuurlijk dan dat van 4 jaar geleden. Veel dichter bij huis, bij de buren van Qatar. En ook dan de Asia Cup, die ze volgend jaar voor het eerst gaan organiseren in Saudi-Arabië. En dan natuurlijk het WK van 2034 in Saudi-Arabië. Dat hebben ze al gekregen van de FIFA. Dan zullen ze toch een pak beter moeten zijn. Dan gaan de verdetten van nu er al niet meer bij zijn. Want dat is nog lang weg. Dus geen Aldousari meer dan, geen Cano ook meer. Jongens die al 3 WK's in de benen hebben. Hier is hij nog eens, Aldousari. En kijk, dan gaat hij weer breed. Niet vooruit. Ook omdat er niet echt iemand bereikbaar is. En van Spanje mag het wel even. Maar niet van Cucurella. Tien minuten nog en extra tijd. Oh. Ja, omdat hij zo slecht was, dwarrelt hij er toch doorheen, die bal. En een doelpoging tussen de palen. Je gaat er je stem van verheffen. Abdullah Alhamdan. Dat was de schutter. Die pas was zo slecht dat hij aankwam. Ja, ik denk dat voor allebei prima zou zijn als de wedstrijd nu wordt afgefloten.

gaat natuurlijk niet gebeuren. Rafael Claus heeft ook zijn instructies. Dus gaat hij ook gewoon die minuten bijtellen straks. Nico Williams. Laat eens wat zien. Goeie voorzet. Oh, en weer bijna een own goal. Alouaïs. Bijna gevloerd door Altan Bakhti. Ja, die ging er bijna nog eentje maken. En Pino, ik denk dat het Pino is. Of is het toch Torres die daar ligt? Flink geraakt dan toch. Het is Pino dus. Torres loopt er ook. En Pino, ja, loopt eigenlijk in de rug van de verdediger Aldaoussari. Niet iedereen heet Aldaoussari. Altan Bakhti. Die was dus weer op weg naar een own goal. Alouaïs is zo vriendelijk om dat te voorkomen. Abdoulhamid. Dat is ook een duwfout, lijkt me. Het mag, want er is balvoordeel. En dan maakt Korea nog een fout. Al-Shamat, de invaller. Mohamed is de voornaam. Speel daar nu eigenlijk met de twee rechtsachters op die flank. Want ook Abdoulhamid loopt er nog altijd. Alouaïs raakt die bal. Ja, leek niet goed, maar hij komt wel aan bij Cano. Hij weer te kort gecombineerd. En dan de fout van Laporte, waardoor Saudi-Arabië toch weer even kan opschuiven. De captain geveld. Heb je dat gezien? Ja, hij heeft dit gezien. Hij heeft dus een salarisje van 4 à 5 miljoen. Ja, Laporte zet het blok. De schouder erin, zegt hij. Eén wedstrijd mocht hij spelen. Halverwege 2018 bij Villarreal. Salem Aldaoussari. De allerlaatste van het seizoen tegen Real Madrid. Halfjaartje was hij bij Villarreal en dan snel terug naar Saudi-Arabië. En daar grote vedette bij Al Hilal. Nou, ik denk dat Spanje liever niet meer aan die tweede helft was begonnen. Het was wel goed zo. Met die 3-0 halfweg toch nog een doelpuntje gemaakt. De draai van Cucurella. Maar eigenlijk was de wedstrijd na 45 minuten, of wat was het, 50 minuten. Afgelopen. Ook in de hoofden. Sparen voor die volgende match. Dat is het. Abdoulhamid krijgt die bal bijna bij een ploegmaat in de rechthoek. Cano. Ach, wilde kruisen, maar er liep er eentje in de weg. Deze man. De andere Aldaoussari. Met het nummer 6, Cano, die de bal wel opeist. Abdoulhamid. Ja, van Spanje mag het allemaal. Aldaoussari. Dan gaan ze zo nu gewoon terug naar de doelman. Nee, toch eens vooruit. De twee rechtsachters daar vlak bij elkaar. En Koubarsi die weer makkelijk die bal verwerkt.
Het is een beetje in slaap. We beginnen te begrijpen dat die man op de tribune daar, de hele tribune, indommelde. Toen stond 3-0 al op het bord. Nico Williams heeft zich dus niet echt kunnen tonen. Hij heeft er nog een minuut of 10 voor wellicht. En dan zijn er twee die naar het hoofd grijpen. Cano. En ook Al-Hadji. Twee van de invallers. En ze doen het tussen elkaar aan. Het is een beetje vreemd dat Al-Hadji ook naar die bal ging. Want Cano, die zag je toch. En bij Cano is het duidelijk aangekomen. Iedereen blij op de tribunes. Die van Champagne wat minder met die tweede helft, omdat ze weinig te zien hebben gekregen. En de Saoedi's, ja, die zijn gewoon blij dat ze erbij zijn. En ook zij weten natuurlijk dat er nog een kans komt in die laatste match. En dat die laatste match misschien niet de laatste match hoeft te zijn. Wie weet. Met al die derdes die door kunnen ook. Ja, het is wachten op het moment dat Cano weer overeind is. Dat kunnen we niet zien van hieruit natuurlijk. Hij ligt er nog steeds. Zijn ze hem daar aan het hechten of wat? Er is bloed bij, blijkbaar. Zo te zien, al kunnen we dat moeilijk echt vaststellen. Ze gaan hem inpakken, denk ik. Tulbandje leggen. Gaan ze hem gewoon wisselen. Dat is dan een invaller terug naar de kant. Al-Ghanam maakt zich klaar. Dat is eigenlijk een aanvaller. Flankaanvaller Cano gaat het nog even proberen. Maar er hangt bloed aan zijn truitje. Dan gaat hij dat moeten wisselen, ja. En gaat Cano er dan niet af? En wie dan wel? Het is in elk geval de laatste wissel van Saudi-Arabië. En blijft hij er nu af? Moet in elk geval even wachten. Wordt er iemand anders gewisseld? Mogen we het weten? Er wordt inderdaad iemand anders gewisseld. Nasser Al-Dawsari. Dus nog maar één Al-Dawsari op het veld nu. En een aanvaller erbij. Ook omdat ze nauwelijks nog verdedigers op de bank hebben zitten. Of middenvelders. En Cano is terug. Met een vers truitje. Dat allemaal terwijl de extra tijd is ingegaan en de vierde man heeft zijn werk gehad. Dus het duurde even voor we weten dat er 6 minuten bij komen. En op het veld zullen ze denken, nog zo lang. En dat denken de mensen op de tribune en ligt u thuis inmiddels ook. En zo gaan we doorgaan tot ongeveer een uurtje voor de aftrap. Van België, Iran in LA. In nog zo'n geweldig stadion. Laporte.
Merino en Cucurella. Allee, vooruit. Nog één keer. Het publiek toch nog met een goed gevoel over die tweede helft naar huis sturen. Nog iets creëren, nog een keer scoren. Waarom niet? Borro. Ja, ja. Maar is het buitenspel of niet? Van Ferran Torres. Hij scoort. En deze man denkt, ja, ik krijg niks binnen. Dus het zal wel oké zijn. En dan is het toch 5-0 voor Spanje. En heeft Ferran Torres gescoord. Ongetwijfeld de makkelijkste, of de op één na makkelijkste, wie weet, doelpunt van zijn carrière. En dan hebben ze het publiek toch nog iets gegeven. Helemaal op het eind. En hier gaan we kunnen zien dat het geen buitenspel is. Ah, het zal toch heel nipt zijn. Nico Williams was er ook nog. Die liep zeker geen buitenspel. En Ferran Torres, je ziet dat hij denkt, dat gaat hij wel tellen. Ze zijn nog aan het kijken. Het is grappig om te zien dat de assistent naar zijn uurwerk keek en zei, ja, ik krijg niks binnen, dus het zal wel oké zijn. Maar is het dat ook? Hij gaat het dadelijk te horen krijgen. Rafael Klaus. En ook hij wacht in spanning. Heeft hij zijn 25e Interland goal gemaakt of niet? Ja, het is dan blijkbaar toch niet zo makkelijk vast te stellen. Op de tribunes willen ze het ook graag snel weten nu. Millimeterwerk. Dat zal het dan wel zijn. Op het blote oog heb je de neiging om te denken dat hij misschien net buitenspel liep. Hier gaan we te zien krijgen. Er loopt er daar nog eentje helemaal rechts. Ah, nee, het is nog niet het computerbeeld. Maar op de muur wordt getrokken. Ja, als het zo moeilijk zichtbaar is, ken dan gewoon dat doelpunt toe, zou ik zeggen. Als het zelfs voor de technologie al zo moeilijk is, dan gaat het misschien maar een haartje zijn. En Georgios Donis wil ook zo snel mogelijk weg daar. Dat straalt hij helemaal uit.

0: Ja, nu begint het toch echt wel heel lang te duren. Zo gaan er dadelijk nog 2-3 minuten moeten bijkomen. Ja, ze blijven daar meten en rekenen. Neem gewoon een beslissing nu. Wat is het?
1: After review, the number 7 of Spain has the offside position.
0: Ja, dus toch net buitenspel en het blijft 4-0. Geen doelpunt voor Ferran Torres. Dat is even balen voor hem. Geen extra argument voor een basisplaats. Geen doelpunt, niet toegekend. Dat is ook niet moeilijk natuurlijk om te scoren. Maar je wil hem er wel graag bij op je erelijst. Ook al is het pas de 5e in de wedstrijd. Nico Williams kwam er nog even aandringen. En trekt nu nog een sprintje. Dus die lijkt dan toch ook redelijk oké terug. Dan heeft hij zich niet echt kunnen tonen. In dat half uur dat hij vandaag heeft gekregen. Het zijn al meer minuten. Dat is nog niet de Nico Williams van het EK 2 jaar geleden. Waar hij geweldig was. En het WK in Qatar, daar leerden we hem kennen. Zijn broer is er ook weer bij met Ghana. En Rodri, kijk, heel rustig. Daar loopt mijn doelman. Ik zal hem even terugkoppen. Ja, ze tellen gewoon allemaal af. Maar het gaat nog langer duren dan die 6 minuten natuurlijk. Daar komt 1-2 minuten bij nog, denk ik. Regels zijn regels. Laporte. Nico Williams, ja, wordt gewoon vastgepakt. Door Abdulhamid. Hier blijven jij, was de boodschap. Niet vergefloten omdat Spanje gewoon het balvoordeel kreeg. Merino. Aan de andere kant ligt de ruimte. Abiarouis vindt Nico Williams. Kan hij er een keer langs? Kan hij de bal een keer goed leggen? Nee, gewoon achteruit weer. Koubarsi. Nou, misschien had Merino die bal moeten laten lopen. Pedro Porro. Goeie bal richting tweede paal. Dan zijn we nu toch, neem ik aan, aan de laatste minuut extra tijd begonnen. Hij heeft een goede match gespeeld. Pedro Porro is driekwart van de tijd rechtsvoor geweest. Vlak bij Lamine Yamal. In de eerste helft. De tweede helft hebben we minder gezien omdat Spanje gewoon energie spaart. En ook omdat Saudi-Arabië niet in staat is, zelfs met een Spanje dat in de verste verte niet meer doorduwt om echt iets in elkaar te knutselen. Om echt aan een kans te geraken. Dat is heel de wedstrijd lang niet gelukt voor de Saoedi's. En dat zullen ze toch moeten gaan doen. In die laatste groepsmatch. Als ze een kans willen maken om door te gaan. Merino wilde krullen richting verste paal. Schot geblokt. En gaat hij nu affluiten? Ja, ja. Dat duurde even. Hij moest schijnbaar even nadenken aan Rafael Claus. Dan heeft hij een paar keer gescoord en een assist gegeven. Dan heeft Spanje heel makkelijk, eigenlijk in een half uur tijd, vlot gewonnen van Saudi-Arabië. En dan volgt er nu een clash met Uruguay voor Spanje. Met als inzet groepswinst en een gunstiger parcours in het vervolg van het toernooi. Ze moeten ervoor naar Guadalajara. Dat is zo'n 3000 kilometer van hun basiskamp verwijderd. Dat wordt nog een stevig tripje. En ook Saudi-Arabië is dus nog niet uitgeschakeld. Snel afronden hier, want we moeten gaan voorbereiden op de duivels. Tot de volgende keer. No, no, no, no.
2: Ja, Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
3: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
4: Spanje wint met 4-0 na een overbodige tweede helft. En zoals Eddy al zei, moeten we vooral gaan voorbeschouwen op de wedstrijd van de Rode Duivels. We kennen de ploeg. Grootste verrassing, Romelu Lukaku komt in de basis. Hij gaat diep in de spits spelen. Verbaast jou dit?
5: Ja, toch wel verrassend. Maar wel leuk nieuws. Vooral leuk dat en goed dat...
4: Hier zien we de bus opstappen.
5: Dat Romelu klaar is om te starten aan de wedstrijd. Dat wil zeggen dat hij zeker 60 minuten gaat kunnen meedoen. En ik denk ook wel dat dat een keuze van Garcia is... die ook gelinkt is aan de stalte en de fysicaliteit van de tegenstander vandaag.
4: Ja, dat hebben ze bij Iran,
5: ja, dat hebben ze echt wel. En dat hebben we ook wel dan nodig in ons ploeg om daar tegen te kampen. Dus leuk.
4: Ze hebben nog even gekeken naar de wedstrijd. Naar die overbodige tweede helft van de Spanjaarden daar in de kleedkamer. Je moet wel opletten, want je kan er verloren lopen, heb ik de indruk.
5: Ja, het is een kleedkamer van de NFL-ploeg. En daar zijn, denk ik, 66 spelers in zo'n team. Dus het moet groot genoeg zijn.
4: Ja, is het ook vervelend voor de Iranezen dat ze dan plots... iemand als Lukaku voor zich krijgen, want daar moet je je tactisch toch ook op aanpassen. Want die trekt ook vaak twee verdedigers naar zich toe om hem af te stoppen.
5: Ja, zeker. Ze zullen het ook niet verwacht hebben, maar wij verwachten het ook eigenlijk nog niet. Dus, en dat is ook gewoon een andere type dan Charlotte Ketelaar. Dus dat gaat voor hun echt aanpassen zijn. Ook meer duels, meer fysiek. Dat is als voorbereiding, zo'n uur en een half voor de wedstrijd, als je die nieuws dan binnenkrijgt... dat de tegenstander eigenlijk
4: snel schakelen, ja.
5: Dan moet hij toch wel anders schakelen en anders gaan doen. Dus dat is wel, dat is niet altijd even gemakkelijk.
4: Nee, en de andere nieuwkomers zijn Raskei in plaats van Onana. De Kuiper die speelt in plaats van Kastanje. Dat had je eigenlijk ook wel verwacht. En dan Salemakers in plaats van Doku. Afronden hoor ik in mijn oor, dus dan gaan we dat doen. Dat was misschien de kortste nabeschouwing ooit, Arner. Maar geen probleem, dan kunnen we vooral gaan kijken en kijken naar de voorbeschouwing van die wedstrijd op de Rode Duivels. Ik zou zeggen, ik nodig je uit, maar ik ga dat niet meer doen. Want ik heb het al eens gedaan en je wilde niet komen om samen met een Orval naar de wedstrijd van de Rode Duivels te kijken. Goed, geen probleem, nu snel schakelen naar ons andere net, naar VRT1. Want daar gaat Karel van Nieuwkerken en zijn gasten voorbeschouwen op die wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran. Goed supporteren en tot binnenkort.

0: zon geeft je vleugels.
1: De vrijdag live bij Sportza en op VRT 1.

Van Seattle reisden de Rode Duivels naar Los Angeles, Californië. De missie met 3 punten terugkeren naar het basiskamp. Iran is de tegenstander, fel geplaagd als gevolg van het internationale conflict waarin het zich bevindt. Wij moeten het doen zonder de zieke Jeremy Doku. Het is aan de anderen om op te staan. Zelfs gelijkspelen tegen Iran zou geen drama zijn. Maar laat ons eerlijk blijven, met de kwaliteit die er is, moeten wij vanavond gewoon winnen.

0: De tweede match van de Rode Duivels op dit WK. De eerste eindigde op een gelijkspel tegen Egypte. Vanavond moeten we winnen van Iran. Welkom Gert Verheyen, welkom Steven de Voer en welkom Wesley Sonck. Steven, je hebt een truitje aan van Euro 2008.
1: Dat is een officiële mathematisch kan het nog truitje.
0: Ja? Ja,
1: dat was in de tijd dat wij bijna elke wedstrijd.
0: Maar dat is een origineel?
1: Dat is een origineel, ja. Dat is een origineel.
0: Matchworn.
1: Ja, matchworn. Ja. Ik heb het wel gewassen ondertussen.
0: Ja, oké, okay, maar het ziet er fantastisch uit. Ik denk dat dit veel geld zou waard zijn.
2: En het is nog niet zo van onze generatie. Enfin, ik zal over mijn eigen spreken.
3: Ik heb daar ook nog gespeeld.
1: Hij heeft echt veel gespeeld.
2: Ja, ja, voilà, maar veel en veel te groot. Dus dit is nog wel aansluitend. Ik denk van, ja, ça va nog. Ja. Bij ons konden er twee in, hè. Nee.
0: Ja, dat is waar. Dat waren hele brede shirts natuurlijk. Ik heb berichten binnengekregen vanuit Poeken vandaag. Je hebt gekoerst.
2: Ja, koersgereden in Poeken. 16e geworden van de 21ste. Ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn. Met die uitslag. Maar ik heb wel alles achtergelaten in Poeken, Karel. Dus alles wat ik in mij had vandaag ligt op de straten van Poeken. Dus beter kon ik niet.
0: Kijk, wij kregen een foto door. Deze foto. En daar stond bij. Niemand minder dan Gertje. Een absolute topper met meer dan 70 interlands was aanwezig. Het gaf de wedstrijd extra glans. En zorgde voor een bijzondere sfeer. Ze hebben ons ook gemeld dat je 10e was. Misschien hebben ze je nog opgeschoten.
2: Ja, twee keer gelogen dan, want die 70 interlands, dat klopt ook niet. Dat zijn maar 50. En ze hebben mij 6 plaatsen vooruit geduwd, dus dank je wel, Poeken.
0: Ja, maar je bent zo sympathiek dat je wat extra geeft.
2: Ik had beloofd aan Koen de Oliebos te vermelden dat hij de koers gewonnen had bij ons in de reeks.
0: Dus, en dat is toch juist?
2: Koen. Ja. Koen is goede kruier.
0: Oké, okay, gefeliciteerd Koen Oliebos bij deze grote bekendheid in de voorbeschouwing van België-Iran. Steven, je had plannen om naar de match te gaan, hè? Je bent uiteindelijk niet geweest.
1: Ja, heel lang getwijfeld. Heel lang getwijfeld. En uiteindelijk toch niet gedaan, omdat de prijzen toch misschien wel iets te gortig werden op een bepaald moment.
0: Dus. Oké, okay, en wij dachten dat het was omdat je ons zo graag zag dat je niet
1: ook,
0: bent geweest.
1: Ook. Omdat ik hier absoluut supergraag in deze studio zit met dit mathematisch kalendnog truitje.
3: Ik durf dat niet meer aan. Ik durf dat niet meer aan, dus, hè. Mathematisch kalendnog truitje.
0: Wat krijgen jullie voor de keren dat jullie mathematisch kalendnog zijn?
1: Nee, maar ik vind dat zo grappig. Die periode was eigenlijk niet grappig, maar...
3: Maar wie is daar ooit mee begonnen? Dat is de vraag.
1: Ja, de journalisten, de media. Wat...
3: Wij wisten al lang dat het niet meer ging.
2: Ik denk dat op dat moment zelf, dat je dat niet grappig vond, op dat moment zelf, het is pas jaren dat je dat terug opnieuw grappig kunt beginnen vinden.
1: Het is dat.
0: Het is al een paar keer gezegd, je bent heel goed bevriend met Kevin. Ja. Heb jij contact gehad met Kevin tijdens het toernooi nog?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, het ging eigenlijk weinig over de voetbal, af en toe. Maar voor de rest voelt hij zich eigenlijk heel goed. Alleen het is nu wel van moeten. Hè. Het is nu wel van moeten tegen Iran. Hè. Na Egypte, ik vond het ook wel dat Egypte ergens misschien door de meesten een beetje onderschat werden. We werden misschien ook ergens wel overbluft fysiek gezien. Mm-hmm. Maar Egypte was wel een vrij goede ploeg waarin dat we top moesten zijn.
2: Is hij nu iemand die druk voelt of niet?
1: Nee. Nee, hij voelt geen druk, maar hij wil het wel zo goed mogelijk doen. Hij zegt dan van, ik doe mijn best, meer kan ik niet doen.
2: Maar hij is daar niet meer zenuwachtig voor?
1: Nee, maar ik weet niet of hij ooit zenuwachtig is geweest.
0: Oké. Okay. Ze weten natuurlijk wat er leeft in het land. Hè. Ik bedoel, we zijn 2026, er zijn heel veel toegangen om alles te zien en te horen. Ze proberen misschien ook een aantal dingen van zich weg te duwen, maar toch, je weet wat er leeft. Wisten jullie dat vroeger? Hè? Neem nu Japan, Zuid-Korea, 2002. Wisten jullie wat er leefde in België? Hadden jullie toegang tot kranten? Konden jullie telefoneren? Kon je wel al eens, maar deed je dat dan?
3: Nou, niet zoveel, hè, Gert. Ik kan me er eigenlijk niet meer zoveel van herinneren in de zin van kranten lezen niet. Ik weet dat ik af en toe... aan het skypen was met mijn familie, want die mochten ook niet overkomen natuurlijk. En eerlijk gezegd, Karel, wij zaten op een kamer, ik heb het al eens verteld, in zo'n seminariehotel. Wij drukten op onze laptop om een pagina te laden. En een half uur later kwamen wij terug en dat was hij nog niet geladen. Ja. Om maar te zeggen dat het internet toen nog marcheerde. Als je moest inbellen, nu de jeugd gaat zeggen, wat zegt hij nu? Dan was dat geluid, kende het nog?
2: Je weet wel wat de teneur was geweest. Niet in detail wie dat wat gezegd had.
3: Nee.
2: Want toen zaten er ook van dat soort paneltjes die dat van alles zeiden natuurlijk. Maar je wist niet precies wat. Maar je wist wel wat de teneur was. Hè. Je wist wel of dat positief was of negatief over u. Dat wist je wel.
0: Toch? Ja, dat is waar. Er was internet, zoals wij die zijn, maar niet iedereen was daar even snel mee weg.
4: De kamers zijn uitgerust met internet. Een makkelijke manier om contact te houden met het thuisfront. Behalve voor Gert Verheyen dan. Die lijkt er zonder de hulp van kamergenoot Timmy Simons bijzonder weinig van te bakken.
5: En dan spelen. Gewoon
6: ja, een beetje blij, denk ik. Ja. Ik denk dat op die dames.
5: Ja.
6: De eerste.
4: De kinderen kijken vanuit de verte toe en denken er duidelijk het hunne van. Wesley Sonck en Bernd Thijs proberen dan weer op een andere manier indruk te maken. Tafeltennis is hier razend populair. Let u vooral op de mooie afsprong van de Genkse spits. De vloeiende beweging is er duidelijk. Aan de balcontrole moet nog gewerkt worden. Terwijl de bondscoach letterlijk en figuurlijk de benen strekt, beginnen de rode duivels af te tellen.
0: Ja, grappig, dat bestaat wel.
2: Ja, dat is gewoon
0: grappig.
3: Dat was het dan ook, hè? Een biljarttafel en een pingpongtafel.
0: Ja.
3: En de journalisten zaten 20 kilometer verderop in een golfhotel.
0: Ja. En die gemeente waarin jullie zaten was Bonsai, zeker? Hè? Ja. Boom langs de A12.
3: Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja. De eerste keer jetlag, je staat ons morgens op, je denkt gaan wandelen. En zat inderdaad langs de steenweg dat je denkt van hoe hebben ze dat hier eigenlijk gevonden?
0: Ja. Maar goed, het gaat over de Rode Duivels vanavond. We gaan de opstelling erin gooien, want er zijn toch wel wat verrassingen. We weten dat Doku niet speelt. Maar we zien hier bijvoorbeeld dat Lukaku wel start. Dat is een verrassing.
3: Ja, absoluut. Dat is toch wel een kleine verrassing. Want we hadden allemaal misschien wel toch nog Charles de Ketelaar verwacht. Maar we weten natuurlijk dat Doku er niet bij is. Ook de Kuiper komt in het elftal. Mechelen en Gooi en Meunier die blijven achterin. Raschijn die een goede invalbeurt had, die komt in het middenveld samen met Tielemans en De Bruyne. En ook voor mij toch wel een beetje een verrassing is dat Salemakers op de rechterkant...
0: Daar had jij Luke Bakkie over verwacht?
3: Ja, iemand met meer snelheid. Het is een woelwater, Alexis Salemakers, maar... Ik zie toch weer een gebrek aan snelheid. Niet in het middenveld en niet vooraan.
0: Oké, we gaan daar dadelijk over doorbomen. Maar nu gaan we even naar L.A. Want ik zie dat Tess Elst daar staat. En ze heeft gezelschap bij zich, Tess.
7: Ja, inderdaad. Ik heb Peter van den Bent ingeruild voor Filip Joos. Dat is ja, net zo goed eigenlijk, Filip.
8: Ik wou net zeggen, geen verbetering, maar oké. Je moet het met me doen.
7: Ja, het is op hetzelfde niveau dat we gebleven zijn, Filip. Ik ga het daarbij houden.
8: Dankjewel.
7: Viel jij van je stoel toen je zag dat Lukaku zou starten?
8: Nee, want ik was de trappen aan het afdalen. Dus ik
7: viel van de trap?
8: Niet op een stoel. Ja. Ik viel ook niet van de trap, nee. Ik ben wel verbaasd. Omdat ons... Ja, het is meer dan een jaar geleden dat hij in de basis is gestart in een wedstrijd die Interland tegen Wales. Maar tegelijk, ja, als je hier bent, start dan ook maar, weet je. En als je hem hier dan ziet oplopen, bijna trilt de grond, weet je. En dat gaan die Iraniërs ook wel voelen. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat als je zag hoeveel problemen Iran had met Chris Wood. En dan is Chris Wood ten opzichte van Lukaku eentje van vul de supermarkt zelf maar in. Dan snap ik wel dat je er korte metten mee wil maken. En dat je wil hem ook niet altijd gebruiken. Laatste half uur. Doe het maar eens van in het begin. En ik denk dat we dat ook nodig hebben als land, als Rode Duivels. Want er zijn intussen veel landen wiens motoren warm gedraaid zijn. En die van ons, we staan nog aan de grond. Dus het is echt het moment.
7: Ja, inderdaad. Ze gaan wat vinniger proberen te starten dan in die eerste wedstrijd. Daarom ook misschien met Maxime de Kuiper wel wat voor wat meer aanvallende kwaliteiten gekozen op die positie.
8: Ja, en Raskin. Ja. Ik denk dat er vanuit dat middenveld iets snellere balcirculatie zal zijn. De Kuiper is een veel meer aanvallende bak. Zit fris. Heeft niet alles gespeeld, maar best wel nog veel. Is een man die makkelijk scoort. Goede assist. Heeft de achterlijn haalt. Risico in zijn spel legt. Dus ja, ik denk dat we het vooral, want ik hoorde Wes zeggen, en dat klopt vooraan, zitten we niet echt met de supersnelle jongens. Geen Luque Bacchio, geen Fernandez Pardo. Ik denk dat dan de pijlen zijn die hij nog in zijn koker houdt.
7: Ja.
8: Maar van op de flanken, onze back, zie ik dat dan weer wel gebeuren. Dus ja, kijk, het is duidelijk. Als je niet van dit Iran wint, en met alle respect voor de jongens... Ja, dan ziet het er slecht uit.
7: Inderdaad. Dus, deze match moeten we winnen. Als het van Salemakers afhangt, zal dat ook gebeuren. Want hij heeft hier minutenlang staan bidden toen hij het veld opkwam.
8: Ja, God antwoordt niet altijd.
7: Nee, en ook niet direct. Misschien is alleen een klein beetje ver voor God. Dat weet ik niet. Maar wat vind je van die keuze voor Salemakers in plaats van bijvoorbeeld...
8: Kijk, ik ben altijd fan van Salemakers in een ploeg. Omdat hij je veel brengt. Hij brengt je ook een soort gekte. Ook al wil hij dat zelf niet meer echt gezegd hebben. Maar, en ik hou wel van gekte in een elftal. Ik verwacht wel iets van Salemakers. Alleen, hij is natuurlijk bij uitstek de allrounder. En is dat dan zijn beste positie? Hoe moet je ideaal met hem spelen? Dat weten we eigenlijk nog altijd niet op zijn intussen 26e, denk ik. Maar ik hou wel van salemakers in een ploeg, ja.
7: Ja, je zei zelf, het zou een schande zijn als we met deze jongens niet kunnen winnen van Iran. Maar goed, je hebt wel die wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland bekeken. Waarvoor gaan we moeten opletten?
8: Ik vond ze daar fris en lekker voetbal. Alleen moet je ze kunnen verstikken. En Taremi is een goede spits. Een spits met veel goals, maar ook veel assist. Alleen heb ik het gevoel dat hij nu meer op een eiland gaat spelen. Laat jullie niet in de luren leggen straks, want de opstelling van de FIFA, daar staat ja, Nemati, die centrale verdediger was, staat daar nu plots links buiten. Dat zal wel niet. Ik vermoed dat ze met z'n vijven achterin gaan spelen. Ik denk niet dat dat eigenlijk een nadeel is voor ons om die wedstrijd winnend af te sluiten. Kijk, daar komen de ontgoochelden.
7: Ja, dat zijn inderdaad de invallers.
8: Ik kijk niet naar jou,
7: nee, ik ben nog niet ontgoocheld. Nee, hopelijk straks ook niet, Filip. Ik ga je naar boven laten gaan, want je had nog wat studeerwerk op die namen van Iran.
8: Ja, ja, vooral. Ja. En het is 8 verdiepingen en ik doe die met de trap.
7: Oké, hij gaat niet met de lift, Filip Joos. Hij gaat nu aan zijn eigen sportieve prestatie van vandaag beginnen. En wij gaan misschien eens luisteren naar wat de bondscoach zelf te zeggen had over die 4 wissels, toch wel opvallend veel in zijn elftal.
5: Je dis hier c'est la compo est tombée. Expliquez-nous un petit peu vos choix. Il y a 4 changements. Donc Salmakers dans ce milieu là pour Doku et Lukaku titulaire.
9: Bah, c'est l'absence de Jérémy qui m'a obligé à changer un peu plus que ce que j'avais prévu. Voilà pourquoi Maxime de Kuyper rentre dans l'équipe et Alexis Salmakers aussi rentre dans l'équipe. Après pour Romelu, il aurait été bien mieux qu'il sorte du banc, mais comme Charles de Ketelaere n'est pas à 100%, on ne peut pas jouer 90 minutes à 100%, autant faire démarrer Romelu et puis on verra la pause. Où on en sera, ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas l'emmener très loin dans ce match, 45, peut-être 60, mais en tous les cas, il faudra faire attention à le gérer lui aussi. Voilà pourquoi la composition d'équipe est celle-là, mais d'avoir notre meilleur buteur de tous les temps sur le terrain, c'est aussi quelque chose d'important pour démarrer le match.
0: Ja, dat is waar, maar het is een vreemde situatie wel. Je zet iemand waarvan je weet, ja, binnen het uur moet het geklonken zijn, want anders moet ik hem eraf halen.
2: Nee, maar die dat opkomt kan ook voetballen, mm-hmm. Kan, dus dat vind ik niet zo raar. Ik vind dat wel oké dat Lukaku start, gewoon om eens te zien hoe ver kunnen meegaan. En ik ga je zeggen, stel dat hij maar 2 maakt. Hè? Hij gaat niet moe worden, hè? Als hij maar al 2 gemaakt heeft. Hij gaat zich goed voelen, hè? Dus hij gaat hem langer kunnen spelen
0: eigenlijk,
2: dan een uur.
0: Naar analogie met Spanje, wat ze met Jamal gedaan hebben. Laten spelen, aan de rust, zaak beklompen, Jamal binnen.
2: Natuurlijk.
10: Het zou fantastisch zijn als dat tijdens de rust al kan gebeuren dat al beklonken is.
2: Maar wat hem zegt, dat hem eigenlijk meer heeft moeten vervangen of wisselen omdat Doku er niet is, wil eigenlijk zeggen dat hem ook Lukaku wel zet omdat Doku er niet is. En dan spreekt hij over persoonlijkheden, namen waarvan een tegenstander denkt van potverdorie, die doet mee. Ja. Weet je?
0: Maar denk ook wel dat de ketelaar is niet fit.
1: Ik denk ook wel dat voor de medespelers ook wel, als ze zien dat Romelu start, dat voor de andere spelers ook wel een soort van rust gaat zijn.
10: Niet onlogisch eigenlijk. Trossard aan de linkerkant komt meer naar binnen. De Kuiper kan erover. Salemakers een beetje woelwater aan de rechterkant. En Raskin centraal, wat meer voetballend vermogen vanuit het middenveld. Want dat is toch een hele belangrijke. We gaan snel moeten voetballen. En zoals Filip en Gert heeft dat ook al gezegd net in de greenroom. Als hij dan met 5 speelt, zal het met de snelle balcirculatie moeten.
0: Wat ik me nu afvraag, het is 2026. Wie neemt nu die beslissingen van spelen, niet spelen? Bijvoorbeeld Doku. Gisteren zei Garcia. Ja, heel duidelijk van, ja, de dokter heeft beslist dat hij niet mag spelen. De dokter heeft dan een verpletterende verantwoordelijkheid in dat verhaal natuurlijk. Nu ook Lukaku, spelen, niet spelen. Wie bepaalt dat?
2: Ik denk dat de meeste trainers wel luisteren naar hun medische staf.
1: Ik denk dat dat gewoon heel evenwichtig moet besproken worden, want waar zitten de limieten? En je moet natuurlijk ook winnen, hè. Je hebt niet 20 wedstrijden om erin te komen. Het moet in 3 wedstrijden gebeuren. Dus ja, en ook met Doku dat niet kan starten, dan ga je zeggen Romelu. En dan vraag je aan de dokter, hoe lang kan hij het maximaal gaan uithouden? En dan zegt hij, ja, 45, maximaal 60. Dus dan...
10: Maar we vergeten niemand, hè, de speler zelf.
2: Ja, ja.
10: Als je Lukaku bent, dan kun je zelf beslissen. Als Kevin De Bruyne zet, dan kun je zelf beslissen, maar dat gaat niet bij iedereen zijn.
0: Ja. Maar jij bent het meest recent van iedereen hier nog trainer geweest, hè, van een A-elftal. Hou je dan van een Puriteinse dokter of van iemand die is een risicootje?
1: Ik wil een dokter, die zijn verantwoordelijkheid neemt. Ik wil niet dat de dokter zegt van ja, coach, beslis jij maar, hè, dit zijn de gegevens. Of, hè, dit zijn de... Mm-hmm. Ik zeg nee, dok, kan hij spelen ja of nee en hoe lang kan hij spelen? En dan zeg ik, oké, 60 minuten, ik heb hem niet nodig voor 60, ik wil hem 90 minuten, dus ik laat hem nu nog niet starten. Maar als we echt één wedstrijd moeten winnen, dan zeg ik, oké, ik zet hem. ik zet hem 60 minuten en dan haal ik hem eraf. En dan is het mijn verantwoordelijkheid als er iets gebeurt met de speler.
0: Ja. We hebben een interview met Yuri Tielemans bij aankomst in het stadion. Dus daar gaan we heel snel eens naar luisteren ook.
11: Yuri, hoe groot is het besef, de focus, dat dit een must-win game is voor jou, voor de ploeg?
12: Ja, beide. Heel groot besef is heel groot. We hebben de hele week goed, goed bekeken wat we beter kunnen doen. Zeker na Egypte. Die eerste helft was niet goed genoeg. En nu is het een volledig andere wedstrijd en we zijn er klaar voor.
11: Welke trigger kan er zijn om meteen in die wedstrijd te zitten, mee in die flow te zitten?
12: Ja, gewoon vanaf het begin intensiteit leggen, eerste duels winnen. Dat is altijd wel cliché, maar dat is super belangrijk in een wedstrijd. En zeker als je wilt winnen, als je moet winnen ook, dan is dat nog belangrijker.
11: Is de druk verhoogd nu voor jullie?
12: Nee, eigenlijk niet. Ik heb het gevoel dat het verminderd is. We zijn eigenlijk heel rustig in ons hoofd, maar we beseffen wel dat wij moeten winnen. Maar ik denk het feit dat die eerste wedstrijd achter de rug is, dan is iedereen wat rustiger in zijn hoofd. En ja, gewoon klaar om een goede prestatie neer te leggen en hopelijk overwinnen.
11: Tot slot, de afwezigheid van Jeremy Doku, is die verteerd in de groep?
12: Ja, zeker. Het is een belangrijke speler voor de groep, maar we hebben heel veel kwaliteit in de groep om dat op te vangen. En medisch gezien was die gewoon niet klaar en daar moeten we gewoon klaar voor zijn. Dat kan iedereen gebeuren en daarvoor hebben we een heel goede groep en een heel grote groep ook.
11: Bedankt. Veel succes, Yuri.
12: Dank u.
13: Dank u wel.
0: Yuri Tielemans bij Tom Boudeweel. Opnieuw geen Hans van Aken in de basis, terwijl heel veel analisten en supporters daarom vroegen. Hè. En de roep om Van Aken klonk wel groot. Is dat dan ook een psychologische kwestie dat je als trainer niet wilt toegeven aan de druk van buitenaf?
10: Zou kunnen. Maar wij zien dat vooral omdat hij de voetballende oplossingen heeft. En omdat dat ook iemand is, zeker als de ketelaar speelde, dat iemand is die ook een goal kan maken, die infiltreert vanuit dat middenveld. En ja, dat blijft toch een gemis, vind ik. Iemand die buiten... Oké, nu staat Lukaku, daar is een ander gegeven. Maar je hebt toch altijd iemand nodig die ook met infiltraties in de 16 belangrijk kan zijn.
2: De reden is heel simpel. Hij is een trainer en wij zijn dat niet. Dus voor ons is dat gemakkelijk om te zeggen, oh, we Van Aken. Maar ja, hij denkt, ik ben een trainer en ik wil een 6 in mijn ploeg. Dus ja, bedoel...
0: Maar speelt dat dan ook? Ze schreeuwen om Van Aken, maar ik ga het niet doen. Want
1: dat Garcia veel van die Belgische kranten meekrijgt. En zeker, hij lijkt het me ook niet het type dat er naar zou luisteren.
0: Maar het doet mij denken aan Ruben Amorim, destijds bij Manchester United. Die zei, ja, als ik toegeef aan de druk van buitenaf, bij het nemen van dit soort beslissingen, dan verlies ik geloofwaardigheid ten opzichte van mijn groep.
2: Ik denk niet dat hij hier speelt. Nee? Hier is het simpel. Tielemans en De Bruyne zijn voor hem zekerheden. En dat snap ik helemaal. En wat past daar nog bij als derde? Ja, een 6.
10: En Van Aken is meer de vervanger van Kevin De Bruyne, dat is duidelijk. Ja. Elke keer als Kevin eraf gaat, dan komt Hans erop.
0: Dus het is eigenlijk, je wil die 2 zessen, bij manier van spreken. Je wil die dubbele pivot.
2: Ja, maar ik zie in Tielemans...
1: Tielemans kan wel nog de
2: ik zie daar een verbindingsspeler in. Dat is voor mij even goed een 8 dan een 6.
0: Ja. Van Aken die speelde een partijtje techbal deze week met Kevin De Bruyne. Dat was dan ook alweer aanleiding om uiteindelijk de roep om ze samen te zetten groter te maken en daarnaar te vragen. Kijk, ze wonnen ook alles samen. Blijkbaar toch op de beelden die we zagen. En ik weet de spielerij eigenlijk, maar...
2: Er staat geen tafel op veld.
0: Nee, maar moet je daar dan als social media team van de bond ook je voor behoeden om dit naar buiten te brengen?
1: Nee, helemaal niet. Ik denk dat weinig te betekenen heeft. Hè. Gewoon jongens die zich amuseren en die zitten zich bij elkaar. Het zijn 2 goede voetballers. Hè.
2: Ook niet om aan de match te beginnen, Karel, dat snap ik wel. En je kunt hem brengen. Als nu blijkt dat je na de eerste helft 100% baas bent en dat die rand niet over de helft komt. Ja, bedoel. En je hebt nog een goal nodig. Dan kun je dat doen. Dan kun je aanvallender beginnen wisselen. Maar om aan de match te beginnen, snap ik dat wel.
0: Ja, hadden jullie je opstelling anders gemaakt dan zoals ze nu staat? Ik bedoel, los van het feit dat je niet wist of Lukaku fit was of niet, hè?
10: Ik wel, ja. Maar ik had dat eerste match ook gedaan. Omdat... Nu gaan ze waarschijnlijk maar met 1 spits spelen. Kun je in principe offensiever gaan denken. Maar ik vind dat Tielemans bijvoorbeeld ook op de 6 kan spelen. En dat je een bal bezit. Ik noem dat een beetje zoals de Duitsers moeten gaan spelen. 3-2-4-1. Met heel veel mensen op het middenveld tussen de linies. Als je die kan aanspelen... dan kan je gevaarlijk zijn. En dat is wat een beetje het probleem is, van, vind ik, van onze ploeg. Is dat er vanuit het middenveld, en zeker met Onana de eerste wedstrijd, te weinig ballen vanuit die positie naar de belangrijke mensen wordt gespeeld op hun positie. En dat blijf ik in gemis. Dat was 2 jaar geleden op de TK ook al een feit. En nu in de eerste wedstrijd was alweer een feit. Dus daar hebben we niks geleerd. En dat kan ik niet begrijpen, want alle toplanden, ook Spanje dat straks, die spelen heel vaak in die formatie.
1: Ja, ik zou, ja, animatie is het belangrijkste. Of je nu met 4 van achter speelt of met 3 van achter speelt. Ik denk dat je iets gemakkelijker kan uitvoelen als je het met 3 doet. En hoe je dat doet hangt van de animatie af. Gelijk de Spanjaarden, gelijk de Duitsers, die zijn met heel veel mensen rond het centrum. Dat zouden wij ook kunnen doen. Maar dat is het belangrijkste, animatie. Veel beweging zonder bal. Maar ik denk ons zwakke punt is omschakeling. Wij laten te veel ruimte tussen verdediging, middenveld. Raskin is iemand die heel plichtbewust is. Plichtbewuster als Onana, die gaat minder ruimte laten. Maar de verdedigend moeten we zorgen dat die ruimte zo klein mogelijk. En dat ik misschien iets meer zekerheid ingebouwd met 3. Dan kan je die wingbacks bijvoorbeeld heel hoog sturen. En dan kan je dan kan je nog met heel veel mensen centraal gaan spelen.
0: Ja. We spelen dus in Los Angeles, in dat prachtige stadion dat 5 miljard heeft gekost. Het is de thuishaven van 2 NFL-teams. De Rams spelen daar en de Chargers. Dus dat is echt wel een enorm stadion. Die Rams die zijn verhuisd van St. Louis naar Los Angeles. Die enorme afstanden afgelegd om uiteindelijk in een stadion te belanden. Het is eigendom van Stan Kroenke, de man die ook Arsenal bezit, die ondertussen gewaardeerd wordt op 25 miljard dollar of zo. Maar kan je het voorstellen, Gert, dat je ooit 3000 kilometer zou moeten verkassen om met dezelfde ploeg in een ander stadion te
10: spelen? Pignon speelt ook op Oostende, hè, Karel?
0: Dat is waar.
10: Ja. Dus het kan, hè. Je kunt vanuit
1: Brussel... Veel minder geld, hè.
10: Vanuit Brussel kun je een C'tje gaan spelen. Ja,
0: dat is ook maar 115 kilometer.
1: Ja,
0: een dikke uur op de trein. Ja. Maar dit zijn Amerikaanse toestanden die wij ons moeilijk kunnen inbeelden, hè. Mm-hmm. Maar het is wel speciaal om in zo'n stadion te spelen.
2: Ik moet zeggen, ik ben wel onder de indruk van al die stadions. Ik ben daar nog nooit zelf geweest natuurlijk. Maar als je het op tv zo ziet, dat is toch wel allemaal... Ja. En niet zo geen eenheidsworst van allemaal hetzelfde kuipje. Het is allemaal wel speciaal op de een of andere manier.
1: Ja, het zijn allemaal NFL-teams. En NFL is groot in Amerika. En in Amerika is alles super groot. En als je hoort bijvoorbeeld dat die loges daar in het stadion 1 miljoen dollar kosten voor een seizoen. Ja, dan weet je dat er heel veel geld in omgaat. Hè.
0: Ja, dat is waar. En denk nu, wat was het? 80.000 of 85.000 euro per wedstrijd. Er waren er nog een paar voor de 16e finales, maar België-Iran was uitverkocht ook. Enfin, we gaan nog eens naar Tess. Tess die staat er nog altijd in dat indrukwekkende stadion. En we gaan nog eens horen. Hè. Is er jou al iets opgevallen, Tess, ondertussen tijdens die opwarming?
7: Ja, wat is ons al opgevallen, Karel? Ja, nog niet heel veel. We kunnen eens kijken achter ons. Je ziet daar dat de basisploeg samen echt wel intensief aan het opwarmen is. En hier de invallers, die houden de bal wat hoog. Daar is de sfeer nog iets meer ontspannen. We zagen daarnet ook Salemakers heel lang bidden. En wat voor de rest nog opvalt, is eigenlijk hoe indrukwekkend het hier allemaal is. Dat ledscherm hier boven mij, die tribunes waar 70.000 mensen in kunnen. Het is ongelooflijk indrukwekkend, dit stadion. Ik voel me een klein beetje nietig als ik hier sta. En ik hoop dat dat gevoel de Rode Duivel straks niet overvalt. Want in die eerste wedstrijd hadden ze last van zenuwen, hebben ze ook zelf gezegd. Dus dat mag nu zeker niet gebeuren, zou ik zeggen.
0: Nee, oké. Okay. Straks nog eens terug naar jou, Tess. Zometeen gaan we het over de tegenstander hebben van de Belgen, over Iran. Maar we moeten toch nog heel even terug naar gisteravond, want de vibe, de sfeer rond een team kan heel snel keren. Dat heeft Nederland duidelijk gemaakt. Nederland heeft gisteren met 5-1 gewonnen van Zweden. En het pessimisme liever maakte plaats voor een enorm uitbundige stemming. Ja, koning Willem-Alexander en koningin Maxima die in hogere sferen vertoeven. En dan gaan ze ook de ploeg begroeten natuurlijk. Hè.
13: Rots in de branding.
14: Ja.
15: Gefeliciteerd, echt waanzinnig.
0: Niet enkel Van Dijk krijgt felicitaties. Willem-Alexander gaat netjes de hele selectie af.
15: Een paar super reddingen gehad. Hele mooie reddingen gehad.
0: En hij deelt ook zijn analyse na de wedstrijd. Luister goed, dit is een koning.
15: En als team hebben we hier gewoon ingezet. Iedereen. En dat heeft me echt trots gemaakt vandaag. Het was gewoon een solide spel. Mooie aanvallen. Goede verdediging. Top. Dank jullie wel.
0: Van Kansas City ging het dan razendsnel naar Houston, waar Willem-Alexander Curaçao een historisch punt zag pakken tegen Ecuador. En achteraf ook afdaalde richting kleedkamers om ook daar te delen in de vreugde.

0: kijk naar de mensen in de studio, ik kijk naar jullie.
1: Ja, dat is mooi. Dat is...
0: Daar word je vrolijk van.
1: Ja, tof.
2: Ja,
1: tof.
2: Absoluut. Het is toch heel mooi om naar te kijken dat een koning dit kan doen, zo sociaal ook.
3: Volgende match is al flippen.
0: Ja, of het zal misschien prinses Elisabeth moeten worden als we er wat schwung in willen krijgen.
1: En op een goed moment natuurlijk, hè, want ja, mm-hmm. Ja, je verliest is net iets minder.
0: Anderzijds, Curaçao dat een punt pakt op een ja. WK is toch wel sterk.
2: Fantastisch.
0: Een sterk
2: prestatie. Zeker ook na die 7-1 tegen Duitsland, zeker.
0: Ja. Meeste saves ooit door een doelman in een WK-match. Eloy Room, 15 reddingen gedaan.
3: Het waren een paar heel goeie.
0: Ja, vooral echt, die eerste hier.
3: Ja, want Valencia die kreeg echt wel wat kansen. Onbegrijpelijk hoe dat Ecuador eigenlijk niet gewonnen heeft gisteren. Maar kijk, ja, voilà. Het is al de tweede doelman van het toernooi die geweldige dingen laat zien.
2: Van een kleine ploeg.
3: Ja, van een kleine ploeg. Eerst van Kaapverdië was het.
2: Kaapverdië was de eerste, ja.
0: Ja, Vozinha.
3: Vozinha.
0: Hij ook, hè. Zijn Instagram-aantal volgers maal 30, denk ik. Vozinha, die is begonnen met 50.000, zit al boven de 12 of 13 miljoen ondertussen.
1: Maar tegenover de grote uitslagen staan ook al wel een paar gelijke spelletjes met heel weinig balbezit. En dan toch erin slagen om een punt te halen voor kleinere landen. Ja, dat is
0: dit is dezelfde man, hè. Dit is een Jan Breidel, Jan. Gert.
1: Ja.
0: Hij heeft bij Cercle gespeeld, hè.
1: Best wel, ja.
0: Eloy Room, ja. Hij heeft 2 matchen gespeeld... Met Cercle. Dit is duidelijk thuis en niet tegen club. Nee, dit was een bekermatch tegen Olympique Charleroi.
1: Okay,
0: dus
1: okay.
0: Vandaar dat er weinig belangstelling was. Maar goed, in elk geval zijn toernooi goed begonnen.
1: Zullen we blij zijn daar, ze
0: kan. Ja, het is waar. Altijd opletten met dat soort uitspraken. Want het is een fantastische familieclub. Dat is toch waar?
3: Vereniging.
0: Ja. Oké, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong die kreeg wel wat kritiek voor de wedstrijd. Niemand die dat begrijpt. Ik zie aan jou al van, hoe kan dat nu dat Frenkie de Jong, een van de beste middenvelders ter wereld, kritiek krijgt? En Frenkie die ging na de match een interview geven aan een Nederlandse zender. En die verwoordde eigenlijk alles perfect.
4: Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Die kijken wel, maar die zien het niet, zeg maar. Dus ze kijken, maar ze zien het niet. En dat is ook niet erg, daarom is het ook leuk. Iedereen kan erover praten. Ik hoor mensen dan zeggen, hij speelt geen ballen diep. Maar dat is niet waar, want dan kijk je niet. En dat hangt natuurlijk van de wedstrijd. Of je kan die bal wel diep schieten, maar dan gaat hij naar de keeper elke keer. En ja, ik denk, sommige mensen is het lastig om uit te leggen. Misschien dat het dan een keer naast ze moet zitten. Ik denk dat we in Nederland over het algemeen wel wat meer... waardering voor de spelers kunnen hebben. Tuurlijk kan je kritiek hebben dan als je vindt dat iemand geen goede wedstrijd speelt. Dat is niet erg en daar hebben we ook helemaal geen problemen mee. Maar het schiet dan vaak zo door, zeg maar, dat het gelijk een slechte speler is. Maar ik bedoel, iedereen bij ons. We hebben heel veel jongens die in de top spelen of al jaren in de top spelen. Of op een hoog niveau. En het zijn allemaal goede spelers. Tuurlijk, iedereen kan een mindere wedstrijd spelen. En dat is niet erg als daar kritiek op komt. Maar het kan wel gewoon met wat... Iedereen wil maar wat roepen, voor mijn gevoel, om uiteindelijk bekend te worden.
0: Ja. Iedereen wil maar wat roepen om bekend te worden.
2: Ja, maar het is een fantastisch, fantastisch interview. En het is wat hij zegt. Heel veel mensen kennen weinig... zien voetbal niet, hoe hij het dan ziet en hoe hij het speelt. En zeker ook als je ziet in Nederland die ex-profs die dan ook te fel doorslaan volgens hem. Dat is ook eigenlijk niet mooi.
0: Ja. Jij wil nog iets toevoegen?
3: Nee, die slinger die slaat even te fel door in Nederland bij momenten, vind ik ook zelf.
0: Maar hier ook, hè. Bedoel, het is overal, hè. Alles rond voetbal krijgt enorme proporties en het is zwart of het is wit. Er is precies geen grijze zone.
2: Populariteit nee, van ook, de sport. Ja, maar ik vind ook wel, als je ex-voetballer bent geweest, je bent in die positie geweest, dat je ook al eens kritiek hebt gehad, ik vind dat je daar altijd voorzichtig... Je kan zeggen dat iemand slecht speelt, er is helemaal geen probleem mee. Maar zo persoonlijk worden in Nederland, bijvoorbeeld als Van der Vaart met Van Dijk heeft gedaan, dan vind ik het ook wel goed dat Klopp die op zijn plaats heeft gezet. Want je bent zelf ook voetballer geweest, dus je moet dat ook zelf kunnen aanvoelen. En dat vind ik het een beetje jammer in Nederland.
0: Oké. Okay. Wij spelen tegen Iran, nummer 22 op de FIFA-ranking. Iran kwam uit pot 2 bij de loting. Kroatië, Marokko, Colombia, Uruguay, Zwitserland, Japan, Senegal, Zuid-Korea, Ecuador, Oostenrijk en Australië zaten ook in die pot. Was dat het beste land dat we konden loten?
1: Ja, dat hebben we toen toch gezegd. Hè. Mm-hmm. Dus dat wilde ook
0: is dat
1: zeggen,
0: nog altijd?
1: Dat wil niet zeggen, dan mogen we vandaag ook geen schrik hebben. Hè. Als je toen zo blij waart, en dat waren we toch allemaal, hè, want we zijn allemaal schuldig. Hè. We hebben toen allemaal gezegd dat dat een heel gemakkelijke groep was. dan mogen we nu ook geen schrik hebben. En moeten nu ook het vertrouwen hebben om te denken dat onze jongens dat ze hebben gewoon gaan doen. Hè. Dat is heel simpel.
3: Nou, twee dingen vind ik wel. Ik vond het wel een leuke wedstrijd om te kijken, moet ik zeggen, hier aan Nieuw-Zeeland. Ook al was het misschien iets minder van kwaliteit, maar ik vond het wel aangenaam om dat te kijken.
0: Dat was vrij aanvallend. Hè, van ja.
1: Ze zijn er vol voor gegaan, ja. Alle twee, met open vizier. En dat maakte dat het een leuke match was. Maar, zoals Wes zegt, het was wel onzuiver. En niet van de beste kwaliteit, maar wel met veel intensiteit en met veel energie. En om dan nog eens even terug te komen op onze opstelling met Salemakers, dat snap ik dan wel, die keuze. Omdat als je er één

0: notre équipe à Los Angeles.
1: Avec un salam à Tehran Jeles.
2: Welcome everyone to Tehran Jeles.
3: Nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema.
4: Now they are coming and playing under the Islamic Republic flag. Oh my gosh.
5: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill.
6: Terug naar het sportieve dan maar. De andere match in groep F, s'avonds in Lyon gespeeld, werd de voorbije weken aangekondigd als de moeder van alle voetbalwedstrijden. Geïnspireerd op de moeder van alle oorlogen.
7: Ondertussen ziet hij dit vredige beeld van liefde en genegenheid tussen twee teams die er gewoon een voetbalwedstrijd van willen maken.
8: Er is een deal tussen Iran en de VS.
9: Even after their opening match, we're still talking about visas.
10: We are here to answer football, a question about the football.
9: Even after the peace deal, we are still talking about relations with the United States. Even after FIFA President Gianni Infantino visited the Iranian dressing room, the country feels they are being treated differently.
11: It's so bad and it affects our team. We just want the peace.
12: I understand, but you are stronger than ever.
13: Ja, wij zijn de meest benadeelde ploeg van dit WK, zegt de Iraanse bondscoach. Heeft hij gelijk?
14: Het was in ieder geval niet gemakkelijk gemaakt, natuurlijk.
13: Ja, één dag op voorhand invliegen, meteen na de match terug.
15: Dat is zeker zo. En dat kan u sterker maken ook, natuurlijk. Het gevoel dat iedereen tegen u is, dat ze het u niet gunnen en dat ze het u moeilijk maken. Dat kan helpen om de groepsgeest te bevorderen. Ze zijn al enthousiast en dat legt er nog een laagje bovenop.
13: Ja. Ja. Infantino, die daar in die kleedkamer komt, is dat hypocrisie ten top?
14: Dat lijkt het
16: misschien wel een stukje,
15: maar...
16: Hij moet
15: zijn eigen daar niet voor forceren. Ja. Hè. Komt vanzelf.
16: Maar misschien wil hij ergens ook wel iets goed doen. Hè? Want ja, we kunnen er wel iets over zeggen. Maar uiteindelijk zitten wij niet in die mensen in hun bubbel. Dus het is heel moeilijk om daar dingen over te zeggen. Maar ik had er ook vragen bij over hoe lang mogen ze op voorhand daar ter plekke zijn. Mogen ze de dag daarvoor reizen? Want stel je voor, hè, maar ze zeiden dat ze moeten op de dag zelf komen. Dat zou echt erbarmelijk zijn geweest als je 's morgens vroeg moet vliegen uiteindelijk nog en om 12 uur spelen lokale tijd. Ja, dat kan niet. Hè. Dat zijn van die zaken dat zou nooit mogen gebeuren. Maar dat zijn ook dingen waar wij veel te weinig van af weten, lijkt me.
13: Ja, we hebben Iraanse mensen in ons publiek. Ik ga misschien eens naar Fanis Fasihi. Fanis, jij bent Iranese. Je woont al meer dan 20 jaar in België ondertussen. Misschien de eerste en de meest voor de hand liggende vraag. Voor wie supporter jij vanavond?
17: Ja, naast dat ik Iranees ben ik natuurlijk ook Belg. Dus ik heb heel veel liefde voor onze Rode Duivels ook. Mm-hmm. Maar als ik nu zeg dat ik supporter voor Iran, supporter ik eigenlijk niet voor het regime van Iran. Mijn mensen zijn het volk. En zij zijn eigenlijk de echte helden voor ons.
13: Ja, voor de atleten supporter je?
17: De mensen in Iran zelf.
13: Ja, oké. Okay.
17: Ja.
13: Goed. En de voetballers zelf, die hebben wel aan de ene kant moeten zeggen dat ze het huidige regime steunen om naar het WK te kunnen. Dat klinkt een beetje vreemd en vooral heel veel druk.
17: Ja, dat is natuurlijk ook wanneer dat ze zeggen dat voetbal geen politiek is. Het regime maakt er eigenlijk politiek van, mm-hmm, door dat te vragen van de spelers. Dat is ook waardoor dat we hele goede spelers zijn verloren hierdoor. Bijvoorbeeld Serdar Azmoun, dat is een van onze topspelers, zijn we hierdoor verloren. Puur omdat hij kritiek heeft uitgesproken. Een superlang lange keeper van de nationale ploeg, Rashid Mazahiri, door kritiek uit te spreken is hij gearresteerd. Dus de overheid maakt er zelf eigenlijk een politiek spel van, terwijl dat voetbal geen politiek zou moeten zijn.
13: Ja, dit geldt om atleten die er allemaal van gedroomd hebben om ooit eens naar een WK te gaan. Hè?
17: Ja.
13: Ja, worden principes dan al wat makkelijker overboord gegooid als gevraagd wordt, steun je ons of steun je ons niet? Om toch naar dat WK te kunnen, omdat je dan vooral als atleet sport niet met politiek
14: wil. Ik denk dat je ook gewoon alleen maar wil voetballen. Hè?
13: Mm-hmm.
14: Ik denk dat dat voor hun het belangrijkste is, dat ze gewoon willen voetballen. Ik denk dat Taremi zei, we willen gewoon vrede. Ik denk dat die jongens zich gewoon willen amuseren en alleen willen focussen op het voetbal.
13: Ja, dat beeld van de Amerikanen en de Iraniërs die samen die foto namen, dat stond mij niet meer voor. Maar als je het nu ziet, ja, dit was een heel sterk beeld.
15: Ze hebben een keer geweigerd om het volkslied mee te zingen.
13: De Iraanse vrouwen, op het WK voor vrouwen.
16: Maar wij kunnen ons dat toch niet inbeelden dat wij gevraagd worden hier in België om mee te doen aan politiek. Of dat we wel dan niet naar een WK mogen gaan.
13: Nee, maar we kunnen ons heel veel niet inbeelden hier als je ziet hoe de wereld in brand staat.
15: Nee, maar we hebben ook al WK's gehad op

0: plekken, om Qatar niet te noemen, waar daar ook wel iets van te zeggen valt. Maar er is geen enkel federatie, Karel, die dat gezegd heeft. Wij gaan daar niet naartoe. Hè. Dus ja, ik bedoel, uiteindelijk gaat de sport toch altijd maar door. En voetbal gaat ook altijd maar door. En de koers gaat altijd maar door, wat er ook gebeurt. Dus ja, niet zo gemakkelijk. Hè.
1: Nee. We hebben nog een ander interessant gezin aan de andere kant zitten. Maar met jullie ga ik praten tijdens de rust. Want we moeten een beetje tempo maken, heb ik begrepen. Nog een kwartiertje voor de aftrap. En misschien moeten we de opstelling van Iran er eens bijpakken. Want daar gaan wel een aantal namen voorkomen die ons bekend in de oren klinken.
0: Ja, natuurlijk. Ik zie een iPad liggen, maar ik krijg al schrik als ik erin kijk. Dus ik ga gewoon naar het scherm kijken. Dit is wat ik verwacht. Met vijf achteraan. Want die drie jongens, die drie centrale, zijn echt wel centrale verdedigers. Alle drie rechtsvoetigen. Alle drie. Haïssafi komt in de ploeg, hè, de nummer drie daar. Record international, 144 caps, kapitein ook. En dan Hardani daar komt ook in de ploeg. Dus ze brengen eigenlijk drie extra verdedigers. En er gaat één, een verdediger, Mohammadi, die we nog kennen van Gent, gaat eruit. Dus dat is twee extra. Er valt een spits weg. En de enige manier waarop het geen 5-4-1 zou kunnen zijn, maar toch met twee spitsen of anderhalve spits, is dat Mohebi zou kunnen aansluiten bij Taremi. Dat is de enige die dat ook nog eventueel zoals spits kan spelen. Maar voor de rest zijn dat echt wel middenvelders. En als je Rezaian op de rechterkant in het middenveld nu, die op rechtsbak bij de verdedigers zou tellen, dan zijn er zes verdedigers, drie middenvelders en een spits. Dus ik verwacht een laag blok.
1: Die kans is zeer reëel. Ik wil gewoon voor de oefening. Probeer toch eens eentje te verschuiven. Gewoon uit nieuwsgierigheid.
0: Ene verschuiven. Rezaian, die gaat door op de rechterkant. En hij geeft een voorzet, maar achter de goal.
1: Ja, voilà. ik wil je gewoon een beetje vertrouwen geven voor de toekomst. Want WK is nog lang. Dus het werkt, hè, Gert, het werkt. Rezaian was wel belangrijk in die eerste match tegen Nieuw-Zeeland.
2: Jawel, zeer belangrijk. Met een goal en een fantastisch assist. En we kennen hem nog, want hij heeft ook in België even gespeeld, maar
1: bij Gert, hè,
2: in Oostende. Dus, maar het is een jongen met een zeer goede traptechniek. En de eerste voorzet was al meteen een goede. En ik denk dat het uiteindelijk het doelpunt is dat hij maakt. Speelt centraal, een beetje geluk, maar loopt wel door. En vanuit zijn positie tikt hij hem toch goed met die rechtsbuitenkant binnen. En ook dus dat is een geweldig moment voor die man. Net voor de rust. Een doelpunt van Iran. Goede vrije trap. Centraal net buitenspel. Goed, zeer goed binnengekopt ook. En dan de tweede helft. Ja, als je ze echt laat voetballen, kunnen ze ook wel hun ding doen. En deze jongen twijfelt niet. Hè. Dit is een geweldige. Voor een spits is dat easy. Echt, dan moet je niet te veel meer doen. Dat was een geweldige voorzet en uiteindelijk wel goed binnengekopt. Maar het bleef duren. Ook deze bal was heel goed. Dus hij twijfelt niet en hij komt heel vaak mee. En ik had die fase doorgegeven, want ik dacht, het zou toch niet zijn, Jeremy Doku speelt nu niet, dat na Hani ook de rechtsachter van Iran zo'n fantastische match zou spelen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk geen Doku, dus Rezaian gaat ook niet zo'n goede wedstrijd spelen.
1: Nee, Gert heeft daar nog verhalen over, maar we gaan die sparen voor tijdens de rust. Hè.
3: Dat is een brave jongen, hè?
1: Ja.
3: Is daar niet van.
1: Dus waar, maar een paar leuke anekdotes al verteld deze week erover. Maar dat is voor straks, moeten de mensen een beetje prikkelen. We gaan eens naar een andere wereldstad, van LA naar die andere wereldstad Antwerpen. En daar staat Dorian Ousens voor ons. Dorian, waar ben je exact naartoe getrokken?
4: We zijn er al. Ik ben op een campus aangekomen in Antwerpen, mijn stad. Kei blij om hier te zijn. Ze zeggen altijd, je moet studeren totdat je erbij neervalt. Maar dan hadden ze geen rekening gehouden met een WK voetbal en met een extreme hitte. Dus wij dachten, we gaan het hier allemaal voorzien voor hen en hen de pauze van hun leven geven. En ik ga dat niet alleen doen, want er zijn ook mensen bij van thuis. Wannes Lacroix en Apollonia Sterks. Hoe thuis voelden jullie al in Antwerpen op dit moment?
5: Ja, geweldig. Het is hier een heel gezellige bende. Ik kwam hier toe en ik dacht, wauw, zoveel volk. Ik ben hier bij ons Apolloniaatje. Dus dat komt hier helemaal goed.
4: Ik zie het.
6: Echt een leuke locatie ook. Ik ben hier één keer geweest, 2 jaar geleden, voor een instapdag. Oh. Maar niet meer teruggekomen. Maar dus nu wel. Maar ik vind het heel tof. Het gaat plezant worden.
4: Teruggekomen voor de goede redenen, dat snap je. Een kleine pronostiek van jullie, Wannes?
5: Oh, ik ken niks van voetbal. Ik heb ook mijn geluksbrenger aan. Ik heb het t-shirt van Zita gepikt.
4: Van Koen Wouters, hè?
5: Ja, ik heb een kritische analyse gedaan. Onana moet snel lopen. en Lukaku. Hoe noemt hem? Thibaut Courtois moet goed duiken. En dan was het 3-0, blijkbaar. Okay. Dat ging het worden.
4: Houden we erbij. Oké, we gaan nou eens even checken, want in onze zetel is al iemand die toch het niet heeft gehoord dat het vandaag niet meer studeren is. En dat gaat blijkbaar wel gebeuren. Dag Hanna.
7: Hallo.
4: Hi. Dat hadden we niet afgesproken om hier toch te studeren. Dus wat zij gaan doen?
7: Toch even een laatste herhaling voordat het begint.
4: Okay. Wat denk jij dat er vanavond gaat gebeuren?
7: Pronostiek-wise? Of...
4: Pronostiek, snelle pronostiek?
7: Ik denk dat het 2-1 gaat worden.
4: 2-1, daar kunnen we het mee doen. Oké, wij zijn er klaar voor. Antwerpen is daar.
1: Oké, dankjewel Dorian. En zeg vooral ook dat Onana niet meedoet. Maar even korte pronostiek hier, heel, heel snel. Gert?
8: 2-0.
1: Steven?
9: 3-0.
1: Wes?
10: 3-1.
1: Oké, we gaan achteroverleunen, want de spelers zijn daar. Als het moet en kan, straks naar het puntje van de stoel kruipen. De match begint om 9:00 Belgische tijd, maar er zijn nog een aantal verplichtingen rond die middencirkel. Dat weten we ondertussen wel. Filip Joos die heeft zicht op die middencirkel. Daar gaan we toch vanuit als commentator. Dus aan jou de eer, Filip.

0: Pitbull geeft je vleugels. Belgen weten waarom.
1: Jawel, Karel, zicht op het hele veld, gelukkig maar. Ook al hangt er een scorebord van enorme dimensies boven. Echt niet normaal. U krijgt dat ook in beeld te zien. En dan moet ik altijd denken aan Raja Nainggolan, die op Frankfurt, daar hangt ietsje kleiner, maar die dat toch wist te raken met zijn fenomenale trap. Toen Antwerp daar ging voetbal. Het is wachten op de entree van België en Iran. De scheidsrechters zien we al verschijnen. De vlaggen hangen klaar. Die van Iran is niet de vlag die het overgrote merendeel van de inwoners van Iran en van de mensen die Iran hebben moeten ontvluchten daar graag zouden zien liggen. Het is de vlag van de Islamitische Republiek en dus van een regering die zijn eigen burgers doodt. Maar laten we ons concentreren op het voetbal. En we zien heel veel alternatieve Iraanse vlaggen in de tribunes. Ook flink wat rode shirts. Dat zijn niet allemaal Belgen. Want Amerikanen kiezen een ploeg, kiezen kleur. En toen net de namen werden afgeroepen, ja, de decibelmeter helemaal in het rood bij Thibaut Courtois, Real Madrid en bij Kevin De Bruyne, Manchester City. Meer dan Napoli, want Romelu Lukaku, hij was zeker de derde qua geluid, maar toch net iets minder. Real en de Premier League, daar kijken ze naar hier in Amerika, in Los Angeles. Een stad waar naar schatting 500.000 Iraniërs zijn beland. Een bloeiende cultuur hier. Tehrangeles wordt de stad ook wel eens genoemd. Hele wijken van de mensen die na de Iraanse diaspora hier zijn beland. En dus zal er veel vocale steun zijn voor de tegenstander vandaag aan de Rode Duivels. Om voetballend daar heel veel tegenover te zetten. We luisteren naar het volkslied van België.

Witsel, Witsel naast Romelu Lukaku. Salemakers, Raskin en de Kuiper starten voor het eerst op een WK aan een wedstrijd voor de nationale ploeg. Luisteren naar het volkslied van Iran. En dat wordt uitgejouwd. En zo hoort het ook, want het is het volkslied van een aantal gekken die er de leiding hebben.

bondscoach Amin Galinoy. En reken maar dat er in het thuisland instanties zijn die met argusogen volgen of er meegezongen wordt of niet. Er was er eentje die de lippen stijf op elkaar hield. Heel wat van deze jongens hebben zich overigens uitgesproken tegen het regime, maar staan hier vandaag wel op de wereldbeker om hun mooie land, want het blijft een fantastisch land met prachtige mensen, om dat land te vertegenwoordigen. Vier wissels dus bij de Rode Duivels met Lukaku, met Salemakers, Raskin en de Kuiper. Lukaku dus fit genoeg bevonden om aan de wedstrijd te starten. En dat is voor het eerst dat hij in de basis begint in een officiële voetbalwedstrijd sinds begin juni van vorig jaar, toen de kwalificatiewedstrijd tegen Wales, waarin hij al heel vroeg van op de stip voor 1-0 zorgde. En waar we uiteindelijk nog moesten bibberen, want het eindigde op 4-3. Boeiende match was het zeker. Scheidsrechter is Dario Herrera uit Argentinië. Hij wordt bijgestaan door Hernan Mastrangelo, een landgenoot die aan de VAR-knoppen zit. Het is een allereerste WK-wedstrijd. Heeft twee matchen achter de rug op de Copa America. Dus dit niveau is nieuw voor hem. Maar laten we er maar vertrouwen in hebben dat hij deze wedstrijd in goede banen leidt. Het niveau van de refs tot dusver meer dan degelijk, met af en toe ook wel eens een gigablunder. Maar die haal je er niet uit. Carlos del Cerro Grande is de hulp van de hulp, van de assistent. Haïssafi en Yuri Tielemans staan bij elkaar. En dus nog even de namen overlopen. Courtois, de Kuiper, Mechelen, Ngoy, Meunier, Tielemans, Raskin, Trossard, De Bruyne, Salemakers. En dus in de spits, ons speerpunt, Romelu Lukaku. Klaar voor zijn 128ste Interland. Hij scoorde in de voorbije 127 wedstrijden voor de nationale ploeg 90 keer. Hem kennen we nog. Alireza Berhanvand van zijn tijd bij Antwerp, waar hij een passant was die heel ver kon uitgooien. Benieuwd of we dat vandaag ook gaan zien. Of hij vooral toch even zal blijven liggen als hij een bal vangt. En Mehdi Taremi is een goede spits. Speelt inmiddels bij Olympiakos. Is er 31. En hadden ze ook Azmoun gehad, dan was dit elftal ongetwijfeld sterker geweest. Maar die heeft zich dus uitgesproken. Mohebi links, Taremi diep, Rezaian vrij hoog. En centraal achterin Khalilzadeh met Kanani en Haïssafi. Dan gaat hij, zo lijkt het toch, iets meer op het middenveld post vatten. Maar laten we ons maar concentreren op de aftrap van Kevin De Bruyne. De countdown, die is ook gesponsord, dus die moeten we meenemen. Seven is zijn rugnummer. Laten we hopen dat dat straks op het scorebord staat. We zijn eraan begonnen met Brandon Mechelen. Rechts of links maakt hem niet uit bij dit soort trappen. Eerste balverlies van de Rode Duivels en eerste duik van Taremi, die dan toch wel nog snel even opkwam. Een elastiek poging van Salemakers. Links de bank van Rudy Garcia. Rechts die van Galinoy. Allebei zijn ze 62. Meunier
Salemakers, kijken hoe hun verstandhouding zal zijn. Moet even corrigeren. Heeft daar met Nemati een stevige klant. Een gooi. Via Mechelen de Kuiper. Raskin is even aan het dirigeren. Vraagt een gooi om op te schuiven. Meunier kan. Heeft wat ruimte. Salemakers. Even een misverstand met Meunier. En Estalohai. Geen probleem voor Brandon Mechelen. Ja, qua balbezit kunnen we op onze beide oren slapen. Dat gaan we winnen. De vraag is, wat doe je ermee en kan je snelheid ontwikkelen tegen een in principe minder team? Salemakers. Rechts en links kan hij een bal brengen. Goed aangeboden weer. Tikje was de bedoeling. Eerste corner is een feit. De Duivels proberen de wedstrijd meteen naar hun hand te zetten. Met dus de man die onder Ruben Amorim gaat voetballen volgend seizoen bij Milan. Lukaku heeft Kanani bij zich. En Beran Vant. Courtois aan de middencirkel. Iedereen rond de 16. Mechelen uiteraard ook mee. Goeie corner. Salemakers blijft rustig. Vindt De Bruyne. Komt er een assist aan. Beran Vant. Ja, daar kreeg hij Lukaku tegen zich aan. De Iraniërs zijn woedend. Lukaku doet wat zijn job is. Krijgt wel geel. Want was te laat. Had geen bal. Dat deed wat Brobbey deed. Alleen scoorde die. Beran Vant, Lukaku. Kaart is terecht. Dan is het niet zijn bedoeling. Logisch geel. En niet de ideale start voor Romelu Lukaku natuurlijk. Nou ja, Haïssafi gaat debatteren. Wil zijn doelman verdedigen. Beran Vant wordt nog altijd verzorgd. Eén voordeel, die moeten straks niet af. Ook Lukaku gaat even praten. Is zijn onschuld aan het bepleiten. En de intentie was om te scoren. Zeker als De Bruyne de voorzet trapt. Het is niet dat Beran Vant klemvast was. Zo kennen we hem ook van op de Bosuil. Maar de diepe spits raakt geen bal. En is gelukkig ook Lukaku. Want als je dit op het midden van het veld doet, heb je een probleem. Hier snappen ook mensen in de VAR wel de dynamiek. Ja, hieraan. Waar meteen Hosseini zich toch even gaat opwarmen. De tweede doelman. Die kreeg er 6 binnen tegen Engeland op het WK. Toen Beran Vant eruit moest na een hersenschudding wissel. Ja, hoe lang waren we bezig? Een minuut of 3? Hij staat weer overeind. De man die bij Tractor speelt. En die in elk geval een paar schreven op het lichaam zal hebben. Een tattoo van Romelu.

de duim richting de bank. De mensen met Draagberry wandelen ook weer weg. En Beran Vant zal zelf de bal weer in het spel brengen. Iedereen staat al rechts. Hij doet het toch kort. Nemati komt nu vragen op links, krijgt de bal. Speelt hij veel te ver voor zich uit. Salemakers goed geroofd, Lukaku te kort. En de dokter bijna een hoofd kwijt. Omdat Issa Tolai die bal in de tribunes keilde, net toen zij voorbij liepen. De Bruyne. Daar krijg je dus ruimte. En dan trekken ze een scherm op. Dat is hun goed recht. Dat is wat Kaapverdië tegen Spanje deed. En Curaçao, grote delen van de wedstrijd tegen Ecuador. Dat lukte twee keer. De Kuiper, tikje voor Tielemans. Taremi, dat is goed. Meteen balrecuperatie van Raske. Maar die laat zich even aftroeven. Recupereert Daan opnieuw. Via Trossard, Kevin De Bruyne. Naar binnen, trappen. Metertje over en naast. Goed werk van Raskin initieel. Dan werd hij van de bal gebeukt. Door Godos. Dan kwam hij toch weer als winnaar uit dat duel. De voorzitter van Napoli, de heer De Laurentiis, zou hier aanwezig zijn. Als filmmagnaat heeft hij zeker hier wel ergens een huis in Hollywood. Duel Mechelen-Taremi. De Kuiper, alert. Een gooi. En de nieuwe coach van Napoli, Allegri, heeft al laten weten dat hij absoluut met De Bruyne wil werken. Slippertje van Trossard. Het zijn kleine dingetjes, maar ze halen wel de vaart uit de wedstrijd. Moeten we er toch zien in te krijgen. En er gaan ook steeds meer stemmen op om Lukaku, nu Conte weg is, toch maar in Napels te houden. Trossard, goede beweging. Voorbij zijn rechtstreekse tegenstander De Bruyne. En Beran Vant. Daar was De Kuiper bijna. In de rebound. Niet al te zuiver afgewerkt van Kevin De Bruyne. En ja, dat kan De Kuiper. Die lijn loopt hij als geen ander. Al kwam voor zijn rechter. Mechelen. Even met wat steun van Meunier nu. Dat is een matige bal. Uitdraaien. Issa Tolai is goed. Nemati. Aissafi links. De aanvoerder. Een gooi. Slordig van Mohebi. Veel technische fouten bij Iran ook. Dat er een nerveuze wedstrijd van wil maken. En dat op dit moment dus in een lijn van 6 verdedigers staat. Lukaku biedt zich goed aan. Lukaku. Afgeblokt door Kanani, die niet durfde te happen. Dat was het probleem. Met Chris Wood. Ja, happen op Lukaku is ook niet altijd de slimste keuze. Want dan bots je op een stukje rots. Verre ingooien De Kuiper. Mechelen. Duwfoutje. Op Hardani. Saleh Hardani.
ook nu weer spelen de vijf jongens achterin. Allemaal in Iran. En betekent dat dat ze geen competitievoetbal meer in de benen hebben sinds februari. Tielemans prachtig uitgedraaid. Raskin, de Bruyne biedt zich aan. Gaat eerst over Meunier. Salemakers houdt het breed. Moest even wachten op die pas. Nu Meunier. Voorzet komt. Goed weggehaald. Mohebi koopt ook. Taremi. Nou, zit overal. Godos glijdt weg. De Bruyne pikt op. De enige die van de niet-verdedigers echt in de wedstrijd zit is deze Mehdi Taremi bij Iran. Niet toevallig de meest gelauwerde, de beste speler op het veld in een wit shirt. En de verdedigers, ja, die doen hun job voorlopig. Bij aanvand, dankjewel, Raskin. Lukaku kaatst te ver. Tielemans. De Bruyne. Ruimte. Voorzet komt. Rezaian. Ex-KVO dus. En Taremi. Rustbrenger. En ook al staat hij daar op zijn eentje. Hij heeft al flink wat ballen geraakt. Ook nu weer. Goed zijn lichaam gezet. Foutje uitgelokt bij een gooi. Vraag is alleen hoe lang hij dat volhoudt. Als je de enige terminal bent waar ze naartoe kunnen, je ploegmakkers, hier even de bijna liesverrekking bij Hardani. De Bruyne. En dan de Kuiper. Eerste kans in de wedstrijd. Net niet venijnig genoeg afgewerkt. Haïssafi met de verre inworp. Lukaku mee terug in de eigen 16. Haïssafi. Zal toch nog moeten. Doet het met rechts. Geen onaardige voorzet. Duel gewonnen. Opletten! Courtois met een geweldige save. Op het schot van Kanani. Grootste kans in de wedstrijd voor Iran. Thibaut Courtois. Daar laten we ons aftroeven. En dan uit de draai. Ook nog de stuit. Maar ja, je hebt een doelman van Real Madrid in doel. Rezaian met de corner. Eerste keer dat ze de neus aan het venster steken. En het venster was al bijna gebroken. Rezaian met een aai over de bol van een security agent. Goeie corner. Naast de kop. Hieraan met Ezatolai in die tweede zone. Mocht dat toch weer net iets te makkelijk koppen. In de rug van Meunier. Nu weer op de rechtsachter. Trossard, tweede zwakke controle. Zijn we niet van hem gewend. Is dat Olai? Taremi. Randje buitenspel. Benieuwd wat de lijnrechter doet. Voilà, vlaggen. Hij is geen snelheidszuivel, maar dat is Brandon Mechelen op zich ook niet. Een gooi wel meer. En daar het voetje. En om dat soort ballen kiest hij dus makkelijk het duel met Mechelen. Diep. Lukaku. Eerste keer op deze manier aangeboden, aangespeeld. Bal klaargemaakt. Salemakers haalt hem eruit. De Bruyne zocht de 1-2. Maar Nuri Tielemans ging diep.
Wie zorgt voor de déclic?

Wedstrijd minuut 17. Hij is aangebroken. De Bruyne. Trossard, tweede keer die beweging. Hardani weer in de luren gelegd. Dus twee gemiste controles. Twee zeer goede dribbles van Leandro Trossard. Mechelen schuift mee. En zoekt ook de 16 op. De Bruyne glijdt uit. Godos. Hardani. Trossard. Loopt het even dicht. Goed werk. Tielemans. Daar is Lukaku. Applaus voor de pass van Yuri Tielemans. Als hij hem even had kunnen aantikken met zijn rechter. Even mee begeleiden. Zat er een kans in. Prachtig stadion. Gigantisch. Vele verdiepingen. En hij gaat hoog in die verdiepingen, Taremi. Hij is Safi. Via Nemati. Khalilzadeh. Ouderdomsdeken. 37, die mag achterin centraal spelen, maar krijgt daar ook wel vaak met Lukaku te maken, die even zijn veters aan het strikken is.

Hoe krijg je het baltempo naar omhoog tegen een ploeg die zich graag laat indrukken? Eerste worden in de groep is absoluut het doel. Twee wedstrijden in Seattle dan. Kappen, Trossard trappen. Rezaian gooit zich ervoor en was niet tevreden. Meunier, de voorzet, Berenvand. Grijp graag. Daar is hij goed in. Als de voorzetten lang onderweg zijn. En opnieuw Taremi zoeken.

Kuiper zachtjes buitenom. Wist dat die bal toch niet zou komen. Lukaku. De Bruyne. Voorlopig niet zijn wedstrijd. Loopt veel mis. En blijft natuurlijk iemand met wie het maar één keer moet lukken. En dan is het in principe prijs. Een gooi. 53 assist Kevin De Bruyne. Daar gaat Salemakers. Begin van de actie was goed. Dan te simpel. De Bruyne, goede recuperatie. Salemakers. De Iraniërs zitten even fel op. Trossard. Mechelen schuift mee in zijn blinde hoek. Lukaku gebruikt. Maar een beetje geforceerd. Daar ging Opa nog best hoog, Khalil Zadeh. Ook hij speelt bij Tractor, net als zijn doelman. Die verstandhouding moet dus goed zitten.

Onwebi. Wil een fout, krijgt hij terecht niet. Is het warm? Ja. Is het puffen? Nee. Dat mag geen excuus zijn. Meunier. Ngoy. Trossard die de Kuiper openliep. Raskin. Meunier. Goeie combinaties. Voorzetje De Bruyne. Lukaku. Moeilijk om daar kracht op te zetten. Werd wel gevonden. Geen overtreding van Thomas Meunier. Ngoy. Taremi is blijven liggen. Salemakers. Voorlopig altijd naar binnen. Met de bal aan de voet. Tielemans, slimme pas. Mooi eruit gehaald. Godos die nou ook mee moet verdedigen. Hij was het die die bal van Tielemans toch doorzag. Hier is de aanvoerder weer. Knallen maar. Juri Tielemans, Berhanvand. Tweede hoekschop voor de Rode Duivels. Probeerde hem te verrassen in de eerste hoek. Goed keeperswerk. Van een man die dus geen hinder lijkt te ondervinden. Van wat we de botsing zullen noemen. In de absolute openingsfase van de wedstrijd. Kevin De Bruyne met de corner. Verlengd. En een gooi. Scoren niet zijn specialiteit. Er was net iets meer mee te doen. Ja, hij heeft toch pijn. Hiervan misschien. De weerbots. Dat hij nu weer voelt. Dat hij toch gewond is. Van wat er na 2 minuten gebeurde. Applaus van Rudy Garcia in de achtergrond. Hij debuteerde voor Antwerpen op Tottenham. Er zijn slechtere stadions om te beginnen. George Weah. Zal wel naar Lukaku met argusogen kijken. Is toch de speler op het veld die het meest op Weah leek. Meunier, niet slim weggegeven. Rezaia. Met de Kuiper. Even lijf aan lijf. Was dat Hens? Ja, dat was Hens. En De Bruyne die even probeert te communiceren met Thomas Meunier. De Iraniërs die een kaart willen, dat is dan weer overdreven. Herrera doet dat goed niet. Maar dit is deze dagen altijd Hensbal. Probeert hem nog weg te trekken. Nicolas Raskin. Leek een beetje de fetischspeler te worden van Garcia. Maar zat dan toch op de bank. Bij die eerste wedstrijd. Aissafi denkt Thibaut Courtois te kunnen verslaan. Maar is geen Declan Rice die dat 2 keer deed op vrije trap. Met Arsenal. Rezaian staat er ook bij. En ze nemen hun tijd. Aissafi. Oeh, schitterend gedaan. En de goal. Het is niet mogelijk. Het is niet mogelijk. Een soort herhaling van wat Oranje deed. En natuurlijk Taremi. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Wat Oranje tegen Argentinië deed met Koopmeiners en Weghorst. Heeft Iran goed bekeken. Het staat 1-0 voor Iran. Te vroeg voor tranen. Maar tijd om het geweer van schouder te veranderen. Staat hij buitenspel? Ja, ik denk het wel.
Je mag met je zitvlak een bal beroeren, dus dat telt mee. Hij schuift hem binnen. Wat doet de VAR? Wij hebben geen lijn, voor alle duidelijkheid. Geen ander beeld dan u thuis. Met het blote oog zou je zeggen dat hij net iets te veel naar achteren staat. Herrera wacht af. En iedereen wacht af. Ook Galinoy. Altijd mooi als zoiets lukt. Altijd zonde als het tegen je eigen ploeg gebeurt. Maar respect. Zeker toen Teun Koopmeiners dat deed in Qatar. Ja, dat was echt verbluffend. Met de laatste bal van de wedstrijd. Je haalt je de bandbliksems van iedereen over je heen. Als dat niet lukt hier. Oké, we zijn halverwege de eerste helft. Dit zou geen wedstrijdfeit gebleven zijn. Mochten de Rode Duivels die bal onderschept hebben. Driehoeksmeetkunde in de VAR. En nog niet zeker dat het 0-1 is. Eerder het tegenovergestelde, denk ik, vallen. Niet elk bravoure stukje levert een doelpunt op. Maar dit was een enorme waarschuwing. Taremi zit goed in de wedstrijd. En ze deden alles perfect. Het was een stukje toneel van hoog niveau. Twee mannen bij de bal. Allebei leken ze te willen gaan trappen. De aanvoerder. Die dan uiteindelijk op Courtois zou vuren. Met een heel slim balletje Taremi aanspeelt. En we komen dus zeer goed weg. Beeld wordt nu getoond. Nou ja, het is een decimeter. Lukaku wil naar zijn rechter. Terwijl links de weg een beetje open lag. Een gooi. Gelukkig niet aangelopen door Taremi. Wij hebben het beeld al gezien. Hier in het stadion. Mohebi wilde er een fout uit krijgen. Hakje Salemakers. Trossard, Lukaku. Het is allemaal nog een beetje stroef. Kan ook moeilijk anders. Na die befaamde 64 minuten bij Napoli. 1 goal in Verona. Trui uit en een afgetraind lichaam. Toen. Tielemans, De Bruyne. Lukaku, Tielemans weer. Dan toch Meunier. Mohebi al in de tackle. En Beran Vant, die is al groot, maar die groeit in deze wedstrijd. 28 minuten ver. Het zou zo mooi zijn, mochten we zijn drankpauze gewoon vergeten. Die Argentijn denkt, voetballen maar. Dan vliegt hij pas echt naar huis. Ik denk beter dat je 3 onterechte rode kaarten kan geven. 5 penalties fluiten die er niet zijn. Maar als je een drankpauze vergeet als ref, stuurt Infantino je hoogstpersoonlijk. Of naar Guantanamo of naar je eigen land. Kijk. Boegeroep op de tribunes. En toch drinken. Laat. Lijkt te zeggen dat het lang heeft geduurd. Of ging het nog over dat buitenspel? Maar de redelijk onthutsende vaststelling is dat Iran 2 keer gevaarlijker is geweest dan de Rode Duivels. Rudy Garcia. En natuurlijk, als Lukaku daar diep staat met een man in de rug en je omsingelt dat strafschopgebied, dan is het niet onlogisch dat je hem
proberen te gebruiken als kaats. Alleen als we keken hoe Nederland Brobbey gebruikte, ja, dat was toch anders. Dat was met een verre inspeelpaas. Lukaku krijgt voortdurend balletjes van 1 meter of 10, waar het al dicht zit. En ook lopende mensen. Wij hebben op dat moment staande mensen. En het is niet abnormaal dat we Nederland even als voorbeeld mogen gebruiken. En oké, wij hebben ook wel getoond dat we veel beter waren dan Zweden in die WK-kwalificatiecampagne. Maar de Rudy is niet zo gelukkig. Genoemd naar Rudy Altig. 1 keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. En deze doelman heeft er al eentje uit zijn doelvlak moeten ranselen. Een beetje een non-start dus, die te boven komt. Met een doelpunt, hoe luizig ook, dat zou zeer wel gekomen zijn. En je mag dus je 22 handen kussen. Dat je niet op achterstand staat. Maar dat geweldige vrije schoptrucje. Dit zijn moeilijke ballen hoor. Holstein Kanani haalt uit. Een beetje van achter de hoek. En Courtois net na die stuit. De handveeg. Schitterend keeperswerk. We zitten op een steenworp van de Intuit Dome. Het stadion waar de LA Clippers in de NBA spelen. Nagelnieuw. En op een steenworp van het Great Western Forum, waar de Showtime Lakers van 79 tot 91 huis hielden. De ploeg die door Jerry Buss werd overgenomen. De man die vond dat basketbal spektakel moest worden en die eigenlijk de moderne NBA op poten heeft gezet met dat geweldige team, met Magic Johnson, met Kareem. Allemaal hier in Inglewood. Als je een geweldige sportserie wil zien, fictie, maar over die Lakers, Winning Time. Een enorme aanrader, alleen al de generiek. Dat moet geel zijn voor Isatalai en hij krijgt die ook. Ja, feilloos. De scheidsrechter zit goed in de wedstrijd. Het is ook niet meteen een match waarin je krampen riskeert. Als ref heb ik het gevoel. Anders dan het zwaaien. In de wedstrijd tussen Amerika en Australië. Een De Bruyne bal. Die hadden we kunnen gebruiken. Rezaian koopt hem weg. Ja, de gevaarlijkste man in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland staat nu mee in de gordel. Achterin Rezaian. Hardani vaak meest buiten. Rezaian schuift toch op nu. Een gooi. En Brandon Mechelen. Tegen de ref aan. Ja, te veel. Dit soort, noem het maar, gebeurtenissen. Niet altijd een schuldige voorval aan te wijzen, maar het maakt het voetbal stroperig. Dit dus ook. Raskin. Wie bevrijdt de Rode Duivels? Er is zeker nog tijd. Geen reden tot paniek. Maar dat we er niet in slagen om de hoogste versnelling te bereiken, zoals een aantal landen dat hier wel kunnen, met zeer enthousiast en enthousiasmerend voetbal. Dat is na inmiddels, wat zullen we zeggen, 134 minuten op dit WK wel een gegeven. Lastige bal van Mechelen voor De Bruyne. Is blijven liggen. En ook hij weet
dat je er dan af moet als je om verzorging vraagt. Dus ook Kevin De Bruyne overeind. Enorm goede regel. Zo een waarvan je denkt, waarom hebben we dit niet 20 jaar eerder ingevoerd? Voor de bank van Iran. Raske vraagt om beweging. De Kuiper, Tielemans, zit hoog. Randje buitenspel. Lukaku naar de vlag de lucht in. Dus deze kunnen we wegstrepen als kansje. Tielemans kwam terug uit buitenspel. Lukaku kwam even los van zijn bewaker. Van Khalil Zadeh. Niet gescoord in 2022. Maar ja, daar waren redenen voor. En de manier waarop hij inviel tegen Kroatië toen was eigenlijk indrukwekkend. Alles wat eraan mankeerde was een doelpunt. De Bruyne. Oef. Ja, dat komt aan hoor. Net op het moment dat je het niet verwacht, dat je eigenlijk al in je pasbeweging zit. Zo kan je lelijk blesseren. Taremi. Laten we hopen dat het stoemelings was. Komt toch goed weg zonder geel. Rezaja geeft een inworp weg. We zitten inmiddels aan 54 doelpogingen op een wereldbeker zonder dat de Rode Duivels scoren. Want ja, die angle wordt dan niet meegerekend. Sinds de goal van Michy Batshuayi tegen Canada op de lange bal van Toby Alderweireld toe. Tielemans. Goed van De Bruyne. Mooi tikje De Kuiper. Trossard net niet. De Bruyne pikt op. Zet zijn lichaam. Vrije trap. Voor de Rode Duivels. Tuurlijk de fout. Maar valt toch niet over te protesteren. Hij is Safi. De aanvoerder. Man van... de assist voor het afgekeurde doelpunt.

Kevin De Bruyne's Man City lied wordt even aangeheven. De lijn van Iran gelijk met die van het strafschopgebied. Raskin staat daar voorbij. Nu niet meer. Iran loopt ook terug. Het is de Kuiper die hem geeft. En Khalilzadeh die wegkomt. Salemakers, lang niet meer gezien. Dat is ondernemend in de openingsfase. Aan de rechterflank. Met Meunier en Salemakers komt minder aan bod. De Bruin en Tielemans vallen ook wel eens uit naar rechts. Een gooi. Weer Thomas Meunier. Hoe breek je een lijn? Geen overtreding. België mag ingooien. Nou, hij is Safi.

sluwe Vos. Mohebi wordt gezocht. Nathan Ngoy. Mohebi. Want Meunier zich te makkelijk laat opzij drummen. Taremi. Geen overtreding van Ngoy. Dit is bijvoorbeeld een moment om snel vooruit te spelen. En dat missen we dus. De Bruyne, goed gelopen. De Bruyne! Archi moeilijk wat hij probeert. Je moet hem dan eigenlijk bijna lobben. Uitstekende pas, Trossard. En Kevin De Bruyne. Iets tussen. Toch een doelpoging en een pas naar de niet helemaal al ter plekke zijnde Lukaku in. Maar wel goed gelopen zonder bal. Aissafi. Put moet. Tielemans keert terug. Trossard. Lukaku. Want dat is dus moeilijk. Hem op die manier gebruiken. En dan zal het debat zijn. Moet hij starten? Taremi, leek Hens. Dat is wat Meunier aangeeft. Mehdi Taremi. Ja, nu krijgt hij het van de VAR te horen. Meneer Herrera. Dat mag u ook live zien. Tielemans. Spelen naar de Kuiper. Trossard gaat nu diep. Loopt dus De Bruyne vrij. De Bruyne bijna Trossard er doorheen geloodst. En Trossard met de recuperatie. Dat gebeurt steeds vaker. Dat de Iraniërs niet meer, eens ze daar de bal hebben, een medemaat kunnen aanspelen. Nu een gooi voor Taremi. Dat was aangekondigd. Die houdt dat niet vol. Tielemans met een lopende De Kuiper. En een geweldige bal. Beran Vond. We hebben te veel jongens die dat soort passes perfect kunnen trappen. Noemen het is iemand helemaal alleen doorheen te loodsen. Goeie actie. Trossard. Goed werk Tielemans. De Bruyne. Trossard in het verkeer. En Salemakers afgeblokt. Goeie minuten van de Rode Duivels. Dan hebben we achter de rug. Maar de tijd dringt om nog voor de rust te scoren. En dat zou de gemoederen wel een beetje bedaren. Bij u thuis, maar ook hier in de kleedkamer. Toch al een paar keer een aantal misnoegde gebaren gezien. Om de dingen die fout lopen. Trossard nu, makkelijk van de bal gezet.

Salemakers. Goeie eerste actie. Lukaku even vrij. Dan moet altijd beter. Daar merk je zijn gebrek aan marsritme aan. Minder in de duels vind ik, maar meer in het tikken. Het korte technische werk. 8 minuten komen erbij. Dat is nog een eeuwigheid. Taremi, Mohebi. Niks, vindt scheidsrechter. En Tielemans krijgt een duim.

van Romelu Lukaku. Zo begonnen we de wedstrijd ook. Ja, die beschikt nog niet over al zijn vermogens. Wat? Nog maar eens benadrukken. Garcia ook zeker zal geweten hebben. Van Aken, Matthias, Fernandes, Pardo. Allemaal opties om meer gevaar te creëren. De diepgang van Fernandes Pardo. Want kijk, nu moet De Bruyne dat doen. Waardoor hij zichzelf op een bepaalde manier ook uit de wedstrijd speelt. Het is lovenswaardig. Maar hij is de man die aan de bal wil. Meer dan de loper zonder. Het is wel een bewijs dat hij voelt dat zijn elftal dat absoluut nodig heeft. Raskin. Salemakers dook. En Gooi. Overweg daar. Trossard, Lukaku. Kevin De Bruyne. Lukaku vraagt. Mol wijkt af. Hai Safi. Mechelen. Lukaku. Naar zijn linker. En ook op deze manier lukt het dan niet. Dan liep Salemakers misschien zelfs wel een beetje in de weg. Zonder dat hij het goed besefte. Even in stormrammodus. Dan zijn ze met z'n drieën nodig om hem af te stoppen. Ingooien Leandro Trossard. Zijn baas van Arsenal. Krunke is ook de eigenaar van dit stadion. Dreigt alweer om hier te vertrekken, want er was 400 miljoen beloofd door de stad Los Angeles om wegen aan te leggen. De toevoer van supporters wat makkelijker te maken. Die komen er niet. Raskin infiltreren. Tielemans. Kuiper niet. Taremi. Doet alles omdat je van een diepe spits van zijn kaliber mag verwachten. En dat is gezien de wedstrijdomstandigheden niet al te veel. Maar toch

0: Het is niet simpel. Tegen een zeer laag blok openingen vinden. Het enige wat je zou kunnen zeggen, de paar keer dat hij dan toch met een aantal mensen opschuift, deden we te weinig. Geen buitenspel, Salemakers. Weer zit er een Iraans been tussen en toch ook afgevlacht. Op dat tikje. Ja, hier niet, maar hier dus net wel. Ik denk dat hij naar Meunier riep. Was er afgebleven. Heeft Kanani verzorging nodig? Nee, uiteraard niet. Ook die staat weer recht. We grossieren in balbezit. Niet in kansen. De beste redding uit de wedstrijd. Die van Thibaut Courtois. Meunier, niet doen hier. Nergens voor nodig. Salemakers heeft nog iets te vertellen tegen Mohebi. Doet dat gelukkig niet achter zijn hand. De Vinicius-wet. Die Almiron al een rode kaart kostte. Je mag gelukkig wel nog eens een tegenstander iets toebijten. Maar je moet het openlijk doen. Rezaian achter de bal. Dan komt zijn vrije trap. Nemati gezocht. De Kuiper. Trossard. Oef. En dat komt aan. Het moet toch een van de wedstrijden zijn waarin het spel het vaakst heeft stilgelegen. Hier nog eens de uitstekende bal van Yuri Tielemans. En Maxime de Kuiper, ogen gericht op de bal. En nee, je bent geen Marco van Basten, maar wie is dat wel? Mooi opgedoken daar. Kreeg hem tussen de palen. Het was al heel wat. Courtois, Mohebi zet druk. Ingooi Iran. Laatste minuut van de toegevoegde tijd lijkt aangebroken. Mechelen. Opnieuw Brandon Mechelen. Eén foutje had hij in de wedstrijd tegen Egypte, waar die kopbal uitvolgde. Oh, ze gaan zowaar even blinde passes bovenhalen bij Iran. Tijd om dat af te straffen, zou je denken. Goeie paas van Ngoy. Schitterende bal. De Bruyne, wat moeite met de controle. Voorzet komt toch. Lukaku net niet. Hai Safi. Maar het bewijs dat je ook wel eens lang moet durven trappen. En de Kuiper, nog altijd verwarring bij Iran. Achteruit gelegd. Godos knalt weg. Opnieuw Kevin De Bruyne. Mindere voorzet. Weinig beweging ook. Moeten we eraan toevoegen. En dan gaan we rusten met 0 tegen 0 in Los Angeles. In een wedstrijd waarin de duivels zich geen engelen tonen. En ook geen duivels. En waarin Iran dicht bij de 0-1 was. Een geweldige save van Courtois op Kanani. En dan een decimeter buitenspel. De poep van Taremi heeft ons een gelijkspelletje bij de rust bezorgd. Beterschap in de tweede helft is absoluut nodig. Benieuwd wat Rudy Garcia doet. Of hij meteen gaat wisselen. Aan jullie om daar jullie licht over te laten schijnen.
1: Hij zal inderdaad moeten puzzelen, moeten zoeken naar oplossingen in die tweede helft. 0-0 bij de rust hadden we niet meteen verwacht. We hadden een doelpunt verwacht van de Rode Duivels. Maar had er één ploeg kunnen scoren, dan was het misschien wel Iran geweest in die eerste helft. Dadelijk de analyse met Wesley Sonck, met Steven de Voer en Gert Vrijen.
2: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
3: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
4: Uh-oh.
5: Red Bull geeft je vleugels.
6: Achter elke wissel, elk zijn en elk spoor zit iemand van dit team. Let's go!
7: Word jij onze nieuwste aanwinst? Score een job op infrabel.be/jobs.
8: Mijn papa zegt altijd, wij Belgen hebben goede smaak. En daar moeten we fier op zijn. Wij staan als één ploeg achter onze lekkere kazen. Want wij zijn supporters van goede smaak.
9: Daar ligt de renner in de graskant.
10: Oh nee, dat is toch geen van 10 plakbidon, hè?
11: Kom on, Wout, het tempo mag omhoog, hè. Je hebt geld genoeg gekost, hè.
12: Ja, maar
11: een paar miljoen.
13: Vingegaard in de aanval.
14: Nee, die zit niet in mijn team.
15: Even de poel.
16: Kom on, Remco, niet lossen, hè. Kom op.
17: Remco is de kopman. Kom aan, vriend.
18: Bam! Ze sprinten en Merlier zit in het spoor.
19: Rapperman, wie is de man?
18: Merlier of Milan?
19: Ja, jij zit de man. Ga!
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour de France met Sporza Wieler Manager. Stel je team samen in de app van Sporza.
20: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
21: If football were a nation,
22: elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
23: Oh, glorious!
24: Het talento vandaag heeft je corro con el arcanel op.
25: No importa one stages.
26: No matter who you are.
27: Si te apasiona el fútbol,
28: pertenece. To the biggest team on the planet.
29: El fútbol une el mundo.
30: Football unites the world.

0: Ik kan mij voorstellen dat er heel veel supporters nu zitten te kijken en denken, het mag iets meer zijn. Ik bedoel, we verwachten meer van de Rode Duivels. Maar dan is er de immer relativerende Gert Verheyen. En jij zegt, Gert, ik vind dit niet verkeerd.
1: Ik vond het niet zo verkeerd, nee. Nee, ik vond vanaf het begin met de juiste instelling en de juiste energie, dat vond ik wel. En ja, je wordt geconfronteerd met een probleem van een laag blok natuurlijk. En dat is logisch en dat is niet zo simpel. Dus ik heb daar wel respect voor dat niet van het eerste moment lukte. Dan die direct, het helpt natuurlijk als je snel kunt scoren in dat soort matchen. Maar goed, soms duurt dat lang. En als je terugkijkt naar Spanje tegen Cape Verde, dat kan ook 90 minuten duren. Dat je het uiteindelijk niet vindt. 80% balbezit, ja, dat kun je niet zeggen dat je slecht gespeeld hebt. Ze hebben toch wel iets gecreëerd en de manier waarop. Maar ze wordt ook geconfronteerd met wat problemen. Hè. Dat is
2: de enige manier waarop Iran kan gevaarlijk zijn, moeten wij veel scherper zijn op stilstaande fases. Ja. Dat we die iets te gemakkelijk weggeven.
0: Ja, maar is iedereen op niveau?
3: Nee, ik vind een aanpak ook niet verkeerd. Maar er gaat wel heel veel verkeerd in. Omdat het zo moeilijk is om dat blok te ontwrichten. Dus de laatste passes en de voorlaatste passes moeten nauwkeuriger. Want daar liggen mogelijkheden volgens mij. En veel meer Romelu zoeken in de lucht. Dat lijkt me toch een van de opties.
0: Straks op terugkeren. Ja. Gaat Romelu blijven staan? Moet je hem laten staan? Wat doe je daarmee? Want dat is een probleem voor straks. We gaan eerst eens naar het probleem achterin kijken een paar keer. Courtois moet een geweldige redding doen. Een wereldsafe om te behoeden dat we op achterstand komen.
3: Ja, wat Steven net zei, wat wij ook dachten, het enige wat ze effectief gevaarlijk mee kunnen zijn, zijn dit soort fases met een voorzet vanaf de linkerkant. En Meunier die niet in duel gaat, dat is niet de enigste keer in de eerste helft. En dan was het een geweldige trap van Kanani, als ik me niet vergis. Ja, de verdediger. Ja, Courtois, voor zo groot te zijn, zo snel tegen de grond. En hier ook weer Meunier. Tweede zone, het springt niet mee. Uiteindelijk was het een kopbal van Ezatolai aan de tweede zone. Maar dat is gevaarlijk. Dat zijn de enige fases waar ze effectief gevaar mee hebben gecreëerd.
0: Ja, de vrije trap kwam dan ook nog. Het doelpunt, het afgekeurde doelpunt, het was nip buitenspel. Het was goed ingestudeerd. Aan de andere kant was het vooral een gebrek aan waakzaamheid bij de Belgen. Als je ziet dat daar drie man zo dicht bij die.
2: Ja, scherp. Hè. We zeiden het tegen elkaar. Als daar drie man langs die muur staat, dan gaat daar meestal iets gebeuren. En als je daar maar met één iemand langs de muur staat, die blijft dan ook nog staan. Beweegt helemaal niet. Ik denk dat het Salemakers is. En dan is het Taremi die hem eigenlijk wel goed binnenschiet. En gelukkig voor ons is hij met zijn achterwerk iets te veel naar achter en is het offside.
0: Ja.
2: Maar dat was, de schrik zat er aan.
3: Ja, ik denk een gespierde kont kan soms eens nefast zijn. Hè? Ja.
0: Dus je wilt eigenlijk zeggen, zijn gat is te dik. Dat is het.
3: Nee, een gespierde kont.
0: Ja, oké.
3: Okay. Jij fantaseert er maar bij wat je wilde, Karel.
0: Nee, maar goed. Het was buitenspel, dus het bleef 0-0, gelukkig. Maar Filip alludeerde onmiddellijk op Wout Weghorst. Het moment van Weghorst was natuurlijk nog iets groter. Want dat was in de 101e minuut tegen Argentinië om de gelijkmaker te maken. Dat was in 2022. Kijk, ja, dit was niet de eerste keer van Weghorst trouwens. Hij heeft dat bij zijn ploeg Wolfsburg ook al eens gedaan daarvoor.
2: Maar daar gaat die Argentijn nog mee. Hij verliest het duel. Dus die waren op zich nog min of meer wakker. Maar bij ons was er geen beweging te zien.
3: Salemakers bleef gewoon staan in die fase.
2: Het is wel fantastisch afgemaakt.
0: Goed, het probleem heet het laagblok. Dus een laagblok moet je proberen te ontwrichten. Ofwel ga je er rond, ofwel ga je met gedurfde, gewaagde passes.
1: Met gedurfde passes, en dat moet je blijven geven. Ook al mislukt het een aantal keer. Je moet toch blijven proberen om die passes te geven waarbij de kans op mislukking groot is. Maar ja, als het toch een keer lukt, dan kan dat wel een doelpunt opleveren. Zoals deze, want Tielemans geeft de meeste wat mij betreft. De verrassende passes. Dit is gewoon goed, geweldig goed geprobeerd. Dus ja, dan moet je durven daar ronddraaien. In de diepte, deze van Trossard op de Bruyne. Ik moet zeggen, qua diepgang komt het alleen van de Bruyne wel. En ook al is die ruimte achter die verdediging beperkt, je moet dat toch blijven doen, die loopbewegingen zonder bal. Hier nog een van Tielemans.
4: over de verdediging ook, dezelfde. Beperkte ruimte achter de verdediging, maar toch proberen hem erover te leggen een keer, omdat dat een verdediging doet twijfelen. Dit is toch wel een kans ook. Dus dat moeten blijven doen. Blijven proberen, blijven doen.
0: Ja, bij die laatste dachten we, zetten we hem in het blokje kansen of gedurfde passes. Je hebt hem bij gedurfde passes gezet. Ja. Er waren een aantal kansjes ervoor ook, maar echt de grote... Echt hele grote kansen zijn er.
2: Ja, grote uitgespeelde kansen hadden we niet. Zoals wel Trossard die een paar keer zijn tegenstander goed te kijken heeft gezet. Maar dan dit hier De Bruyne die een klein beetje zijn schot mist. En dan ja, De Kuiper die eigenlijk een klein beetje geluk moet hebben. Hij schiet hem los op de keeper. Als je hem een klein beetje naar links schiet, is hij binnen. Want de hoek ligt helemaal open. Maar ik denk dat onze grootste kans was, laat ons zeggen. Ja, daarnaast nog een schot van Tielemans, die wel in de hoek van Beran Varand ligt en goed gepakt. Maar dat was het een beetje. Dus het mag ietsje meer zijn.
4: Als je ziet hoe dat die kansen er komen, het soort kansen dat we gekregen hebben, dan zit daar geen voorzet bij, die wordt afgewerkt. En dat heeft wel maar mee te maken dat je op links en rechts nooit iemand aan de tweede paal hebt, nog met Trossard, nog aan een andere kant met Salemakers, die aan de tweede paal is ene gaan binnenkoppen. Dus ja, je zit daar wel alleen met Lukaku.
2: Maar als je dan bijvoorbeeld met een Meunier of met een De Kuiper, als je zegt van, jullie moeten dan aan die tweede paal gaan staan.
4: Dat zou kunnen. En dan is de vraag van, is de dominantie al groot genoeg? En 80% voor mij, wat mij betreft wel, om Raskin, je 6 in te wisselen, voor Van Aken, voor iemand die bij in die
0: en
4: box
0: Tielemans
4: kan komen.
0: Een rijtje lager, Van Aken en De Bruyne.
4: Kaar, alles wat dan van de zijkant komt, ja, dan heb je en Lukaku en Van Aken. Want het gaat niet op dat gebied komen van Salemakers of Trossard.
0: Dat is wel de vraag. Hè? Lukaku kan geen 90 minuten spelen. Laat hij hem dan nog een kwartier staan?
4: Ik zou hem toch zo lang mogelijk laten staan. Ja,
3: Ik zou hem ook laten staan.
2: Ik denk dat de discussie weer gaat moeten gevoerd worden met de dokter en met Romelu ook. Hè. Romelu gaat sowieso willen, maar de dokter moet ook dat risico... Want je gaat hem de volgende wedstrijd ook nog nodig hebben.
0: En dan moet je keuze maken. Lukaku Pardo of Lukaku de Ketelaar. En als je die ballen van op de flank wil laten kopen, moet je de Ketelaar zijn.
4: Het is geen wedstrijd die op en af gaat. Hè. Karel, hij moet niet 80 meter overbruggen. Hè.
3: Ja, Van Aken moet er nu in, man. Echt. Als je zoveel balbezit hebt en zoveel van de flanken, we hebben nog iemand met extra lengte die een kopbalgoal kan maken. Ja, Salemakers gaat niet doen met de kop. Alleen goed, als ze het straks doet, dan zet ik er wel iets tegenover.
0: Heb je het nummer van Garcia? Want hij zat toch op zijn gsm, dus je kunt hem bellen.
3: Ja, de mensen hebben dat niet thuis gezien, maar net voor de rust stuurde hij volgens mij zijn vrouw nog een berichtje in verband met dat oké is voor de tweede helft. Nee, maar het is waar, hè? Was dat?
0: Ja, dus hij zat op zijn gsm. Ja. Of hij vroeg de oplossing aan ChatGPT. We gaan eens naar Antwerpen, we gaan naar Dorian Ausems, die daar met een aantal landgenoten, een pak landgenoten, de match aan het volgen is. Dorian.
5: Ik heb zo het gevoel dat iedereen een beetje in spanning de hele tijd zit. Het is hier vrij stil met momenten. Ik begrijp het ook. Je ziet dan de hele tijd iets gebeuren, maar dan gebeurt het toch niet. Maar wat ik vooral heb ontdekt, is dat er naast mij iemand zit die verdacht veel kent van voetbal. Apollonia, we hebben zoveel zitten analyseren met twee, of dat dan juist was of niet. Wat vond je van de eerste helft?
6: Matig.
5: Dat is altijd een zwaar woord.
6: Nee, het ding was wat ik vind, is gewoon... Ik vind dat ze te veel naar de rechterflank trekken. Wat ik wel niet zo goed vind. En ook, ze leggen heel veel af naar het midden toe. Waardoor dat Lukaku ook vast zit tussen drie tegenstanders. Dus ik vind het zo'n beetje rommelig nog.
5: Okay. Rommelig, maar verwarrend.
6: Het is niet dat ze slecht spelen, dat niet. Ik denk wel dat ze gaan scoren, sowieso. Maar ja. En ook gewoon, weet je wat ik ook wel vind? We haten altijd op onze verdediging op België. Maar nu is Mechelen en Ngoi wel echt goed.
5: Ja, dus dat zijn waar.
6: Onze redders.
5: Okay, wat moet er gebeuren zo meteen?
6: Ik denk nog een klein beetje meer samenspel. En minder zo, ik heb het gevoel, wat wij ook zeiden daarnet, dat ze te hard willen scoren. Zo echt onderling is het precies, iedereen apart wil naar die goal gaan, waardoor een beetje chaos ontstaat of zo. Ja.
5: Misschien hebben we ook gewoon hardere roepers nodig. Daarvan is Wannes het perfecte voorbeeld.
7: Ik krijg helemaal stress van uw analyse. Ik weet niet wat ik meemaak. Ik voel hier heel veel stress, spanning achter mij. Het is hier een mega gezellige sfeer. Maar ik denk gewoon dat het er nog eens allemaal uit moet. Laat jullie nog eens horen!
5: Graag.
7: Voilà.
5: Dat kon eigenlijk nog wel echt harder. Kom aan! Dit is Antwerpen, toch? Dit zijn supporters. zelfs voor de Belgen. Dus wij zijn er nog steeds klaar voor en hebben heel veel goesting in die tweede helft.
0: Ja, wij ook. En we hopen dat er inderdaad ook punten vallen en dat jullie dan een groot feest kunnen bouwen in Antwerpen. Ik ga even in de studio naar Jasmin. Jasmin Malek-Sadem. Je bent hier met je gezin. Jasmin, je hebt een Belgisch shirt aan. Je hebt een Iraanse vlag op je schoot liggen. Voor wie ben je eigenlijk?
8: Klopt. Wel, ik volg eigenlijk altijd mijn hart. Dus vandaag ook. En 365 dagen in een jaar support ik voor de Rode Duivels. Dus nu ook. Het is een fantastisch ploeg. Er zit zoveel talent in. Ze hebben de oefenmatchen super gedaan. Dus ik verwacht er veel van. En ik support er dus voor hen. Maar dat betekent niet... dat ik het Iraanse volk niet steun. Hè. Mijn liefde voor hen is echt groot. Mm-hmm. En groter dan het onrecht dat hen eigenlijk wordt aangedaan door het regime.
0: Ja, je hebt ook de vlag van de oppositie op je schoot.
8: Het is niet de vlag van de oppositie. Nee. Het is de vlag die wij al eeuwen kennen. Ja. En die staat voor vrijheid. En ik wens het Iraanse volk een overwinning, niet van WK en niet van deze match, maar wel in een vrijheidsstrijd voor een vrij Iran.
0: Ja, want de officiële vlag die is veranderd toen de Shah verdreven is. Hè?
8: Er is een andere vlag ons opgelegd, klopt.
0: Mm-hmm. Is voetbal op dit moment een verbindende factor tussen Iraniërs of is het ook iets dat voor verdeeldheid zorgt?
8: Helaas niet, hè, want we hebben het er vandaag al een paar keer gehoord. Sport moet verbinden. Sport is in principe apolitiek, areligieus. Maar de toestanden en dit huidige regime dwingt ons ertoe om wel een standpunt in te nemen. Mm-hmm. En dus te polariseren. En ja, helaas slagen ze daar ook goed in. En ik denk dat voor de Iraniërs vandaag dit een heel bittere pil is. Ja.
0: Ja, en jullie zijn een heel voetbalgezin, hè?
8: Klopt.
0: Voetbal overheerst bijna alles?
8: Yes.
0: Oké. Okay. Ja. Geniet ervan, vooral van het voetbal. En wij gaan terug naar L.A., want de spelers komen terug op het veld. Dus we maken ons op voor een tweede helft. Nog altijd 0-0. Het moet gewoon maar eens gebeuren. Hè. De deur moet worden opengebroken en we hebben daar wel de tools voor. Dus laat het maar gebeuren, Filip.
9: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
10: Ze druppelen inderdaad naar buiten. En er mag wat sterrenstof bij. Hier in Hollywood. De bekende letters. Hier niet zo heel ver vandaan. Al is het een stad waar de verkeerschaos heerst. Onrechtstreeks de reden dat Kobe Bryant en zijn dochter en zeven andere mensen niet meer onder ons zijn na dat helikopterongeval. Mensen met centen willen de files ontwijken. En die letters in 1990 werden die veranderd in Oil War tegen George Bush in zijn oorlog in Irak. En eigenlijk is inmiddels gebleken dat dit ook een soort olieoorlog was toch ook. En nog heel veel andere dingen. Er komt een speler van Denver in het veld. Geen Hardani meer, maar wel Jahan Baksh. Bezig aan zijn 99ste cap. Met het nummer 7, Alireza. Verleden in Nederland, waar hij zich zelfs één keer tot topschutter kroonde. Die gouden jaren zijn wel een beetje voorbij. Hij deed dat bij AZ onder John van den Brom. 21 goals in 2017-2018. Daar is hij voor het eerst bij de bal. En gelukkig zijn de gouden jaren voorbij. Toch net iets te makkelijk dat we daarop verrast worden. Brighton, Feyenoord, Heerenveen en nu 1 goal, 1 assist voor Dender. In de degradatie playoffs. 0 goals, geen enkele assist op 26 competitiewedstrijden. Of we daar nu echt bang van moeten zijn. Je zou denken van niet, Salemakers. Niemand die zich ook aan het opwarmen was tijdens de rust bij de Belgen. Trossard. Goed balletje, De Bruyne. Moet je zijn geluk hebben. Dat zo'n bal door de benen verdwijnt. In dit geval van Khalilzadeh. Ingooi de Kuiper. De man die hem bij Brighton af en toe uit het elftal houdt. Die is eigenlijk al naar huis met Turkije. Kadıoğlu. Fikse concurrent. Ja, Ambax. Maar Trossard. Een schreeuw die we tot hierboven hoorden. En Trossard grijpt naar zijn been hoog. Ja, hallo. Kous kapot. Niet in de buurt van de bal. Benieuwd wat de VAR doet. Want ja, Ambax is geen Messi. Messi, dat was overigens zonder het doorduwen. Spelen we zo meteen tegen 10 Iraniërs. Ja, Ambax, het zou een niet denderende invalbeurt zijn. Een bal naast getrapt. Een kous aan flarden gereten. Een wilde ingreep. Hoog op de kuit. Gaat hij naar het beeld kijken. Dario Herrera. De invallers. En onder meer Arthur Theaat zeggen ja. Ref, want zij hebben het beeld gezien. Geeft hem zelfs geen geel. Het is gewoon aan zijn aandacht ontsnapt. Wat doet de VAR? Niks blijkbaar. Geen ingreep. Hernan Mastrangelo. Vindt dit dus geen kaart waard? Enfin, geen rood waard. Geel vindt hij het waarschijnlijk wel. En hij is niet bij die spelers. Kijk naar de littekens. Hij is niet bij de spelers die hun sokken daar kapot knippen. En hij is daar nu echt aan het hinken. Benieuwd of Leandro Trossard de wedstrijd zal kunnen uitspelen. Schuld en boete? Nee. Wel een corner. De derde voor de Rode Duivels in de wedstrijd. De eerste inswinger. Met Kevin De Bruyne achter de bal. Trossard is wel alleen gelaten daar. Corner 4. Dus Hai Safi weer even de stoorzender door zijn veters te strikken. Tweede zone. Salemakers. Zijn het. Duidelijk een ingestudeerd nummertje. Bij een gooi. Ja, Ambax tegenhield. Klein blokje zetten. Alexis Salemakers. Moest daar vol risico gaan. Weet hij misschien zelfs nog iets te weinig.

Goddels die altijd mee terugschuift op dat middenveld. Ze zijn zeer gedisciplineerd bij Iran. De enige manier waarop ze iets kunnen rapen. Drie zegens op een wereldbeker. En die eerste in 98 in Lyon tegen de Verenigde Staten. Salemakers, goede dribbel. En dat verdient een kaart. Tielemans, de Kuiper zelf, de Kuiper. Juri Tielemans, weer de Kuiper. Openen voor de Bruyne. De Bruyne heeft wat ruimte. Balletje tweede zone. En Leandro Trossard. Niet de grote kopper daar. Bal ook net iets te ver. Ja, ze gooien zich ervoor. Omdat het een lieve lust is. Trossard ook net buitenspel. Eigenlijk wil je Tielemans aan het kanon. Plots ging de zee even open. De Perzische dan. De straat van Hormuz. En we willen niet Khalil Zadeh zijn. Die kreeg de bal echt in de onderbuik. Godos. Mohebi. Ingooi voor wat hier vandaag de bezoekers zijn. Ook al zitten er meer Iraniërs in het stadion dan Belgische fans. Oh, Courtois op Taremi. Veel te makkelijk komen ze tot kansen. Jahan Baks. Weggewerkt Brandon Mechelen. Een verre ingooi die belandt waar hij beter niet belandt. En in elk geval niet bij een spits die moederziel alleen kan uithalen. Courtois wil van het leer af. De Bruyne loopt door. Een gooi. Godos. Goed opgevangen door Raskin. Tielemans. Via Trossard. Oh, het was een aangekopte bal. Dus als hij niet zelf scoort. Mag toch lichte beweging. Van hierboven. Dan was dat minder te zien. Niet onlogisch dat hij floot. Rezaja. Debuteerde ooit voor Olympique, wat zeg ik, voor Oostende op Olympique Marseille. Ik denk dat Mussona daar nog twee keer scoorde. Ze verloren met 4-2. De Kuiper. Nou, dat was een overtreding. Kijk niet naar de bal. Duwde gewoon Jahan Baks van onder het leer. Ging zich even zetten. Een gooi. Maar dat mag veel op dat vlak. Op dit WK. Lukaku. Lukaku draaien. Bal te ver van de voet. Hij is niet 100%. En dan gebeuren dit soort dingen. Het is wachten tot hij het wel is. Meunier, goede actie. Afleggen, de Bruyne. Hinkt op twee gedachten. Tussen toch nog dat tikje en trappen. Ik had hem graag zien trappen. Drievoudige wissel klaar. We zien Kastanje, we zien Hans van Aken. En Luque Bacchio is de derde. Moet nog even niet zien. Balverlies. Jahan Baks. Taremi de enige die mee is. Van
maken dus een tweede invalbeurt deze keer. Veel langer dan die korte tegen Egypte. En Salemakers maar spurten. Het is waarschijnlijk de laatste spurt uit zijn wedstrijd.

Tartta Remi. En altijd Courtois. Lukaku, goed in de bal. En nu? N'Goy. Alexis Salemakers heeft ongetwijfeld al de drie invallers zien klaarstaan. Voelt de bui hangen. Is er een laatste inspanning. Trossard. Lukaku krijgt hem nog half tegen zich aan. Omdat Khalilzadeh die bal niet echt goed beroerde. Zes goals scoorde Luke Bacchio. In 30 Interlands. Altijd, of toch heel vaak, stukjes van wedstrijden. Raskin eraf. Meunier ook. Die heeft weinig klaargemaakt van de moeilijke wedstrijd weer. En dus ook Salemakers. En de grote kans voor Van Aken om de volgende wedstrijd gewoon te starten. En als hij dit weet om te draaien. Het is veel gevraagd, maar het is ook een wereldbeker. We mogen het vragen. Luke Bacchio. Geen goal voor Benfica. Oeh, foutje Mechelen. Oeh, helpt hem echt wel bij de schouder. Buiten de 16. Zo slim is Brandon Mechelen zeker. Publiek woest. Wel 5 assists bij Benfica voor Luke Bacchio. Niet verloren met zijn team, maar geen Champions League. Eerste keer Van Aken. Had Luke Bacchio gezien, maar kreeg de bal niet tot bij hem. Maar dus bijsluiten in die 16 zal zeker de opdracht zijn. De Bruyne, heerlijk gelopen. De Bruyne! En, oh nee, onmogelijk. Is het een penalty? De Kuiper en dan... Ja, zijn de voetbalgoden toch met Iran. Hoe is het mogelijk? Tweede keer dat de Kuiper uitstekend opduikt. Schitterende aanval dit. De bal van Trossard richting Kevin De Bruyne die hem uit de lucht haalt. Paniek bij Iran. Maar je moet respect hebben voor de manier waarop de Withemden met hand en tand verdedigen. Van Aken. Lukaku applaudisseert, want toch een poging tot versnelling. En zolang Iran die ballen op deze manier blijft wegpompen, maakt dat niet al te veel uit. Beter is de risicopaas om de opening te forceren. We hebben er een extra nummer 10 bij. Hij heeft het nummer 20. Onze nummer 7 is ook een nummer 10. En de nummer 10, Trossard, kan dat ook zijn. Inventief genoeg moeten we dan wel zijn. Luke Bacchio met de dribbel. Ook nodig. Een dribbelaar. Hoop op beterschap dus. Op het uur. De Bruyne. Trossard. Lukaku niet. Moeilijke bal. Nog eens kijken. De Bruyne. In de Californische zon. En dan legt... Nemati de bal pand klaar. Was dit uitstekend, ook door die benen. En Maxime de Kuiper. Maar vooral ook Beran van Aken.
Weer de live beelden. Voorzetje, te lang onderweg. Daar komt hij graag op. De man die voor een enorme toename aan volgers van het account van Antwerp zorgde toe. Dat stond nog in zijn kinderschoenen. Toen hij kwam. Ja, Hambaks mag eigenlijk gewoon ook blij zijn dat hij erop staat. Er lijkt geen enkele fout nog mee te krijgen. Goed tikje De Bruyne. Kastanje is mee. Van Aken sluit bij. Luke Bakio. De Bruyne vraagt. Goed meegegeven. De voorzet. De lijn eruit gehaald. Taremi ging diep. Niet te bereiken. Dus beter toch maar een beetje voetballen. Kijk, een gooi. Steeds vaker gebeurt dit. De stormloop nu echt ingezet. Lukaku aan het opposten. Als was hij LeBron James. Vraagt hem nu in de tweede zone. Luke Bakio. Beran Vant. Van Aken. Rebounds zijn moeilijk. Hij duwt hem echt wel hard weg. Bokst hem echt. Weg van alles en iedereen. Taremi. Godos. Jan Baks biedt zich aan. Wil de bal. Krijgt hem niet. Taremi wordt gezocht. Courtois. Goed meegespeeld. Het is raar in een wedstrijd waarin je zoveel balbezit hebt. Maar Courtois blinkt uit. Je hebt ook nog de gekte van Moreira zitten. De man die meer dan wie ooit veel energie in een wedstrijd pompt. Dat is zijn taak bij Strasbourg. Dat is vaak hartverwarmend om te zien. Hij is niet aan het opwarmen. De Kuiper. Dat is geen onaardige bal. Een vreemde stuitering, want geen corner. Rudy uit Nemours. Daar waar Claudio Cardinale haar laatste adem uitblies. Godos. Met Van Aken even liet liggen. Godos knokt zich opnieuw in balbezit. Het is een koning die hij omver loopt. Trossard leidt balverlies. Niet het niveau van tegen Egypte. Dan was er net die heerlijke bal op Kevin De Bruyne. Corner voor Iran. Opletten geblazen dus. Tweede hoekschop uit hun wedstrijd. Ali Nemati. Die druk zet bij een gooi. Nog eens Luke Bakio. En de bokser. Ali Reza Behramvand. Pakt een strafschop van Cristiano Ronaldo. Op het voorbije WK. 1-1 toen tegen Portugal. En respect voor de manier waarop deze spelers met al die verplichtingen omgaan. Tweede zone. Geen probleem. Khalilzadeh kopt hem in het zijne. Ze zouden voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland een iets makkelijker regime krijgen. Mohebi naar de kant. In zijn plaats Torabi van Traktor. Als ik me niet vergis, is dat de enige die het regime echt gesteund heeft. En ook Haïssafi verlaat
de match. En Mohammadi gaat zijn plaats innemen, de ex-Buffalo. Met de helblauwe ogen. Was een goede voetballer in Gent. Oeh, een gooi met zijn foutje. En dus rood. Ai. Elke wedstrijd een foutje. En nu de kleur van het truitje. Nathan Ngoy. En Iran juicht alsof het de buit al binnen heeft. De duivel spelen niet. Het is de duivel die ermee speelt. Hoe is het mogelijk? Technische fout. Kijk maar. Hup. De rechtervoet die de bal even raakt voor de linker. De steunvoet die geen steun biedt, in tegendeel. 10 rode duivels tegen 11 Iraniërs. En gaan we ze nu nog kunnen versmachten? Dat is de grote vraag. Ze hebben al veel verbruikt. Maar de rode duivels ook. Aftocht Nathan Ngoy er niet bij tegen Nieuw-Zeeland. En Taremi. Ja, hoe zou je zelf zijn? Natuurlijk gaat hij neer. Hier moeten we echt niks verwijten. Arthur Theaat. Meteen de invaller. En links druipt Nathan Ngoy af. Mooi hoe Witzel en Onana hem meteen proberen te steunen. Een vrije trap voor Iran. Tielemans. Ja, je wil niet verliezen. Maar door nu meteen Theaat in te brengen, geef je ook wel dat signaal natuurlijk. Ja, de Kuiper kan je moeilijk naast Mechelen gooien. Kastanje misschien een beetje, maar dit soort wedstrijdbeeld wil je ook niet. Waarop Iran ineens veel de bal heeft. Eigenlijk zou je het als coach misschien wel even willen bekijken, maar ja. Dat is een half risico waar je op wordt afgerekend. En coaches die bang zijn dat ze al op iets worden afgerekend, nemen geen risico's. Mocht het in de laatste wedstrijd gebeuren tegen Nieuw-Zeeland en je moest winnen en je staat nog op 0-0, dan zou je niet twijfelen. Een wedstrijd waar een Ngoy dus niet aan zal deelnemen. Kevin De Bruyne. Het is Tielemans die even achteruit is gaan zakken. Heerlijke biljartpaas van De Bruyne. Maar Luke Bakio was net naar binnen gekomen.

De handbaks gaat. Opent voor Rezaian. De looplijn. De paas leek helemaal nergens op. Wachten tot de hydration break. Ja, die komt nu wel alles geroepen. En zo. Vervalt deze wedstrijd steeds vaker in. En steeds meer vooral in wat je toch als een soort rampspoed zou kunnen beschouwen. Sportieve rampspoed dan. Iran is niet de tegenstander om de grote levenstermen bij boven te halen. Maar ze spelen wel met hart en ziel. En Taremi is een baas. Het is hier al de hele wedstrijd. Theat krijgt wat opwarmingsoefeningen met de bal. Daar ziet u hem met het nummer 3 bovenaan uw beeld. Ja, en N'Goy, het is niet de eerste technische fout van een Rode Duivel in deze wedstrijd. Nog eens de kans. Niet de grootste van de tweede helft, die viel voor de voeten van Max de Kuiper, die hier eigenlijk wel een duwtje kreeg van Kanani. Maar ja, in de Premier League mag nog veel en veel meer. En hij neemt hem mooi op de slof, Taremi. Maar dat hebben spitsen wel eens. Dat ze dan onbewust toch die groene vlek viseren. En daar zijn keeperstruitjes ook op gemaakt. Zeker als je in een fractie van een seconde moet beslissen. Beslissen kan je het niet noemen, het is puur instinct. Sophie Stadium kijkt uit naar het vierde kwart in deze tempel. Ze hebben aan de vier hoeken gewoon een stukje van het beton moeten wegsnijden om het American voetbalveld te kunnen veranderen in een voetbalveld, om daar voldoende plaats te hebben. Lukaku eraf, dat was ook min of meer het allerlaatste moment waarop dat moest gebeuren sowieso. En Theat neemt dus de positie naast Brandon Mechelen in. Luke Bakio gaat centraler voetballen. Kevin De Bruyne rechts van hem, Trossard links, Van Aken en Tielemans de centrale mannen. Nou, zonde voor Van Aken ook. En dit is plots een heel andere wedstrijd. En wie weet, als we een klein beetje Johan Cruijff volgen, dat elk nadeel een voordeel heeft. Omgekeerd is dat ook zo in het leven. Maar wie weet, gaat Iran nu met wat meer lef spelen. Af en toe wat meer mensen voor de bal houden. Dan ben ik er bijna van overtuigd dat hij nu, mocht hij het geweten hebben. Maar ja, dat is praat na de vaak. Toch Fernandes Pardo diep zou willen hebben. Nu, we hebben nog een wisselmoment. Die krijg je er nog in. Moet je Luke Bakio weer naar achteren trekken. Naar de flank bedoel ik. En dan heb je de snelheid van Matthias Fernandes Pardo. ...74ste minuut. Een on-goal tegen Egypte. 0 goals tegen Iran. En je mag je eerste wedstrijd een beetje rateren. Maar de tweede,
Die moet je toch maar zien te winnen. Een zege uit de brand slepen, want het brandt. Het brandt in Allee sowieso. Sterk van de Kuiper. Geeft geen krimp. Stevig, dit. Zodat er ook niemand meer tussen kan. Dat is de eerste actie van Torabi. Ook hij speelt bij Tractor. ...70.317 mensen kijken toe. Hoe Mechelen

Daar is hij weer. Normaal die links tegen Kastanje. Dat was ooit Gent-Genk. Altijd goede wedstrijden.

Ruimte gevonden bij Mohammadi. Mechelen weg uit het centrum, dus opletten. Hij is geen ander in staat om voorzetten te lezen. Als je hem daar kwijt bent, altijd een klein risico. Het is niet Michael Jordan, de enige die dat petje eigenlijk zou mogen dragen, zelfs in L.A. Duivels zijn allemaal fan van LeBron James, maar die hebben Jordan niet zien spelen. Theat, goede interventie bij Taremi. Courtois kiest voor Luke Bacchio. En op deze manier worden het nog lange minuten. Valt er een appel uit de kast? Waar staat de kast? Hans van Aken. Mechelen. De Bruyne veel aan het lopen zonder bal. Speelt niet de meest gelukkige van zijn wedstrijden, maar neemt zijn taak zeker ter harte. Maar het voetbal waarmee sommige landen hier kunnen bekoren, denk aan de Verenigde Staten. Misschien wel de grote exponent, de ploeg. Waarvan we dachten, ja, als we vooruit rekenen, want dat doen we dan toch altijd. Dat is menselijk. Die komen we tegen in de achtste finales. Eerst maar eens zorgen dat we die eerste plaats pakken. Want Egypte en Mo Salah, die liggen op de loer. Spelen straks nog tegen Nieuw-Zeeland. En we zakken dus in. Nemati. Even Mohammadi. Torabi vraagt Nemati om in te schuiven. Jahan Baks. Rezaia. Dat is altijd de vraag. Als je zo baas bent met 11 tegen 11, moet je dan terug met 10 tegen 11. Goed geopend. Taremi, goede spits. Torabi. En dan de overtreding. En jammer, want ook De Bruyne dacht, hier had ik wel eens aan een counter willen beginnen. Doorstomen. Zoals in de gouden jaren. Fout was het zeker. Goed gelezen door de Kuiper. De Bruyne vraagt hem diep. Mechelen met de paas. Mohammadi met overtreding. Oh, ref. Fluiten. Luke Bacchio moet druk zetten nu. Je moet ze daar houden. Vallen. De Bruyne doet dat dan. Beetje pech. En nu. Oh, Luke Bacchio. Bijna leek hij die bal te kunnen roven. Rezaia. Iran naar de overzijde. Thibaut Courtois waakt. Taremi, taaie klant. Van Aken met een van de dingen die hij blindelings doet. Spel verleggen. Slordig van Brandon Mechelen. Countermogelijkheid voor Iran. Mohammadi. Courtois naar De Bruyne. De tenoren die nog op het veld staan. Maar hier balverlies.

opletten maar. Opletten. En Courtois in twee tijden. Schotje van Issat Tolai. En eigenlijk blij toe dat hij voor de trap koos. En het niet ging proberen uitspelen met Taremi. Die er een beetje hulpeloos en moedeloos bij staat. Drang naar glorie. Minuut 82. Luque Bacchio vraagt. Castagne wil hem diep. Luque Bacchio draait naar zijn linker. Maar zonder beweging. Hij moet durven. Hij is alleen maar goed als hij lef toont. Zoals hij dat ooit bij Anderlecht en Charleroi deed. Doelpogingen uiteraard in het voordeel van de Rode Duivels. En twee keer Maxime de Kuiper, die er eigenlijk het dichtst bij was. En van er één zou je denken had binnengemogen. Mee de reden waarom hij daar eigenlijk wel een basisplaats verdient. Hij komt daar. Luque Bacchio, 1-1. Met Khalil Zadeh. En nu wel even hulp van de lijnrechter, terecht. Vrije trap. Mechelen schuift mee, Theaat schuift mee. Tielemans met een high five. Voor de Kuiper. Ja, dus ik ga nog even uitleggen waar... Blijf daar maar staan, zou ik zeggen, Rezaian. Dan zijn we er eentje kwijt. Truitje trek zonder geel overigens. Slechts twee gele kaarten. Is dat Olai, de man van het schot zo net. En dus Lukaku helemaal in het begin van de wedstrijd. Nu kunnen we al stellen dat dat een voorbode was van de problemen die we zouden ontmoeten in deze partij. De Bruyne stuurt de Kuiper weg. Van Aken en Mechelen. Brugse koppers. Voorzetten dicht bij Berenvand. Tielemans. Niet elke wedstrijd is een Europa League finale. Trossard, balverlies. Goed opgelost, Castagne. En nu Trossard, ruimte voor Yuri Tielemans. Van Aken in de 16. Tielemans heeft ook die linker. Van Aken met de loopactie. Eerst diep, dan terugkeren. Geen corner. Bij Iran gaan ze nog een frisse kracht opbrengen. Amir Hossein, Hossein Zadeh. Ex-speler van Charleroi. De middenvelder eruit. Een aanvaller erin. Geen goalie Zadeh, die scheurde zijn kruisband in Polen bij Lech Poznan. Jammer, want een heerlijke speler. Bij de Duivels wordt Fernandes Pardo aangekondigd. Rijkelijk laat, lijkt me. Ik denk dat Trossard er zal afgaan. Tielemans. Goed aangevallen die bal. Van Aken had al gescand, maar niemand vrij. Dus even wachten. En Trossard. Rechts de ruimte. Goeie bal. Uitglijden van Castagne. En nu de Kuiper. En weer Berenvand. Ai, Maxime de Kuiper. En altijd op die rechter. En deze neemt hij goed. Jure Tielemans zegt, penalty op mij. Even kijken in de herhaling daar. Want die sluit bij. Stort daar ter aarde. Hier. Ah, leek me geen fout. En de Kuiper. Moeten we hem niet rechtsachter maken. Dan krijgt hij die drie ballen op zijn linker. In spiegelschrift.
En dan hangt er minstens één. Uitstekende opening, Leandro Trossard. Castagne leek veel tijd te nemen. Maar doelgevaar. En dus weer hoop. Eerste helft 8 minuten laten overspelen. Het zal nu misschien wel iets minder zijn. Want het was toen ook met die blessure van de doelman, Beran Vant. Theaat. Niet slim, hij had het duel eigenlijk al gewonnen. Er is gevlacht gelukkig en niet gefloten. Het is De Bruyne die eraf gaat. Luke Bakio dus op zijn rechterflank. Tweede keer dat Kevin De Bruyne in de slotfase van een wedstrijd die we niet aan het winnen zijn naar de kant wordt gehaald. En nogmaals, niet zijn beste match, zeker niet, maar indrukwekkend qua lopen. Nu Fernandes Pardo. Het bewijs, je hebt hem nodig, Beran Vant. Deze baltoets is een van de gekste van het WK tot dusver. En opletten, Frez Ajan komt door. Hij ging hem even buitenkant voet diep steken, de doelman. Speelde goed mee. Luke Bakio eerst weg, dan in de bal komen. Mouamadi eerder. Balvoordeel. Zeker, Torabi. Mouamadi wil hem mee. De voorzet teruggelegd. Van Aken ertussen. Opnieuw Mouamadi. Iran op zoek. Nu wel gevlacht. Het schot van Jahan Baks was stevig. Moet wel even volleyballen. Zoals geleerd in de wieg. Fernandes Pardo. Slim verdedigd. Ze geven eigenlijk nauwelijks een krimp. Ze hebben er een wedstrijd van gemaakt die zij wilden spelen. Fernandes Pardo, Trossard, tikje. Van Aken komt niet uit met zijn passen. Theaat. Tielemans meteen spelen. Van Aken, Trossard. Fernandes Pardo komt in de bal. Trossard, Van Aken. Geen tijd om uit te halen. Castagne dan met de voorzet. Luke Bakio kan. Speel hem maar aan. Daar. Voilà. Dodi Luke Bakio. De voorzet is een goeie. Tielemans. Klein duwtje in de rug. Te weinig voor een penalty. Beran Vant wordt gesommeerd vaart te maken. Ja, hij deed het op Wembley. Yuri Tielemans. Scoren op een voorzet. Hij heeft het bij Villa ook meer en meer gedaan. En dat was op countermoment waarin hij niet echt opgepakt werd.

Vizier. Got it, Zoddy. En Mohammadi Torabi. Ja, die hebben ruimte daar. 5 minuten komen erbij. Slechts 5. Stevenen we af. Op een tweede gelijkspel op een rij. Torabi. Ze hebben wel moed gevat. Dribbelen er bijna doorheen. Ai. De Kuiper. Torabi buitenom. Voorzet komt te hoog voor Jahan Baks. Trossard. Fernandez Pardo gaat diep. Goeie bal op Van Aken van Trossard. Bal leek te ver van de voet. Slim tikje. Ai. Matige bal van Castagne. Die mag je juist trappen. Het probleem van alle wedstrijdfavorieten die niet aan het winnen zijn. Haast en spoed is nodig. Maar heel vaak is het bewijs ook dat het zelden goed is. Buitenspel, buitenspel. Goed balvoordeel gegeven van de lijnrechter. Trossard spelen met de Kuiper. Nee, Theaat. En nu Maxime de Kuiper. Van Aken aanspeelbaar. De Brugge-connectie. Links Fernandez Pardo. Een ex-Buffalo. De overstap. Ah. Trossard opgepikt. Laat zich niet vallen. Goed geopend. Castagne moet buitenom. Daar is hij. Wou eigenlijk aan Luque Bacchio de mogelijkheid geven om naar zijn linker te draaien. Dat lukte niet. Ruimte en veel. Trossard kwam uit de dekking, had hem graag gekregen. Kobbeltje van Brandon Mechelen. Nee, de enige lage landen die hoog vliegen zijn voorlopig onze noorderburen. De wedstrijd tegen Japan een beetje weggegooid. Met heel veel controle toen en dan. Vliegende Hollanders tegen Zweden. Een ploeg in vorm. En dat zijn de Rode Duivels nog altijd niet. Ondanks veel goede wil. Luque Bacchio. Van Aken, Fernandez Pardo. Theaat. Het ging net goed, maar oké, je bent er wel eentje kwijt. Fernandez Pardo, uithalen maar. Zwakke schot. Zwak getrapt. Nou, dat is ook kwaliteit. Je hebt op dit WK toch een 20-tal jongens die als ze deze beweging achter de rug hebben, bal stuit ook wel wat op, zie je hier. En die dan echt wel de verste paal viseren. Het is bijna een klassieke goal geworden. Wat we ooit een beetje te uitsluitend aan Arjen Robben toeschreven. Het was ernaast. Khalil Zadeh. Taremi. Terugkeer Castagne. Trossard. Opgepikt Fernandez Pardo. Laat de speler ref. Goed. Het was trouwens Tielemans. Excuus. Zitten op een meter of 50 hoogte. De Kuiper klaarkijkend. Castagne. Luque Bacchio wil de bal. Luque Bacchio. Luque Bacchio! Ja, hij is zo'n winger. Met aan van zweven. Dan hoop je op paal binnen. En dan is het net naast. Lovenswaardige poging. Net te weinig curve. Hij keepte ook goed. Reza Berhanvand. Die is onorthodoxer dan Courtois. Met minder talent. Maar chapeau ook voor zijn wedstrijd.

Scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Dario Herrera fluit af. België 0, Iran 0. Tweede gelijkspel op een rij voor de Rode Duivels. En de eerste plek in de groep zal zo stilaan gaan afhangen van Mo Salah en zijn Egypte. En dat is geen goed nieuws. De Duivels waren zeer graag in Seattle gebleven. Het kan nog altijd. Afwachten wat de Egyptenaren doen. Maar toch een sof, toch een domper op de feestvreugde die er ook nog niet was. Geen kickstart in de USA voor Belgium. Integendeel. 2-6. En daar sta je dan met je uitstekende voorbereiding. Waarin alles op wieltjes liep. Lukaku heeft een uur in de benen. Even het medisch bulletin opvolgen de volgende dagen. Dat zou zeer positief kunnen uitpakken. Mocht hij daarop kunnen voortbouwen. Taremi was er dichtbij. En chapeau voor de voetballers van Iran, want die hebben alles gegeven. Hebben er een echte wedstrijd van gemaakt. En dat lijken ook de Rode Duivels te beseffen. Er wordt verbroederd tussen de lijnen. De Bruyne ook richting middencirkel. En hopen op beterschap tegen Nieuw-Zeeland. Midden in de nacht. Maar ik vermoed dat Karel en Co dan present zullen zijn. En dat u ook toch weer massaal zult kijken. Want dat hoort zo bij een WK. Het is te vroeg om afstand te doen van dit team. Maar het moet beter. Dat mogen duidelijk zijn aan jullie.

0: morgen mit Warum.
1: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals. ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
2: Ja, het is zoals Philippe het zegt. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dus volgende zaterdagmorgen gaat er veel volk zitten kijken. Als we er al om 4 uur aan beginnen, Gert. Want jij gaat er
3: spannend in ieder geval.
2: En mathematisch kan het nog. Even, maar als je nog eens komt, laat dat truitje dan toch maar thuis, denk ik.
3: Geen ander truitje.
2: Ja. Zeg maar, aan jullie mannen. Aan jullie nu.
4: Nou, eerst en vooral vind ik dat er heel veel jongens individueel onder niveau hebben gespeeld. Ik denk dat dat duidelijk is. Ik denk dat de aanpak eerste helft wel best oké was. Maar de tweede helft verandert natuurlijk heel veel. Maar gewoon veel slordigheden. Veel jongens die niet in hun normale niveau halen van wat denken wat ze aankunnen.
3: Ja. Ja, ik denk, ja, de rode kaart is een kant op het moment. Maar ook die kans van de Kuiper. Hè. Mm-hmm. Die moet je maken. Als je die niet maakt...
2: Ja, maar dat is het. Hè. De waan van het moment noopt ons dan heel vaak aan scorebordjournalistiek te doen. Maar we komen eigenlijk wel goed uit die kleedkamer.
5: Ik vind dat,
2: we
5: hebben onze kansen. Je kunt qua wat Flip zei, was juist ook. Qua goede wil kunnen niks verkeerd zeggen. Ik vond ook dat de instelling gewoon goed was. Daar was niks mis mee. Het is een match dat je met dezelfde prestatie gewoon ook wint, normaal gezien. Mm-hmm. Alleen moet een binnenshot...
2: Je ziet het ook aan de XG, hè? Bedoel, er wordt verwacht dat je scoort op basis van je kansen.
5: Tuurlijk. Nee, we hebben nog geen goal gemaakt dit toernooi in 2 matchen. En we maakten zo gemakkelijk goals, zo gezegd, in de vriendenmatchen. Dat was ook zo. En nu beginnen we aan dat toernooi en kunnen ineens geen goal maken. Dat is zeer vervelend. Bij Holland was het andersom. Die konden geen goal maken voor het toernooi en maken er nu 7 op 2 matchen. Dus ja, bedoel, dat is voetbal ook natuurlijk.
3: Ja, het is ook altijd de bal die dan net iets te ver valt, net iets... Verdediger van Iran. Dit is geweldige controle van Kevin. En dan deze bal, die moet altijd binnen. Ik kan wel zeggen, je kunt daarover zeggen wat je wilt, maar die bal die moet altijd binnen.
5: En het hoeft zelfs niet in het dak te zijn, want vandaar moet hij eigenlijk altijd in het dak shotten, maar dat hoefde zelfs niet. Een klein beetje van de grond was genoeg, maar hij slaagt daar niet in.
2: Halve meter.
3: Ja. En dan was het, nog Luke Bakker met een schot. Een goede redding van Bernd Valent.
2: Dit zijn al kansen na de rode kaart natuurlijk. Hè?
3: Ja, dit is al op het einde van wanneer het van moeten was.
4: Ja, dat is goed gedaan. Dit
3: is goed gedaan.
4: Daar kun je niks op zeggen. We vonden linksvoetige die bal goed gepakt meteen in één tijd.
3: En dit is ook goed gedaan naar binnenkomen, schieten. Ja. Hij heeft al zo'n goal gemaakt, Luke Bakio, en nu gaat hij er juist niet in. Het was zo'n wedstrijd waarin het allemaal net niet was. Alles sloeg een beetje tegen. Hetzelfde ook met de rode kaart van Ngoy, die eigenlijk een heel secure wedstrijd speelde tot dan. Mm-hmm. Maakt dan een foutje en in een fractie van een seconde beslist hij om aan dat rijtje te gaan.
2: Oké, straks meer fase, maar eerst luisteren naar Rode Duivels. Romelu Lukaku.
6: Romelu, la déception est très grande.
7: Is het normaal? C'est normal, mais bon. On doit essayer d'analyser qu'est-ce qui s'est mal passé dans le match parce que voilà, on a eu tellement d'occasions et ne pas marquer aujourd'hui, c'est triste.
6: Oui, qu'est-ce qui a manqué dans ce match à part l'efficacité?
7: On joue avec trop d'émotions. Rien à dire. Trop d'émotions dans certains moments clés du match. On met trop d'émotions. Je pense que là, il faut garder le calme. Quand tu rentres dans un match, tu as toujours un plan. Et c'est bien de suivre le plan et de mettre les émotions de côté.
6: Le gardien iranien est l'homme du match.
7: Ouais, il a tout arrêté. Hein. Tous les ballons qui étaient entre les poteaux, il a tout arrêté, donc il a mérité.
6: Et vous, personnellement, comment se sont passées ces 60, un peu plus de 60, 70 minutes?
7: Non, très bien, je suis content pour moi personnellement, mais il y a plus de déceptions qui règnent parce que voilà, on veut gagner.
6: Hein. Ouais. Là, il faut gagner le prochain.
7: Il faut gagner le prochain, il n'y a rien à dire. On s'en fout, mais il faut gagner le prochain.
2: Yeah. Dat uurtje is goed verlopen, zegt hij zelf op het veld. Maar de ontgoocheling overheerst natuurlijk boven die goede ervaring om 60 minuten op het veld te kunnen staan. Ja, de analyse gaan we moeten maken van wat er fout is gelopen. Maar we hebben kansen, we hebben die niet afgemaakt. Dan moet je daarover gaan spreken natuurlijk. Hè. We spelen met te veel emotie op belangrijke momenten. Daar kunnen we straks op terugkeren. Maar we moeten kalm blijven op die momenten, zegt hij. Stick to the plan. We hebben een plan, we starten die match met een plan. We moeten ons daaraan houden. En dat bij Ron Vant, de man van de match is. Ja, oké, hij heeft alles gepakt wat in zijn bereik kwam. Wat heeft hij, of wat doelt hij met, we hebben gespeeld met te veel emotie?
3: Ik denk één emotie met de beslissing van de rode kaart. Dat hij daar ineens op reageert. Maar ook misschien dat er iets te veel overhaast op bepaalde momenten was. Waarschijnlijk in het spel dat we geduldig moesten zijn. En aan het plan vasthouden. Hè. Dus waarschijnlijk iets beter gaan uitspelen. Iets geduldiger zijn. Op het juiste moment afwachten. En dat te veel spelers zijn gaan forceren om die beslissing te forceren.
5: Een match op een WK is geen match als zomaar een andere voor op clubniveau. Het mag nog Champions League zijn. Dat is met niks te vergelijken. Daar overheerst de druk. En je kunt dan wel spelers hebben die zeggen van ik ben relaxed of ik voel het nu of ça va. Maar ik geloof dat niet. Als je dat ziet, wat er in de 16 meters gebeurt altijd, Karel. Mm-hmm. En gemiste kansen. En naar verdedigers die fouten maken of van alles doen. Dan denk ik van dat is omdat je rust mankeert in je hoofd. En dat is de normaalste zaak van de wereld.
2: Om toch nog iets
5: dat is niet erg.
2: Aan Jan Vertonghen te refereren. De druk, de druk van de 16.
4: Is gewoon
0: ja, absoluut.
2: Zowel aanvallend als verdedigend.
4: Ja, decision making, zoals wij dat noemen, rond de 2-16 is een hele belangrijke. En dan overzicht en rust houden is een belangrijke factor. Maar ja, het is allemaal heel makkelijk ook van hier om dat te zeggen. Maar je ziet dat sommigen het gewoon te overhaast doen. Zo simpel is het.
5: En de kalmte bewaren moeten zij nu ook gaan doen. In de afloop van deze wedstrijd en haar commentaar. Je mocht nu niet naar elkaar gaan wijzen van het is deze schuld of die was niet goed of die was niet goed. Ja. Nee, nu moeten laten zien dat de sfeer zo goed was. Ja. En ik geloof dat ook dat zo was. Nu moeten laten zien dat u kan helpen om naar die laatste wedstrijd te gaan. En daar moeten gewoon positief in blijven. En het is een must-win, wat heel gemakkelijk is in de voorbereiding van een match. Je moet winnen, je hebt geen keus. Dat is eigenlijk het makkelijkste wat er is. Maar je moet het wel gaan doen natuurlijk.
2: Ja. De ontgoocheling is groot, snap ik. Aan de andere kant, het had erger gekund ook. Hè. Eerste helft, twee grote kansen. Wereldsafe van Courtois, buitenspel op 10 centimeter, wat was het? Tweede helft, ook kansen voor Iran. Hè.
4: Absoluut. En weer, zoals we gezegd hebben, via die standaard situaties met ingooien, hoekschoppen of vrije trappen. Hier was het weer Taremi die een beetje via gelukje, hier via ploegmaat, uiteindelijk in balbezit komt. En ja, geweldige redding, reflex. Reactie van Courtois staat op de goede plek. En dan De Bruyne die het voetballend wil oplossen. En is het Atolai met een trap. Ja, goed.
2: Ja, dat is geen kans. Hè,
4: nee, dat is wel een moment. Maar goed, dan mag je nog 20 keer trappen. Ik denk niet dat dat een probleem is voor
2: Hij had het ook kunnen uitspelen
4: Courtois.
2: Of proberen uit te spelen.
4: Ja, dat was een van de mogelijkheden. Maar hij dacht van misschien is mijn moment van glorie gekomen. Maar uiteindelijk was het geen probleem. Maar ja, uiteindelijk.
2: Ja, kwam die rode kaart van een Gooi te snel na die driedubbele wissel om die deftig te kunnen evalueren?
5: Ja, dat helpt niet natuurlijk. Ik vond wel de opmerking van Flip goed in die zin dat hij zei van als je zo dominant bent met 11, moet je dan het zo weggeven een keer dat je met één man minder komt te staan. Dat vond ik wel een terechte opmerking, want dat had volgens mij ook niet gehoeven. Ik denk als je daar iets hoger blijft, dat ook met 10 man dat je die dominantie had kunnen houden. Maar goed, dat weet je nooit natuurlijk. Maar dit is heel erg voor hem. Ik vind, want hij was zo goed aan het spelen.
2: Ja.
5: En in de vriendschappelijke wedstrijd daarvoor en nu op het toernooi ook. Dus er valt niks van te zeggen. En dan heb je dit voor. Ja. Ook dat is voetbal natuurlijk.
2: Ja, één foutje en het verhaal verandert en de manier waarop je naar iets kijkt.
4: Ja. De andere kant is, stel, hè, dat is heel vaak wat ik altijd gezegd heb als ik trainer was van de jeugd, van je probeert met 11 te blijven. Dat klinkt belachelijk, hè? Mm-hmm. Maar de vraag is hier.
5: Dit is geen overtreding. Nee. Dat kun je zeggen in de zin van een overtreding maken, maar dit is een technische fout.
4: En dit is ook een reactie van hem om direct aan dat truitje te trekken. Je zou kunnen denken, laat hem gaan, maar dan wordt het misschien 0-1. En dan heb je wel een probleem. Oké, dan blijf je met 11. Dus die keuze voor hem was dan die fout te maken, ja. Concentratie even weg.
2: Ja, we dachten van even te gaan feesten in Antwerpen, maar feest zal het niet zijn. Ik zal snel gaan naar Dorian voordat iedereen naar huis is vertrokken. Is er nog iemand, Dorian?
0: Ja, ze zijn gebleven voor ons. Maar ik heb daar straks iemand met zijn voorhoofd tegen een stoel zien kloppen van frustratie. En toen dacht ik, dit is niet goed. Het was ook niet goed. Ik sta bij Xander hier in Antwerpen. Hij studeert hier. Wat gaat er allemaal door u heen, Xander?
8: Ja, superveel emoties. Want ja, dat had gewoon moeten gebeuren vandaag. En ja, het is niet gebeurd. En ja, die rode kaart die heeft ons de das omgedaan. Want we kwamen op het einde nog opzetten. En ja, er was gewoon geen spits om het af te maken. Dus heel spijtig. Maar ja. Het zal tegen Nieuw-Zeeland moeten, hè?
0: Ja, inderdaad. Ik weet dat een van uw troeven is om rustig te blijven. Is dat deze match gelukt?
8: Nee.
0: Voilà, dat wist ik. Hanna, jij waart hier daarnet nog aan blokken. Je hebt toch de match gekeken. Had het toch niet beter gewoon verder gezet bij je boeken?
9: Goh, ja, ik heb nooit concentratie in de avond, dus... Het was leuk om iedereen hier wat te zien, dus dat was wel leuk.
0: Jij voetbalt bij een ploeg, verbonden aan de universiteit, dus je kunt er ook wel degelijk iets van zeggen. Wat vond jij...
9: Goh, ja, ik weet niet. Het is heel ontgoochelend wat we hebben gezien. Dus, ja.
0: Ja. Ik ben totaal opgejaagd. Dus ontgoocheling, verwarring, opgejaagdheid. Ja, veel meer is daar niet aan toe te voegen. Ik zou zeggen, we roepen nog eens met z'n allen, maar ik denk dat we gewoon gaan afdruipen. Toch merci Antwerpen. We hebben ervan genoten, denk ik.
2: Ja, merci Dorian. En het is goed dat je op zo'n moment dan niet te ver naar huis moet. Dus veilige terugrit met de fiets zal het dan wel zijn, zeker. Hè? En we gaan luisteren naar onze bondscoach, Rudy Garcia, want we hebben hem zien schrijven, we hebben hem zien telefoneren, whatsappen, en we hebben hem zien coachen, we hebben hem zien wisselen. Er zijn wel een aantal zaken die kunnen uitgelegd worden.
10: Coach, la déception est grande.
11: Oui, bien sûr, parce qu'on a manqué d'efficacité. Je m'attendais à ce genre de match où on est pas loin de 70% de possession, voire plus, qu'on centre beaucoup, qu'on tire beaucoup. On a cadré, mais pas suffisamment mis ce gardien en danger. Après, j'oublie pas qu'on a joué 30 minutes à 10. Ça aide pas contre ce genre d'équipe. J'ai pas grand-chose à reprocher à mes garçons, si ce n'est qu'on n'a pas été efficace. Des matchs comme ça, on l'a déjà fait. Et on a mis 3 buts, même plus. Aujourd'hui, on n'a pas marqué. Quand on a été réduit à 10, au moins, on a été solide et on a encore eu des situations, des occasions. Ça fait partie aussi d'un départ de Coupe du Monde où on départ diesel. Au moins, on sait quel résultat on aura à faire contre la Nouvelle-Zélande. Voilà.
10: Mais dans l'ensemble, est-ce que c'est le visage de la Belgique que vous vouliez voir aujourd'hui ?
11: Non, parce que de temps en temps, pas tous, mais chez certains, on me semble un peu timoré. On a manqué un peu de profondeur alors qu'on avait vraiment insisté, travaillé sur le fait d'avoir beaucoup plus de verticalité. Même contre un bloc bas, on ne l'a pas fait suffisamment. Après, ceux qui sont rentrés ont amené du dynamisme, ont amené de la fraîcheur, on va dire, même psychologique. Bon, et après, effectivement, le fait d'être réduit à 10, c'est un peu compliqué parce que ça ne vous permet pas de peser dans les dernières minutes sur une équipe qui aurait été fatiguée parce qu'elle aura beaucoup couru. Mais c'est comme ça, c'est le football. Il faut être prêt aussi à ce genre de scénario. Même si j'ai trouvé l'arbitre un peu permissif sur les cartons jaunes. Mais bon, c'est pas à cause de l'arbitre qu'on n'a pas gagné. On aurait dû faire beaucoup mieux. Encore une fois, sur l'efficacité, c'est ce qui nous a manqué. On a eu vraiment des situations de marquer dans la surface où on doit être plus tueur. Je pense que c'est ce qui nous a manqué.
10: Romelu parlait d'un trop-plein d'émotions, peut-être, chez certains.
11: Bon, je sais pas, j'espère que non. Maintenant, ce qui compte, c'est la Nouvelle-Zélande. Bien se préparer, bien se reposer, parce que 30 minutes à 10... Ça tape dans les organismes. Voilà, moi j'ai confiance en mon équipe. On va battre la Nouvelle-Zélande, gagner le dernier match. On aura 5 points, je ne sais pas où on se trouvera. Mais peu importe, le tout c'est qu'on sorte de la poule.
2: Ja, we gaan een beetje rusten, zegt hij de komende dagen. Want met 10 spelen tegen 11,5 uur, staat tap dans les organismes. Dat hakt er toch wel in. De ontgoocheling is groot, want we hebben een gebrek aan efficiëntie getoond, zegt hij. We hadden ongeveer bijna 70% balbezit. Maar ja, dan 30 minuten met 10. Ik heb mijn jongens weinig aan te wrijven, behalve dat gebrek aan efficiëntie. Dan, we hebben zelfs met 10 nog kansen gecreëerd. Maar goed, als we het bekijken na 2 matchen, 2 op 6, dat is een départ diesel, een dieselstart van dit WK. We gaan moeten winnen tegen Nieuw-Zeeland. En met zijn drie wissels wilde hij vooral frisheid en dynamiek brengen. Hij wilde toch wel iets meer krijgen, maar dat is er dan niet van gekomen, zegt hij, ook al omdat we heel snel met 10 zijn gevallen. En een aandachtspunt, verticaliteit. Ook tegen een laag blok proberen eigenlijk de tegenstander te verschalken met die risicoballen of die
12: of
2: moeilijkere ballen.
12: De Bruin is de enige die dat op regelmatige basis...
3: En je moet ook spelers hebben die dat kunnen doen. Ja. Want je speelt met twee spelers op de flanken die graag in de bal komen. Mm-hmm. Dus als je diepgang wil, moet je ook spelers zetten die diepgang automatisch kunnen creëren.
2: Ja. We moeten ook eerlijk zijn, die driedubbele wissel, toen ik samen met jullie zat te kijken, had ik ook het gevoel, dat is ook waar jullie eigenlijk op aanstuurden.
12: Dat was zeker niet verkeerd.
4: Mm-hmm. Nee. Nee, dus omdat wij dachten ook dat gebrek aan snelheid op de flanken en diepgang zonder bal, vooral zonder bal, dat is een belangrijke, dat er te weinig aanwezig was.
3: Van Aken, hè, dat hij Tielemans terug op de 6 zet en dan met Van Aken ook infiltreur en ook iemand die de bal goed kan bijhouden.
2: Alleen Theate Lukaku, dat lag anders.
12: Ja, dat was ook niet... Zonder de rode kaart was er dat ook van.
2: Theater stond ook klaar.
12: Dan had ik dat nog raarder vonden. Nu kwam het eigenlijk nog wel goed uit. Maar zonder die rode kaart had ik dat een rare wissel gevonden. Nu zat wel dan nog. Maar Van Aken vond ik logisch voor Askei. Meunier speelde niet geweldig. Dus dat daar Castagne voor kwam. En Luke Bakio en Salemakers, dat hebben ze nu ook nog eens bewezen in deze match. Ja, wie van de twee dat je ook kiest, Karel. Je weet het nooit van tevoren. Het zijn toch twee spelers die de ene keer iets geweldig kunnen doen. En de andere keer gewoon een middelmatige wedstrijd afleveren. Dus ja, dat heft mekaar toch een beetje op, die twee.
2: Ja, en misschien had Pardo ook vroeger gekund, omdat je dan toch gaat inzakken en er ruimte komt. Aan de andere kant moet je er ook rekening mee houden. Het is je vijfde wissel. Als er nog iets gebeurt, heb je niemand meer achter de hand en sta je met 9.
12: Nee, uw laatste wissel moet er geen kwartier voor tijden doen. Nee, dat is waar.
4: Ja, dat was, wat is het, 86e minuut of zo. Ik denk dat Matthias Fernandez Parro misschien nog een minuutje of 10 heeft kunnen spelen. Waar hij toch een paar goede acties heeft getoond en een beetje snelheid. Dus ja, ander type speler. Maar ja, goed, uiteindelijk maakt niet uit wat je ervan vindt. Hè. Je kan blijkbaar zonder Romelu op dit WK een moeilijke goal maken. Dat is duidelijk.
12: We hebben een lijstje van ploegen die dat er toch in geslaagd zijn, of landen die dat erin geslaagd zijn, met een laag blok en met weinig balbezit een punt te halen. En helaas zijn wij in dat rijtje terechtgekomen. Ik heb tegen Iran.
2: Ja, het is waar. En het is zelfs zo dat we op één match van het einde van de poelenfase zelfs nog vierde kunnen worden in onze poelen. En die situatie hadden we ons nooit voorgesteld.
4: Maar we gaan wel positief realistisch blijven. Hè? Dus laat ons zeggen, dan Nieuw-Zeeland, met alle respect van
2: Nieuw-Zeeland speelt 2-2 tegen Iran.
4: Ja, goed, maar dat was een open wedstrijd ook. En dat zal weer een soort wedstrijd worden zoals wij vandaag gespeeld hebben. Maar we moeten gewoon efficiënter zijn. Hè? We moeten goals maken, zo simpel is het. En ik vind...
2: We hebben maar één match meer om dat te doen.
4: Ja, Karel.
3: Dat zal erop moeten zijn. We hebben geen keus, we hebben de kwaliteiten ervoor. We hadden vandaag kunnen winnen. Wat we vandaag kunnen verliezen. Maar tegen Nieuw-Zeeland gaat het er weer boenk op moeten zijn. En gaan we weer allemaal achter de ploeg moeten staan.
2: Ja, we gaan allemaal wakker moeten blijven. Vooral vannacht om te zien wat Egypte tegen Nieuw-Zeeland doet. Die match wordt om 3 uur gespeeld.
12: We kunnen morgen vroeg. Ja,
2: een beetje betrokkenheid mag van analisten. Ja, maar wacht, het is niet omdat je vanmiddag gekoerst hebt, dat je vanaf wakker blijft.
3: Ik ga slapen.
2: Ja, ik ga even naar Jasmin. Eigenlijk is dit voor jou de perfecte uitslag. Je zit met een Iraanse vlag en een Belgisch shirt.
13: Niet helemaal. Nee. Ik had wel graag gezien dat we toch minstens 1 keer zouden scoren. Mm-hmm. Dus... ik gun het hen.
2: Dit zijn twee Rode Duivels fans.
13: Absoluut, ja.
2: De jongens, hij zou heel graag zijn bal laten signeren, denk ik, door Gert Verheijen, Steven De Voer en Wesley Sonck. Hij mag dat dadelijk doen, hè, want het is het al de hele tijd met zijn bal. En we hadden een beetje schrik, of we hadden geen schrik, dat hij die bal hier is in het midden ging trappen, maar dat had gemogen. Hè. Waar spelen de jongens?
14: Bij Cercle
2: Brugge. Bij
12: Cercle? Oei! Karel! Karel!
2: Sorry voor daarnet.
14: Ik speel bij Cercle Brugge en...
15: Jago Sint-Amansberg.
2: Jago Sint-Amansberg.
16: Dynamo Dampuurte.
2: Jij, zaalvoetbal. Ja. Dus een volledige voetbalgezin. Maar kijk, we hebben zelfs speciaal de microfoon in de kleuren van Cercle Brugge gedaan. Ja, alles wat we doen om het goed te maken.
12: Straf.
2: Ja, we kregen al berichten.
12: Het is wel straf.
2: Dat is waar. Maar goed, kijk, Nieuw-Zeeland is onze volgende tegenstander. Hè? Dus we gaan effectief moeten uitpakken tegen Nieuw-Zeeland. En je moet al gaan puzzelen met je ploeg. Een gooi gaat er niet bij zijn. We hebben geleerd dat we op de rechtsachter misschien wel met een probleempje zitten. Meunier niet top, al twee matchen. En Castanje kwam ook niet geweldig in.
3: Nee, maar dat is misschien ook niet echt super gemakkelijk om in zo'n wedstrijd in te komen. Maar ja, het was niet goed genoeg van beide, maar zeker niet van Meunier. Castanje is moeilijk om op die positie in te komen en direct mee in dat ritme te gaan.
5: Zij is op linksachter en de Kuiper op rechtsachter. En als dan die kansen die hij krijgt, zoals Filip zegt, dan zijn die kansen met zijn linker. Hè. Mm-hmm. Dat is gemakkelijk, hè, Karel?
2: Nee, maar ik weet het. Maar goed, het kan wel. Hè. Ik bedoel, zij is de Kuiper en Mechelen. Nee, in de verdediging hebben in de Champions League hun degelijkheid ook al bewezen. Hè.
3: Absoluut, absoluut.
5: Maar wat je nu moet doen, is daar een nacht over slapen. Iedereen moet rustig blijven. En dan,
4: je moet eigenlijk een analyse maken. Hè. Gert, je weet wat er mankeerde. Hè. Je hebt geen goal gemaakt. Zoals
5: maar je kunt te veel verwijten, kunnen niet doen. En dat gaat de trainer ook wel zien als hij dan ook eens terug naar kijkt.
3: Ja, je weet ook, als je wint, gaat je door. En dat is uiteindelijk het belangrijkste op dit moment.
4: Absoluut.
2: Ja, maar je moet die dagen wel overbruggen weer. En je moet ze,
3: ja, maar daarom moet je ook die positiviteit. Hè. Gert zei het daar straks, er wordt heel veel gezegd over die positiviteit in de groep. Nu is het moment om die positiviteit te laten zien dat het echt wel positiviteit is in die groep.
2: Mm-hmm. Ik zie de foto van Van Aken. Wat vonden jullie van de invalbeurt van Van Aken?
4: Ja, dat is moeilijk, hè, Karel. Na die wissels denk je, ja, oké, er zijn momenten waar je hem voor een goal kan brengen of waar hij balvast is en mensen aanspeelt op de zijkanten. Maar ja, goed, hoeveel minuten stonden ze erop toen die rode kaart kwam?
5: Tien minuten,
4: ja. Ik bedoel, je weet ook dat plan die je hebt dan, want wat wij dachten, gebeurde na 10 minuten met die wissels met Raskin, dat Van Aken dan kwam, maar uiteindelijk...
2: Ja, en je wil die wisselwerking met De Bruyne, maar doordat je met 10 staat en je nog een wissel wil doen, moet je De Bruyne eruit halen om Pardo te brengen. Dus dat
5: is wel een goede vraag van hoe dat je nu moet starten. Mm-hmm. Want nu is het een must-win. Ga je nu starten zoals je na een uur gespeeld hebt?
2: Ja, en afhankelijk van het resultaat van vannacht. Hè,
5: zonder een echte
2: zin. Zal ook het doelpuntensaldo bepalend kunnen zijn. Maar dat moeten we dan ook
5: maar
2: in acht
5: eerst
2: nemen.
5: Gewoon winnen, hè? Dat is toch...
2: Ja, maar ik weet het. Maar goed, ja.
5: Eerst gewoon winnen.
2: Je gaat moeten winnen.
3: Eerst de eerste goal proberen maken, Karel.
2: Ja, we hebben nog niet gescoord.
3: Ja, maar ja... En dan kunnen we verder zien. Step by step.
2: Oké. Okay. We gaan afronden en we gaan toeleven naar het volgende moment. Maar er zijn nog een pak matchen voor de Belgen gaan spelen. En die gaan we ook zo goed mogelijk volgen. Bedankt Gert, bedankt Steven, bedankt Wesley. De mensen in de studio bedankt, u thuis bedankt. Vannacht, dames en heren, vannacht om middernacht al over 35 minuten... is er Uruguay tegen... Kaap Verdië. Als u nog eens getuige wil zijn van de kunsten van Vozinha, zeker kijken. Dat is de keeper die in die eerste match bijna alles pakte. En vannacht dus om 3:00 Nieuw-Zeeland tegen Egypte. De laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels, herhaal ik nog eens, is in de nacht van vrijdag op zaterdag om 5:00 morgens. En wij beginnen al om 4:00, Gert. Zet de wekker al maar. Dank u wel, dames en heren. Nog een hele fijne zonnige nacht en tot morgen.

0: BE.
1: Het BK, een kampioenschap op een zwaar parcours.
0: En met de beste van het land.
2: Goh, die taaie kerel, hè.
0: Die vol voor de drie kleuren gaan.
1: Ja, dat is veelbelovend voor de Ronde van Frankrijk.
0: Volg het BK wielrennen voor mannen en vrouwen zondag bij Sportza en op VRT1.

0: morgen weten waarom.
1: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.

voetballiefhebbers. Welkom vanuit het Hard Rock Stadium in het broeierig hete Miami in het uiterste zuiden van Florida. We gaan kijken naar de match tussen Uruguay en Kaapverdië. En iedereen die het WK een beetje volgt vraagt zich wellicht af of het mogelijk is dat Kaapverdië nog eens zo'n stunt uithaalt als tegen Spanje. Toen het onze regerende Europese kampioen aan banden legde met die krappe 0-0. Maar we zijn al toe aan de volksliederen. En we beginnen met dat van Uruguay, La Patria o la Tumba.

langste volkslied ter wereld, dat van Uruguay. Alleen krijgen we dus hier de verkorte versie te horen. La Patria o la Tumba, het vaderland of het graf. En dan nu het volkslied van Kaap Verde, La Cantico de Libertade, het lied van de vrijheid.

En we hebben daar ook even een beeld gezien van de mama van doelman Vozinha. Die zo geweldig keepte tegen Spanje. Want na de match tegen Spanje vond hij het ook zo sneu dat zijn moeder dit niet van dichtbij heeft kunnen opvolgen. Door visumproblemen. Wel, de Amerikanen die hebben ervoor gezorgd dat Ana Candida Evora, want zo heet de mama van Vozinha, toch versneld een visum heeft kunnen vastkrijgen. En hier vandaag in Miami zit ze te kijken naar haar zoon in deze partij tegen Uruguay. We hebben ze al heel even opgemerkt daar in een van de loges. Neem aan dat we ze nog in beeld zullen krijgen, die mama van Vozinha. Kan hij nog eens zo'n geweldige prestatie neerzetten? Dat is de vraag. We weten dat ze verdedigend geweldig sterk zijn. Kaapverdië, in 7 van de 10 kwalificatiematchen kregen ze geen enkel doelpunt tegen. En in eigen stadion in Praia waren er alleen maar clean sheets voor doelman Vozinha. Intussen dus uitgegroeid tot een held in Kaapverdië. De 40-jarige keeper die zag zijn Instagram ontploffen. En heeft intussen al meer dan 14 miljoen volgers. En hij komt van 50.000 voordat het toernooi begon. Daar de coach Bobista. Hij is 56. Zijn bijnaam komt van het Creoolse woord voor Boa Vista. Dat is het eiland waar hij vandaan komt. En dit is Marcelo Bielsa. De coach van Uruguay en Loco. En de scheidsrechter voor deze match die komt uit Noorwegen. Espen Eskas, 37 is hij. En floot eerder dit seizoen in de Champions League de partij tussen Atalanta en Club Brugge. Een 2-1 nederlaag overigens voor Club Brugge daar in Bergamo. Een Frans-Nederlandse VAR in Dallas. En de Kaapverdiërs in het rood vandaag. Helemaal in het rood. De opstelling voor wat Uruguay betreft. Daar starten de 11 die tegen Saudi-Arabië aan de tweede helft zijn begonnen. Met Sanabria op de linksachter en met Canobio op de rechtsbuiten. Geen Darwin Núñez meer. Dat valt dus wel op. Hij natuurlijk wel, Federico Valverde. En in de spits Federico Viñas. De man die een uitstekende indruk naliet met het hoofd. Was altijd gevaarlijk met de kop, met de voeten was het iets minder. En dan bij Kaapverdië toch 3 wissels. Geen Livramento meer, geen Giovanni Cabral en geen Laros Duarte. De verdediging die is blijven staan. Aanvallend zijn er dus wel wat nieuwe namen met Rodriguez, met Arcanjo en met Ben Chimon. We zullen ze wel leren kennen naarmate de wedstrijd vordert. Die Ben Chimon die speelt overigens in Rusland bij Akron Toljatti. Nooit van gehoord voor deze partij, moet ik zeggen. Dat is in Rusland. Tweede club van Samara. Marcelo Bielsa, 70 inmiddels. Ook hij staat onder zware kritiek. Vanuit Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Want hij krijgt al een hele poos Uruguay niet meer aan het voetballen. De druk is enorm. De klad zit er een beetje in bij La Celeste. Van de laatste 20 matchen werden er amper 5 gewonnen. En van de laatste 5 geen enkele, wel 4 gelijke spelen. Waaronder dus die 1-1 tegen de Saoedi's. Ze hebben het vooral lastig om een doelpunt te maken. En laat nu ook net dat het probleem zijn van Kaapverdië. Ja, dan kan je misschien nu nog net je Sportza-pronostiek aanpassen en een dubbele 0 inschrijven als die er al niet op staat. Alle gekheid op een stokje, laat ons toch hopen op wat doelpunten. Ryan Mendes, de captain. 36. Tegenwoordig dus in de Turkse tweede klasse, actief bij İkdir. Maar ooit kon hij naar Lille met de bedoeling eigenlijk om Eden Hazard te vervangen. En dat is er nooit echt uitgekomen. Maar dat waren natuurlijk hele grote schoenen om te vullen. En de vraag is ook of Kaapverdië offensief wat beter uit de verf gaat komen vandaag dan tegen Spanje.
Het is broeierig heet, ik zei het al, in Miami. 32 graden, licht bewolkt. Er is onweer op komst, maar dat zou voor na de wedstrijd zijn. Gevoelstemperatuur tegen de 40 graden. En gelukkig is de zon wat weg. Monteiro, de man van PEC Zwolle daar op het middenveld bij Kaapverdië. Ja, de Uruguayanen die zullen er zeker een meer fysieke strijd van maken. Heel andere stijl dan Spanje. Met Ugarte, Bentancur en Valverde op het middenveld. Dat zijn toch stevige namen. Cáceres en Varela. Achterin met ook nog hier aan de bal. Oliveira, de man van Napoli. En op links dus Sanabria. Carobbio, daar meteen in duel na de overtreding. De fout gemaakt. Agustin Carobbio. Hij dus aan de rust ook ingevallen tegen Saoedi-Arabië. En deed dat behoorlijk goed, vond Bielsa. En hier de trekfout, duwfout. Tegen López Cabral. Ja, het zit toch weer, ik ga niet zeggen helemaal vol, maar het scheelt toch niet veel. 65.000 kunnen erin hier in Miami Stadium. En dan de diepe bal uitkijken dan voor Pico López. De man van de Shamrock Rovers. Daar centraal achterin bij Kaapverdië. López Cabral opgejaagd door Rodrigo Bentancur. En Bentancur die heeft denk ik daar toch wel een tik uitgedeeld aan López Cabral. Maar die heeft graag wat show. López Cabral, dat hebben we ook al gezien tegen Spanje. Was toen de enige speler van Kaapverdië die een overtreding beging. Zelden of nooit meegemaakt. Van 1966 was het geleden dat een ploeg maar één fout maakte op de wereldbeker in een wedstrijd. En dat was dus Kaapverdië. Onwaarschijnlijke statistiek. En die fout leverde er nog een gele kaart op, ook voor López Cabral. Dani Borges van Kaapverdië met Federico Villas. Dat zullen lekkere duels worden. Voordeel Uruguay. Voor Uruguay is het het 15e WK al. Zij wonnen de allereerste versie in 1930. 96 jaar geleden. En dan deden ze dat nog eens een keer over in 1950. Maar in 22 in Qatar vlogen ze er al uit na de groepsfase. Toen ze samen met Zuid-Korea tweede eindigden in de groep. Met 4 punten, maar op doelsaldo mochten de Koreanen door. En in Rusland, 8 jaar geleden, haalden ze nog een kwartfinale. Maar de laatste tijd is het meer kommer en kwel. 2024 was het nog oké voor Uruguay. Met een 3e plaats op de Copa America. Maar daarna 20 matchen gespeeld. Ik zei het al. En amper 5 gewonnen. En vooral heel weinig doelpunten maken. Bentancur. Krijgt daar een enorme trap weer mee van diezelfde López Cabral. Die zei, ik ga je eerst terugpakken. Dat is duidelijk. Bentancur had er straks een tik uitgedeeld aan López Cabral. En hij krijgt meteen geel alweer. En dat wil zeggen dat hier de 3e wedstrijd niet bij is voor Kaapverdië. En dat zou wel eens een hele belangrijke partij kunnen worden tegen Saoedi-Arabië. Maar dat zal dus zonder deze Sidney López Cabral zijn. Die dus door Mourinho bij Benfica werd gehaald. Zelfs Champions League heeft gespeeld. Maar nu toch verkast naar Turkije, naar Trabzonspor. Maar het is een hevig heerschap.
Cáceres naar Muslera. En die is ook intussen 40 geworden. Fernando Muslera. Dus dat wil zeggen, aan beide kanten staat er een doelman van 40 in de goal. Daar is de Sanabria. En dan de tackle van Pico Lopez. Correct op Araujo. We krijgen wel een eerste corner voor Uruguay. Hele snelle aanval over de linkerkant. Met Sanabria en met Araujo. De man van de goal tegen Saudi-Arabië. Nou, Valverde laat het aan Araujo. Geven van die corner. Of het nemen liever van die corner. Met links Maxi Araujo van Sporting Lissabon. Er komt zijn corner. Weggekopt door Mendes. Ja, de bal blijft hangen aan de rand van de 16. En dan Pico Lopez. Die hem half weghaalt. En dan een eerste keer Virginia. Die uitpakte met 7 sublieme reddingen tegen Spanje. Ja, daar is Uruguay opnieuw met Canobio en Varela. En dan Gary Rodriguez, dat is een van de nieuwe mannen bij Kaapverdië. Ook al 35. Een jonge ploeg is het zeker niet, Kaapverdië. Heel veel jongens boven de 30. Oliveira. Diepe bal, maar net iets te diep voor Rodrigo Bentancur. Hier dus Lopez. De man van Shamrock Rovers. Hier uitpakkend met een goede tackle. Niet zonder risico. Maar wel goed gedaan van Pico Lopez. 33 ook al. Kreeg 7 jaar geleden plots een bericht in het Portugees op zijn gsm. En wist niet wat er stond. Heeft hij dan weken laten liggen. Tot hij dan op een andere manier werd gecontacteerd. Want het was de bondscoach van Kaapverdië die hem contacteerde. En sindsdien is het heel snel gegaan. En is hij eigenlijk niet meer weg te denken uit de ploeg. Al spreekt hij nog altijd geen woord Portugees of Creools. Het is een echte Ieren eigenlijk. Pico Lopez, maar dus met Kaapverdisch bloed. Hij speelt dus bij de Shamrock Rovers. Waar een paar jaar geleden AA Gent nog Europees tegen gespeeld heeft in de Conference League. Slechte bal van Lopez Cabral. Bentancur ertussen. En dan via Ugarte gaat het wel heel snel vooruit. Araujo. En dan de voorzet weggehaald. Ah, tempo ligt toch bijzonder hoog. Ondanks de hoge temperatuur. Daar is Santabria die... Of Sanabria liever moet ik zeggen. En dan de diepe bal. Veel te diep. Ze hebben ook tegen Spanje maar 6 keer de bal geraakt. In het strafschopgebied van de Spanjaarden. Ook dat was bijzonder mager. Dus offensief laten ze weinig zien. Bentancur, de man van Tottenham. Nog eind januari geopereerd aan de hamstrings. Maar toch net op tijd fit voor het WK. Speelde de laatste 7-8 wedstrijden bij Tottenham ook al wel mee. Om de Spurs van de degradatie te houden. Bal blijft hangen. Appel voor Hens en dan de trap van Varela. En die gaat net over. Maar ik denk dat de vlag ook de lucht inhing voor buitenspel. We gaan nog eens kijken. Ja, nipt buitenspel misschien wel. En dan Varela. En hier de kopbal, ja. Tegen de achterarm, als je het zo kan noemen.
Maar daar kan je moeilijk een penalty voor geven. Arm was ook tegen het lichaam. Bentancur. Vinhas. En dan proberen Araujo te zoeken. Maar je ziet, het is een hele andere partij dan tegen Spanje. Veel meer tempo in de match. En een nieuwe corner weggegeven door Pico Lopez. De druk van Uruguay is bijzonder groot. Nog niet echt grote kansen weggegeven die eerste 11 minuten. Maar toch, het is toch al stilaan een beetje pompen of verzuipen voor Kaapverdië. Nieuwe corner met Araujo. Daar komt die bal. Vinhas kan toch altijd koppen. Nu weer. Vozinha was uit zijn doel gekomen om eventueel die bal op te pikken. Maar hij keerde snel op zijn stappen terug. Ik dacht al te zeggen, komt er een counter van Kaapverdië. Maar nee, Varela ertussen. Die trapt die bal gewoon blind naar voren. Hij is er weer. Je vraagt je af hoe hij het doet. Ah, mooie beweging. Krap van Montero, de man van PEC Zwolle. Rodriguez, Cari Rodriguez. Ook hij geboren in Nederland. De voorzet. Oh, die had gevaarlijker kunnen zijn, maar werd tegengehouden. Door de nieuwe nummer 9 bij Kaapverdië. Dat is Gilson Benchimol. De man die dus in Rusland speelt. Hij is niet de enige, want ook Kevin Pina speelt in Rusland bij Krasnodar. Ze spelen echt overal, die Kaapverdiërs. In 14 verschillende landen. 25 verschillende clubs. Canobio. Bal nog binnengehouden door Daini Borges. En die speelt in de Emiraten. En dat is een bal voor Vozinha. Eerste keer. Dus plots 14,5 miljoen volgers op Instagram. Wat een verhaal. Cáceres torent daar boven Benchimol uit. Daar is Gary Rodriguez. Kan Kaapverdië is gevaarlijk worden. Met Cáceres voor zich. Terugleggen op Montero. En dan uiteindelijk goed verdedigd. Maar weer weggegeven die bal. Voordeel gegeven. Goed van de Noorse ref. Daar is Canobio. Vinhas trekt het gat. Daar is Valverde. Nee, voorlangs getrapt. Eerste echte kans misschien uit de wedstrijd. Na een minuut of 14. Federico Valverde. Daar zit of daar zat veel meer in. Snelle counter. Hier nog eens Rodriguez met die hele mooie passeerbeweging. Hier de counter, Canobio. Vinhas trekt het gat en dan Valverde met links. Dat heeft hij ooit beter gedaan. Een beetje een gekraakte bal van Valverde. Cáceres haalt weg. En dan een bal in het niemandsland. Van Benchimol. Het eerste kwartier zit er al op. Geweldige intensiteit toch wel. Van beide kanten. Goeie lange bal. En dan de voorzet. Weggehaald door Daini Borges. Opnieuw een corner weggegeven. Dat is al de derde voor Uruguay. En weer een kolfje naar de hand van Araujo. Die naar de andere kant trekt.
tegen Spanje konden ze het meer gesloten houden. Hier gaat het meer op en af. De corner dus met Araujo richting tweede paal. Vozinha. Geen problemen. Josimar Diaz is zijn volledige naam. Speelde dus afgelopen seizoen in de Portugese tweede klasse bij Chaves. Heeft in heel veel landen gespeeld en eigenlijk het meest in Cyprus bij AEL Limassol. En je ziet de hype die rond Vozinha heerst. Zal hij wel een nieuwe club vinden? Al is hij al 40. Ugarte. Daar is niemand. Dat is een misverstand. Carobbio was naar links uitgeweken. Marcelo Bielsa. Derde WK. 2002 met Argentinië. Zelfs niet door de eerste ronde geraakt. 2010 met Chili. En nu dus met Uruguay. Varela. Nee, die bal laat hij van zijn lichaam springen. Guillermo Varela van Flamengo in Brazilië. Risto Stoichkov zit daar linksbovenaan. En net onder hem Arsène Wenger. Stoichkov in zijn beste dagen bij Barcelona. De Bulgaar. Borges. Zomaar in de voeten. Carobbio met López Cabral. En die moet uitkijken, want die heeft al geel. En nu krijgt hij de overtreding mee. López Cabral. Ja, Carobbio die gelooft er niks van. Ik heb geen fout gemaakt, zegt hij. Nee, speelt toch de bal. Niks aan de hand. En dat vindt ook Bielsa. Sanabria half naast de bal. Ingooien Kaapverdi. Borges. Montero. López Cabral weer dat duel met Canobio. Guayana zette echt wel hoog druk. Oh, geweldige passeerbeweging. En die mag blijven lopen. Hij krijgt dan een tik en de gele kaart. De tweede gele kaart van de wedstrijd en die is voor Ugarte. Het was Telmo Arcanjo die daar een enorme run afleverde. En dan uiteindelijk werd gehaakt. Maar de fout was toch van Bentancur, zien we nu. Ja, inderdaad, Bentancur krijgt geel en niet Ugarte. Ere wie ere toekomt. Maar wat een run van die Telmo Arcanjo. Vorige partij tegen Spanje van de bank gekomen. Hier Muslera, die aan zijn 18e WK-wedstrijd toe is. En heeft in Uruguay daarmee Diego Godin voorbijgestoken. Want die zat aan 17 WK-matchen. De vrije trap voor Kaapverdië. Toch een dikke 30 meter. Gaat López Cabral iets proberen? Nee, het wordt Pina. Oh, de goal voor Kaapverdië. Het is 1-0.
Wat een trap. Wat een trap van Kevin Lenini Pina. En de eerste goal van Kaapverdi op een WK. Wat een trap. De man die in Krasnodar voetbalt in Rusland. Kijk naar die vreugde. En hier de mama van Vosinha. Ook zij wordt stilaan gek. Wat een moment. Kaapverdi scoort en komt op voorsprong. Met een geweldige trap van op zeker 35 meter. Kevin Lenini Pina. Hij werd in Rusland al kampioen met Krasnodar. En kijk, hij moet weer bij zijn zinnen worden gebracht. Want ik denk niet dat hij het al gelooft. Dat hij gescoord heeft op een WK. Kijk, die trap. Dwars door dat tweemansmuurtje dat dan nog open gaat ook. En dan moest Lera er te laat bij. Kijk, die muur die gaat gewoon open. Dat is evenveel als zeggen van kijk, trap maar richting doel. En kijk hier. Hij is blij, maar nog niet eens zo blij. Bubista. Ja, ze worden weer stilaan gek. 500.000 Kaapverdiërs die op de eilanden leven. En nog een paar miljoen overal verspreid op de wereld. Waarvan alleen al 500.000 in de Verenigde Staten. Maar wat een goal. Kevin Lenini Pina is de volledige naam. Zo vlak voor de hydration break. En weer een klap toch voor Uruguay. Voorzet. En eruit gehaald. Ugarte. Die heeft ook een goede trap. Het gaat naar Varela. Houdt die bal nog wel binnen. Terug op Canobio. Meteen aangevallen. Dus terug op Cáceres. Oliveira. Matias Oliveira van Napoli. Ugarte opnieuw Oliveira. Daar is Sanabria. Alle Uruguayanen vallen nu aan. En ze halen er weer een corner uit. Hoekschop nummer 4 tegenover 0 voor Kaapverdië. Maar dat wil niks zeggen, want de stand is 0-1 in het voordeel van de eilandbewoners. Snel genomen corner. Araujo. Met Moreira voor zich. En dan misschien de uithaal. Bal blijft hangen. En uiteindelijk weggehaald door Borges. Het was de trap van Valverde. Maar er zat weer een haaienlijf tussen. De bal toch tegen de arm van Pico Lopez. Maar die arm was toch tegen het lichaam, of toch zo goed als tegen. Maar de VAR gaat er toch eens naar kijken. Iedereen wordt weggestuurd. Pico Lopez die is een beetje bezorgd. En dat kunnen we snappen. Maar we gaan drinken. En dus geen strafschop. En daar kunnen we inkomen. Ja, voor hen is het WK al geslaagd. En Uruguay nog meer onder druk. Dit is de doelpuntenmaker. Ja, Kaapverdi, we kennen die eilanden als toeristische bestemming. En het eiland eigenlijk waar de meeste hotels zich op bevinden. Of het eiland waar het meeste hotels zijn gebouwd, is dan eigenlijk nog het eiland waar het minste te zien is. Als je er ooit komt, moet je zeker uitstappen maken naar de andere eilanden. Het zijn allemaal vulkanische eilanden. Maar er zitten er ook bijzonder mooie tussen, zoals Fogo. Dat is een mooi eiland vol vulkanen die nog werken. Of het eiland Santiago, waar de hoofdstad Praia zich bevindt.
En ook het Nationale Stadion staat, dat helemaal open is. Niet overdekt en plaats biedt aan 15.000 toeschouwers die er allemaal waren voor die beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Swaziland. Hier de reactie van Araujo na die goal. Ja, dan ben je supporter van Uruguay. Fernando Muslera. 5 dagen geleden ook 40 geworden. En Marcelo Bielsa. Wat moet hij denken? We hebben ook Luis Suarez al in de loge zien zitten. Hier Pepe. Ex-Portugese international. En ik zei het al dat er onweer op komst is. Kijk maar eens naar die lucht boven Miami. Wat zou hij nu denken? Ja, 3 jaar geleden was het eerste succesje voor Kaapverdië in het voetbal. Toen ze de kwartfinales haalden van de Afrika Cup. Maar ze waren er wel niet bij. De laatste Afrika Cup. Maar intussen dus konden ze zich wel kwalificeren voor het eerst voor die wereldbeker. En dat is nog zoveel belangrijker dan de Afrika Cup. En kijk nu, nog altijd geen enkel doelpunt tegengekregen. Oeh, ja, goede poging van Valverde. Van aan de rand van de 16, ineens die bal op de slof. Kijk. De man van Real Madrid. Die nog 3 keer scoorde in de Champions League tegen City in 1 match. Hij begon vanaf de rechterkant tegen Saoedi-Arabië. Maar trok dan daarna toch weer naar een meer centrale positie. En dat ligt hem toch een pak beter. Maar echt een stempel drukken op het spel van Uruguay? Nee. Komt er nog niet helemaal uit voor Federico Valverde. Hier Ryan Mendes. Speelt tegenwoordig in de Turkse tweede klasse. Geboren in Frankrijk. Opletten daar achterin, maar ze komen er weer goed uit. Met Sidney Lopez Cabral. En met Montero. Opletten. Ja, geen overtreding. Hij wil er wel graag in, Montero, maar verliest gewoon de bal aan Canovio. Maar dan goed verdedigend werk van Pina. Ah, ze vechten en ze blijven vechten, hoor. Spelen met zoveel energie. En ze willen zo graag. Blue Sharks, de blauwe haaien. Ik zei het al, 500.000 inwoners. Slechts 2 landen hebben ooit op een WK gestaan met nog minder inwoners. Dat is Curaçao, die hier ook zijn. En IJsland, met zijn 300.000 inwoners. Die waren erbij in Rusland. Ugarte. Valverde. Ja, probeert er zich door te slaan, maar dat lukt niet. Te veel roodhemden. Montero. Ja, dat was niet echt. Met opzet had ik de indruk van Ugarte. Maar kreeg toch de fout tegen. Kijk, was net te laat. En dan de botsing Montero-Ugarte. Bielsa krijgt het op zijn heupen.
Manuel Ugarte. Zeker geen vaste basisspeler bij Man United. Slechts 8 keer begonnen aan een Premier League wedstrijd het afgelopen seizoen. En Virginia krijgt voorlopig niet zoveel werk op te knappen. Een half uur zijn we onderweg. De leuze van het eiland op Kaapverdië is Morabessa. Wat zoveel wil zeggen als no stress. We geven alles en we zien wel. Waar zouden we ons druk om maken? Morabessa dus. En overal zitten ze tussen. Staan ook tactisch uitstekend gepositioneerd. Heel compact. En met zoveel energie. Als je ze voorbij bent, geen seconde later staan ze weer voor je neus. Cáceres en Oliveira. Met de diepe bal, maar dat lijkt me weer te diep. Nee, toch nog net Varela met zijn hoofd erbij. En dan even Ugarte. Maar dat levert ook niks op. Hier zit hij, Luis Suarez. Nog altijd all-time topschutter bij Uruguay met 69 doelpunten. Hij wou ook nog graag meespelen. Maar zijn niveau is blijkbaar toch serieus afgenomen. In vergelijking met vroeger in zijn topdagen. Het is maar een schim van zichzelf. En Bielsa heeft hem wijselijk niet opgenomen in de selectie. Balverlies daar. Daar kan misschien even kijken. Nee, net niet. Bal Simon. Gilson bij Simon van profiteren. Maar hij had te veel tijd nodig om af te drukken. Maar het balverlies daar op het middenveld bij Uruguay leidde tot een halve kans voor Kaapverdië. De trap van op afstand. Ja, ik ga dat ook eens proberen. Zegt Valverde. Wat die Pina kan, moet ik ook kunnen. Maar veel levert het niet op. Alleen een schoen die is losgekomen. En Virginia die heeft veel minder te doen dan tegen Spanje. Balvoordeel Kaapverdië. Virginia. Ja, kijk, daar wordt geen druk gezet op Pina. Nee, het is Borges. Sanabria ertussen. En opnieuw Bentancur. Ugarte. En Sanabria. Combineren met Araujo. Cáceres. Speler van Amerika in de Mexicaanse hoofdstad. Oliveira. Opnieuw Sanabria. Maar alweer balverlies. Met een trekfoutje, maar voorlopig voordeel. En ze komen er weer aardig uit met López Cabral. Altijd felle duels met Canobio. Ik zei het al. Het is echt een showkicker, deze López Cabral. Hij doet er altijd een serieuze schep bovenop.
Hier de tussenkomst van Canobio. Ja. Gaf hem toch nog een tik tegen het hoofd. Ook nergens voor nodig. De frustratie neemt stilaan toe bij Uruguay. Een beetje dezelfde situatie als in die match tegen Saoedi-Arabië. Toen ze een minuutje of vijf voor de rust 0-1 achterkwamen. En dan zijn ze toch wel geduldig geweest tot 10 minuten voor tijd. Met die gelijkmaker van Araujo. Daar is Montero. Montero, gaat hij het zelf doen? Twijfelde even. En dan geen overtreding van Canobio. Op weer Lopez Cabral. Op wie anders? Weer Montero. En Cari Rodriguez. Ja, bijna Benchi Mol. Ja, ik kan niet echt zeggen dat als ze de bal hebben, dat ze er niks mee aanvangen bij Kaapverdië. Want ze gaan snel naar voren. Het is een totaal andere stijl dan Uruguay of dan Ivoorkust liever of Senegal. Bij Kaapverdië. Maar het lijkt mij even efficiënt. Nog een minuut of 10 tot aan de rust. Benchi Mol. Hij trekt zich weer op gang. Lopez Cabral. Canobio daarachter. De voorzet van Lopez Cabral. En Muslera. Ja, die zet er nog zijn hand tegen. En dat was nodig. Kijk hier de loopactie van Lopez Cabral. De voorzet. Ja, daar kwam die Gilson Benchi Mol aangestormd. Net voor de neus. Van de man die dus in Rusland speelt. Bij Akron Toljatti. Alsjeblieft. Nou, de ploeg speelt wel in de Russische hoogste klasse. Hoekschop voor Kaapverdië. Het is de eerste. Ja, dat was toch iets raars geprobeerd door Lopez Cabral. Het is ook eentje die loopt en blijft lopen. Geweldig energiek. Nog altijd maar 22, dus een van de jonge spelers van Kaapverdië. Er zijn er niet zoveel. Ugarte. Ja, daar zit Pico Lopez weer goed tussen. Graag er maar eens doorheen. Cáceres. En Bentancur. Varela. En als ze verdedigen, verdedigen ze echt met 11. Varela met de loopactie. Het gaat over Bentancur en Canobio. De voorzet van Canobio richting tweede paal. De kopbal. Nee, hij is niet zo goed. Araujo moest ook van te ver naar het doel koppen eigenlijk. Had wel wat ruimte, maar om vandaar naar het doel te kunnen koppen, dat is niet zo eenvoudig. Vias had iets moois in gedachten samen met Canobio. Maar het lukte net niet. Zij hebben echt wel de tijd van hun leven, die fans van Kaapverdië. Het blijft toch onwaarschijnlijk bikkelen.
krijgt ook geen halve seconde tijd om wat te bedenken. Canobio. Varela. Bentancur. Bal rondspelen, daar mag het, daar kan het. Oliveira met de voorzet. Weggehaald Borges. En Mendes verlengt. Varela. Canobio met wat ruimte. Alles zit daar en samengepakt. Rodrigo Bentancur liep weg uit de dekking. En dan moet hij weer helemaal terug. En kunnen ze weer van vooraf aan beginnen. Oliveira gaat hier strappen. Nee. Dan maar naar buiten, naar Sanabria. En dan had Sanabria dit niet begrepen. Die actie van Araujo. Hij wou een 1-2'tje opzetten.

Juan Manuel Sanabria op de linksachter bij Uruguay. Speler van Salt Lake in de MLS. En hier Canobio. Ja, nee, niet begrepen door Araujo. Nu heeft Borges daar wel te veel tijd nodig, maar komt er toch weer uit. Hoe is het mogelijk? En dan gaat hij ook nog naar een doeltrap. Hoe optimistisch kan je zijn? Van op, ik denk, 60 meter. Ga eens naar doeltrappen. Problemen bij Arcanjo. En we gaan gewoon door. De voorzet. Oh, de bal tegen de paal. En nu gaat hij er wel in. De gelijkmaker van opnieuw Araujo. Maxi Araujo. Hij scoorde ook al tegen Saoedi-Arabië. En deze keer kon hij het niet mee laten liggen. En Vosinha de eerste keer geklopt. Luis Suarez, ook hij is blij. Het eerste tegendoelpunt op dit WK van Kaapverdië. Ze bleven zo makkelijk overeind. En dan toch plots dat doelpunt vlak voor de rust. Hier Lopez Cabral. En de blessure bij Arcanjo. Kijk, en dan Vigas, die was hem aan het helpen. Maar omdat het spel doorging, liet hij hem meteen vallen. Dan de voorzet richting tweede paal. De kopbal van Bentancur tegen de paal. Nee, het was Lopez Cabral die tegen zijn eigen doelpaal komt, zie ik nu. En dan is het uiteindelijk Araujo die hem binnenkomt. Kijk, het is Lopez Cabral die hem per ongeluk tegen zijn eigen doelpaal komt. En Araujo profiteert. En Bielsa en Loco is blij. 1-1 vlak voor de rust. Dat is op een bijzonder goed moment. Maxi Araujo van Sporting Lissabon.

Luis Suarez. Ja, kijk, Lopez Cabral. Ja, en ook Bobista. Ontgoocheld. Espen Eskos. De Noorse ref. Hier begon het eigenlijk allemaal mee met die problemen van Telmo Arcanjo. Vijf minuten extra. En die gaan, of die zijn al een half minuutje geleden begonnen. Heel veel Uruguayaanse supporters ook hier in Miami. En ik denk dat Arcanjo er al meteen uit moet. Hij gaat vervangen worden door Diroy Duarte. Nog een Rotterdammer erbij. Hij heeft bij de jeugd van Sparta gespeeld en bij Fortuna. Tegenwoordig speelt hij in Bulgarije bij Ludogorets Razgrad. De beste Bulgaarse club van de laatste jaren. En ik denk dat Arcanjo liever, die had het nog niet eens door dat hij eruit moest. Telmo Arcanjo, de rechtsbuiten van Vitória Guimarães in Portugal. Geblesseerd naar de kant. Dan maakt hij ook nog flink boos tegen de vierde ref. Maar dus in zijn plaats Diroy Duarte. Een van de twee broers Duarte. De andere is Laros. Die aan de aftrap stond van de partij tegen Spanje.

Er zal misschien nog een minuutje extra bij komen door die wissel die toch lang duurde. Mendes, nog niet zoveel gezien. De record international bij Kaapverdië. En daar zijn ze weer. Met Lopez Cabral. Monteiro. Dat is een moeilijke paas. De man van Pek Zwolle met het nummer 10. Of gaat Arcanjo er toch nog in komen? En komt Duarte er nog niet in? Zou zomaar kunnen. Want we zien Arcanjo daar toch nog altijd klaarstaan. Om er terug in te komen. En hij moet een minuut wachten. Dus voorlopig nog geen wissel. Slotminuut de eerste helft, die best boeiend was. Heel energiek voetbal. Mooie bal. En dan de voorzet. Pina moet uitkijken. Valverde zet hem onder druk. Oliveira. Bal binnengehouden door Sanabria. En dan Borges die een klap uitdeelde aan Vinhas. Beetje ongewild. Wat rondvliegende handen. Alles oké. Vraagt Espen Esco zich af. Kijk. Borges die wil zich lostrekken. En met een toch een beetje een slaande beweging raakt hij Vinhas. Maar daar is Uruguay opnieuw. Met Varela. Bentancur, opnieuw Varela. Oliveira. Sanabria. De voorzet, weggekopt door Borges. Slotseconde van deze eerste helft. Ugarte. De kopbal en de goal, het is toch nog 2-1. Vlak voor de rust, Canobbio. Agustin Canobbio van Fluminense met de 2-1. In de toegevoegde tijd, heel diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft. Het zag er zo fraai uit weer voor Kaapverdië. Maar op een minuut of 7-8 hebben ze het helemaal weggegeven. En staat Uruguay plots voor. Dat vindt hij fijn, deze meneer. En deze meneer ook. Agustin Canobbio met de goal. En de maker van het eerste doelpunt, Max Araujo, staat er ook bij. Ja, plots ziet het er allemaal veel beter uit voor Uruguay. Hier Ugarte. Geen buitenspel. En hier ook niet bij het doorkoppen. En zo kan Canobbio de bal makkelijk naast de Vozinha in het doel leggen. En zo 2-1 Uruguay. Kijk de reactie van Bielsa. En we zijn nog niet aan rusten toe. Ja, goede, leuke eerste helft. Twee ploegen die er op hun manier vol voor gingen. En nu plots een heel ander verhaal voor de mannen van de coach Bubista van Kaapverdië. Plots staan ze op achterstand en moeten zij straks in de tweede helft komen.
Ugarte. Sanabria. Canobbio weer. Via Montero de bal buiten. Ja, en Espen Eskors, de scheidsrechter, krijgt er blijkbaar geen genoeg van. We zitten al in de 8e minuut van de toegevoegde tijd. En daar is Arcanjo toch weer. Dus die is niet vervangen. Dus ook voorlopig geen Diroy Duarte. En nu gaan we toch rusten. Na 53 minuten. Met een 2-1 voorsprong in het voordeel van Uruguay. Kaapverdi kwam 0-1 voor met die geweldige trap van op afstand van Pina. Deze Kevin Pina. En dan de laatste minuten van de eerste helft. De complete ommezwaai met die goals van Araujo en van Canobbio. En zo gaan we rusten bij een 2-1 tussenstand tot over een kwartiertje.

0: Morgen mit Warum.
1: ING, supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.

0: have ended.
1: Across the pond, please.
2: Easy. Let's go.

0: morgen reden wir darum.
1: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
3: Terug in het Miami Stadium voor de tweede helft van Uruguay tegen Cape Verde. 2-1 is de tussenstand in het voordeel van Uruguay. Dat de laatste 7-8 minuten voor de rust alles wist om te draaien. Die 0-1 achterstand wist om te buigen. Het werk vooral van deze Maxi Araujo. Met 1 doelpunt en 1 assist pakte hij uit. En Cabo Verde heeft zich toch weer van zijn beste kant laten zien. Een tikkeltje meer aanvallend ook. Zeer energiek. Canobio, de man van de tweede goal hier. Nu in de groep met Spanje en Saoedi-Arabië. Zal vandaag nog geen enkel team zeker zijn van kwalificatie of zeker zijn van de uitschakeling. Voorlopig Spanje aan de leiding met 4 punten. En daar krijgen we dan toch Diroy Duarte. Hij was al eens aangekondigd. Hij komt nu toch Telmo Arcanjo vervangen. De man uit Rotterdam. De betere van de twee broers wordt gezegd. Maar dus Spanje aan de leiding na die 4-0 zege tegen Saoedi-Arabië. Makkelijke overwinning met 4 punten. Uruguay, als het hier kan winnen, ook 4 punten. En dan Kaapverdië en Saoedi-Arabië met 1 punt. Die moeten het dan in de onderlinge slotwedstrijd, slotconfrontatie uitmaken van wie er uiteindelijk misschien nog zich kan plaatsen. Via een derde of misschien zelfs nog meer een tweede plek. Want Spanje en Uruguay spelen ook tegen elkaar. Maar bij gelijke punten geven vooral de onderlinge partijen de doorslag. En dan zijn natuurlijk Uruguay voorlopig. En Spanje in het voordeel. Goed, we zijn benieuwd naar wat Kaapverdië nog kan. Kunnen ze toch terugslaan? Kunnen ze terugkeren uit een achterstand? Of gaan ze fysiek toch ten onder? Wat tegen Spanje in de tweede helft toch ook wel stilaan problematisch werd. Maar een aantal nieuwe jongens die in de ploeg werden gebracht, brachten ook nieuwe energie. Matias Oliveira. Ugarte. En dan bijna Araujo. Of Araujo, moet ik zeggen. Het is een Spaans sprekende Uruguayaan. Spaans. Natuurlijk de voertaal in Uruguay. Maar hij speelt wel in Portugal. Waar ze het over Araujo hebben in plaats van Araujo. Bij Sporting Lissabon. Varela. Betancourt. Valverde. En Uruguayana toch wel sterk in balbezit. Oliveira, centrale verdediger die daar blijft doorjagen. En met als gevolg toch een ingooi voor La Celeste. Cáceres. En Oliveira terug achteraan geposteerd nu. Valverde. Voorzet. En López Cabral ertussen. Die de bal net kan buiten koppen. Ongelukkige López Cabral met die gele kaart. Waardoor hij ook de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië mist. En dan met zijn kopbal tegen de eigen doelpaal. En die sprong weer het veld in. En dan was er Maxi Araujo. Die makkelijk kon binnenkoppen. Dus een paar ongelukkige acties van de steeds bijzonder energieke Sidney López Cabral. Het initiatief blijft toch komen van Uruguay. Varela. En dan de corner weggegeven door López Cabral. Vijfde hoekschop voor Uruguay. En Virginia nog geen wonderseeds kunnen doen. Daar zit zijn mama, rechts. Maar hij zal wel genieten, Virginia. In de nadagen van zijn carrière dit nog mogen meemaken. Maxi Araujo met de corner. Weggekopt en dan Varela de bal buiten. Dan die laatste match van Kaapverdië dan tegen Saoedi-Arabië. Dat zal dan toch erop overonder worden. Nee, niet gezien, want het zat in de rug van Escos. Ja, hij heeft gefloten. Misschien op aangeven van de VAR of van de vierde ref. Dat zou kunnen, want hij kon dit niet gezien hebben. Kijk. Vinias die daar op de hakken ging staan van Montero. López Cabral opgejaagd door Canobio. Nee, het is Araujo. Krijgt de fout tegen. Nou, dan is Stoichkov en Cafu naast hem. Meneer Fernandes is er niet naast Arsène Wenger. Nico Lopez. Moreira. De rechtsachter die speelt voor de Columbus Crew in de MLS. Daar is hij met de nummer 22. Wat kan Kaapverdië offensief nog brengen? Dat is niet hun sterkste kant. De man van de goal, Pina. En de nieuwe man, Diroy Duarte. Ook hij al 30. Een leuke dribbel, een goed schot. Van López Cabral. Met rechts. Dat is niet zijn beste voet. Meter of twee naast getrapt. Cáceres. Met de lange bal dan maar. Vinias verlengt. En dan opnieuw López Cabral. Daar gaat hij weer. Hij heeft meer dan twee longen, heb ik de indruk. Maar hij is wel de bal kwijt. Ugarte. Canobio. Valverde. Sanabria. En de bal blijft daar hangen aan de rand van de 16. En dan uiteindelijk toch eens Virginia. En meteen weer de bal kwijt. Ugarte. Niemand op rechts, dus moet hij terug. Oliveira. Rustig meesterschap van Uruguay. De bal goed laten rondgaan. En ik blijf eraan twijfelen of de Kaapverdiërs wel over de nodige fysieke capaciteiten beschikken om wat terug te doen. Caceres moet zich reppen. Varela. Ugarte. Dat is een moeilijke paas. Veel te moeilijk. Voor Juan Manuel Sanabria. Maar ze hebben zich echt wel op de kaart gezet, Kaapverdië. Als toch wel piepklein landje. Ze werden op de sportieve wereldkaart al gezet op de Spelen van Parijs toen een Daniel Varela een bronzen medaille won in het boksen. Dat was ook nooit eerder gebeurd. Een medaille op de Spelen voor Kaapverdi. Dus stilaan komen ze boven water. Matias Oliveira, al 4 jaar Napoli. Vaste waarde. Ja, het moet niet echt voor Uruguay. Het moet vooral voor Kaapverdië. Maar zijn ze ertoe in staat? Ugarte, terug tot bij Muslera. En Fernando Muslera, die we vooral kennen als keeper van Galatasaray, waar hij 14 jaar onder de lat stond. Hij ziet er toch steeds vermoeider uit, vind ik, Gianni Infantino. Duarte, Ugarte haalt weg. Pedro Leitao Brito is een echte naam van Bubista, de coach van Kaapverdië. Monteiro. Pico Lopez. Mendes. Tot daar gaat het redelijk oké. Maar dan openingen creëren voorin. Dat is een hele klus voor dit Kaapverdië. Bentancur. En dan uit de kluts komt die bal toch in de handen van Vozinia terecht. Want ze waren met veel plots Uruguay. Ze wilden daar een foutje achterin bij Kaapverdië afstraffen. Kansen nog niet gezien in de tweede helft. Er wordt ook aan een ander tempo gevoetbald dan voor de rust. Toen het echt aan een sneltreintempo was. Maar het is duidelijk dat dat nu wat minder moet voor Uruguay. Nu misschien. En toch een duidelijke trekfout. Het moet ook een gele kaart zijn. Zeker weten. Oliveira. Ja. Gilson Benchimol. Wou die op gang trekken. Kijk. Daar werd dan serieus bij het shirt getrokken. Door Matias Oliveira. Sterke kwaliteit van de shirts bij Kaapverdië. Er werd stevig aangehangen door deze Matias Oliveira. En een dubbele wissel bij Kaapverdië. Da Costa staat klaar voor Benchimol. Nuno Da Costa van Basaksehir hier. En ook Helio Varela van Maccabi Tel Aviv. En Helio Varela, die naam zegt u misschien wel iets. En dat komt omdat hij bij AA Gent heeft gezeten, Helio Varela. Maar goed, vrije trap voor Kaapverdië. Hier zit misschien wel wat in. Met Lopez Cabral natuurlijk achter de bal. En ook Montero, die schiet zelf. Maar hij raakt niet voorbij de muur. De trap van Montero tegen het hoofd van Vinias. Lopez Cabral met de ingooi. Bijna een uur onderweg. Ja, Duarte in de rug van Vinias.

Sanabria. Rodrigo Bentancourt. Ja, het is echt wachten op kansen. Oh, Huisler uit zijn doelen, daar komt de 2-2. Onwaarschijnlijke blunder daar achterin bij Uruguay. En het is Helio Varela, de man van Gent. Ja, nu niet meer, maar hij heeft er wel gezeten. Die zorgt voor het gelijke spel. Kijk eens aan naar die vreugde. Oh, wat een blunder daar achterin. En mama Virginia is ook opgetogen. Maar wat gebeurt er daar achterin? Met Matias Oliveira. Eerst pakte hij geel. En dan plots het licht uit bij de ervaren verdediger van Napoli. De ingooi van Sanabria. Tot bij Oliveira. En dan een hele verkeerde toets. En kijk, Muslera. Die komt dan uit zijn doel om de meubelen te redden. Maar te laat. En daar zat dan Helio Varela tussen. Met zijn wellicht eerste baltoets. En hij legt die bal simpel in doel. En zo 2-2. Maar wat een blunder achterin bij Uruguay. En zo is alles opnieuw te herdoen. Hier. Bubista. En dit is toch wel het dansje van de avond. Helio Varela. En zo zie je maar een tweede helft zonder kans. En dan plots. Ja, gebrek aan concentratie daar bij Oliveira. En Helio Varela. Tegenwoordig speelt hij bij Maccabi Tel Aviv. Ja. Op zich is het uitstekend voor de match. Want nu moet Uruguay weer meer komen. Balverlies. Daar zijn ze opnieuw. Met Pina, die hem klaar ligt voor Montero. De trap, oh, scheelt hem niet zoveel hoor. Een half metertje te hoog. Weer balverlies bij Uruguay. Pina legt hem klaar voor Montero. De man van PEC Zwolle. En hij trapt hem net over. Ja, toch gebrek aan concentratie daar achterin bij Uruguay. Twee keer op een rij. En ook Bielsa gaat reageren.

Dat is de volgende goal. Kijk, hier gaan we het nog eens zien. Wat Oliveira uitsteekt. En wat Muslera daar komt doen. Het zijn eigenlijk twee fouten. Dankjewel, zegt Varela.

die zal niet goed slapen vannacht. Kijk eens naar die tranen bij de ploegmaat van Varela. Lange bal richting Araujo. Pas geleden dat we hem nog hebben gezien. Vinas. Botst op Borges. En die trapt hem erg ver weg. En die Helio Varela, de man van de goal, die speelde afgelopen seizoen in de Jupiler Pro League nog 3 matchen mee met Gent. In eind juli en begin augustus. Tegen Sint-Truiden, tegen La Louvière en tegen Union. En dan is hij pas vertrokken richting Israël bij Maccabi Tel Aviv. En scoorde in totaal 2 keer in 18 matchen. Kijken naar Valverde. Valverde met de trap. En Pico Lopez met de redding. Hij blokkeerde dat schot van Valverde. En nu weer de bal kwijt. Varela. Eigenlijk een echte linksbuiten. We zitten weer dicht tegen de drankpauze aan. Cáceres. Varela. Canobio ook een beetje uit de wedstrijd verdwenen. Lopez Cabral. Geen hoekschop of toch? Ja, het wordt toch een corner voor Uruguay. Araujo. Dat is een klus voor Araujo. En daar staan ook Darwin Núñez klaar. En Nico de la Cruz. De corner met Araujo. Weggekopt door Borges. Oei, Araujo die schrok dat die bal er nog was. Komt naar binnen en dan de goal tegen de paal. En Vozinha kan hem, nee, kan hem niet vasthouden. En dan is het, dacht ik te zeggen 3-2. Maar nee, de vlag hangt in de lucht voor buitenspel. Knotsgekke fase. De corner van Araujo, weggekoopt door Borges. En dan komt hij, ja, hier is het natuurlijk buitenspel. Varela kopt die bal terug tot bij Araujo. En dan Ugarte uiteindelijk tegen de paal. Vozinha lost hem. En Araujo trapt hem binnen. Maar hij stond inderdaad buitenspel. Bleef daar wat te lang treuzelen aan de cornervlak. En zo geen 3-2 Uruguay. Weer wat discussie tussen Valverde en Escos, de Noorse ref. De VAR gaat dat allemaal nog eens bekijken. Maar het lijkt mij toch logisch dat Maxi Araujo profiteert van zijn buitenspelpositie. Daar aan de cornervlag. En de VAR onder leiding van een Frans team gaat dat toch nog even checken. Ja, duidelijk buitenspel. En we gaan drinken. En dan toch de wissels met Núñez en De La Cruz. En aan de kant van Kaapverdië komt er nog een Duarte in de ploeg. Twee broers dus op het veld.
met De Roy en Laros Duarte. Hier nog eens die trap van Pina. Die dus naar de kant gaat. En vervangen wordt door Laros Duarte. Twee jongens die dus lekkere Hollands praten. De twee Duartes, de twee broers. Geboren in Rotterdam, ik zei het al. Laros die speelt tegenwoordig in Hongarije. In de Puskas Academie. Die ook een ploeg hebben op het hoogste niveau in Hongarije. En de broer, De Roy, die speelt dus in Bulgarije. Hier staan ze, de twee broertjes. Voorlopig nog geen onweersbuien boven het Miami Stadium. De temperatuur is met 2 graden gezakt, van 32 naar 30 graden. Op het vorige WK in de Verenigde Staten in 1994 was Miami geen gaststad, maar wel Orlando. Zowat 400 kilometer hoger gelegen dan Miami in Florida. En daar speelden de Belgen toen 2 wedstrijden in Orlando. Het werd 2 keer een 1-0 overwinning. Tegen Marokko eerst en daarna tegen Nederland. Om dan daarna in Washington met 1-0 van Saoedi-Arabië te verliezen. En in de volgende ronde kregen de Rode Duivels dan niet het makkelijker ogende Ierland voor de voeten geschoven, maar wel Duitsland. En hoe dat is afgelopen, weten jullie misschien nog wel. De Reutlisberger match, waarbij we geen strafschop kregen. En uiteindelijk met 3-2 verloren van Duitsland.

Nicolas de la Cruz, ook hij dus in de ploeg bij Uruguay. Speelt bij Flamengo in Brazilië. Centrale middenvelder. En dus ook Darwin Núñez. Begonnen aan de partij tegen Saoedi-Arabië. Maar nu dus moeten wachten tot minuut 73 om te mogen meedoen. De ex-spits van Liverpool. Verhuisd naar Al-Hilal. Darwin Núñez, maar in februari trokken ze daar ook een Karim Benzema aan. En daardoor was er geen plaats meer voor Núñez. En moet er een oplossing worden gezocht voor Darwin Núñez. Die ooit voor 100 miljoen van Benfica naar Liverpool is verhuisd. En ook kampioen werd met Liverpool. Maar nu dus een klein beetje op de tol. Hier is hij, Darwin Núñez. Maar goed, een interessant laatste kwart van de wedstrijd. Met die 2-2 tussenstand. En ik denk dat López Cabral daar weer is gaan liggen. Of hij moet er toch bij liggen. Inderdaad. Gaat altijd spectaculair neer met heel veel geschreeuw. Daar is hij. Hij krabbelt recht. En eigenlijk is er nooit echt iets serieus aan de hand. Maar het is wel een leuke speler. Virginia. Twee keer geklopt vandaag. En weinig echte reddingen moeten doen. En met wat geluk vrijgekomen daarnet. Maar daar is Caverdi opnieuw. Mendes. Kan hij ook trappen. En we krijgen een corner voor Caverdi. Dat is nog maar de tweede in deze wedstrijd. De hoekschop met Montero. Jamiro Montero van PEC Zwolle dus. En de kopbal. Huh? Pico Lopez. Kwam ik denk net te laat om die bal te koppen. Het is uiteindelijk Bentancourt. Die een nieuwe corner weggeeft. Alvorens de man van de Shamrock Rovers gevaarlijk kon worden. Nieuwe corner dus. En deze keer López Cabral. En doet het toch met rechts. Weggekopt aan de eerste paal. Montero. En dan Duarte. Moreira helemaal naar de andere kant verhuisd. Omdat López Cabral even weg is. Kijk, Virginia. En daar zijn ze opnieuw, Caverdi. De ruimte ligt aan de linkerkant. Da Costa. Opletten daar. Want als je Da Costa zijnde je voet zo laag plant bij Bentancourt, dan zou het wel eens kunnen verkeerd aflopen. Stond inderdaad op het terrein. En liep buitenspel. Maxi Araujo. Pico Lopez. En Moreira. En al nogal blind naar voren getrapt. En Virginia, opletten. Opgejaagd. Door Araujo. Ja. En Caverdi het, als ze de kans zien, trekken ze toch ook wel naar voren. Kijk, daar zijn ze opnieuw. Met Varela. De voorzet van Da Costa.

Darwin Núñez. Ja, Borges blijft daar liggen. Varela. En opnieuw Bentancourt. Gaat er toch nog een winnaar komen in deze wedstrijd? 12 minuten. En nog flink wat toegevoegde tijd wellicht. Núñez zoekt ruimte voor het schot. Vindt dat niet. Da Costa. En dan Mendes die Varela bedient aan de overkant. Daar is hij opnieuw. En de zuivere tackle van Varela. We zijn weer even intens bezig als in de eerste helft met De La Cruz. Núñez. En dan de voorzet richting Sanabria. Rand van de 16, de voorzet. Weggekopt. Ja, Uruguay moet natuurlijk, want zij moeten nog tegen Spanje. De La Cruz. Gaat hij uithalen, De La Cruz. Ja, toch nog een stukje over het doel van Virginia. Nog een wissel aan de kant van Kaapverdi. Waar Montero, Jamiro Montero, naar de kant gaat. Moe gestreden. En vervangen wordt door Yannick Semedo. Die in de Portugese tweede klasse speelt bij Farense in Faro. En ook nog Willy Semedo van Omonia Nicosia. En die weet de goal wel staan, want hij heeft er al 17 gemaakt in Cyprus het afgelopen seizoen. Maar die blijft voorlopig op de bank. Het is de naamgenoot Yannick Semedo en dat wordt geel. Nee, we gaan gewoon door. Ja. Moreira komt daar toch goed weg, vind ik. Het mag allemaal van Espen Eskos. Opletten, Varela. Want er staan dus ook nu twee Varela's op het veld. Eentje bij Kaapverdië, Helio Varela. Maker van de goal. En de Guillermo Varela aan... Of als rechts achter bij Uruguay. En ze spelen dat dus nog echt in elkaar zone. Varela tegen Varela. Bentancur. De La Cruz kan Uruguay het tempo nog wat opkrikken met Araujo. Araujo met de voorzet. Weggekopt door Borges. Die alles wegkopt daar achterin. Samen met zijn maatje Pico Lopez. Dani Borges speelt in de Emiraten. Brian Rodriguez staat klaar om Araujo te vervangen. Dus weer goed voor het doelpunt en een assist. Maxi Araujo, maar wat moe gestreden. En op zijn positie krijgen we Brian Rodriguez. En dan meteen bij de bal. Speler van Amerika in Mexico. Brian Rodriguez. En zo zitten we in de laatste 10 minuten. Lange bal zomaar weggeven, dan komt hij snel terug met De La Cruz. Sanabria en hier Brian Rodriguez. Ja, energieke dribbelaar, zo lijkt het wel. Balvoordeel Uruguay. Ingooi Sanabria. De verre ingooi. Núñez zoeken. Even wat twijfel bij het wegwerken van die bal. Duarte. En dan Pico Lopez uiteindelijk. Richting Varela. Varela. En het is de witte kop van Uruguay die het kopduel daar won. Valverde. Een beetje uit beeld verdwenen. Wel een goede 1-2 op.

Gezet, daar komt de voorzet en daar is Fozinia. Mendes op zijn 36e nog altijd hard werkend, hard piekelend. Brian Rodriguez eerder op de bal dan Moreira. Maar Moreira kan het zelf rechtzetten. Daar is Da Costa. Bal kwijt. Valverde. Sanabria met de voorzet. Tegen Moreira. Ik denk dat alles en overal, dat alles gewoon begint pijn te doen bij die Kaapverdiërs. Zeker diegenen die er nog altijd opstaan van in het begin. Sanabria met de voorzet. En daar bijna Núñez. En Canobio. Rodriguez weer. En die haalt er een corner uit. Ja, van de 60.000 toeschouwers zitten er zeker 20.000 Uruguayanen in het stadion. En die schreeuwen hun team nog eens een keer naar voren. Brian Rodriguez met de corner. Weggekopt in de eerste zone. Oliveira. Als het 2-2 blijft, gaat hij echt niet goed slapen vannacht. Cáceres. Varela. De La Cruz. Valverde. Mooie doorsteekpaas, maar Borges had dat goed bekeken. Gevaar nog niet geweken. De voorzet voor Zidane met één hand. En dan Rodriguez. Het schot afgeblokt. Ze riskeren daar weer lijf en leden, smijten zich voor elke bal daar achterin bij Kaapverdië. Wat een inzet. 5 minuten nog. Nieuwe corner voor Uruguay. Brian Rodriguez. De kopbal. Rodrigo Bentancur was er bijna. Was er heel dichtbij bij die 3-2. Maar er zat weer een Kaapverdisch hoofd tussen. Nieuwe corner. Daar komt hij. Richting tweede paal nu. En een nieuwe corner. Het is al de 10e corner nu voor Uruguay. Het is echt wel pompen of verzuipen nu voor Kaapverdië om ook dit punt over de streep te trekken. De La Cruz met de corner. Weggekopt. En dan zomaar weggegeven. En dan kom je niet onder de druk uit natuurlijk. Valverde als een echte spelmaker. De La Cruz is daar blijven hangen. Varela met de overlap. Bentancur. Opnieuw Varela. Alle spelers op de helft van Kaapverdië. En ze komen er misschien toch nog eens uit. Mendes doet dat slim. En opnieuw de bal kwijt. Da Costa. Ja, Canobio was ook net te verrast en dat bijna tekort teruggespeeld. En Fozinia die kon niet anders dan die bal ver de tribune inrammen. 3 minuten nog. De La Cruz. Valverde die de bal erg diep komt oppikken. Brian Rodriguez. Sanabria. In de rug van Moreira, maar toch nog kunnen wegkoppen. De man van de Columbus Crew. Valverde. Rodriguez met een overstapje. En corner nummer 11 zit eraan te komen.
gezegd harken nu voor Kaapverdië. Om die druk te kunnen afhouden. En vooral om dat doelpunt niet meer te incasseren. Rodriguez met de corner. Bal blijft hangen. En valt uiteindelijk. Oh, de overtreding. Dat wordt nog link voor Kaapverdië. De fout van Duarte. Nee, het was van Yannick Semedo. De nieuwe man op De La Cruz. Hier gaan we nog beter zien. Komt te laat, Yannick Semedo. En de vrije trap. In het halve maandje. Voor Uruguay. En dat is toch wel iets voor Federico Valverde, zo lijkt mij. Ook Nico De La Cruz biedt zich aan. Maar het zal wel Valverde worden. 90ste minuut. Yannick Semedo, diegene die de vrije trap veroorzaakte, gaat er zich bij leggen. Federico Valverde. Kan hij Uruguay toch nog de 3 punten bezorgen? Oh, zo belangrijke punten, want zij spelen tegen Spanje in match 3. Dat wordt niet eenvoudig. Federico Valverde. En hij trapt hem over. Hij trapt hem over. Ja, de ontgoocheling is groot bij Valverde. Hij kan weer niet beslissend zijn voor Uruguay. Hard, maar net iets te hoog. En zo tikken de seconden, tikken de minuten weg. Ja, hier nog eens die poging van Rodriguez. En de kopbal van Bentancur toevallig op het hoofd van Moreira. 8 minuten komen erbij. Dat is veel. En hier de twee Varela's. Tja, dan komt Helio Varela tegen de publiciteitsborden terecht. En dat kan een pijnlijke affaire zijn.

De ingooi voor Kaapverdië. Wat kunnen zij nog? Ah, mooi meegenomen. Maar toch de bal kwijt aan De La Cruz. En dan meteen naar voren. Richting Núñez. Met López. Maar er voorbij. En dan de voorzet. Oh, nog gemist door Valverde. Núñez kon Valverde net niet bereiken. Ai, ai, ai. Toch weer een kans voor Uruguay. Núñez die daar makkelijk zijn tegenstander voorbij ging. Maar Valverde net niet kunnen bereiken. Kijk, makkelijk langs Pico López. En dan de voorzet. En dan, kijk, Jorginho zit ernaast. En dan Valverde, die komt net te laat. Duarte. Nog een trap van op afstand. En die kan uit de draai ook nog trappen. En nu Núñez met de kans. Nee, het is Canobbio. Canobbio met de kans. Canobbio. Nee, hij trapt hem erover. Dit was nog wel het moment voor Uruguay in de toegevoegde tijd. Maar Agustin Canobbio, ja, laat wenkend de kans liggen. En daar komt Caverdio toch weer goed weg. En hier stilaan de wanhoop in de ogen. Kijk, Núñez verlengt die bal perfect in de loop van Canobbio. En dan trapt hij hem hard over en naast. Kijk, geen goede trap van Canobbio. Geel inmiddels ook voor Borges. Duarte. Nee, het is Semedo. Geel dus voor Dani Borges. Vrij trap in het voordeel van Kaapverdië. Daar is Mendes. Oh, schietkans. Maar in de handen van Muslera. Nou was er plots nog een kans voor Kaapverdië. Voor Duarte. Die uit de draai kon uithalen. Plots heel veel vrijheid had. Maar toch niet kon afwerken. Nog 4 minuten. Sebastian Cáceres. Diepe bal richting Núñez. Canobbio. Varela. Voorzet. Weggekopt Pico López. En hier is Mendes. En kijk eens wat een ruimte. Misschien nog kans hier met Da Costa. Da Costa, Da Costa. Gaat hij het afmaken? Is dit geen penalty? Is dit geen penaltyfout van Bentancourt? Nee, zegt de Noorse ref. Gewoon een corner. Maar wat een kans nog voor Kaapverdië. En dit is geen buitenspel. Da Costa. En dan wordt hij toch van de sokken gelopen door Bentancourt. Maar we krijgen gewoon een corner en geen penalty. López Cabral gaat die corner trappen. Minder dan 3 minuten nog. Weggekopt Bentancourt. De La Cruz verlengt. Goh, ze blijven allebei voor die overwinning gaan. Knap omzien. De voorzet richting Duarte. Mendes
gaat hij doen. Mendes met de trap. Tegen de hakken van Valverde. Ryan Mendes. Ooit eens door Lille aangetrokken om Eden Hazard te vervangen. En dat is maar voor een klein deeltje gelukt. Moreira. Nog 2 minuten. Pico Lopez. En de fout op Duarte. De vrije trap nog in het voordeel van Kavergier. De fout van Bentancur. En hier die tussenkomst. Ja, hij zit toch nog net eerst op de bal, Bentancur. Het is inderdaad geen penalty. Goed gezien van Dino Seref. Rodrigo Bentancur kwam daar wel goed weg. Maar goede tussenkomst. De vrije trap nog. En de trap van Duarte, maar dat is wel iets te optimistisch. Makkelijk gepakt door Muslera. Varela. Met de lange bal richting Núñez. Virginia. Daar gaat nog wat uitdagen. Laatste minuut. Virginia trapt hem hoog en ver weg. Yannick Semedo. Borges. Nog eens een lange trap naar voren, maar die levert niks op. Dat is zomaar weggeven, Dani Borges. Ja. Marcelo Bielsa. Zomaar die tweede goal weggegeven. Een wereld van verschil.